0: Volg New Business Radio Tech.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
9: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
10: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij Nieuw Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
9: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
10: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
10: Radion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: organisatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridgefund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
5: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Radio.
1: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
8: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. Dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
9: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
9: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
10: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu.

0: Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
8: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

0: impactorganisaties zien wetgeving niet als randvoorwaarde, maar als een hefboom. Ze accepteren de regels niet zoals ze zijn. Ze werken actief mee om ze te verschuiven. Dat klinkt misschien wat groot, maar de logica is eenvoudig. Hoe goed jouw product of dienst ook is, zolang het probleem dat je oplost niet structureel wordt aangepakt door regels en normen, blijf je dweilen met de kraan open. En dus werken impactgedreven organisaties naast en met hun businessmodel aan systeemverandering. Onder dit inzicht ligt een aantal redenen waardoor het heel goed werkt. De eerste is schaal. Een succesvol product bereikt misschien een paar miljoen mensen. Een goede norm bereikt iedereen. Als jouw missie een wereld zonder voedselverspilling is, dan moet ook de hele wereld zonder jouw app toch schoner kunnen worden. De tweede is samenwerking. Verandering komt zelden van één partij. Ministeries pleiten al jaren in Brussel voor strengere regels. Maar zonder een coalitie van marktpartijen komt die er niet doorheen. En andersom geldt hetzelfde. Zonder beweging vanuit de overheid kom je als bedrijf niet aan tafel. De derde is geloofwaardigheid. Beleidsbeïnvloeding is geen achterkamertjeswerk, maar publiek werk. Wie aan een nieuwe norm wil bijdragen, moet zich publiek committeren. Met data, met campagnes en met inzicht. En belangrijk, dit is fundamenteel iets anders dan klassieke lobby. Klassieke lobby gaat om het verdedigen van je eigen belang. Impact lobby gaat om het verschuiven van de norm. Soms zelfs ten koste van het korte termijn belang. Dat verschil wordt herkend. En dat werkt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die dit in Nederland zichtbaar voor elkaar krijgt is Too Good To Go. Bekend van de app waarmee je voor een vriendelijke prijs voedseloverschotten redt. En in 10 jaar is het Deense initiatief uitgegroeid tot 's werelds grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Maar minstens zo interessant is wat er buiten de app gebeurt. Want Too Good To Go heeft het bekende kijk-ruik-proef-logo geïntroduceerd om consumenten te leren dat tenminste een houdbaar tot iets fundamenteel anders is dan te gebruiken tot. Het logo staat inmiddels op miljarden producten van honderden merken. In Nederland tekende het bedrijf in 2024 mee aan de coalitie Houdbaarheid. Samen met onder andere Albert Heijn, Unilever, FNLI en Friesland Campina. Om gezamenlijk in Brussel te lobbyen voor uitbreiding van de Europese houdbaarheidsregels. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf is actief in 19 landen en internationaal de grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers en de omzet tikte 75 miljoen aan. En er zijn inmiddels meer dan 450 miljoen geredde maaltijden. Bovendien is Too Good To Go een coalitiepartner van overheid, retail en ook fabrikanten. We bellen met Gijs van Schoot, landendirecteur Nederland en België, om te vragen hoe je dat eigenlijk doet, een hele sector mee laten bewegen. Gijs, goeiedag.
1: Hallo.
0: Jullie werken niet alleen aan je eigen platform, maar ook aan de regels en normen die in de hele markt gelden. Hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit en wat doe je als landendirecteur concreet om wetgeving en normen te beïnvloeden?
1: Nou, wij zijn met name heel erg aan de normenkant bezig. Als je op een gegeven moment een poosje rondloopt in de strijd tegen voedselverspilling, dan kom je erachter dat er ook heel veel onnodige verspilling is. En dat gaat met name over houdbare voedingsproducten die over de datum zijn, maar eigenlijk nog prima gegeten of gedronken kunnen worden. En daarvoor zijn we een labeling initiatief gestart. Samen met de Stichting tegen Voedselverspilling en allerlei bedrijven, groot en klein, uit de voedselverspillingindustrie. Om het zogenaamde kijk-ruik-proef-label op verpakkingen te krijgen. En daarin adviseren we eigenlijk consumenten om voordat ze een product dat over de datum is overwegen weg te gooien, eerst te kijken, te ruiken en te proeven of het gewoon niet nog steeds wel gegeten kan worden. En op die manier hebben we sinds hiermee begonnen zijn. En dat was eigenlijk net voor COVID. Dus dat voelt al heel lang geleden. Maar dat hebben we inmiddels meer dan 1 miljard producten verkocht met een label hierop, alleen in Nederland.
0: Ja, en dat zijn, Gijs, dan producten van allerlei fabrikanten, toch?
1: Ja, ga maar in de supermarkt kijken. Elk schap heeft wel producten met deze labels erop. Dus of het nou, ik zal geen merken noemen, dat is voor mij niet zo gepast. Maar alle grote fabrikanten die doen hier aan mee. Eigenlijk.
0: Fantastisch, dankjewel Gijs. Weer een prachtig voorbeeld voor hoe je uiteindelijk werkt aan een wereld zonder voedselverspilling. Dankjewel.
2: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
0: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Het beïnvloeden van systemen begint niet in Den Haag, maar in een gesprek. Deze week misschien al. Breng deze week 1 blokkade in kaart. Welke wet, regel of welke marktnorm staat het meest in de weg van wat jij wil bereiken? Niet de 10 grootste, kies er gewoon 1. De leukste en de juiste komt vanzelf boven als je er even rustig over nadenkt. Onderweg naar kantoor bijvoorbeeld. Schrijf hem op en ga ermee aan de slag. Bel daarnaast deze week bijvoorbeeld één collega-ondernemer met hetzelfde probleem. Niet om te klagen, maar met de vraag: wat houdt jou tegen om sneller impact te maken? 10 minuutjes aan de telefoon zonder agenda. En het levert meteen een antwoord op de vraag hoe je verder komt. En hoe bouw je samen aan een coalitie? En verder zet één concrete vraag aan een wetgever of een brancheorganisatie, bijvoorbeeld op je kwartaalagenda. Niet één uitgebreid lobbyplan, gewoon een concrete vraag. Welke norm zou over 2 jaar de standaard moeten zijn in onze sector? Stuur die mail, die tekst en vraag een gesprek aan. 1 keer per kwartaal, dat is genoeg om te beginnen. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het systeem in je branche veranderen? Begin dan niet bij de minister, maar bij je collega. De stap voor deze week. Bel of mail 1 collega-ondernemer die hetzelfde probleem oplost als jij. Met 1 eenvoudige vraag. Wat houd je tegen? 1 telefoontje, 1 antwoord. Het is het begin van een verschil. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
2: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: Branding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inloggen komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
10: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Vandaag staat MNP Solutions centraal. Het is een bedrijf dat zich onder andere bezighoudt met cybersecurity. Aanleiding van vandaag is ook wel de nieuwe cybersecurity beveiligingswet. Die is van kracht en dat dwingt echt duizenden organisaties om digitale weerbaarheid serieus aan te scherpen. Nou, daar weten zij alles van. Bij mij in de studio Jeroen Molenaar en Steven van Niftrik. Ze zijn beide partners bij MNP Solutions. En we gaan dus hebben over die cybersecurity wet en hoe je dat dan uiteindelijk niet alleen op papier kan laten landen, maar ook in de organisatie.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Goedemorgen heren, van harte welkom.
11: Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Ja, we gaan kennis maken met jullie bedrijf. Inmiddels, hoe lang bestaan jullie?
11: We staan bijna 17 jaar.
10: Bijna 17 jaar. Jullie zijn samen begonnen ook?
11: Nee, niet helemaal. Jeroen is gestart samen met onze andere partner. We zijn met z'n drieën. En ik ben een jaar of vijf later aangehaakt.
10: Maar dat is ook al 12 jaar weer.
11: Ja, dat is al ondertussen alweer 12 jaar. Maar we kennen elkaar wel vanuit de studieperiode. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik altijd contact heb gehouden. En we uiteindelijk met elkaar samen MNP verder vorm zijn gaan geven.
10: MNP.
6: Ja. Ja, waar staat het voor?
12: Ja, heel bazaal. Molenaar en Plasman Solutions. Dus na jaren en avonden nadenken over een goede bedrijfsnaam hebben we uiteindelijk maar gekozen voor onze achternamen. En op het moment supreem dat het inschreef bij de KVK dachten we nou, zetten we Solutions eronder. Kunnen we alle kanten nog op. Ja, en zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En Steven wil graag zeggen dat die N... dat het eigenlijk nifterik is. Het is een
6: beetje een soort mensen... Nou, je kan nog veranderen, toch?
11: Nou ja, we hebben hem nu sinds kort afgekort. Want het was wel heel erg lang op heel veel plekken. Dus mensen, het werd ook heel vaak Molenaar en Partners. En er is van alles. Molenaar kwam er in principe altijd goed vanaf.
6: Maar even met de basis. Waar zijn jullie mee begonnen? Natuurlijk een idee gerelateerd waarschijnlijk?
12: Nee, helemaal niet. Nee, we zijn van huis uit alle drie de partners ook bedrijfskundigen. Dus we zijn opgeleid in een heel ander vakdomein. En eigenlijk gestart met procesoptimalisaties. En dat was in 2009 dat het bedrijf zijn gestart. Financiële crisis, alweer natuurlijk een tijd terug. En mijn toenmalige baan werd eigenlijk niet verlengd. Dus ik moest weer gaan solliciteren. Toen dacht ik, ja, ik kan ook gewoon eigenlijk voor mezelf gaan beginnen.
6: Maar dat is interessant, want dan ga je dus van inderdaad een baan in loondienst. Ja. Ga je naar zelfstandig zijn. Inmiddels heb ik gehoord, jullie zijn met 40 mensen zo'n beetje.
12: Klopt, ja.
6: Komen mensen bij? Stagiaires bij, ja. Gaan weer weg, ja, komen nieuwe mensen ook. Bij. Ja. Maar goed, om en erbij de 40 heeft een beetje weer van met hoeveel de organisatie nu is. Dat is nog wel een verschil, want na het eerste jaar, met hoeveel waren jullie toen bezig?
12: Met z'n tweeën.
6: Nog steeds?
12: Ja, nee, dus ik denk, wij zijn pas echt gaan groeien een jaar of 7 geleden. En wat wij hebben moeten uitspreken naar elkaar toe. En ik dat zal ik eigenlijk ook iedereen adviseren. Als je wil gaan groeien, moet je het uitspreken naar elkaar. Wij gaan groeien. Want er komt heel veel bij kijken. En ook vooral dingen die je van tevoren niet weet. Dus wij hebben 7 jaar geleden echt met z'n drieën de keuze gemaakt. We gaan dit bedrijf laten groeien. En gaan meer dan de 3 man die we op dat moment waren. Of de 4 man met een paar collega's die we toen hadden. Willen we worden.
6: Maar dan toch even terug naar jou als beginnende ondernemer. Wat vind ik wel interessant. Ja, jij komt zo hoor.
11: Ja, nee, zeker hier.
6: Stefan. Maar goed, dan ga je het loonisch. Dan besluit je van ik ga voor mezelf beginnen. Dan moet natuurlijk die eerste klant komen. Dat is al op zich een verhaal. Ja, waarvan je denkt, zeker. Nou, kom maar op met die anekdote.
12: Nou, kijk, het begint natuurlijk op 2 januari 2010. Hè? Dus dan, oud en nieuw is geweest, laptop staat open, maar geen klanten. Een beetje dat scenario.
6: Neem ik aan wel, wat jullie gingen doen, toch?
12: We wisten wel wat we gingen doen.
6: De procesoptimalisatie.
12: Dat deden we al, hè? Dus dat was niet nieuw.
6: Wat waren de belangrijkste lessen die je meenam eigenlijk uit je vorige carrière?
12: Nou, ik denk dat wij zijn allebei geen ondernemers geworden, René Plasman en ik zelf. Vanuit de overtuiging, we willen ondernemer worden. Maar meer vanuit een soort frustratie of onrust van waarom doen we dit niet bij onze huidige werkgever? Werkgevers, hè? Goede ideeën. Misschien zouden we hier wat mee moeten doen.
6: Hoor je overigens vaak. Hè? In dit programma hoor je heel vaak dat daar een beetje het begin zit.
12: Ja, dus het is niet een droom geweest van we moeten ondernemer worden. Maar
6: je ging die hiaten nam je mee en daar ging je mee aan de gang eigenlijk.
12: Ja, ik denk dat dat een mooi startpunt inderdaad is geweest. Ja. En we hadden natuurlijk wel wat werk, maar totaal niet voldoende om een inkomen uit te halen. Ja, en dan is het eigenlijk gewoon de kans krijgen. Dus ondernemen, een starten van onderneming en dat van de grondtrekkers ook heel veel geluk hebben. Ja. Dus je moet iets gegund krijgen in je netwerk, iets proberen, iets doen.
6: Hoe heb je bij jezelf en met z'n tweeën eigenlijk bedacht, ons netwerk is voldoende, daar kunnen we wel iets mee gaan ondernemen?
12: Ja, dat is dan toch wel eigenlijk mensen aanspreken. Hè? Dus mensen in je directe omgeving die je kent. En god, mogen we dan eens een keertje vertellen wat we doen. Hè? En of zouden ze een keertje mogen voordoen wat we doen. En dan langzamerhand er zijn een aantal mensen zijn enthousiast over wat je doet. En zo zijn we eigenlijk de eerste opdrachten eigenlijk ingerold. En dan is het inderdaad ook net zoals het eigenlijk tot op heden van vandaag is. Heel veel mond-op-mond reclame. Dus het netwerk is uiteindelijk voor iedere ondernemer, of je nou startend bent of ervaren bent, is toch eigenlijk wel de
6: man. Dat is heel belangrijk. En ben je ook naar lezingen gegaan of meetings of...
12: Nee,
6: dat soort dingen.
12: Nee, allemaal niet. Nee, gewoon bezig met proberen dat gesprek te krijgen met mogelijk de eerste
6: opdrachtgever. Veel koffie
12: drinken. Dat wel, ja. Veel slechte koffie.
6: En hoe zag dan die eerste opdracht eruit? Dan gaan we zo meteen natuurlijk een vogelvlug naar voren maken. Maar dat was een andere opdracht dan eigenlijk wat jullie nu doen.
12: Zeker inderdaad. Ja. Nee, we hebben in het begin vooral veel kleine MKB-bedrijven geholpen. En dan klein noem ik dan tot een man of 30, 40, zeg maar. En dat is dus een dynamiek dat je met de directeur-eigenaar heel erg snel aan tafel zit. Hè. En dan een plastic bekertje met koffie. En hoe gaan jullie dan helpen, hè? Onder de 30 nog en een proces verbeteren. Hoe gaan we dat dan doen? Dus daar zijn de eerste opdrachten uitgekomen. En dus de eerste jaren hebben we ook met name inderdaad wat meer MKB-klanten bediend. En op een gegeven moment via dan toch weer een hele grote opdrachtgever. En dan lukt dat daar ook natuurlijk. Want,
6: en dan gaat het groeien natuurlijk. Dan groeien. Komen er eigenlijk ook andere vragen waarschijnlijk.
12: Zeker inderdaad. En ik denk dat of voor een MKB of een groot bedrijf, dat in de basis de vraagstukken wel vergelijkbaar zijn. Alleen de dynamiek is heel anders. Dus er wordt meer politiek bedreven. De belangen zijn anders. De risico's zijn misschien groter. Dus het is een ander gesprek wat je dan hebt. En zo is het eigenlijk gaan rollen. Dus na een jaar, anderhalf jaar, toen hadden we inderdaad de eerste paar klanten te pakken. En konden we onszelf een eerste bescheiden salaris uitkeren. Ja, en dan ben je van de kant, hè. Nou, en dat is eigenlijk doorgegaan. En toen hebben we een jaar of zes later, hebben we inderdaad Stefan benaderd van, goh, zou je het leuk vinden om in te stappen? En daarmee eigenlijk dus van twee zelfstandigen die een soort ZZP'ers met elkaar dan een bedrijf vormen. Dan toch echt een bedrijf eraan starten. Nou, en met de komst van Stefan, toen op een gegeven moment de eerste medewerker, tweede medewerker.
6: Maar nu is het iets interessants aan, want je bent dan met z'n drieën. Nou, jullie kennen elkaar al langer. Dus daar zit al een vertrouwensband. Ook omdat daar een relatie gegroeid is die niet met belangen eigenlijk verstrengeld was. Want dat was gewoon studietijd, toch?
11: Zeker.
6: Dus dat scheelt waarschijnlijk heel veel. Maar dan ga je uiteindelijk die stap maken en komen er allemaal nieuwe mensen om jullie heen. Hoe was dat om door te maken, dat proces?
12: Nou, we hebben in het begin wel hele duidelijke keuzes daarin gemaakt. Dus wat ik denk ik veel zie bij ondernemers die klein beginnen en de eerste personeelsleden aannemen, is dat je bent bang voor de risico's, hè, de kosten. Want stel dat die ziek wordt, die persoon, of een leaseauto, hoe gaan we dat financieren, noem maar op. Dus we hebben vooral in het begin goed nagedacht van, ja, als we mensen gaan aannemen, moeten ze vertrouwen geven. Dus eigenlijk onszelf verplaatsend in die eerste medewerker van, ja, wat zou je zelf willen hebben? Dus we hebben eigenlijk die eerste zes jaar gebruikt om een buffer op te bouwen aan financiën. We hebben geen vreemd vermogen in het bedrijf zitten, dus dat was natuurlijk ook iets. En hoe ga je dat financieren? Nou, met eigen geld. En hebben we gezegd, nou, de mensen die we aannemen, nemen op eigen risico en rekening aan. Dus niet via een PO.
6: Hoe was de eerste ziekmelding? Hoe kwam dat bij jullie binnen?
12: Ja, dat kan niet. Je kan niet ziek zijn, hè? Nee. Ik denk dat je ook een beetje geluk moet hebben. Dus ik denk met de eerste collega's
11: wel heel veel geluk gehad. En ik denk dat ook, je moet ook realistisch zijn dat weet je, als je met een klein team bent en je bent hecht met elkaar en je durft ook te delen, dan zul je ook merken dat mensen net even dat stapje harder lopen en zich dus ook iets minder snel ziek melden. Als ze het gevoel hebben dat ze mogen meedoen, dat ze onderdeel zijn van het geheel. Ja, dan komt dat ook niet zo snel. Dus uiteindelijk kwam die ziekmelding natuurlijk wel een keer. Ja, dat is dan een dagje. Nou, dat is prima.
6: Nou, dat is te doen. Ja. En uiteindelijk dan krijg je die grote opdrachtgever. Dan komt daar eigenlijk heel veel vragen uit waarvan je denkt van, nou goed, eigenlijk die diensten, daar hebben we nog niks mee gedaan in het verleden.
12: Ja, klopt.
6: Ja, en de move eigenlijk naar hetgene waar jullie nu staan. Hè? Security, privacy zie ik hier op de website heel groot staan. Ja. Dat is jullie domein. Maar dat hangt natuurlijk samen ook met heel veel bedrijfskundige processen.
12: Ja, zeker. Ik denk dat tot op de dag van vandaag eigenlijk zeker bij de drie partners nog steeds heel erg erin zitten. We blijven bedrijfskundigen. Dus alles wat we doen rondom informatiebeveiliging en privacy. Dat is ook eigenlijk altijd gericht op van hoe gaat het de organisatie verder helpen. We hebben heel veel collega's die inhoudelijk heel sterk zijn in het security dan wel in het privacy domein. Maar we proberen ze altijd ook bij te brengen, plaatsen ze in een bredere context. Dus het moet niet een doel op zich zijn, maar het moet inderdaad aansluiting vinden bij de bedrijfsdoelen van de organisatie waar een ondernemer of een manager druk mee is. En heb je een ander gesprek. En dat is ook de reden, denk ik, dat veel partijen ons benaderen. Ook dus partners, leveranciers van technische oplossingen. Die zeggen, ja, we vinden het moeilijk, dat gesprek met een ondernemer of met een manager.
6: Ja. Nou, we zullen toch even terug afpellen in die tijd. Die AVG-wet was zo rond 2015, 2016, 18, denk ik. 18.
11: 2018,
6: toen waren jullie eigenlijk net bezig.
11: Ja.
6: Nou, met z'n drieën,
11: als je hem afpelt naar met z'n drieën en meer op de focus informatiebeveiliging en privacy, klopt dat wel. En in die tijd, wat je ook zag, en dat zie je een beetje bij iedere wetgeving, is dat mensen natuurlijk enorm veel uitstelgedrag vertonen. Dus pas ten tijde dat die AVG eigenlijk al actief was, dacht iedereen, oh ja, nou, nu moet ik er misschien echt wat mee. Dus dat was ook wel een periode waarin er hard gewerkt werd, zeg maar, met heel veel verschillende soorten klanten. Om al die klanten uiteindelijk te helpen die AVG-wet op een goede manier te implementeren.
6: Ja, de reden dat ik dit overigens vraag, gaan we weer terug naar het hier en nu, is natuurlijk wel dat daar een bepaalde...

0: het verhaal?
1: Ik denk het wel. Zeker.
0: Want dat bracht echt wel een soort van schok. Ja. Golf door ondernemersland.
1: Nou ja, en wat er daarbij ook gebeurt, is dat heel veel mensen bang werden. Hè? Dus ook bang voor het gebruik van dingen die ze eigenlijk nog prima mochten gebruiken. Dus en zeker bij dat kleinere MKB zagen mensen gewoon een hele businessmodel eigenlijk instorten. Omdat ze iets niet meer mochten. En de grap was eigenlijk, dat mochten ze vaak of daarvoor al niet. En na die wetgeving mochten ze het gewoon ook nog steeds. Dus je ziet dat er ook heel veel onbegrip is. Omdat men zo'n wet eigenlijk niet goed kan ontleden. En dus alleen maar kijkt naar de feitelijke punten die eruit komen. Ja, en waar praten we dan over? Torenhoge boetes, hè? Want dat is in het nieuws. Enorme incidenten bij partijen als een Meta of een Odido of nou, noem maar op. Ja, dat wordt uitgelicht. Maar een gemiddeld MKB-ondernemer die gewoon een mooi bedrijf heeft, die mag wel degelijk nog heel veel met data. Alleen hij moet daar veel secuurder mee omgaan dan dat hij dat misschien in het verleden ooit had gedacht. Ja.
0: Proces waarop jullie eigenlijk een bedrijf onboorden als klant, is dat nog wel hetzelfde als 10 jaar geleden? Of zijn er ook heel veel stappen ingenomen?
2: Ja, daar is wel heel veel in veranderd hoor. Enerzijds natuurlijk in het verkoopgedeelte heel veel veranderd. Het komt ook door de klanten die we nu hebben in vergelijking met 10 jaar geleden. Onze focus is nu ook anders. Waar we van origine echt een organisatie waren die bedrijfskundig advies gaven, zijn we nu echt een organisatie die op security en privacy gebied zitten. Nou, dat is iets van de laatste 14 jaar. En we zien eigenlijk dat met name ook sinds corona natuurlijk een enorme versnelling is geweest op vraagstukken in het digitale domein. Nou, en dan is het inderdaad heel anders. We doen het ook niet meer met z'n drieën inderdaad het werk. Dus ja, heel veel collega's, overdracht, onboarding. Er zit veel meer bij dan dat het 10 jaar geleden was.
0: Wat is nu eigenlijk hetgene wat je dagelijks nog meemaakt, wat jou doet denken, jullie beiden eigenlijk, aan die beginperiode?
1: Nou, ik denk dat het werkveld nog steeds heel leuk maakt, is dat ieder bedrijf anders is. Dus en dat maakt het ook nog steeds dat als je iedere keer als je weer over de drempel stapt bij een nieuwe organisatie waar je iets mag gaan doen, is dat eigenlijk een soort van snoeptuin waar je in komt. Want ze hebben natuurlijk problemen of uitdagingen waar ze voor staan en daarvoor ben je daar. Maar tegelijkertijd is dat ook juist het moment om ze weer een stap verder te helpen in hun stuk ondernemerschap en waar zij mee bezig zijn. Ja, en dat ik denk dat als je het ook de collega's zou vragen die bij ons actief zijn, dat misschien wel, even los van de inhoudelijke kant van het werk, een van de leukste elementen is die ze dagelijks meemaken.
0: Ja, eigenlijk weer iedere keer weer een nieuwe cultuur ontmoeten.
1: Ja, ja. Zeker. Nou ja, en ook dingen meemaken, hè, want de ene organisatie is de andere niet. Dus ja, wij hebben collega's die zitten op maandag bij vader en moeder aan de keukentafel, te hebben over informatiebeveiliging met een kopje soep voor de lunch. En de volgende dag staan ze bij een grote corporate en staan ze in een rijtje om een broodje te halen. Dus en dat verschil, ja, dat maakt het vrij uniek om in dit werkveld actief te zijn. Ja.
0: We gaan er zo meteen verder praten. We zijn ook wel benieuwd naar de hobbels die jullie genomen hebben en dan straks uiteraard over die nieuwe cyberbeveiligingswet, want dat wordt natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. En ook daar weer gaan we een meetlat erin stoppen, want in hoeverre zijn bedrijven daar echt nu op voorbereid, wel of niet?
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Simply Red, The Sunrise op New Business Radio. In het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11. Met vandaag natuurlijk weer een bedrijfscentraal.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag is dat de MNP Solutions. Jeroen Molenaar en Stefan van Niftrik zijn beide partners. En wij gaan nog heel even terug op die beginperiode. Alhoewel, we gaan niet meer 17 jaar terug in de tijd. Dat doen we niet meer. Dat beloof ik jullie bij deze. Maar waar we natuurlijk wel benieuwd naar zijn, is dat de groei van het bedrijf. De hoepels, ja, net hoe je ze wilt benoemen, die je moet maken om door te kunnen groeien. Cruciale momenten, kan je er eens een paar benoemen?
2: Ja, nou, ik denk wat we ook natuurlijk voor de reclame al even zeiden, is je eerste collega aannemen.
0: Dat was muziek.
2: Nee, reclame? Ja, inderdaad. Voelt als reclame.
0: Oké, okay, goed.
2: Nee, inderdaad, voor de break inderdaad, je eerste medewerker aannemen. Dat is echt wel een milestone. Dus inderdaad van, diegene moet dan ook het werk gaan doen. En hoe doe je dat werk? Dus dat was denk ik eentje om te noemen.
0: Moest je wennen en aansturen wat je daar eigenlijk
2: in vorige... Ja, enorm. Nee, ik stuurde mezelf aan en dat was wat ik deed. En ineens zat er iemand naast me en die zegt, wat moet ik doen? Dus dat was wel eventjes een moment, daar hebben we wel eventjes onze weg moeten vinden. En wat nog meer inderdaad ook een hobbel was, is op een gegeven moment heb je meerdere collega's en dan heb je een groep. En hoe ga je nou met een groep om in plaats van met een individu, hè? Dus met één medewerker in plaats.
0: Meer meningen natuurlijk waar je mee moet dealen.
2: En ik denk wat wij altijd wel heel erg met elkaar hebben gedaan en tot op de dag van vandaag is dat wij zeggen ook tegen de collega's, wij hebben niet de waarheid in pacht. Dus we weten ook niet alles. Dus,
0: maar bedrijfskunde heeft jullie wel waarschijnlijk geholpen ook.
2: Zeker.
0: Enorm.
2: Nee, natuurlijk.
0: Zeker.
2: Dat is zeker zo hoor. Maar dus we proberen ook vooral altijd de mening van de collega's mee te nemen, de overwegingen. En uiteindelijk nemen wij de beslissingen met elkaar. Maar wel dat we goed luisteren en ook dan aan de slag gaan met de opmerkingen die gemaakt worden. Nou, dat was ook wel een punt dat we inderdaad meer dat gedeelde ondernemerschap, hè, dus het gedeelde beslissingen nemen, dat is er eentje geweest waarvan ik zeg, nou, dat is ook wel een mijlpaal.
3: Ja, nou ja, en onze eerste officiële locatie.
0: Ja.
3: Voor de corona waren wij eigenlijk een thuisfabriek, om het zo maar te benoemen.
0: Dus niet eens hybride?
3: De term hybride bestond nog niet heel erg.
0: Maar waar waren jullie vergaderingen over?
3: Bij Van Valk. Dus dat is eigenlijk wat je doet. En dan heb je prima koffie en een dito lunch.
0: Dus eigenlijk zijn jullie een paar meter opgeschoven, want jullie zitten in Breukelen.
3: Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Nou ja, je moet het eigenlijk zo zien dat na de corona hadden wij in corona hebben wij best wel veel mensen aangenomen. Want de digitaliteit nam natuurlijk een vlucht. Dus er kwam veel meer vragen. Na de coronaperiode zeiden al die mensen, en waar is nu het kantoor? Ja, toen hebben we elkaar aangekeken. Zeiden we, dat hebben we eigenlijk niet. Dus dat was eigenlijk wel een mooi moment dat we in Rietjes pand zijn begonnen. Je kent het wel.
0: Precies.
3: Één ruimte werden er twee werden er drie. En voordat we het wisten hadden we er vier. En toen zeiden we, dit begint wel erg uit de hand te lopen. Dus het wordt nu wel tijd voor een officieel kantoortje.
0: En wat is jullie policy op dit moment? Dat is natuurlijk wel grappig dat je eigenlijk bent begonnen als een soort hybride werker.
3: Nog steeds hybride. Dus het werk is bij de klant. Per saldo is iedereen consultant. De klant wil graag dat jij bij hem komt. Tegelijkertijd hebben we in de coronatijd ook wel geleerd dat dat niet altijd hoeft. En ook zelfs niet altijd even efficiënt is. Dus mensen wisselen het nu heel erg af. Ze werken eens een keer een dagje thuis. Ze komen lekker één of twee dagen in de week naar kantoor. Maar gaan ook rustig gewoon naar de klant toe. Als daarom gevraagd wordt of omdat zij het zelf denken dat dat meer resultaat oplevert. En dan laten we ze behoorlijk vrij in. Dus er is geen verplichting van je moet twee dagen in de week naar kantoor komen. Nee. Proberen ze juist die vrijheid te geven. Probeer alles eigenlijk aan te raken. Juist ook naar kantoor te komen om collega's te zien en te spreken. Want daarmee ben je niet alleen. Hè? Want als consultant ben je best vaak alleen. Maar dan ben je juist ook met een team. En kun je ook aan het team weer dingen vragen. Dus je ziet nu dat het kantoor eigenlijk gewoon door de wezen continu bezet is. En dat een beetje met een golfbeweging. De ene dag wat meer dan de andere.
0: Want eigenlijk in het hele verhaal waar jullie doorloopt is de kansen ruiken, proeven, oppakken. En dat zijn soms de cruciale momenten waarop je nu bij de klant bezig bent waar je nu bent.
2: Ja.
0: Kan je één voorbeeld noemen van een cruciaal moment?
2: Nou, ik denk dat wij... Een cruciaal moment voor ons was wel dat wij ook de stap hebben gezet naar veel grotere eindklanten in het domein van informatiebeveiliging en privacy. En dan zijn dat echt de organisaties die ook landelijke bekendheid hebben. Dus dat is dan.
0: Ja, ik snap dat je de naam niet kan noemen, want dat heeft alles met security te maken.
2: Ja, maar nee, klopt inderdaad. Dus dan is het los even van digitale systemen die we moeten beveiligen met elkaar. Of het gesprek erover hebben. Is het gaat ook veel meer over reputatieschade. Ja, en dat is natuurlijk een heel andere stap eigenlijk. Dus de collega's die we op dat moment ook hadden, die moesten ook meenemen in het anders denken. Dus het is ja, wat beveilig je nou? Ja, dat is misschien ook wel een reputatie. En een reputatie kan net zoveel waarde hebben als persoonsgegevens voor een ander. Nou, dat was al een stap dat we inderdaad ook moesten nadenken van het beveiligen van informatie kan ook veel breder zijn dan inderdaad SEC, een databron of een systeem.
0: Hoe belangrijk is eigenlijk de komst van diverse soorten wetgeving geweest voor jullie bedrijf de afgelopen jaren? Want er is natuurlijk heel veel bijgekomen. We begonnen met de AVG, inmiddels heel veel gestuurd vanuit Brussel.
2: Klopt.
0: Opgetopt vanuit Nederland, soms wel, soms niet. Maar dat is wel wat er gebeurd is.
2: Ja, zeker. Nou, ik denk dat wij het vooral ervaren bij als een versneller. Een versneller van bepaalde bewegingen. Dus wij zien al, zolang als dat als een organisatie bestaan, dat bedrijven interesse hebben in het goed beveiligen van hun gegevens of goed omgaan met privacy. Maar dat door wet en regelgeving het een groter raakvlak krijgt bij meerdere bedrijven. Dus meerdere bedrijven en mensen.
0: Heeft dat jullie geholpen in het eigenlijk uitleggen aan hetgeen wat jullie bieden?
3: Je krijgt een ander gesprek. Dus waar je vroeger het gesprek had, als je het had over digitale veiligheid met bijvoorbeeld de IT-manager, krijg je nu het gesprek bij het MT of de boardroom. Dus het gesprek heeft zich eigenlijk door die wetgeving verplaatst van de IT'er die achter zijn computer zit en die zegt, nou, moet dan wel alle vinkjes goed aanzetten, want dan zijn we veilig, naar een boardroom gesprek waarin mensen zich ook veel meer bewust zijn dat het een onderdeel is van strategische bedrijfsvoering en niet alleen maar van de IT-man die ervoor moet zorgen dat mijn computer wel veilig is. Dat is echt wel passé. En dat is ook denk ik wel goed. Want in de huidige klimaat en ook waar we nog steeds naartoe bewegen, het wordt nog steeds meer digitaal.
0: Er is ook een wedloop die eigenlijk, ja, als je gewoon op straat gaat vragen, de meeste mensen niet eens doorhebben dat dat allemaal, wat allemaal speelt.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ja.
0: Dus dat gaat hier een piep af. Even door afgeleid. Maar waar ik heel erg aan moet denken is, in 2016 heb ik met iemand gesproken. Die was hier aan de Universiteit Groningen. Zei toen tegen mij, er gaan straks attacks plaatsvinden. En die gaan wij massaal overal merken. Ja. En inderdaad, 3 maanden later, dat bekende ziekenhuisvoorval in Engeland. Ja. Maar dat was het begin. En nu weten we eigenlijk dat wat er allemaal speelt.
2: Ja.
0: Wat komen jullie tegen als het gaat om bedrijven die dan nu denken, oké, laten we nu maar eens onze scope verbreden en hiermee aan de gang gaan?
2: Nou, als we het heel erg uiteentrekken, dan zien we eigenlijk twee bewegingen. Dus we hebben enerzijds hebben wij de opdrachtgevers die al jarenlang hiermee bezig zijn. En eigenlijk door wet en regelgeving de bevestiging krijgen of nog net eventjes dat laatste stapje gaan zetten. En we hebben natuurlijk een groep van opdrachtgevers die hier nu bewust van worden door groei of door de komst van handhaving. Dat ze zeggen, nou, we moeten hier iets mee gaan doen. Dus de gesprekken zijn anders. Dus in een bedrijf dat nog nooit hier iets aan heeft gedaan, daar moet je het nog eventjes aan vertellen van wat is ook, los even van het voldoen aan wet en regelgeving, de mogelijke meerwaarde voor je organisatie. Dus een weerbare organisatie, goed ingeregeld, ja, kan ook waarde toevoegen in de keten. En de bedrijven die al heel veel op orde hebben, ja, daar moet je inderdaad hen helpen om het inderdaad ook toepasbaar te houden en bruikbaar. En dan zien we vaak natuurlijk dat het een soort verzand in een enorme papierwinkel waar een paar mensen heel druk mee zijn, maar het management een beetje afgehaakt is.
0: Maar stel, je neemt ons nu eens mee en je gaat nu naar een bedrijf die zegt van oké, ik ben blij dat we nu eindelijk dat gesprek hebben, want wij weten er nog heel weinig van. We hebben hier en daar een keer Google geraadpleegd, maar waar moet ik nu aan gaan voldoen? Stel dat je 5 topics moet noemen. Wat zou je dan noemen?
2: Nou, ik denk dat wat het belangrijkste is eigenlijk dat je het gesprek opent met elkaar. Dus het gesprek wat ik dan heb in de setting die je net voorstelt is inderdaad met 1 persoon. En eigenlijk is dan de eerste tip is, maak het een vast onderwerp van gesprek. Hè? Dus wat je net zei van ja, op straat spreek je nu iemand aan. Nou, heel veel mensen hebben er geen idee van, maar ook heel veel mensen inmiddels wel. Door alle reclame, alles wat er is.
0: Het verhaal is breder eigenlijk embed in de maatschappij als het ware.
2: Ja, dus dat is ook eigenlijk wel wat ik vaak als eerste zeg. Hè? Goh, we hebben nu dat gesprek, mogelijk een nieuwe klant en ik dan. Maar gaat het breder draaien? En vervolgens gaan we ook uitleggen van wat houdt zo'n traject in. Hè? Dus het is niet, we doen iets, het stopt en dan is het nooit meer iets wat je aanraakt. Maar het is continu. Dus je zal er continu ook mee bezig moeten blijven om stapjes te zetten. Dus het is een proces wat je gaat starten en wat ook doorloopt.
0: En dan komt daar dan sinds augustus de cyberbeveiligingswet bij. Als je het toch even kort kan uitleggen.
2: Ja.
0: Wat is daar anders dan alles wat er al was? Nou, dus geleerd aan NIS 2. NIS 2 is natuurlijk een Europese term. Heel veel bedrijven waren daar druk mee. Toen kwam die niet. Toen zou die komen, toen kwam die weer niet.
4: Ja.
0: Uiteindelijk is het toch langzaam maar zeker gaan rollen.
2: Ja, klopt inderdaad. Maar goed, dat hoort natuurlijk ook uit het werkveld. Van ja, we wachten wel tot dat wet daadwerkelijk is aangenomen. Dat heeft natuurlijk inderdaad, zoals je schetst, vrij lang geduurd. Ja, wat we nu merken is eigenlijk dat, net als in de AVG-tijd, om die er terug bij te pakken, is dat het nu concreet wordt. Dus nu zeggen bedrijven, oké, we weten nu wat we moeten doen. Het is een wet, we gaan hier invulling aan geven. Ja, en dan zien we eigenlijk dat met name de directieleden, eigenaren van bedrijven, dus die aansprakelijkheid voor bestuurders, dat vinden ze interessant. En ook wel een beetje
3: spannend.
2: Beetje spannend inderdaad.
3: Beetje spannend ook wel, ja.
2: Dus die aansprakelijkheid bestond eigenlijk altijd al wel in wetgeving, civiele wetgeving. Alleen het is nu geconcretiseerd. Dus waar je in het verleden kon zeggen als iets misging als bestuurder of eigenaar van een bedrijf. Ja, dat was de IT-manager of ik heb daar een IT-bedrijf voor wat het eigenlijk moet regelen. Dat wist ik niet, rechter. Ja, zegt de rechter nu, bestuurder, je had zelf ook een informatieplicht. En je moest jezelf ook interesseren en informeren over de risico's binnen die organisatie. Nou, en dat is wel een beetje de trigger dat beslissers, opdrachtgevers nu inderdaad ook veel meer naar zichzelf natuurlijk kijken van ja, dat is een risico voor mezelf en voor mijn MT-directieteam. Dus ik moet hier iets mee.
0: Ja, want het is eigenlijk, de wet stuurt een soort ecosysteem aan.
3: Ja.
0: Er zijn nu in Nederland 8000 organisaties die daar nu mee bezig zijn. De CISA, die kennen jullie waarschijnlijk ook wel, hè? Nou, die is wel, die is er niet. Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Alleen daar ook, je moet ketenverantwoordelijk verantwoording nemen. Dat is hier eigenlijk ook bij toch aan de hand.
3: Klopt. Ja, en wat je ook ziet in de praktijk straks is dat die 8000 is eigenlijk het startpunt, maar niet het eindpunt.
0: Dat is hetzelfde hoe die wetten allemaal opgebouwd worden.
3: Precies, natuurlijk. En pakken grote ondernemingen als bijvoorbeeld Schiphol. Als een mooi voorbeeld, ja, daar leveren duizenden MKB-ondernemers leveren diensten aan Schiphol. En wat je zult zien is dat Schiphol haar policies rondom informatiebeveiliging steeds strenger zal gaan maken. En dan druppelt dat heel langzaam vanzelf naar beneden. En komt dat alsnog bij die MKB-ondernemer op zijn bord terecht. Terwijl hij eigenlijk in de basis van de wet we niet aan een NIS 2 of cyberbeveiligingswet hoeft te voldoen.
0: Dat vraagt me dus heel erg af. Is dat voldoende bekend bij de MKB-ondernemer? Zijn ze daar bewust van?
2: Ik betwijfel inderdaad. Nee, ja. wat wij zien is wel dat het in één keer ligt op tafel. Hè? Dus die MKB doet, zoals Steven dat aangeeft, al jarenlang misschien zaken indirect of direct met Schiphol. En in één keer komen er andere vereisten in de contracten. Of zegt er een inkoopmanager, ja, nu moet je dat en dat en dat allemaal op orde hebben. Ja, dat overvalt ze een beetje. Dus wat wij ook wel heel veel doen, is ook inderdaad dat gesprek aangaan met ondernemers. Let op, deze vragen die ken je misschien nog niet, maar gaan wel komen. En dan op het moment dat je dat gaat invullen, als die vraag er op tafel ligt en er is concurrentie in de markt die dat wel op orde heeft, ja, dan heb je wel een ander gesprek.
3: Het risico op verlies van je handel is serieus aanwezig straks. En dat is eigenlijk de reden waarom wij ook zeggen tegen mensen, ja, begin er nu op tijd aan. Laat in ieder geval zien dat je assertief bent. Dat je niet gaat zitten in de leunstoel om te wachten totdat Schiphol het aan je vraagt. Maar er zijn genoeg initiatieven. Je hoeft nog niet eens direct een consultancypartij in te huren als de onze. Maar je kunt ook gewoon zelf eens kijken bij partijen als het NCSC bijvoorbeeld. Die hebben allemaal hele mooie startgidsen gemaakt, zodat je een stap kunt maken in die digitale weerbaarheid. En als je dat niet doet, ja, dan ben je straks waarschijnlijk degene die niet met het contract er vandoor gaat.
0: Ja, want even terug naar het ondernemerschap. Dat is natuurlijk eigenlijk een gouden regel. Werk niet alleen in je bedrijf, maar ook aan je bedrijf. Dus probeer af en toe afstand te nemen. Maar dat is voor heel veel MKB-bedrijven niet altijd even makkelijk.
3: Ja,
0: dus op het moment dat je aan je bedrijf kan werken, dan krijg je ruimte om dit soort dingen te gaan onderzoeken.
3: Klopt.
0: Nou, wat adviseren jullie dan?
3: Je ziet eigenlijk dat en dan komen we eigenlijk weer terug op het vorige, hè, dat men het gesprek niet voert. Dus het onderwerp digitale veiligheid vindt men een moeilijk onderwerp. Hè, laten we realistisch zijn, het is niet zo sexy. Hè, dus je moet het dan hebben over iets waar je zelf eigenlijk weinig verstand van hebt. En dan is het juist handig dat je daar input voor krijgt. Dus als je die input ook ziet, ook vanuit de Rijksoverheid, maak daar dan gebruik van. En ga niet gelijk denken, nou, dat is niet voor mij. Nee, ga eerst eens kijken of het niet voor jou is, want het is waarschijnlijk wel voor jou.
0: Hoe belangrijk zijn metaforen voor jullie? Je noemde net Schiphol. Nou, dat gaat bij iedereen. Ik ben er vannacht nog geweest.
3: Ja.
0: Dat terzijde.
3: Ja.
0: Even iemand wegbrengen. Maar ik kan me voorstellen dat dan wordt het echt tastbaar. Op het moment dat je het hebt over drinkwaterbedrijven bijvoorbeeld.
3: Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, maar goed. Je kunt ook kijken naar een partij als de NS. Hè. Die heeft al een tijd geleden afgekondigd dat al zijn leverancier of haar leveranciers straks moeten gaan voldoen aan de ISO 27001 informatiebeveiligingsstandaard. Ja, dat ligt gewoon op tafel. Dus dat is een soort met van hete aardappel die iedere keer een klein stukje verder naar voren geschoven over wordt. Maar er komt een moment dat er iemand bij de NS zegt, nou, tot hier en niet verder. Ja, en als jij dan als leverancier niet klaar bent, dan ben je misschien wel je grootste klant kwijt. Ja, en dat is iets waarvan ik zeg, als je ondernemer bent, moet je je dus blijven interesseren, ook in de domeinen waar je wellicht minder kennis van hebt. En ga dan die kennis inhuren, inkopen, opzoeken. En er zijn natuurlijk regio mogelijkheden voor. Hè. Praat eens met collega-ondernemers. Hoe die dat hebben ingeregeld. Want iedereen worstelt met dezelfde problematieken.
0: En wat zie je nu qua implementatie? Hoe snel kan zoiets verlopen?
2: Nou, ik denk de basishygiëne op orde brengen, dat kan je echt wel in een doorlooptijd van een paar weken doen. Ik denk het is vooral ook de wil. Hè? Dus als je inderdaad er echt voor gaat zitten als organisatie en je zegt met elkaar, nou, wat zijn onze grootste risico's op digitale veiligheidsgebied? Laten we daar dat aanpakken. Ja, dan zie je eigenlijk dat er in elke organisatie kroonjuwelen zijn. Dus systemen, bronnen, applicaties die echt belangrijk voor jezelf zijn of voor je eindklanten. Nou, als je daar eerst maatregelen op zet, daar goed mee omgaat met de leveranciers dan wel de fabrikanten. Ja, dan zie je eigenlijk al dat je de grootste stap maakt.
0: We gaan er straks inzoomen op jullie aanpak om dan nog weer tastbaarder te krijgen.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Business Radio en het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag NMP Solutions is het bedrijf dat centraal staat. Jeroen Molenaar en Stefan van Niftrik zijn hier in de studio. We hebben het net gehad over die cyberveiligheidswet. Breder trekken. De manier waarop jullie nu de aanpak hebben ten opzichte van bijvoorbeeld andere bedrijven die eigenlijk dezelfde diensten verlenen. Hoe kan je dat onder woorden brengen?
2: Nou, ons bedrijf kenmerkt zich door de type projecten die we doen, dat wij echt een projectenorganisatie zijn. Dus we zien veel van onze collega's, concurrenten al heel snel richting detachering gaan. Nou, detachering houdt eigenlijk in dat er voor een vaste tijd per week iemand
0: ergens. Die gaat iemand outsourcen.
2: Ja, exact, inderdaad. Ja, en wij zeggen, ja, wij geloven er iets minder in. Dus wij geloven veel meer eigenlijk in een projectmatige aanpak. Dat we goed kunnen definiëren met elkaar aan de voorkant van, ja, wat willen we opleveren? Wat moet het resultaat zijn? En dat kan soms in een veel korter tijdsbestek dan een detacheringsaanpak. Nou, dat kenmerkt ons. Dus onze hele organisatie is ook ingericht op het maken van een plan van aanpak, een roadmap, wat ga je opleveren, et cetera. Ja, en dat spreekt heel veel organisaties aan. En of het nou over een MKB-organisatie gaat of een multinational, men wil resultaat zien. Dus wij merken dat daar heel veel behoefte aan is. En dat maakt ook dat we veel gedaan krijgen in een korte tijd.
0: Maar goed, dan kan ik me voorstellen dat je ergens bij klanten, of potentiële klanten ook aangeeft van, nou, dit is ons track record. Dit is wat we gedaan hebben de afgelopen jaren. Maar dan is toch dat stuk vertrouwen.
2: Ja, ja.
0: Dat moet je mondeling overzien te brengen.
2: Ja, ja, zeker.
0: In hoeverre, want dan heb je weer die normeringen die je allemaal kan overhandigen.
2: Ja.
0: Zonder die normeringen zou het dan net zo makkelijk gaan eigenlijk?
3: Nou, we hebben ze heel lang niet gehad zelf. Dat is een beetje gek, hè, voor een partij die je helpt om je normeringen te halen.
2: Ja.
3: Maar we vonden op een gegeven moment wel dat het een bewijs was van hetgeen wat we deden. Dus dat is eigenlijk de reden waarom wij daar zelf als MNP ook voor zijn gaan staan. Maar ik denk dat we zijn het gesprek helemaal begonnen met het feit dat je al heel lang zaken doet met partijen. Als je kijkt naar ons verloop binnen het bedrijf, dat is heel laag. We hebben klanten al gewoon 16 jaar. Maar wel al 16 jaar lang op projectbasis. Dus iedere keer nieuwe projecten, iedere keer nieuwe deadlines. En dus niet van, nou, maak iedere maand vast.
0: Maar dat betekent dat op een of andere manier, want dat kunnen jullie niet met z'n drieën. Dat zit dan is weer in die organisatie, ja. Die kansen ruiken, proeven.
3: Ja, dat zit in het DNA van de mensen.
0: Precies. Hè,
3: dat. En zo worden ze door ons ook getraind en opgeleid. Hè, dus door niet alleen maar te doen wat er op het papiertje staat dat je moet doen. Maar eigenlijk altijd te kijken of je een klein stukje kunt overleveren. Of je die klant nog een klein stukje verder kunt helpen. En dat mag ook op een ander domein of een ander vlak zijn. Want heel vaak weet een ondernemer nog niet wat hij niet weet. En dan kom jij erachter. Hè? En ik heb dat zelf ook jaren gehad in de praktijk. En dan zei ik altijd, ja, ik ben bedrijfskundige. Dus ga het niet vervelend vinden als ik ergens iets van vind waar ik eigenlijk niet voor kom. Nou, en dat vinden ze vaak dan helemaal niet zo vervelend. Want je stipt iets aan waar ze eigenlijk misschien ook nog wel behoefte aan hebben.
0: Maar dat is natuurlijk al heel gevoelig. Hè? En ik kan me ook voorstellen dat je wel eens nee verkoopt. Doen jullie dat wel eens?
2: Komt voor, ja.
3: Ja. Ja.
0: Maar hoe breng je dat dan over? Want eigenlijk, dat steekt dan eigenlijk in tegen je ondernemers. Zijn.
2: Ja, zeker inderdaad. Ik denk dat wij verkopen vooral nee, hè, als we het al verkopen in een klantrelatie die niet meer passend is. Dus ik denk aan de voorkant geven we iedereen altijd dezelfde aandacht en dezelfde energie. En of het nou inderdaad een kleine opdracht is of een hele grote opdracht. Maar we merken natuurlijk wel dat er een fit is of een mindere fit is met opdrachtgevers. En we moeten ook onze collega's beschermen.
0: En zit je dan in de positie, want dat kan natuurlijk niet altijd, dat je uiteindelijk zegt dan oké, even opruimen houden. Nu moeten we toch kijken naar de volgende stap. Bepaalde klanten passen niet meer binnen ons portfolio.
2: Ja, dat klopt. Ja, nee, dat is zeker een vraagstuk wat we ook intern hebben. En enerzijds doen we dat door inderdaad te zeggen, nou, we passen niet meer bij elkaar. Dus ik denk dat het kan zijn dat je met een andere partij beter af bent. Hè? Of soms is het ook gewoon eens heel gezond om te wisselen van externe partij.
3: Zeker.
2: Maar anderzijds proberen we dat ook weer door andere proposities neer te leggen. Dus dat we zeggen, nou, we hebben een aanpak voor echt kleine organisaties. En we hebben een aanpak voor grote organisaties. We hebben ook veel jonge mensen in dienst. Nou, dan zie je ook dat die mensen vlieguren moeten maken. Nou, daar kan je natuurlijk ook inderdaad naar kijken van hoe kunnen we elkaar tegemoetkomen met young professionals. Die vakinhoudelijk natuurlijk nog niet zo heel ver zijn, maar wel alle papieren hebben en de goede intenties hebben en de juiste drive.
0: En dat is eigenlijk, Stefan, waar jij veel mee bezig bent.
3: Ja, dat klopt. Ja, kijk, die young professionals, hè, wij nemen best veel mensen aan. En wat je ziet is als je mensen vanuit de opleiding aanneemt of misschien met 1, 2 jaar werkervaring, is dat de hoeveelheid vlieguren zo laag zijn dat je dat moet gaan versnellen. Nou, als consultant kom je op heel veel plekken. Maar het is niet goed als je alleen maar in een corporate setting loopt. Want dan denk je dat dat de wereld is. Het is juist heel goed om eens ook eens een keer met een ondernemer te zitten waarbij je rechtstreeks met de ondernemer praat. Waarbij je misschien de kop koffie niet zo heel erg lekker vindt die je krijgt voorgeschoteld. Maar wat wel heel erg veel doet voor jezelf bewustzijn. En dat je soms een onderwerp wat in de ene setting wel heel makkelijk landt op in een ander moment ja op dezelfde manier niet uitgelegd krijgt.
0: Kijk je ook eigenlijk zo naar de opdrachtverdeling binnen hè, je mensen eigenlijk van...
3: Zeker.
0: Hier zit een bepaald talent, dat moet zich nog verder ontwikkelen. Weet je wat, dit is een mooie kans.
3: Ja, zeker. En wij kijken ook bewust naar of iemand... Hè, soms moet iemand ook gewoon wel eens even kort bijvoorbeeld een vaste opdracht doen. Hè, voor een dag in de week, voor 3 maanden lang. Omdat dat gewoon goed is voor je persoonlijke ontwikkeling. Om daar weer een stapje in te maken. Dus we zijn er wel heel bewust mee bezig. We verkopen zo min mogelijk nee. Maar als we nee verkopen, dan is er echt geen fit, zeg ik altijd maar zo. Of het past gewoon niet binnen onze propositie als bedrijf zijn. En dan moet je ook realistisch zijn. Heel in het verleden hebben wij echt heel veel verschillende normkaders bijvoorbeeld gedaan. Ja, daarvan hebben we op een gegeven moment gezegd, dat kan niet meer. Want we hebben daar de expertise niet meer voor. Nou, dan zoeken we daar een partner voor die dat wel heel goed kan.
0: Heb je daar eens een kans voorbij zien vliegen? Dat je nu eigenlijk... Nog denkt, die hadden we willen hebben.
2: Heb je even? Nee, goed. Het lijkt natuurlijk een groot succesverhaal. En grotendeels klopt dat ook wel hoor. Maar ja, we hebben ook natuurlijk wel eens een misser gemaakt. Inderdaad, een commerciële klant, een kans gemist. Een operationeel mindere prestatie neergelegd op de mat. Waar we, ja, we kunnen ze zo noemen.
0: Ja, maar kan je een voorbeeld noemen van dat je nu... dat is ook natuurlijk een leerproces.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, ik denk wat veel luisteraars misschien ook wel herkennen is. Dat op het moment dat je aan het werk bent of aan het ondernemen bent, is dat als je het zelf doet, je bent de beste. Je weet alles. Hè? Dus als er een vraag is, nou kom maar, dat los ik wel op. Of ik kan dat sneller dan mijn collega.
0: Ja, is niet zo moeilijk, toch?
3: Nee, precies.
2: Dat is
3: precies
2: dat, inderdaad. Nou, dat is, iedereen herkent dat bij zichzelf of bij een collega misschien ook wel. Ja, en op een gegeven moment, als je natuurlijk met meerdere collega's bent, dan moet je ook die vrijheid geven, omdat mensen het zelf gaan invullen. Ja, en niet iedereen heeft dezelfde intentie. Zoals je dat zelf hebt. Hè? Of dezelfde zienswijze of aanpak. En daar is helemaal niks mis mee. Maar het is wel anders. Ja. Nou, en dat heeft wel eens geleid tot bepaalde combinaties. Van opdrachtgever en collega die daarop heeft gewerkt. Wat niet helemaal een goede fit was. Nee. Nou, daar leren we van. Dus daar
3: zijn we ook wel eens dat klant op verloren. En dat is achteraf gezien dan spijtig. Maar als je dan
0: noem je dat dan leergeld?
3: Voor een groot deel is dat wel degelijk leergeld. En misschien ook wel een beetje groeipijn. En dus op het moment dat je gaat groeien en je krijgt er in een hele korte periode heel veel collega's bij. Ja, dan moet je ook gaan uitvogelen.
0: Wanneer zat die boost? Dat je echt, want jullie zitten nu op ongeveer 40 mensen. Ik kwam van 3. Wanneer zat er de grootste groei?
3: De laatste 2-3 jaar, denk ik, zit de grootste vlieger, zeg maar, qua hoeveelheid mensen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat jullie hebben tegen elkaar gezegd, we willen nu echt gaan groeien, 7 jaar geleden. Ja. Ik kan me voorstellen dat je elkaar dan een keer aankijkt en zegt van, oké, we hebben nu echt die groei ingezet. Oké, en wat nu? Ja. Terwijl het plan er wel misschien is, maar toch.
3: Nou, wij kwamen op een gegeven moment op het plafond terecht, zeg maar. In het vakgebied is het niet. Het is niet dat daar honderden mensen op de bank zitten te wachten om bij ons te komen werken. Het vakgebied is gewoon best wel beperkt.
0: Warm talent is dat.
3: In hoeveelheid talent wat er eigenlijk wordt afgeleverd. Er zijn gelukkig nu opleidingen die daar al jaren nu aan investeren. Maar ja, voordat dat dan tot wasdom is, ben je weer 10, 15 jaar verder. En wij hebben eigenlijk 3 jaar geleden de strategische keuze gemaakt. Oké, we moeten investeren in mensen. Maar met name ook in het werven van mensen.
0: Hoe investeer je?
3: Nou ja, tweeledig. Eén aan de voorzijde. Dus we hebben echt een eigen recruitmentafdeling bijvoorbeeld. Dus we werken niet met externe recruiters meer, maar echt een eigen recruitmentafdeling. En daarnaast, alle mensen krijgen bij ons intern enorm veel training en opleiding. Dus en hebben ook allemaal eigen leerpaden. Als je nu willekeurig iemand van het schap zou trekken, zou die dat zeker bevestigen. Omdat wij erin geloven dat als je in die mensen blijft investeren, dat ze dan ook langer bij je blijven. En dat het ook interessant wordt voor ze om uiteindelijk die kennis weer te kunnen delen met iemand anders. We zijn echt een lerende organisatie. En zo worden ze door, in ieder geval mij, maar ook Jeroen, opgevoed dat kennis er is om te delen. En niet om bij jezelf te houden, want ja, dan ben ik de beste consultant. Nee, als jij het weet, ga je het een ander leren.
0: En zie je nu ook dat er toch veel omscholing ook aan de hand. Dat sommige mensen toch kiezen op 55 jaar leeftijd.
3: Ja, zeker.
0: Dan krijg je een soort van...
3: Ja, dat krijgen we elkaar al aan, maar die hebben wij ook.
0: Goed. Ik moet nog even een jaar of 12, misschien wel 15, ik weet niet.
2: Dat hebben we zeker inderdaad. Dus ook in het aannemen van collega's vind ik het ook heel mooi dat we inderdaad ook mensen kunnen aannemen die, zoals je zegt, rond ook inderdaad die stap maken. Hè. Dus die zeggen, van, nou, ik heb het jarenlang iets anders gedaan. Maar mijn werkveld wordt door AI bijvoorbeeld opgegeten. Dus ik kan dat niet meer doen. Maar ik vind het wel heel leuk om met mensen te werken en in het vakdomein te blijven. Ja, dus die nemen wij ook aan inderdaad. Dus we proberen echt wel te kijken naar een goede mix van jong talent en mensen die al wat langer in het werkveld zitten. Maar misschien nog niet in de rol van consultant. Of inderdaad zeg ik wil een stap maken naar informatiebeveiliging. En ik kom uit de IT of uit de bedrijfskunde. Ja, en zoals Steven al schetst, we hebben daar zoveel ervaring mee met training en opleiding en coaching. Dat we inderdaad die mensen heel snel inderdaad met ons meekrijgen. En dat is heel mooi om te zien.
0: We hebben het eigenlijk steeds over gesprekken. Dat gaat over in ieder geval iets. Er is geen overtuiging meer voor nodig. Want er is wetgeving die dwingt bedrijven hier naartoe te gaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat het opstarten van gesprekken met leveranciers. Dat voor heel veel ondernemers wel een enorme hobbel is om overheen te gaan. Wat adviseren jullie dan eigenlijk?
3: Ja, nee, dat klopt hoor. Het grootste advies wat je daar eigenlijk kunt geven is, dus er zijn altijd momenten dat je met je leverancier evalueert. En zet het onderwerp dan gewoon eens op de agenda. Begin daar eens gewoon in een doodgewoon gesprek met elkaar over te praten. Niet gelijk om nou het helemaal af te kaderen, maar wel om het een keer op tafel te leggen. En dat is eigenlijk hetzelfde. Wanneer je een nieuwe klant opstart of een nieuwe klant aanneemt, zet het eens in je offerte. Dat je het wil hebben over digitale veiligheid. Hoe je omgaat met de datastromen die wellicht jouw kant op komen. Hoe je dat goed wil handelen met elkaar. En wij zien in de praktijk dat juist dat gesprek heel vaak naar achteren geduwd wordt. Dat mensen denken, ja, nou, dat moet maar iemand anders even doen. Want ik als salesman ben dat gesprek niet machtig. Nee, maar dat hoeft ook eigenlijk niet. Je moet het gesprek openen. Dat is eigenlijk je enige taak. Zet het in je offerte. Begin ergens over dit onderwerp te praten. En dan zie je vanzelf al waar het naartoe leidt. En dat kan ook leiden dat je op een gegeven moment vastloopt. En met elkaar denkt, oké, nu moeten we de setting groter maken. Meerdere mensen erbij betrekken. Zodat we ook daadwerkelijk het kunnen inregelen.
0: Is dat toch een soort van backbone ook bij jullie? Als ware hoe je een proces aanvliegt. Dat je gewoon bepaalde beslissingsmomenten natuurlijk hebt. Hele kritieke factoren. Waarvoor je misschien bij een andere organisatie net even een stapje naar links maakt. Bij die andere een stapje naar rechts. Is dat iets wat eigenlijk iedere keer als een soort van blauwdruk in een proces gegoten kan worden?
2: Ja, zeker. Zeker inderdaad. Kijk, iedere setting is natuurlijk net even anders. Dus het is heel erg afhankelijk van de volwassenheid van de gesprekspartner. Of het vraagstuk hoe we dat aanvliegen. De basisstappen, de werkzaamheden blijven wel grotendeels hetzelfde. Alleen hoe je er naartoe gaat, ja, dat kan verschillend zijn. En dat heeft te maken nogmaals met de gesprekspartner, met de volwassenheid van de organisatie, met de eindklanten, de keten wellicht.
3: Ja, soms ook met de druk die op de keten ligt. Hè? Ja. Dus onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen ze wel eens. En dat is ook bij dit soort gesprekken vaak zo. Er moet een nieuw product gelanceerd worden. Het moet volgende week af. Ja, security. Nou, dat doen we dan wel na de lancering. Terwijl eigenlijk dat gesprek over security niet nu had moeten plaatsvinden 2 weken voor lancering. Dat had al 2 maanden geleden moeten plaatsvinden op het moment dat je nog aan het bouwen bent. En dat zien wij in de praktijk nog steeds heel veel gebeuren. Uiteindelijk wel het gesprek willen voeren, maar eigenlijk op een veel te laat moment. Ja, en dan ben je een soort met van te laat.
0: Hoe zien jullie jezelf over 5 jaar? Nog meer ontwikkeling, nog meer producten leveren, bouwen, gesprekken.
2: Ja, als we terugkijken naar hoe ooit het bedrijf gestart zijn en wat we nu doen, dan doen we heel veel dingen nog steeds hetzelfde. Dus ik denk als ik even met die glazen bol 5 jaar verder kijk, dus dat we nog steeds inderdaad die organisaties zijn die kansen bieden aan organisaties, maar ook aan mensen om te groeien en te ontwikkelen. We zien alleen wel dat, en dat zien we nu al heel erg, dat AI enorm het werkveld opschudt. Dus waar wij in het verleden zeiden van nou, we moeten er alleen maar meer collega's bij hebben om het werk te kunnen doen, zien we nu al dat we met AI anders het werk kunnen uitvoeren. En daarmee inderdaad misschien op een gegeven moment een afvlakking aan groei krijgen in collega's.
0: Hoe voelt het eigenlijk om een uur lang niet over AI te praten?
3: Ja, goed hè. Ja, het komt toch nog weer tevoorschijn.
2: Ja.
3: Je kunt het bijna niet uit de weg worden.
2: Nee,
0: ik wens jullie ons 5 veel succes met alles wat er gaat komen. Ik wil jullie bedanken dat jullie er waren in de studio. En de Dank B-Solutions. Je. Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering terugluisteren? Kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridgefund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
6: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang.

0: New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Business Wise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met twee experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
1: Goedemiddag en welkom bij Business Wise Weekly met vandaag. Liever lekker thuiswerken voor een grijpstuiver dan tegen een dik salaris op kantoor. Hybride werken blijkt de nummer 1 arbeidsvoorwaarde voor werknemers te zijn. Maar of werkgevers daar nou zo blij mee zijn? De baas van de Nederlandse bank is het zat. Nederland laat volgens Olaf Slijpen economisch potentieel liggen. En de schuldige is de trage politiek. Maar kan dat zonder gevolgen blijven? En de machtigste techbazen ter wereld. Die schoven aan bij president Trump in het Witte Huis. Ze tekenen een moreel bindend document. Maar moraliteit, daar hebben ze volgens sommigen juist een schrijnend gebrek aan. En AI heet voortaan ook nog eens SI als het aan Trump ligt. Mijn naam is Olivier de Neve en vandaag heb ik bij me in de studio een geslepen man die altijd met nieuwe argumenten en inzichten komt. Arjen Paardenkoper, ondernemingsrechtadvocaat en oprichter van Hunt Dealmakers, een handelaar in bedrijven. En aan de andere kant staat iemand die echt alles weet over leidinggeven en bedrijfsculturen, want hij koppelt grote bedrijven aan CEO-kandidaten. Roof Knechtmans, managing partner bij Executive Search Bureau De Vroet en Tjerk. Tijd voor duiding. Welkom bij Business Wise Weekly.
0: Werkvloer. Boardroom. Strategie. Business Wise Weekly verbindt ze.
1: Het is een opvallende verschuiving in de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Niet langer staat een hoger salaris op nummer 1 van het wensenlijstje, maar iets anders blijkt uit onderzoek van IWG, de International Workplace Group. Nee, maar liefst 86% van de ondervraagden noemt flexibel werken de meest gewilde arbeidsvoorwaarden. En dan moet je dus denken aan thuiswerken, flexibele kantoortijden en ook remote werken. Nou heren, gelukkig hebben jullie wel de moeite genomen om naar de studio toe te komen. Dat waardeer ik zeer. Maar Ralf, jij houdt wel van Spanje volgens mij en daar lekker zitten. Lekker werken.
2: Ja, maar zo vaak ben ik er ook weer niet. En toe werk ik daar vandaan.
1: Ja?
2: Omdat ik in dat geval echt heel rustig met geconcentreerde aandacht kan werken aan een aantal dingen die op kantoor soms lastiger zijn. Mm-hmm. Omdat je de hele dag interactie met mensen hebt.
1: Ja, dat hoor je vaak. Hè? Dat mensen dus om die reden dat heel erg waarderen. Dat remote werken, thuiswerken, hybride werken. Dus jij snapt dat wel eigenlijk?
2: Dat ik snap dat wel, maar ik vind niet, Olivier, dat je dat 5 dagen per week zou moeten doen.
1: Wat is dan wel redelijk?
2: Nou, er is onderzoek hiernaar gedaan. Hè? Onder andere door Stanford-econoom Nicholas Bloom. En die heeft gezegd van gemiddeld genomen, als je 3 om 2 doet, dan hou je productiviteit wel in balans.
1: Dus 3 dagen op kantoor, 2 dagen thuis.
2: Zo is het.
1: Ja.
2: Soms leidt het zelfs tot een lichte stijging, omdat mensen geen reistijd hebben. Als je heel ver weg woont, scheelt dat natuurlijk een behoorlijke slok op een borrel. En soms hebben mensen thuis hele rustige ruimtes waar ze met geconcentreerde aandacht, net zoals ik in Spanje, kunnen werken.
1: Ja.
2: Zegt hij ook, het probleem is dat we iedereen over één kam scheren en niet iedereen is even geschikt voor thuiswerken.
1: Nee.
2: En dat hoor je zelden.
1: Ja. Ben jij geschikt voor thuiswerken, Arjen Paardenkoper?
3: Zeker, ik ben een ADHD'er, Olivier. Dus ik ben al afgeleid door een goudvis. Dus het is heel verstandig mij af en toe thuis te laten werken. Je ziet het wel, kijk, ik sta daar eigenlijk ambivalent in. Als belegger in kantoorpanden heb ik het liefst dat mensen iedere dag naar kantoor gaan en vooral niet thuiswerken.
1: Ja.
3: Als eigenaar van een advocatenkantoor, daar wordt 1 à 2 dagen per week ook thuisgewerkt. Maar wat je ziet is dat er vooral op de vrijdag thuisgewerkt wordt en dat een lang weekend begint te worden. Wij kunnen natuurlijk de prestaties heel makkelijk monitoren. Hè? Het schrijven van billable hours. En we zien dat het op vrijdag echt lager is. Dus zelf ben ik op zich een voorstander van thuiswerken. Ik vind echt lekker, precies wat Ralf zegt, lekker rustig, ongestoord werken. Maar dan zou je het echt de dinsdag en de donderdag moeten doen. Eigenlijk op, zoals jij dat in het voorgesprek noemde, de kamelenbult. Hè? De drukste dagen van de week. Ook om het verkeer een beetje te ontlasten. Ik denk dat we er niet aan gaan ontkomen met de congestie op de snelwegen in Nederland. Dat mensen toch thuis gaan werken.
1: Ja, en jij zegt dus minder billable hours, declarabele uren op de vrijdagen bij jullie. Wat is dan de oorzaak daarvan? Zit iedereen massaal zijn was te doen thuis?
3: Mensen zitten thuis en zien het toch langzamerhand als een weekend. Dus psychisch gezien of psychologisch gezien zou je de thuiswerkdag nooit op een vrijdag of een maandag moeten doen.
1: Hmm.
3: Naar mijn mening.
1: Ja, ja.
3: Maar ja, mijn dochter werkt bij de ABN AMRO. Die is daar trainee. En als die op donderdag naar kantoor gaat, dat begint om 9 uur. Als ze er om 8 uur neer is, heeft ze geen werkplek.
1: Hmm. Dus dan moet je wel.
3: Ja, dan moet je wel extra vroeg zijn of thuiswerken.
1: Je slaat het maar gewoon helemaal over. Ja. Laat maar zitten. He, alle handdoekjes zijn al neergelegd op de stoeltjes. Dus hou maar op. Ralf, uit het onderzoek blijkt dat hybride werken inmiddels ook de wervingsstrategie is voor talenten. Ja. 37% van de bedrijven zet erop in tegen 35% op een concurrerend salaris. Jij bent van de executives. He. Werkt het voor die mensen ook zo? Is flexibiliteit het nieuwe goud van de arbeidsvoorwaarden?
2: Nou ja, kijk, de executives bepalen natuurlijk eigenlijk zelf al waar en wanneer ze werken. En guess what? Die werken bijna altijd 60 of 70 uur per week. Ja. Wat je daar ook van vindt.
1: Ja, maar alleen God is hun baas.
2: Nou nee, meestal de RVC.
1: Toch wel ja. Ja, maar die bepalen dan de RVC dan niet van... Hey, vriend of vriendin, jij moet wel zo vaak op kantoor te zien zijn.
2: Nou, de gemiddelde RVC bemoeit zich niet met de kleur van de potlooden. Dat moeten ze ook niet doen. Nee. Die moeten goede vragen stellen en de strategie toetsen. En die directie met raad en daad terzijde staan. En dan moet je het denk ik wel bond maken. Als je nooit zichtbaar bent voor je mensen, is dat niet verstandig. Omdat leiderschap ook gewoon een grote voorbeeldfunctie met zich meebrengt. Ja. Dus dat is niet handig.
1: Dus jij zegt wel van als leider zou je wel wat vaker nog op kantoor misschien fysiek moeten zijn.
2: Ik ben eigenlijk zelf bijvoorbeeld voor mijn team 4 dagen per week op kantoor. Met uitzondering van die paar keer per jaar dat ik dan even vanuit Spanje werk. Maar dat is echt maar een paar keer per jaar.
1: Ja.
2: En wat ik straks zei, Nicholas Bloom heeft ook uitgezocht dat bijvoorbeeld mensen met een hoge zelfdiscipline en achievement profiel, die zelfstartend zijn, die zijn daar geschikt voor. Mensen die dat niet hebben, vinden het vaak of niet zo leuk, of zijn er minder geschikt voor. En ik vind dat we die discussie ook moeten durven aangaan. Past het bij jou en waarom? En ik heb altijd de maatstaf bij mijn mensen. Als je thuis net zo goed functioneert als op de zaak, dan kun je dat prima 2 dagen doen. Maar bijvoorbeeld voor jonge mensen is het belangrijk om interactie te hebben met die groep. Want daar leren ze heel veel van. Dat heet in mijn vak informeel leren. En dat is super belangrijk.
1: Dus bijvoorbeeld onder de 35 niet
2: te veel thuis. Het gaat niet zozeer om leeftijd, maar ervaringsjaren in die baan. Als je net start in die baan, moet je dat niet te vaak doen. Omdat je ontzettend veel leert van die groep. Dat
1: over jong gesproken. Jij bent natuurlijk ook hartstikke jong nog. Je hebt super gek genoeg wel al 20 jaar ervaring minimaal. Hè? 20 jaar geleden was dit toch onvoorstelbaar?
2: Ja, dat wij echt nooit kunnen dromen toen.
1: Nee. Dus dit is echt anders.
2: Zo is het.
1: En dat heeft dan onder andere te maken met corona en dingen. Waardoor dat thuiswerken meer is ingevoerd. Maar is dit ook here to stay, denk je?
2: Ja, ik denk dat dit nooit meer helemaal weggaat. In alle eerlijkheid. Ik ben benieuwd hoe mijn collega aan de overkant dat ziet.
3: Nee, ik ben het helemaal eens met je eens, Ralf. Dit gaat nooit meer verdwijnen. En het is ook goed, want het is heerlijk. Ik heb gisteren toevallig een dag thuis gewerkt. Dat was omdat mijn chauffeur niet kon. Maar als ik heel eerlijk ben. Maar het is me wel bevallen. Ik was buitengewoon productief. En ik start zelf om 7:30. Dus echt eerlijk.
1: Ja, dus dat kan heel... Nou, je zegt zelf, je hebt ADHD. Dus je bent... je bent
3: snel afgeleid.
1: Ja. Stel dat iemand... jij zit lekker rustig op kantoor te werken. Iemand komt even wat vragen. Zegt Arjen, sorry, even een vraagje. Ben je dan echt ook uit je concentratie? En duurt het dan ook weer heel lang?
3: Ja, het is heel vervelend. Ik ervaar dat echt als vervelend.
1: Ja, dat is ook uit het onderzoek gebleken. Hè? Dat 1 onderbreking, daardoor ben je 8 tot 20 minuten... kwijt om je weer te kunnen focussen.
2: Hier zit mijn grootste winst als ik in Spanje werk. Want op de zaak staan die mensen fysiek voor mijn deur. Mm-hmm. Thuis in Spanje bellen ze of mailen ze of appen ze. Maar dan bepaal ik zelf wanneer ik terug app, mail of bel.
1: Ja.
2: En dat scheelt enorm. Want je kunt gewoon met geconcentreerde aandacht gewoon even iets afmaken.
3: In de tijd dat ik nog op mijn advocaatkantoor een kantoor had, had ik een bureau met een groene of een rode lampverlichting eromheen. En had ik zo'n bureau dat staan, kon ik niet gestoord worden. Het werkte perfect.
1: En daar hield iedereen zich aan.
3: Ja, zeker.
1: Oh, dat was wel een schrikbewind dan.
3: Als ze een baan wilden houden wel.
2: Was een voorloper van moderne leiderschap, of niet?
1: Ja, exact ja. Arjen, als we het hebben over de werving hè, van personeel. Het aanbieden van flexibiliteit is ook essentieel voor het behoud van ervaren personeel tegenwoordig. Dat het juist veel geld ook kost om iemand te laten gaan als die al lang bij je werkt en je dit niet aanbiedt. Als iemand bij jou op gesprek is, kan je daar maar beter gewoon alle flex-eisen van de medewerker op zeggen?
3: Ja en nee. Kijk, in de advocatuur is het makkelijker om thuis te werken. In mijn corporate finance bedrijf zie je dat eigenlijk op 1 jonge naam, die woont in Rotterdam, die heeft ook vrijdag rijles en werkt dan vrijdags thuis. En dat is helemaal prima. En die is zeer productief. Maar ik weet het wel liever van tevoren. Ik heb er 0 problemen mee eigenlijk. Hè, dat mensen thuis werken. Als ze maar af en toe, wat Ralf ook zegt, op kantoor zijn. Om dat in die informele opleiding te krijgen. En goed te overleggen.
1: Ja, moet er dan wel. Want Ralf zei net, nou ideaal zou zijn 3 dagen op kantoor. 2 dagen thuis misschien. Is dat voor jou ook het ideaal? En zit er ook een max aan? Aan de goedheid van
3: nou, er zit zeker een max aan. Maar kijk, ik denk natuurlijk als werkgever. Kijk, als ze akkoord gaan met minder salaris. En ze willen ook nog minder op kantoor zijn. Dan kan ik een kleiner kantoor huren. En ik heb minder salariskosten. Dus eigenlijk is het een droom.
1: Ja, precies. Ja. Hey Rolf, jij als headhunter, hè, zeggen we dan even in de volksmond. Hoe kan jij nou nog toekomstig leiderschap gaan spotten als iedereen de hele dag thuis zit en zijn goudvis zit te verzorgen?
2: Ja, maar die leiders zitten niet de hele dag thuis.
1: Echt. Dat zijn de mensen die juist wel op kantoor zitten.
2: Die zijn vaak vanwege hun voorbeeldfunctie een behoorlijk deel van hun tijd echt op kantoor.
1: En de toekomstige leiders.
2: Of bij klanten.
1: Ja, maar ik bedoel, we hebben het uiteindelijk de meeste leiders beginnen niet als leider. Die beginnen ergens onderaan in het voetvolk en die klimmen omhoog. Hoe spot je die dan uiteindelijk nog? Want die moeten zich ook ontwikkelen als die alleen maar thuis zitten.
2: Ja, maar die zijn wel zichtbaar op allerlei digitale kanalen. Hè?
1: Ja.
2: Dus we vinden ze echt wel. Bovendien kennen we ze meestal al.
1: Ja, dat helpt ook, ja. Arjen, jij bent van de overnames, hè? Daar weet je alles van. Speelt dat nou ook een rol nog? Als je bijvoorbeeld bij een potentiële overnamekandidaat komt kijken en iedereen werkt daar thuis. Dus je denkt, nou, wat een uitgestorven boel.
3: Als ze gekocht worden door Amerikanen en de verkeerde Amerikanen, hebben ze een probleem. En dan mogen ze allemaal weer op kantoor komen. En dan heb je een muitend personeelsbestand wat je koopt.
1: Ja.
3: Dus het speelt zeker een rol.
1: Ja, want het is echt een verworven recht nu geworden, hè, van mensen. Ook al is het misschien uit de goedheid geboren van, nou, komen je een beetje tegemoet. Werk maar eens thuis op vrijdag. Ja, als je nu zou afpakken.
3: Je ziet bij ons advocaatkantoor, daar was het ondenkbaar voor COVID. Echt ondenkbaar. Ik kreeg zelf altijd alleen maar kritiek van mijn partners dat ik nooit op kantoor was. En altijd rondreisde en in mijn auto aan het werken was. En toen kwam COVID en iedereen ging in één keer thuiswerken. En nu proberen we dat terug te dringen, omdat we zien dat de productiviteit afneemt in ons geval.
1: Mm-hmm.
3: Nou, dat zijn stevige discussies, kan ik je vertellen.
1: Ja, en hoe hoog kan je dat spelen dan?
3: Nou ja, je kan. Ik zag al een uitspraak van de rechter voorbij komen, waarin gezegd werd dat als je mensen thuis laat werken, je ze eigenlijk niet meer kan verplichten om fulltime weer terug te komen op kantoor. Dus laten we zo zeggen, als je 3 dagen thuis werkt, kan je er wel 1 dag van maken, maar helemaal terug, dat is juridisch gezien niet aan te raden.
1: Dus ook als jij bijvoorbeeld als argument hebt van, joh, luister, mijn declarabele uren schieten naar beneden doordat jij thuis aan het werken bent. Dus ga maar weer op kantoor. Dat is niet.
3: Ja, dan moet je. Er gaat natuurlijk traject dan vooraf. Dan geef je iemand de formele waarschuwing dat hij wel zijn uren haalt.
1: Ja, ja. En dan, hoe die dat dan doet, dat
3: ja, ook dan vanuit maakt het huis. Ook niet uit. Je mag ook s'nachts, s'avonds in het weekend. Dat is ook goed.
1: Precies, als je maar schrijft.
3: Precies.
1: Ja.
3: Wie schrijft, die blijft. Ja,
1: zo is het. Waar gaat dit naartoe, Ralf? Zijn we nu wel op de top van het hybride werken al gekomen? Of gaat er nog...
2: Ik zie

0: Dit denk ik ook niet, omdat het gewoon moeilijker werkbaar is. Met uitzonderingen in bepaalde sectoren natuurlijk.
1: Ja. Dank. We gaan het over iets anders hebben zometeen. Dan schakelen we met de nieuwscollega's van RTL Z om te horen wat het belangrijkste zakelijke nieuws van vandaag is en waarom. Maar eerst...
2: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Met Olivier de Neve. Bij New Business Radio.
1: Het mag deze week dan wel hartstikke lekker weer zijn, maar plaatselijk was er flinke kans op regen. Het regende namelijk noodkreten. Bijvoorbeeld van de hoeder van de Nederlandse economie, Nederlandse bankpresident Olaf Slijpen. Volgens hem laat Nederland economisch potentieel liggen als gevolg van trage politiek. En dat terwijl we zoveel beter kunnen. En dan was er ook nog een rapport van TNO, waaruit blijkt dat onze tech-startups enorm achterlopen vergeleken met andere Europese landen. En het achterstallige onderhoud aan bruggen en wegen kan Nederland ook nog eens ruim 21 miljard euro aan schade opleveren tot 2035. Ja, kortom heren, zo deprimerend als je nog geen touw aan de keukentrapje had, dan pakte je het er wel bij nu. Hè? Het is echt verschrikkelijk. Dit zijn structurele problemen, geen incidenten. Als je een bedrijf nou zo zou runnen, dan zou het snel klaar zijn, toch?
0: Ja, dat kan helemaal niet.
1: Nee.
0: We moeten echt keuzes gaan maken. We hebben een legio aantal problemen. We hebben een stikstofprobleem. Stroomnet loopt totaal vast. De investeringen in fysieke en digitale infrastructuur zijn uitgesteld. Nou, we zien allerlei bruggen waar opeens geen vrachtwagens meer overheen mogen. Anno 2026 Nederland. Hè? Je had straks, voorstelde je mij de vraag, als je dat in 2003 gevraagd had.
1: Ja.
0: Dan zou je voor gek versleten worden. Ik denk dat hier hetzelfde voor geldt.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat Olaf Slijpen en het TNO volstrekt gelijk hebben.
1: Ja.
0: We moeten echt keuzes gaan maken. Anders raken we achterop. En wij denken dat welvaart vanzelfsprekend is en dat automatisch de komende decennia verlengd wordt. Ik denk van niet.
1: Ja, de belangrijkste oproep van de president van de Nederlandse Bank is, denk ik in ieder geval, Den Haag. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk vooral wat goed is voor de BV Nederland. Ben je daar mee eens, Arjen?
3: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Kijk, wat iedereen vergeet in deze discussie. In 2003 waren onze gasputten in Groningen nog open. En daar hadden we op de top hadden we daar 22 miljard inkomsten mee. Nederland heeft meer gasvoorraad dan Noorwegen en meer gasinkomsten dan Noorwegen. Noorwegen heeft het rijkste staatsfonds ter wereld. Hè? Dus de Noor... Die hebben slim geïnvesteerd in plaats van uitgedeeld. Hè? Ik geloof iedere Noor heeft een tegoed van 700.000 euro in dat fonds. Maar die gasinkomsten zijn verdwenen. Dus we missen gewoon 20 miljard per jaar. Hè? En dat heeft zijn impact op de economie. Ja, ik maak me zorgen. We hebben echt gebrek aan leiderschap. Ik zou zelf zeggen dat de kiesdrempel naar 10% moet. Om te zorgen dat we een paar partijen overhouden. En dat er gewoon eens beslissingen genomen worden. Ik mis echt, ik zou bijna zeggen als een ras echte, nou ik kan beter zeggen voormalig VVD'er, mis ik Joop den Uyl. Het was een rode rakker, maar hij was wel een leider. En dat gold ook voor Lubbers. En dat gold ook voor Wiegel. Dat waren staatsmannen. En Hans van Mierlo, waar zijn ze gebleven?
1: Vroeger was alles beter, Arjen.
3: Nou ja, als mevrouw dit hoort en mijn kinderen, dan word ik voor oude boze witte mannen uitgemaakt. Ze hebben volslagen gelijk.
0: Doe ze toch wel wat graag.
3: Precies, en we moeten naar de toekomst kijken. Maar ik heb een staatsman nodig.
1: Een staatsman. En dat, zit hij er nu? Rob Jetten? Is dat een staatsman?
3: Nou ja, ik krijg natuurlijk jeuk van D66. Laat ik er eerlijk over zijn. Maar ik vind hem. Ik ben wel trots dat die man ons land vertegenwoordigt.
1: Okay.
3: Maar hij zou iets meer moed moeten tonen. Lef. Hij moet leiderschap tonen. Hij moet gewoon beslissingen nemen.
1: Ja, nou zegt de president van de Nederlandse Bank zegt dat dus ook. Je zou ook kunnen zeggen, joh, je bent president van de Nederlandse Bank. Hou je mond en bemoei je niet met de politiek.
3: Ja, maar het feit dat hij dat risico neemt en deze noodkreet uit, baart mij extra zorgen.
0: Ja, dat doet hij natuurlijk alleen maar als hij denkt het water staat ons na aan de lippen. Hè? Ik bedoel, anders doet hij dat niet. Dat
1: nee.
0: Je hebt gelijk en dat zal hij niet lichtzinnig doen.
1: Nee. Nee, en toch doet hij het inderdaad. Want hij ziet dus de urgentie ervan. Volgens hem is er dringend behoefte aan meer investeringen. Ja, en keuzes maken zo. En dat klinkt ook wel een beetje gratuit natuurlijk. Van maak keuzes. Dan denk ik, ja, welke keuzes maak je dan? En welke kant moeten ze dan opgaan? Wat zou jij zeggen dan, Ralf?
0: Nou, ik ben het er echt mee eens. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de start-ups die naar scale-ups doorgroeien.
1: Mm-hmm.
0: Dat is in Amerika 2 keer zo vaak succesvol bij ons. Omdat in die B-fase, in die volgende fase, ontbreekt het vaak aan kapitaal.
1: Ja, dus
0: en dan
1: gaan
0: die bedrijven naar San Francisco of andere plekken in de wereld. Ja,
1: klopt.
0: Dat moeten we niet willen als BV Nederland.
1: Even voor de cijfers, hè, wat jij zegt inderdaad. In Nederland tech-startups minder dan 22% groeit door tot scale-up. In Europa 24%, dus niet heel erg veel beter, maar wel beter. In Amerika 52% ruim.
0: Ja, terwijl als wij nog 5 ASML's zouden hebben, wat voor repercussies heeft dat voor ons land? Als je kijkt wat dat betekent heeft voor Brabant als regio en voor ons als land, dat is echt niet te onderschatten.
1: Nee, en dat gaat dus nu niet goed genoeg. Daar zou een keuze voor gemaakt moeten worden.
0: Dat gaat niet goed genoeg, terwijl de kansen evident aanwezig zijn.
1: Jij zit in de overnames en financiering, Arjen. Waar gaat het dan mis?

0: Nou ja, kijk, bij de start-ups dus. Hè, dus greenfield bedrijven. Het is zo moeilijk om geld op te halen. Ik raak het niet eens aan als adviseur. Gewoon te weinig kans op succes. Toen ik zelf een start-up heb gedaan in 2004 met vier vriendjes Zekko opgericht. En dat zou je nu een fintech bedrijf noemen. Zijn we begonnen in Amerika. Want ja, in Nederland, hou op. De regelgeving was al een ramp. We hadden meteen de AFM in ons nek. We hadden een soort de Giro opgericht. Een online broker voor particulieren. En we zijn meteen naar Amerika gegaan. En daar hebben we ook het grootste gedeelte van ons kapitaal opgehaald. Dat was echt veel eenvoudiger dan in Nederland.
1: Werd je met open armen ontvangen vergeleken met
0: Nederland? Ja, onze eerste investeerder was Niklas Zennström, de medeoprichter van Skype.
1: Kijk, ja, dus het kan dus wel, maar niet in Nederland.
0: Nee, niet in Nederland. En het is natuurlijk schandalig. Hè? Ik bedoel, we zien het allemaal, we weten het allemaal, maar niemand grijpt in. En nu, dus de DNB-president die een noodkreet uit. Nou, Prins Constantijn, die maakt zich ook ontzettend zorgen. Maakt
2: zich heel lang sterk voor, hè, overigens. Ja. In niet mis te verstaande bewoordingen. Het verbaast je vaak dat hij vanuit zijn positie dat durft. Ja. Maar dat geeft ook aan de urgentie.
1: Hij blijft rammelen aan die boom. Maar nou ja, wij horen hem dan wel. Maar misschien de machthebbers nog niet voldoende. Zou er niet een aparte minister of staatssecretaris van investeringen moeten komen? Om een beetje te schipperen tussen die economie en de bureaucratie.
2: Nou, ik denk dat Arjen gelijk heeft. Als je aan dat politieke systeem niks doet en die kiesdrempel niet verhoogt, dan blijft het eindeloos polderen en compromissen sluiten.
1: Dan zijn we nu ook bij de kiesdrempel inderdaad. Dan moeten we gewoon alleen maar grote partijen.
2: Nou, ik zou niet naar een twee partijenstelsel willen, maar je ziet natuurlijk wel dat we ontzettende problemen hebben met het krijgen van een meerderheid, waardoor de besluitvorming enorm vertraagd wordt. En democratie is een heel groot goed. Dat moeten we ons ook beseffen. Maar ja, misschien moeten we daar toch een beetje de scherpe randjes van bekijken.
1: Ja, dus er is te veel geëmmer nu.
2: Ja, vind ik wel.
1: Ja.
0: Besluiteloosheid en top. Nederland gaat failliet en bij gebrek aan bestuurderschap en leiderschap.
1: Als we het over dat leiderschap hebben, hè, nu zijn vooral politici die ook de beroepspoliticus zijn. Er wordt heel vaak gezegd van nou, we moeten experts van buiten hebben die verstand hebben van bijvoorbeeld hoe het in het bedrijfsleven werkt. Nou, jij kent je kent je Pappenheimers, hè, Ralf, al die mensen die in hoge functies in het bedrijfsleven zitten. Ja. Heb je het er wel eens met die mensen over van joh, zou een carrière in de politiek niks voor jou zijn?
2: Nou, gemiddeld zijn ze vrij aarzelend daarover, omdat het afbreukrisico heel groot is. Hè? De from hero to zero cyclist, die wordt vaak genoemd op dit vlak. Ik heb jarenlang in de scoutingcommissie van Mark Rutte gezeten. Dat is nergens op mijn cv, maar dat heb ik wel gedaan. En dan moesten we Eerste en Tweede Kamerleden en leden van het Europees Parlement selecteren. Maar ook soms wel iets zeggen over aankomend ministers en staatssecretarissen. Dat deed ik overigens uit fascinatie voor talent en niet om nou per se voor een politieke partij actief te zijn. Maar daar zag je toch dat er is een kleine groep die het super graag wil vanuit purpose overwegingen. Maar er is ook een heel grote groep die denkt, ja, maar zeg ik mijn corporate baan op voor de politiek, dan kan het om redenen buiten mijn schuld zomaar over zijn. Dat kan ook heel snel gaan. Hè? Als het kabinet sneuvelt. Ja. Ja,
1: kan een jaartje duren en dan is het alweer klaar.
2: Nou, veel van die mensen hebben er helemaal geen zin in om dan in de Tweede Kamer te zitten. En hoe snel heb je dan je baan weer terug? Dus dat speelt ook wel een rol in alle eerlijkheid.
1: En in de schaduw een beetje aangeven van joh jongens, als jullie mij als staatssecretaris of minister willen hebben, dan moet je even de telefoon pakken.
2: Ja, maar dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band. Ja. Het is niet zo dat de alle grote politieke partijen, zowel van links als van rechts, hebben lijstjes. Omdat uit het verleden, als die overnight gecast werden, dan sleuvelden ze ook vaak overnight. En recentelijk hebben we bij D66 natuurlijk gezien dat dat nog steeds wel eens kan gebeuren. Maar als je die mensen lang van tevoren screent en bekijkt vanuit verschillende invalshoeken en referenties over ze inwendt en ze langer en vaker gezien hebt, dat is precies wat die scoutingcommissies doen. Ja. Dan neemt het risico op failures natuurlijk wel behoorlijk af.
1: Ja, maar ik zie wel weinig bedrijfstoppers op dit moment dan in kabinetten zitten.
2: Zeker.
1: Ja, dus dat is dus de reden, het afbreukrisico.
2: Zo is het.
1: Arjen, AI, hè, dat is hetgene waar de BV Nederland misschien wel gereanimeerd mee kan / moet worden. Heb je daar vertrouwen in dat AI misschien wel die aanjager gaat worden die we zoeken?
0: Ja en nee. Ik heb natuurlijk een zoon die AI-ondernemer is. Dus ik hoor hoe moeilijk het is voor jonge ondernemers om financiering te vinden. Hè. Hij doet dat samen onder meer met Remy Gieling en Job van den Berg. Nou, dat zijn wel de AI-koningen van Nederland.
1: Onze collega's hier bij BusinessWise ook.
0: Ja. En AI gaat zeker helpen. Alleen we lopen zo achter ten opzichte van de rest van de wereld. En

0: is het feit dat je zieke werknemers 2 jaar moet doorbetalen en er een ontslagverbod geldt. Dat is echt een ramp bij iedere discussie. En ik ben zelf ook ooit ziek geweest. Ik heb een jaar genoten van dit zalige Nederlandse sociale vangnet. Ik dank Joop de Uyl daarvoor. Maar,
1: groot leider.
0: Groot leider. Ja. Maar het kan natuurlijk niet. Wij zien zo vaak dat bedrijven maar failliet gaan omdat ze mensen niet kunnen ontslaan. Dat als er een discussie is met een werknemer, bijvoorbeeld over thuiswerken, ze melden zich meteen ziek. Ze zijn situationeel arbeidsongeschikt. Je kan 2 jaar doorbetalen. Ja, dat is te gek. Dat moet terug naar 6 maanden.
1: Als Hans Spekman niet al rood was, dan loopt hij nu rood aan hoor, als hij zit te luisteren.
0: Ik hoop het wel.
1: Ja.
2: Hij heeft wel gelijk. Als je een klein MKB-bedrijf hebt. Ik heb 2 jaar geleden mijn bedrijf De Vroet Injury aan Boerenkroon verkocht. Als ik daarvan van 2 zieke mensen gehad had, had ik dat bedrijf niet winstgevend kunnen verkopen.
1: Omdat je dan gewoon zo'n ballast eigenlijk hebt, om het maar vervelend te zeggen.
2: Het is echt
1: zieke mensen.
2: Het is echt ingewikkeld.
1: Ja, oké. Dus daar zou wat aan moeten gebeuren om dat ondernemersklimaat ook beter te maken.
0: Zeker.
2: Zeker.
0: Ja.
1: Oké, nou, we zijn het zeer eensgezind hier. Tenminste, jullie dan. Strakjes de leider van de week, de CFO van reisorganisatie Sunweb, die grijpt de stuurknuppel, want hij wordt de nieuwe CEO. Maar is een cijferman wel de juiste gezagvoerder voor een bedrijf dat vooral moet vernieuwen?
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly bij New Business Radio.
1: En dan nu iets nieuws in Business Wise Weekly. We gaan vanaf nu namelijk wekelijks schakelen met RTL Z Nieuws om te praten over het belangrijkste, grootste of meest opmerkelijke zakelijke nieuws van de dag. En vandaag doe ik dat met presentator en eindredacteur Frederik Doormaar. Ja, Frederik, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, leuk dat we dit gaan doen. Ik ben natuurlijk heel benieuwd, hè. Wat is het grootste zakelijke nieuws van vandaag?
4: Het is altijd lastig om te kiezen, hè, want we hebben het onder andere over Micron. Dat is heel belangrijk voor beleggers. De grote chipmaker is met cijfers gekomen gisteravond. En dat is natuurlijk weer heel belangrijk voor de beurs. Maar ja, als je het aan mij vraagt, Olivier, mijn favoriete onderwerp is Google, die vanavond, Nederlandse tijd, voor het eerst eigen satelliet de ruimte in gaat sturen. En in die satelliet zitten AI-chips. En Google wil gaan testen hoe die AI-chips zich gaan houden in de ruimte. Want daar heb je natuurlijk extreme temperatuurverschillen en ook stralingen. Nou ja, we moeten even kijken voor Google hoe dat dan uitpakt. Want het is een eerste stap om uiteindelijk datacenters in de ruimte te bouwen. Dat is waar Google uiteindelijk naartoe wil.
1: Ongelooflijk. Nou, dat zou in ieder geval wel betekenen dat de discussie over datacenters in de Nederlandse polder misschien wat zou kunnen verstommen.
4: Nou ja, precies, want dat is het. Hè? Want die datacenters, dat weet jij ook, die hebben we allemaal heel hard nodig. Dat heeft alles te maken met het vele gebruik van kunstmatige intelligentie en de opkomst van kunstmatige intelligentie. En je zegt zelf al, in de polder willen wij ze ook niet graag hebben. Maar dat geldt ook een beetje voor de rest van de wereld. Hè, een datacenter heeft heel veel stroom nodig, maar het moet ook gekoeld worden. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je of je datacenter in Finland gaan neerzetten en anders moet je het gaan koelen. Met bijvoorbeeld water. Nou ja, als je nou in de ruimte dit voor elkaar zou kunnen krijgen, dan sla je natuurlijk heel veel vliegen in één klap. Want daar is superveel zonne-energie natuurlijk.
1: Ja. Ruimte heeft ook veel ruimte.
4: En er is knallend veel ruimte. Dus daar ben je inderdaad ook vanaf. En je kunt daar ook heel goed koelen. Dus er zijn heel veel redenen voor Google om dit te gaan uitproberen. Eigenlijk.
1: Ja, nou, misschien zijn ze daar dan wel de concurrentie op voor. Want ik heb het nog niet van andere partijen gehoord. Of is Musk ook al daarmee bezig, dat jij weet?
4: Nou, het is wel zo dat deze satelliet van Google gaat mee in een raket van SpaceX.
1: Ah, ja.
4: Elon Musk heeft natuurlijk heel veel ervaring in de ruimte. En uiteindelijk zijn al die grote techbedrijven, die willen, dat is een soort race eigenlijk. En waar kun je je datacenters neerzetten? En er zijn ook wel meerdere partijen die naar de ruimte kijken. Maar goed, dit is een eerste uitprobeersel. En dan moet je je voorstellen, in die satelliet zit eigenlijk een hele grote supercomputer. Met daarin dus die AI-chips. En die AI-chips worden vervolgens vanuit aarde getest eigenlijk. Dus vanuit aarde gaan ze dan vragen stellen aan deze supercomputer. En dan eigenlijk gewoon heel simpel kijken of ze antwoord krijgen. Of die chips zich staande houden. Nou ja, als dat allemaal lukt, dan is dat eigenlijk nog ook pas maar een eerste stapje hoor.
1: Ja, nou, ik vind het mega fascinerend. Space, the next frontier. Hè? Het is weer opnieuw, blijkt het weer actueel te zijn. Dank in ieder geval hiervoor. En succes daarmee nog, hè, met al dat nieuws wat jullie verslaan.
4: Gaat helemaal goed komen en jullie veel plezier daar.
1: Dankjewel. Dat was Frederik Doormaar, presentator en eindredacteur bij RTL Z Nieuws. Ja, heren, laten we het er ook meteen even over hebben. Want Google goes to space dus. Wat denk jij, Ralf? Is dit inderdaad een biggie?
2: Ja, ik denk techies rule the world. Dat is wat ik vooral denk.
1: Ja.
2: Waar houdt het op? Ik denk dat dit wel revolutionair kan zijn. Want het koelen van die datacenters is echt een probleem.

0: En niet wat Frederik net zei, niet in Finland, maar wel hier in ja. dit deel van Europa. Laat staan in de zuidelijke Europese landen. Ja. Dat is wel echt een ding.
1: Als het bloed heet is, en het wordt het steeds meer natuurlijk, dan kost het ook veel meer water, veel meer energie enzovoort.
0: Zo is het.
1: Ja. Wat denk jij, Arjen? Is dit iets waar Google flinke pegels mee gaat verdienen, als ze dit goed doen?
2: Ik denk dat ze hier zeker pegels mee gaan verdienen. Ik weet niet hoe duur het is om natuurlijk die satelliet de ruimte in te schieten. Misschien krijgen ze korting bij Elon, maar ik zat wel meteen te denken aan meneer Poetin en zijn nieuwste raket waarmee die satellieten uit de lucht kan schieten. Dus ik denk wel dat het vrij kwetsbare datacenters zijn.
1: Ja, die ergens daar in de lucht hangen ja. en dan hoppakee, dan gaat even zo de raket van Poetin erop.
2: Ja, en dan is het afgelopen met het Google datacenter. En dan hebben we allemaal zwarte schermpjes. Dat zou wel vervelend zijn.
1: Ja, wat ik wel even net opwierp bij Frederik, hè, op het moment dat je het niet meer in Nederland in de polder hoeft te doen en mensen er geen last meer van hebben in directe zin, zou dat natuurlijk wel een enorme winst kunnen zijn. Dan kan je ook dat geëmmer over de ellende die het in een omgeving veroorzaakt voor zijn.
2: Nee, natuurlijk. Het ziet er niet uit, al die grote zwarte dozen. Ik heb een vriendje in Blaricum die hier schandalig rijk mee geworden is. Oh. Die had het 8 jaar geleden al over dat hij gespecialiseerd was in de bouw van datacenters. Toen dacht ik, nou, een paar van die computertjes op een rij.
0: Hoe groot kan dat worden, dacht jij?
2: Hoe groot kan dat worden, precies. Jeetje.
1: Het is een zwarte dozenschuiver is het geworden.
2: Precies, ja.
1: Van jou. Ja. Heel goed. Nou, we gaan zien hoe dit zich allemaal verder gaat ontwikkelen. We zometeen dineren met de machtigste tech-miljardairs ter wereld. President Trump die kreeg ze deze week allemaal aan tafel en liet zijn document tekenen waarin ze plechtig beloven zichzelf te gaan reguleren. Maar kun je een slager wel zijn eigen vlees laten keuren? Dat zo meteen.
3: Business Wise Weekly, de leider van de week.
1: Iedere aflevering zetten we in Business Wise Weekly de spotlight op een leider uit binnen of buitenland. Soms omdat zo iemand het fantastisch doet en soms omdat het juist net niet zo lekker gaat. Rob Huisman is de boardroomadviseur van Nederland en is ook nog een schrijver van Boardroom Bijbel Communicator. Hij heeft het deze week over Jeroen de Zwart. Hij is sinds 2019 de financiële man, de CFO van reisorganisatie Sunweb. En per 1 november schuift hij een stoeltje door. Hij wordt de nieuwe CEO.
4: Dat is iets wat je heel lang niet hebt gezien, want de CFO dat was 10, 20 jaar geleden heel vaak echt een hele cijfermatige man. Meestal een man, bijna altijd een man eigenlijk. En tegenwoordig zie je dat de CFO veel breder ontwikkeld is, een echte communicator aan het worden is. En die kan ook heel goed praten over strategie, over operaties, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat in de operatie. Dat zie je ook wel bij grote beursgenoteerde bedrijven, dat bij een kwartaalresultaat alleen de CFO het woord doet en dat de CEO niet eens meer in beeld komt op dat moment. En dat is een duidelijk signaal dat die CFO dus in zijn of haar mars heeft om door te groeien. Kijk, een CFO vormt in principe altijd al een tandem met de CEO. En zij zijn dus al aan het zwaluwstaarten, zou je kunnen zeggen, in die raad van bestuur, in die directie, in dat managementteam. En dat maakt het eigenlijk heel logisch dat zo'n CFO doorschuift. Wat mensen vaak vergeten, Peter Wennink, die onze economie tegen het licht heeft gehouden, die was CEO van ASML. Maar voordat hij daar CEO werd, was hij CFO van ASML. Dus het is niet helemaal nieuw. Maar het gebeurt wel steeds vaker.
1: Het is niet helemaal nieuw, maar het gebeurt wel steeds vaker, horen we Rob zeggen. Ralf, jij weet hier natuurlijk alles van. Je vis in het water op dit gebied.
0: Mijn vakgebied, ja.
1: Ja, klopt. Je searcht naar CEO's. Dus laat ik bij jou beginnen. Een CFO, dat is in mijn ogen, althans, dat is een beetje het beeld wat je altijd hebt. Een beetje een saaie figuur, een cijfer, man of vrouw, die vooral weinig risico neemt. Klopt dat?
0: Nou, dat is wel een beetje veranderd. Dus ik ben het wel eens dat ze steeds vaker een tandem vormen met die CEO. Hè? Maar ik zou niet de stelling aandurven dat elke CFO geschikt is om CEO te worden. Dat is echt een absolute onzin. Omdat dingen als strategie, people management, leiderschap, ja, dat kan bij die CFO zitten. En er zijn zeker voorbeelden. Peter Wennink is een goed voorbeeld. Die was eerst controller, werd toen CFO en daarna bevlogen CEO van ASML. Daar heb je ook andere voorbeelden van. Hè. Bij Friesland Campina is Hein Schumacher doorgegroeid. Bij PostNL is Pim Berendsen, heeft Herna Verhagen opgevolgd. Eelco Blok deed datzelfde bij KPN. Dus er zijn wel voorbeelden. Maar er zijn ook legio voorbeelden waar de CFO notoire ongeschikt was.
1: Noem er eens eentje.
0: Nou, nee, ik ga geen mensen die vraag zag ik aankomen. Ja. Maar ik heb één keer meegemaakt dat een fantastische CFO, Joost Sliepenbeek, die werd dus door een klant van mij vroeg van kan je die eens benaderen? En dat deed ik dus. En die zei van buitengewoon eervol, maar ik ben een hele goede CFO. Ik denk dat ik zelf een minder goede CEO zou zijn.
1: Goeie zelfkennis
0: dan. En dat vind ik grote klasse.
1: Ja.
0: Was ook is een geweldige CFO. Maar je wil dus dat die mensen het zelfbewustzijn, de self-awareness hebben van kan ik dat? Het is overigens ook wel moeilijker om vanuit binnen door te groeien. Laat dat ook gezegd zijn. Omdat mensen je altijd bekijken op basis van de functie die je nu hebt. En niet die nieuwe positie. Dus ja. Vanuit intern doorgroeien is vaker succesvol. Omdat je weet dat mensen bij het DNA en de cultuur passen. Maar is wel ingewikkelder gemiddeld.
1: En hoe pak je dat dan aan als je zo'n proces zou begeleiden? Van nou, iemand gaat inderdaad van CFO naar CEO.
0: Nou, door hem echt heel goed te onboarden in die nieuwe rol. Je zou denken, dat heb je niet nodig. Want die man of vrouw kent het bedrijf van de haven tot gort. Maar je moet je goed onboarden. En je moet wel echt heel goed kijken op basis van, wat mij betreft, een scorecard met criteria. Voldoet hij of zij daar echt aan? In het geval van Sunweb is het zo dat dat bedrijf is van Triton. Dat is een private equity en investeringsmaatschappij in gewoon Nederlands. En die zitten daar al best wel lang in, hè, 2018. Dus die willen vast wel een keer naar een exit.
1: Ja, die zitten daar niet voor lange toekomst.
0: Nou, en dan kan het dus heel gunstig zijn om iemand te hebben die eventjes vooral op die financiële ratio's gaat sturen. En misschien iets minder de innovatiespecialist en de supermarketeer en de superstrategisch.
1: Ja, dus in dat opzicht wel een logische keuze.
0: Nou, ik vind het niet heel gek binnen de context van die private equity setting.
1: Ja, Arjen, een logische keuze voor deze Jeroen de Zwart?
2: Nee, natuurlijk niet, Olivier. Ik ben het helemaal niet met jullie eens. Kijk, laat ik twee dingen zeggen. Het eerste is, Triton zit erin. Ze hebben 3 miljard omzet, 2 miljard schuld. Dus ze hebben daar een probleem. Dus ze hebben iemand die gaat op de portemonnee van Triton passen. Een CFO, dat zijn blauwe mensen, die staan er nog niet bekend omdat ze risico's durven nemen. En ondernemers risico nemen. Dus laat ik het zo zeggen, wat typerend is voor hoe de markt hier naar kijkt. Ik had gisteravond als donateur van het Nederlands Filmfonds, had ik het slotdiner met de bestuur van het Nederlands Filmfonds. En daar zat ik naast een bestuurder van een con-collega. En die bestuurder zei tegen mij dat het goed nieuws was dat een CFO de CEO van hun directe concurrent werd. Ja, ja. Dat weet je eigenlijk genoeg.
1: Ja, dus een directe concurrent van Sunweb heb je het dan over.
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja, maar je moet ze ook niet allemaal over één kam scheren. Want toen Peter Wennink de CEO van ASML werd, toen zei iedereen ook, ja, maar zijn CFO, dat kan natuurlijk nooit. En guess what, dat wordt nu als een van de voorbeelden genoemd van een visionaire, geweldige CEO. Dus pas nou op met iedereen in hetzelfde doosje te stoppen, want het is bloedlink en ook niet terecht.
1: Laten we inderdaad proberen daar even de vinger op te leggen. Hè? Want oké, niet elke CFO is een goede CEO. Sterker nog, hè? Ik hoor het jou hier zeggen, dat kan ook helemaal verkeerd uitpakken. Wat maakt dan een goede CFO wel een goede CEO? Wat zijn dan de kenmerken die zo iemand dan echt zou moeten hebben?
2: Ja, ik denk dat je bij Ralf moet zijn voor deze vraag. Ja. Ik zou zelf zeggen dat die CFO nog wel bereid is om risico's te nemen. Kijk, in mijn ogen, maar ik ben geen expert, is een CFO een risico-averse persoon. Die zit op het cash management. Nou, als je het verhaal van Triton kent, die er hier te lang in zit, met een te hoge schuldenratio, ja, dan begrijp ik wel dat ze er een CFO op zetten om goed op de winkel te passen. Kennelijk hebben ze daar cashflow-problemen. Dat zou je ook kunnen managen met een hele sterke CFO. Maar ik vrees voor de toekomst van Sunweb. Als ik dit soort. Ik bedoel niet dat ze failliet gaan. Daar heb ik geen verstand van. Op dit moment kan ik niks over zeggen. Maar een CFO van een bedrijf wat eigenlijk gewoon flink moet groeien. En die CEO maken. Ja, ik denk die is gewoon te risico-averse. Voor mijn gevoel.
1: De Sun gaat zakken. Daar kunnen zeggen.
2: Sunset business. Ja.
1: Inderdaad, ja. Nou, Ralf. Als we het hebben over. CEO's moeten natuurlijk wel wat weten van financials. Hè? Want ik bedoel, als je helemaal er niks van begrijpt. Dan.
0: Maar er is geen enkele CEO die geen balans kan lezen. Uh-huh. Kan echt niet. Alleen de CFO is natuurlijk gespecialiseerd op dat vlak. Kan de financiële ratio's vaak nog veel beter in kaart brengen. Maar het is niet zo dat alle CFO's alleen maar kijken naar de downward risk. Ik ken ook een groot aantal CFO's die ook gewoon echt kijken naar de upward potential. Daar zich omringen met de allerbeste mensen. He, want als jij een CFO bent en je bent een uitstekende people manager en je weet de randvoorwaarden te creëren weer waarbinnen anderen kunnen excelleren, dan kan het prima. En ik snap echt wel waar Arjen vandaan komt. Gemiddeld genomen zijn het vaker blauwere mensen. Gemiddeld genomen zijn ze vaak risico-avers. Ja. Maar gemiddelde zeggen maar weinig. Ja, er zijn hele goede uitzonderingsposities. Ja. En daar moet je gewoon niet blind voor zijn. Dat is buitengewoon dom.
1: En we horen Rob Huisman net zeggen, CFO's worden steeds breder. En dan niet fysiek.
0: En dat is echt, ze worden vaak ook veel breder fysiek. Omdat die ook, baan niet zo.
1: Ja, precies. Communicators zijn het geworden. Hè?
0: Maar je ziet de laatste jaren, zie je steeds vaker dat digital en facilities en allerlei onderdelen vallen onder die CFO. CFO. Dus die heeft zich moeten verbreden. Bovendien zie je de tendens naar die tandemvorming met de CEO. Waardoor ze zich ook over de schutting van hun eigen discipline met strategie en dat soort zaken bezighouden. Mm. En dan kom je al steeds dichter tegen die CEO. At the end of the day hangt het voor een groot deel je geschiktheid af van je persoonlijkheid. En what makes you tick, the primary social motors heet dat in chic Engels. Gewoon, wat zijn jouw drijfveren en wat voor soort profiel heb je op dat vlak? En dan kan het best zijn dat iemand die volstrekt financieel geschoold is en bijvoorbeeld RARC is en toch heel veel business opportunities ziet.
1: Arjen, we hebben het nog niet gehad over wat er allemaal bij Sunweb de laatste tijd gebeurd is. Flink wat gedoe aan de top hebben ze gehad. De CEO en een interim CEO die zijn vertrokken of vlogen uit, om het in Sunweb termen te zeggen. Moet zo'n Jeroen de Zwart dan vooral rust in de tent brengen? Is dat dan zijn belangrijkste taak?
2: Ik denk het wel. Misschien bereiden ze het wel voor op een verkoop. En Triton zit er al te lang in. Het gemiddelde termijn is 5 tot 7 jaar voor private equity. Nou, ze zitten er al bijna 8 jaar in. Dus ze moeten er vanaf. Dus
1: ja, die voelen een beetje gaat kriebelen daar. Ja. Van weg met het bedrijf.
2: Afschrijven en gaan.
1: Ja, dus de rust in de tent.
0: En de financiële ratio's op orde brengen.
1: Ja. Ja, precies. Want en dat wordt natuurlijk automatisch eigenlijk om te rust als je de financiële ratio's op orde
0: hebt. In ieder geval voor Triton.
1: Ja, precies. Jeroen de Zwart kent iedereen al daar binnen dat bedrijf als CFO. Ja. Net stipt erop het ook wel even aan. Hè? Van, dan ga je dus een interne doorstromer. Die krijgt dan opeens de toppositie. Hoe zorg je er nou voor dat je dan autoriteit en vernieuwing tegenover een team dat jou al jaren in een heel andere rol kent, toch goed gaat doorvoeren?
0: Nou, autoriteit heeft hij denk ik op basis van zijn vakmanschap. Maar ja, ik zei net ook al, het is altijd moeilijker hè, om intern door te groeien.
1: Ja.
0: En die vernieuwing, ja, die kun je natuurlijk ook van buiten afhalen. Daar kun je gewoon, als je de beste chief innovation officer uit de reiswereld aan je beter winden. En daar de randvoorwaarden creëert, dan kan het best.
1: Dus je hoeft dan niet CEO te zijn, bedoel
0: je? Het is echt een misverstand dat die CEO alles alleen moet doen, moet willen doen of in veel gevallen doet. Dat is gewoon niet meer zo. Dat kan helemaal niet. Ik heb een boek geschreven over leiderschap in de digitale wereld. En een van de boodschappen is dat je gewoon niet meer in staat bent om op al die disciplines de beste te zijn. Je moet er voldoende van weten om de juiste vragen te stellen. En je moet vooral zorgen dat je een team om je heen verzamelt met de allerbeste mensen die jou de juiste antwoorden geven.
1: Kan je dan eigenlijk ook zeggen, als je maar gewoon goede mensen om je heen hebt, dan maakt het niet zo gek veel uit wie er dan aan het roer staat?
0: Nou, dat vind ik wel een hele boutstelling. Die gaan net iets te ver.
1: Ja, nou ja, we hebben het wel eens gehad hè, over de Amerikaanse president. En dat je dan zegt van ja, goed.
0: Maar die heeft ook geen goed team om zich heen.
1: Dus. Daar kan je inderdaad nog over discussiëren, inderdaad. Maar als die hele goede adviseur zou hebben, dan zou het niet zoveel uitmaken welk mannetje of vrouwtje daar zit. Maar dat bedrijf dus niet zo.
0: Bij de echte narcisten gaat dat niet werken, vrees ik.
1: Nee. Toen er een interim CEO werd gezocht, eerder dus al, werd Jeroen de Zwart toen niet gekozen. Nu alsnog. Zegt dat ook wat van, nou, dat je dan tweede keus bent, dat iedereen weet dat in een bedrijf, is toch een beetje gênant, Arjen?
2: Ja, ik vraag me af waarom hij het geaccepteerd heeft.
1: Nou ja, misschien een mooie paycheck.
2: Ik wil net zeggen, misschien heeft hij mooie aandelen op optiepakket. Dat hij denkt, iemand moet de rijkdom van de familie gaan redden. Laat ik het zelf maar doen.
1: Ja, zwarte cijfers schrijven.
2: Zwarte cijfers schrijven, ja. Nee, ja, ik zou zelf zeggen, maar het is mijn vak niet dat je op achterstand begint. Je bent de tweede keus. Dat lijkt me nooit prettig. Ze zoeken buiten de deur en ze kunnen niemand vinden. God, wil jij het niet worden?
1: Ja.
2: Maar het kan ook andersom zijn geweest. Dat hij dacht, hey, jongens, jullie kunnen geen geschikte kandidaat vinden. Zal ik het doen?
1: Steek ik mijn hand op.
2: Ja.
1: Ja. Wat denk jij, Ralf? Want dat heb je natuurlijk vaker meegemaakt, zoiets. Dat de mensen als tweede keus toch uiteindelijk...
0: Nee, maar toch eerst even een nuancerende opmerking. Wij denken altijd dat er dan alleen naar buiten gekeken wordt door de headhunter. Maar het is echt niet zelden zo dat ze ook naar binnen kijken. Dat weet de buitenwereld vaak niet. Dus dan schrijft de pers, hij of zij is tweede keus. Dat is helemaal niet altijd zo. Bovendien lijkt het ook wel in dat proces soms zo dat als je al die externe kandidaten op een rijtje zet, dat je zegt, misschien is die eigen interne kandidaat toch zo slecht nog niet in deze fase met deze context. En er zijn echt voorbeelden van bijvoorbeeld Joost bij KPN, de CEO. Mm-hmm. Daar werd toen ook van gezegd, duurt wel lang en is die dan geen tweede keus? Nou, sindsdien heeft KPN het in jaren niet zo goed gedaan. Dus ja, die tweede of ik denk dat het geen tweede keus was. Maar als dat al zo is, hoeft hij helemaal niet slecht uit te pakken.
1: Nee, dat kan uiteindelijk toch gewoon je topspits zijn.
0: Zo is het.
1: Ja. Goed, dank jullie wel. We gaan het over iets anders hebben.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Met Olivier de Neve. Bij New Business Radio.
1: Trump noemde het een buitengewone bijeenkomst van de knapste koppen die Amerika's gouden eeuw bouwen. De top van de Amerikaanse AI-wereld schoof aan in het Witte Huis en tekende een moreel bindend akkoord om hun eigen technologie veilig te houden. En en passant besloot Trump ook nog even dat het geen AI meer mag heten, maar voortaan SI, oftewel Super Intelligence. En dat ging dan niet over zijn eigen intelligentie voor de duidelijkheid, maar over de artificiële intelligentie.
0: Ik denk dat hij het wel had over zijn eigen intelligentie.
1: Ja, misschien eigenlijk ook zeker. Wel. Ja, dat gaan we nog even navragen bij hem. Arjen, verdient Trump ook een super intelligent compliment voor het aan tafel krijgen van al die tech bros?
2: Ja, het is natuurlijk de slager die zijn eigen vlees moet keuren. Alleen ze hebben niet alle slagers aan tafel uitgenodigd. Want er zijn ook nog slagers in China. Mistral in Europa. De Russen zullen ongetwijfeld ook hun eigen AI of SI hebben. Mm-hmm. Dus ja... Ik denk dat die Chinezen zich kapot lachen. Want die zien in één keer dat de Amerikanen zichzelf beperken. Hun directe concurrenten. En ik ga een AI-reis maken. Eind van deze maand ga ik naar Taiwan en China, Shenzhen. En waar in de voorbereiding op de reis zie je dus op de 67 leidende AI-technologie... punten, meetpunten, heeft China er al 57 in handen. Hm. Dus ja, die laatste 10 zullen ook wel snel volgen nu, denk ik.
1: Zeker omdat ze dus eigenlijk Amerika zichzelf een rem opleggen.
2: Ja, dit werkt natuurlijk alleen maar als de hele wereld het spelletje meespeelt.
1: Ja, ja. Een beetje als de Tour de France, Ralf. Waarin als je dan de enige bent die geen doping gebruikt... dat je dan wel heel netjes bezig bent, maar wel achteraan eindigt.
0: Ja, maar ik vraag me af of dit een rem is. Hè? Want natuurlijk is het mooi dat OpenAI onder invloed van de kritiek... nu excuses aanbiedt en dat deze morele verplichting er komt.
1: Ja.
0: Maar critici zeggen van ja, maar dat is morele verplichting... versus harde wetgeving. Dus de mannen kunnen eigenlijk gewoon nog doen wat ze zelf willen. Arjen zegt gelijk, terecht slager die zijn eigen vlees keurt.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat ze die wedloop gewoon door blijven. Laten gaan.
1: Ja, ze hebben grif getekend. Hè? Meteen hoppakee, bij het kruisje getekend van Trump. Onafhankelijke auditors zouden het moeten gaan doen.
0: Ja, ja.
1: Geloof je het?
0: Ik moet het nog zien.
1: Ja, je moet het nog zien. Onafhankelijke auditors in Amerika die deze bedrijven gaan in de gaten gaan houden. Dat klinkt op zich best oké, toch?
2: Ja, prima. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, Olivier. Kijk, die welke auditor is in staat om dit te auditen? Het is zo groot en er gaat zoveel geld in om. Ik vraag me af. Ik ben het met Ralf eens. Ik denk dat het een wasseneus is.
1: Ja, ze moeten dan ook toegang geven natuurlijk tot alle systemen. We hebben een tijdje geleden het Hugging Face incident gehad. Hè, met die rogue agents, die losgeslagen AI-agenten. Waar toen onderzoek naar is gedaan. En toch de onafhankelijke autoriteiten niet alles hebben mogen zien. Sommige dingen ook alweer verwijderd waren ondertussen. Dat bedoel je eigenlijk.
2: Ja,
1: je
2: zeker.
1: Krijgt een beetje inzicht, maar niet echt.
2: Tuurlijk, het is een beetje de controles in Iran op de kerninstallaties.
1: Ja, ja. Beetje.
2: Ja.
1: Soms. Ja. Ralf, een jurist noemde het akkoord diep teleurstellend. Omdat het bedrijven dus zelf laat bepalen wat veiligheid is. Zonder consequenties bij overtreding. Ja, zou daar inderdaad een consequentie aan moeten zitten? Bij een overtreding? En zo ja, welke dan? Want je kan ook wel geldboete opleggen. Maar daar zijn die bedrijven denk ik ook niet zo van onder de indruk.
0: Ja, dat is een lastige vraag. Het probleem is natuurlijk dat AI biedt enorme kansen. Maar kan ook het einde van de mensheid betekenen.
1: Ja.
0: En ik las laatst in een Engels tijdschrift. The worrying part is that the experts are not warning us. The worrying part is that we are not acting upon it.
1: Hmm.
0: Dus in als antwoord op jouw vraag. Er moet wel echt iets komen nu. Het is ingewikkeld.
1: Ja, het is te weinig nog. Even aan de huisjurist vragen hier. Wat kan je doen bij dit soort enorme kolossen van bedrijven... om nog indruk te maken om daar een sanctie aan te hangen?
2: Persoonlijke strafbaarheid van de bestuurders. Dan is het meteen afgelopen. In Amerika ga je nog echt de cel in.
1: Ja, en dat zou kunnen?
2: Ja, dat zou kunnen. Zeker.
1: Dus als er bijvoorbeeld, stel, hè, want we hebben nou in Australië hebben we gezien... Hè, een model van OpenAI had de Australische overheid gehackt... zonder dat daarvoor opdracht gegeven was. Nou, Sam Altman, de baas van OpenAI, zijn excuses aangeboden. Gezegd dat de ontwikkeling van een nieuw model gestopt wordt. Maar dat is het dan ook wel. Daarvan zeg jij dus, stel dat Sam Altman de bak in zou draaien hiervoor... dan zou het wel dan zou het
2: tuurlijk,
1: nooit gebeurd
2: zijn. Tuurlijk, pas je wel op. Zeker als dat door het hele bedrijf sijpelt... in het DNA van het bedrijf komt te zitten... dat je niet met boetes gestraft wordt, maar met een vrijheidsstraf... dan is het zo gebeurd.
1: Ja, en dat kan. Dat zou
2: nou, dan kan je gewoon wetgeving voor mij. Ik kan het gewoon strafbaar stellen.
1: Ja.
0: Maar dus met elke vorm van strafbaarstelling... de pakkans moet reëel zijn.
2: Ja.
0: En de straf moet erg genoeg zijn. Als je ze niet allebei doet, Heeft geen enkele zin. Het speelt in een reguliere wereld ook.
1: En zou dat dan juridisch wel houdbaar zijn? Want iemand kan natuurlijk zeggen, ja, ik ben de CEO van het bedrijf, maar ik kan niet precies weten welk model
0: Dat is ministeriële aansprakelijkheid, ongeacht schuld.
2: Wat dat wilde betreft. Ik ook zeggen, ministeriële verantwoordelijkheid.
1: Ja. Ben je gewoon de sjaak en de draai de bak in.
2: Ja, zeker. Ja,
1: want nu komen ze er dus mee weg, elke keer eigenlijk. Het gaat vrij simpel. Sorry. En we gaan weer door.
2: Ja, totdat een rogue agent het koelsysteem van de kerncentrale platlegt.
1: Ja.
2: Hè, dan heb je natuurlijk een hele andere discussie. Zijn er nog vrij onschuldige incidenten, voor zover we weten?
1: Mm. Denk jij dat misschien niet specifiek dit voorbeeld, maar denk je dat er een keer echt wat ergens gaat gebeuren binnenkort?
2: Ja, als ik de kranten moet geloven, en ik lees geen Nederlandse kranten, dan is het niet de vraag of, alleen maar wanneer.
0: Nou, daar hebben Bill Gates en Elon Musk en zo en dat soort mensen ook wel echt voor gewaarschuwd.
1: Ja.
0: De vraag is alleen, gaan zij zichzelf permitteren om het allemaal wat rustiger aan te doen, terwijl ze weten dat China het helemaal niet rustig aan gaat doen? Ja. Daar zit volgens mij de kern van het echte probleem.
1: Nou, over die zelfregulering gesproken en zo. Bij de advocaten weet ik het, hoe dat werkt. Maar hoe zit dat bij jouw werkveld? Bij de Executive Search kan je ook, als jij een van de judokus neerzet, kan je daar dan aansprakelijk voor gesteld worden?
0: Nou, dat is juridisch zo. Als er sprake is van opzet of grove schuld, hè? Dus moet je er een rotzootje van maken. Daarom hebben wij bij mijn kantoor 9 stappen in drie volgordelijke fases. Doen we ook diepe referenties en zo. Als je dat allemaal doet, wordt het ingewikkeld om je aansprakelijk te stellen. Maar dan moet je wel kunnen laten zien dat je dus alles gedaan hebt wat redelijkerwijs van je verwacht kon worden. Als je er een rotzootje van maakt en hij of zij maakt er bij de klant een rotzootje van, dan is het wel degelijk mogelijk om je aan te spreken.
1: En is er dan, voordat het naar de rechter gaat, nog een soort controlerende instantie, een vakgroep executive searchers, die dat is er nog niet?
0: Nee.
1: Want zou dat dan iets zijn wat jij ook gewenst zou vinden eigenlijk? Dat het ook in jouw beroepsgroep zou
0: zijn. Nou, ik vind
1: het
0: gewoon gewenst dat je echt je huiswerk doet.
1: Ja.
0: En dat je serieuze navraag doet over kandidaten. Ook als het hele gerenommeerde mensen zijn.
1: Ja.
0: Dat gebeurt wel eens niet, hè. Dan heb je die celebrity CEO en denk ze, ja, maar die zal wel goed zijn. Dat hoeven we niet te controleren.
1: Ja.
0: We hebben pas met Milieudefensie met Donald Pols gehad. Hè? Die was alom gewaardeerd in zijn sector. Dus die werd niet meer gecontroleerd.
1: Nee.
0: Uitstekende kerel overigens op zijn vakgebied.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Wel met een verleden.
0: Wel met een verleden.
1: Ja, en dat was even over het hoofd gezien. En daar kwamen ze pas later achter. Dus als er een onafhankelijke auditor zou zijn, dan moet die ook echt niet aangesteld worden door de bedrijven zelf, maar echt door bijvoorbeeld de overheid zou er dan een rol in moeten spelen. Arjen, als we nu even naar Nederland gaan. Hè, en we hebben premier Jette, die wil hetzelfde gaan doen. Stel, de absolute top van het Nederlands bedrijfsleven aan tafel krijgen om structurele problemen aan te pakken. En jij wordt aangesteld om de selectie te maken. Wie moeten daar dan aan tafel zitten? Zijn dat dan Nederlandse AI-bedrijven of moet ik aan iets heel anders denken?
2: Hebben we Nederlandse AI-bedrijven?
1: Jawel, zijn er wel.
2: Ja, ze zijn er wel, maar niet echt leidend in de wereld.
1: Mijn zoon bijvoorbeeld?
2: Ja, mijn zoon. ik heb gisteren nog met een collega van Ralf gesproken. En ik zei, hoe is het mogelijk dat bedrijven als de KLM en ASML niet gewoon commissarissen van 24 hebben die alles van AI weten? Die gewoon echt weten. Want, oude grijze mannen zoals ik met bierbuiken, die kunnen dit helemaal niet meer beoordelen, vind ik zelf.
1: Laten we daar meteen even, Ralf, wat is het antwoord daarop? Waarom zijn die er niet?
0: Nou, dat is wel een tendens waar we naartoe gaan.
1: Jonge gasten.
0: En fors jonger. Ik weet niet of het meteen 24 wordt, maar vroeger was het ondenkbaar dat je een 30er in je supervisory board had. Dat is niet meer ondenkbaar.
1: Hm.
0: Overigens niet alleen bij bedrijven, maar wij, en dat heeft in de krant gestaan, dus dat mag ik met je delen. Wij hebben voor NOC-NSF iemand met een digitaal profiel gezocht, omdat zij vonden dat bijvoorbeeld het cyberrisico zo evident is en dat je zo'n merk kan zo beschadigd raken daardoor. En guess what? Dat was geen man, maar een vrouw. Die is geen 34, maar is wel fors jonger dan wat je met een gemiddelde toezichthouder of bestuurder zou verwachten.
1: Ja, dus die kant gaat het wel op?
0: Die kant gaat het zeker op, omdat Arjen heeft gelijk. De meeste mannen van onze leeftijd hebben echt totaal geen verstand van dit. Er zijn wel uitzonderingen, maar hebben geen verstand van dit vakgebied.
1: Nee, dus juist de jonge generatie zou daar een belangrijke rol in kunnen gaan spelen. Die zou je dus bijvoorbeeld bij Jette ook meer aan tafel zetten dan.
2: Zeker.
1: Ga eens even nadenken met elkaar.
2: Ja.
1: Ja. En dan misschien ook een moreel bindend document tekenen.
2: Ja, nou, je hebt natuurlijk de banken eten, die heb je natuurlijk ook. En de vraag is of de bankiers eten, of je die niet zou moeten invoeren in de AI-wereld. He, dus echt een moreel appel doen op de bestuurders en decision makers en intelligente mensen die daar werken.
1: Maar die banken eten heeft ook niet altijd geholpen, toch?
2: Nee, maar het is wel weer een kapstuk, of een kapstok, waar je mensen op kan aanspreken, juridisch gezien.
1: Ja, dat je zegt van, luister, je hebt die eed getekend, je hebt de gelofte afgelegd.
2: Ja, maar kijk, AI als leek zeg ik, AI in de verkeerde handen kan dodelijk zijn. Dus het is eigenlijk een moordwapen. Het is net zoals je dronken in je auto stapt, je rijdt iemand dood. Een normaal iemand die een auto rijdt, is niks aan de hand. Ben je dronken, dan ben je strafbaar. Dat zou je dus ook met AI moeten doen. Ben je dronken van je zoektocht naar nog meer intelligente superpower. Hè?
1: Ja.
2: En je maakt daar een fout mee, dan moet je gewoon op de blaren zitten.
1: Een heerlijk opbeurend einde van deze Business Wise Weekly. Dank jullie wel, heren, voor de goede teksten. Arjen Paardenkoper, ondernemingsrechtadvocaat en oprichter van Hunt Dealmakers, een handelaar in bedrijven. En Ralf Knechtmans, managing partner bij Executive Search Bureau De Vroet en Thierry. En zoals elke week kun je deze hele aflevering vanaf vrijdagochtend vroeg terugluisteren in je favoriete podcast app. En volgende week gewoon weer meer Business Wise Weekly. Elke donderdag tussen 5 en 6 middags of vrijdag tussen 12 en 1 middags op New Business Radio. Fijne dag nog en tot volgende week.
3: Dit was Business Wise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of newbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast app. Tot volgende week.
5: Dit is New Business Radio.
6: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
8: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
3: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van Businesswise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Zo moet er onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
0: AI werkt als een ware disruptor, voor of tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
9: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
0: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
10: Ja, vrijdagmiddag 2 uur, tijd voor de verhalen achter de ICT. Europa wil los. Los van Amerikaanse clouds, los van één leverancier. Los van de knop die iemand anders kan omzetten. Iedereen roept soevereiniteit, onafhankelijkheid en eigen regie. Maar één vraag stelt bijna niemand. Bestaat de digitale onafhankelijkheid eigenlijk wel? In het eerste uur eerst Ruud Zwakenberg van Red Hat. Een man die zegt dat open source geen hippieclub meer is, maar een vrijheidsbewijs. En naast hem Dennis van Ingram Micro, die checkt of het in de praktijk ook echt zo werkt. In het tweede uur Marga Reuver van Espresso Grippoint en Terry Aurik van Mapit. Ze kennen elkaar nog niet, maar dat gaat vanmiddag verandering in komen. Als eerste trap ik nu natuurlijk af met mijn vaste spellingpartner, straks HP van Tilburg. Mijn naam is Richard Bordes. Dit is een staat van digitale onafhankelijkheid.
0: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
10: Wat fijn dat je er weer bent van Tilburg.
11: Ik vind het ook super fijn.
10: Ja, ik vind het altijd zo lekker dat ik jou weer zie.
11: En ik vind het ook fijn dat het vrijdagmiddag is. En dat we hier de week mee kunnen afsluiten.
10: Ja, helemaal top.
11: En hey, dat we door de nieuwtjes heen kunnen. Dus laat me horen wat we over gaan hebben.
10: Ja, dat gaan we zo. Nee, ja, jij bent toch een beetje mijn vaste tech geweten. Mijn afwijkende mening.
11: En tegenwoordig wat econoom status teruggekregen. Ook wel leuk.
10: Ja, en terug van alle ICT-wet. Zullen we gewoon lekker gaan starten?
11: Laten we dat doen.
10: Doen we. Ja, een bril die meekijkt. Den Haag die hem wil verbieden. De consumentenbond die dreigt met Meta voor de rechter. En een Amsterdammer van 24 jaar opgepakt. Ja, dit is het breaking news. Dit is Bordes en Van Tilburg trappen de week af. Ja, Van Tilburg. Er is nogal wat, hè?
11: Het is nogal wat. Wat is allemaal wat? Die bril.
10: Ja, die bril. De gluurbril. Heb jij hem?
11: Ik heb hem niet. Nee, ik heb hem wel een andere bril nodig, al een jaar of 10.
10: En dat is de oude dom,
11: heel,
10: is dat?
11: Heel. Ja, dat is allemaal slijtages, dat aftakeling. Met mijn oogprothese. Nou ja, weet je, er was al een tijdje een Google Glasses. Het was heel veel door. Nu is het een beetje terug van weg geweest weer. Die bril, die is weggegaan.
10: Maar
11: nu is er een cameraatje op. Eerst kon je erheen kijken.
10: Ja, even terug. Dus er is een bril gemaakt door Meta. Ziet er hartstikke hip uit. Ik heb nog gekeken naar het ding. Ja, ik ben een Oakley fan, maar ja, ik kan niets aan doen. En daarmee, daar kan je mee filmen en dingen. Ik denk, dat is allemaal hartstikke lollig en leuk. We hebben ooit een keer zo'n Google-brilletje ook eerder gehad. Ook mislukt, was ook allerlei.
11: Daar had ik het over, ja.
10: Ja, daar had je ook allemaal van die trendwatchers die daar bij je podium stonden.
11: Mm-hmm.
10: Werd niks. Nou is dat ding er. Ja, en dan, wat hebben we nou? Dan willen we van die bril af. Sterker nog, ze willen hem gewoon weer gaan verbieden. En je weet, ik ben echt ongelooflijk liberaal. Ik heb zo'n bloedhekel aan verbieden.
11: Word je echt een beetje obstinaat van, hè?
10: Ja, als mensen dingen mij gaan verbieden, dan word ik echt vervelend. Jij zegt ook wel eens dat ik dingen niet mag zeggen.
11: Word je heel braaf een hoofd erop, maar als het gaat om dingen te verbieden...
10: In een Phoenix-locatie.
11: Ja, dan in één keer wordt hij heel obstinaat en ballorig. Ja. Ja, dat mag niet, ik ben liberaal.
10: Ja, maar de staatssecretaris zegt...
11: Den Haag wil het niet, hè?
10: Nee, Den Haag. Ik denk niet meer dat het media is en een paar Kamerleden die denken... Dat dan. Laat ik ook eens in beeld komen. Staatssecretaris, dat is helemaal niet nodig, zo'n verbod. Die regels bestaan al. Je mag wel mensen filmen op straat. Dat is helemaal niet verboden. Alleen de vraag is wat je er daarna mee doet. En als je dat allemaal online gaat zetten, dan mag dat gewoon niet. Maar ja, in je telefoon kan je ook iemand filmen. Ik zie het probleem niet. Ik vind het allemaal een beetje weer gezeur. En weer typisch nieuwe techniek. Er is wat leuks. En laten we het dan vooral afbreken.
11: Mm-hmm. Volgens mij heb je ook een camera in de auto, toch? Of vanaf je waar je de weg mee filmt?
10: Ja, ik film de weg mee. Ik heb een dashcam. Ja.
11: Ja. Er zijn mensen met een bodycam. Die werken dan vaak bij de politie of bij de beveiliging. Mensen hebben een... Nu dan blijkbaar een camera en een bril. Ja, het probleem dat een beetje is een bodycam of een dashcam. Ja, een dashcam is voor je verkeer. Een bodycam zie je duidelijker. Maar je hoort nu ook dat er heel veel AI-bedrijven mensen uitrusten met petjes waar een camera in zit. Om maar gegevens op te slaan over menselijk gedrag.
10: Maar ja, maar even terug dan naar die gluurbril. En dit soort dingen verbieden of petjes verbieden. Dit is toch gewoon weer... En ik heb het al 100.000 keer gezegd. Dit is de auto die voor het eerst op de weg kwam. En dan moet een fan met een rode vlag voor. We vinden nieuwe dingen allemaal eng. En dan doet er iemand wat verkeers mee. We gaan toch ook geen auto's verbieden. Omdat er een x-aantal mensen te hard rijden.
11: Ja. Het is een beetje een glijdende schaal. We zijn natuurlijk in een tijdperk gekomen. Dat wij vanochtend waarschijnlijk al tot hiertoe. Dit moment al iets van 40, 60, 100 keer gefilmd zijn. Overal waar we zijn, zijn we op de camera. De weg hier naartoe.
10: Door de overheid.
11: Nou, of die klasgenoten. Ik bedoel, mijn dochter die roept wel eens van. Ik ben jaloers op jullie dat jullie opgegroeid zijn in de tijd jaren 70. 80, dat je gewoon niet gefilmd werd, continu. En dat is op zich wel iets om bij stil te staan. Het is wel waar we nu zijn beland. En jouw opmerking is, ja, je houdt het toch niet tegen. Dat is wat je hoort zeggen. Het gebeurt toch.
10: Ja, dat dus.
11: Maar als je de puur sec emotioneel naar kijkt, dan kan je je misschien voorstellen dat een maatschappij zou willen waar je niet de hele dag gefilmd wordt door iedereen.
10: Nou, maar ik denk dat er technisch allerlei oplossingen straks voor dat ding komen. Die zijn al eerder geroepen voor monteurs. Je kunt er zo'n extra augmented reality toevoegen. En dan wordt dat ding gewoon hartstikke handig. En dan krijg je aanvullende informatie. Ja, en er zit een cameraatje in. Ja, en we filmen de hele dag. En er zijn mensen die hebben meer privacy nodig. Die willen dat niet. Nou ja.
11: Ik vind dat je er iets te makkelijk naar kijkt. Er zijn afgelopen weken genoeg momenten weer geweest waarop mensen blij waren dat er geen camera's waren.
10: Oké, nou, het wordt weer zo'n Bordes en Van Tilburg. We zijn het weer niet eens.
11: Nou ja, ongenuanceerd. Dat is wat je bent gewoon.
10: Nee, gewoon.
11: Ik vind het gewoon. Jij zegt gewoon, het moet gewoon kunnen.
10: Nee, jij noemt het ongenuanceerd. Ik noem dat rechtlijnig en plat.
11: Nou, wat jij wil, gaan we door naar het tweede
10: volgende week. Hey, Amsterdam is een 24-jarige Nederlander opgepakt. Verdacht van het lidmaatschap van Shiny Hunter. Zou die dan ook een lidmaatschappasje hebben? Vraag ik me nu af. Dat is die hackersgroep die onder meer de vacaturesite van de FBI heeft gehackt vorige week. Mm-hmm. Waar we vorige week in de uitzending met Martijn Tekens van Odido uitgebreid over gehad hebben. Achter Odido hackset. De FBI zegt dat die groep al sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties heeft binnengedrongen. Deze man, Pepijn van der S, en ik ga zijn naam niet noemen, want ik kijk wel uit. Maar de grap was dat er online, waar het op de Amerikaanse nieuwsberichten, stond hij er met zijn volledige naam in. Dus we weten hoe hij heet. Overigens is hij eerder hier op tv geweest. Die zat al eerder vast voor hacken, afpersing en al andere dingen. Wat ik belangrijk vind, de politie zegt uitdrukkelijk dat deze verdachte niet vastzit voor de Odido-aanval. Dat is natuurlijk de vraag wel, ja, waar zit hij dan voor vast?
11: Nou ja, die Shiny Hunters die is in verband gebracht met heel veel hacks. Dus zoals we vorige week al zeiden toen Odido hier in de uitzending was, van wij weten gewoon niet wie die Shiny Hunters zijn. We weten er te weinig van. Het lijkt wel bijna een franchise-organisatie waar je een soort stempel, een t-shirt kan aandoen. Ik behoor bij de Shiny Hunters en we doen het dan een beetje, ja, laat lachen om het bijna, proberen een soort Robin Hood imago aan te kweken. Nou, dat zei Martijn Tekens vorige week ook. Dat zijn het absoluut niet. Het zijn gewoon bandieten. Het zijn gewoon schurken. Ja, criminelen. Ja. En nu worden ze ook in verband gebracht met moord. Dus zover gaat het al. Ze vallen mensen persoonlijk aan. Ze vallen mensen persoonlijk lastig. Ze leggen bedrijven om.
10: Nou ja, zo
11: en ze weten niet door wie ze gefinancierd worden.
10: Nou ja, laten we even wachten wat er in de rechtszaak en wat er uiteindelijk over geoordeeld worden voordat we dit soort uitspraken doen. Maar de FBI zegt arrestaties laten mensen praten. En in beslag genomen service laat praten nog veel meer. Dit kan wel het begin van een domino zijn rijtje wat zijn wat gaan omvallen. Als ze de eerste hebben en we weten nooit wat ze verder gaan vinden. Dus dat vind ik er wel interessant van.
11: Het was in één keer een journaal, 8 uur journaal item. En daar zei de man van de FBI, ja, we zijn nu persoonlijk aangevallen. Misschien moeten we nu ook wat gaan doen.
10: Ja,
11: misschien was één station te ver. En als dat, of ze mensen inderdaad hebben omgelegd, wat ook, dat denk ik niet. Maar ja.
10: Hey, Dr. ChatGPT, heb jij die wel eens geconsulteerd?
11: Of ik die dokter? Nou ja, als ik iets heb, dan praat ik daar wel met ChatGPT. Tandpijn of dat soort dingen. Zeker, ja.
10: Ja, die pak je. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgmedewerkers gebruikt AI. Blijkt een onderzoek van Philips. Stond deze week in de Telegraaf. Ruim 1/4 van die AI-oplossing laat mogelijke diagnoses voorstellen op basis van symptomen. 30% gebruikt het om te waarschuwen voor gevaarlijke medicijnencombinaties. Maar dat is niet goedgekeurde medische software. Dat is gewoon, doen ze gewoon online met een open oplossing van ChatGPT of van Gemini. En inspectie gezondheidszorg en jeugd waarschuwt, algemene AI-tools zijn niet ontworpen en niet goedgekeurd voor medische beslissingen. Is wel link. Hè? We hebben het gisteren ook ergens anders met z'n tweeën gehad over Shadow AI. Gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben.
11: Ja.
10: 79% van de medewerkers in Nederland gebruikt een vorm van Shadow AI. Is dit nou weer typisch een voorbeeld dat de zorg niet snel genoeg evolueert, zodat die medewerkers dan maar zelf oplossingen gaan zoeken?
11: De medewerkers, maar ook patiënten zelf natuurlijk ook. Hè? Beide, toch?
10: Ja, maar dat was vroeger als je bij de dokter kwam, zei hij, wat heeft u zelf gegoogeld?
11: Ja, alleen het was toen, vroeg moest je de encyclopedie uit de kast trekken. En dan dat je de ene deel...
10: Wacht even, dit moet je voor alle luisteraars onder de 50 even uitleggen.
11: Ja.
10: Wat is een encyclopedie?
11: Een encyclopedie, dat was 24 delen. Dan krijg je elk jaar een nieuw. En daar stond al iets in over...
10: En jij zelf delen. En iedereen deed video's. Nee jongens, dit was gewoon een rij boeken. Die kocht je voor een hele hoop geld. En daar stond alles in wat je in de wereld kon wezen in 24 delen.
11: Ja, je wist niet beter, je had niks.
10: Ja, en als je echt je leven mislukt was, dan werd je encyclopedieverkoper huis aan huis.
11: Ja, maar ik denk dat sinds Google mensen al gingen googlen en bij de dokter kwamen. Ja, maar dit is zo. En het punt met AI is, het lijkt een soort waarheid, omdat AI een combinatie maakt tussen een aantal feiten en met jou gaat praten. Overigens zegt mijn OpenAI ChatGPT dat wel bij, ga naar de dokter als je het niet vertrouwt. Dus dat zullen ze wel altijd... Denk altijd, bijna altijd wel zeggen. En tegen die zorgmedewerker, idem.
10: Hey,
11: maar dat het een bron van informatie is. Ja, ook dat moet jij als technologieoptimist dan mee eens zijn. Dat houden we niet tegen.
10: Ja,
11: wat denk jij dan?
10: Ik hoor jou nog AI zeggen. Dat mag helemaal niet meer, hè? De Donald heeft gezegd, per decreet besloten, dat AI in de Amerikaanse overheid geen AI meer mag heten. Het heet tegenwoordig SI, Super Intelligence.
11: Oh my god, ja.
10: Daar hebben ze ook al die mannen weer allemaal gezeten. Zelfs de bazen van OpenAI, Google, Meta, Xa en Nvidia en Anthropic hebben vrijwillig een akkoord getekend om AI zelf in de gaten te houden. Het is niet bindend, maar er zouden wel onafhankelijke auditors moeten komen.
11: Mm-hmm.
10: Ja, want AI, dat artificial, klonk te nep.
11: Oh.
10: Ja.
11: Het moet super zijn. Dat zei dezelfde man die ook een heel meer van Amerika heeft hertoopt zonder toestemming te vragen aan de rest. En dat Google dat in één keer overneemt.
10: Ja, Google. Ja,
11: daar vinden we ook wat van, toch?
10: Maar de rest van de wereld niet, hè? Gelukkig luisteren we niet.
11: Nou ja, op Google Maps staat het gewoon als Lake of America, geloof ik.
10: Dus. Ja, een beetje gekkigheid.
11: Ja.
10: Hey, het is vandaag de staat van digitale onafhankelijkheid.
11: Ja.
10: Toen kwam ik dit berichtje tegen.
11: Wat een mooie term weer, heb jij verzonnen.
10: Ja.
11: Prachtig.
10: Ja, ik heb hem niet zelf verzonnen deze keer, maar daar kom ik straks op terug.
11: Ja, wat een berichtje heb je nog?
10: Ja, daarom. Uitgezocht. De Nederlandse gemeentes geven 185 miljoen euro uit aan Microsoft. Microsoft Office, Outlook, Teams, opslagbeveiliging. Dat is €10 per inwoner.
11: En Azure?
10: En 25... Azure zit daar niet tussen. €25 per huishouden. Er blijkt een onderzoek van AD en het buitenlands bestuur onder 334 van de 342 gemeentes, weten we dat ook weer. Oud-Kamerleid Kees Verhoeven en techfilosoof Martijn Aslander, die ken jij volgens mij wel.
11: Mm-hmm.
10: Noem het het topje van de ijsberg. Ze schatten de overheid jaarlijks 2 tot 3 miljard aan Microsoft kwijt is. En veel gemeenten weten zelfs niet eens precies wat ze betalen, omdat ze het gewoon in bundels kopen voor regionale contacten. En jij bent econoom, hè? €10 per bewoner. Is dat veel of is dat dat tegen?
11: Dat vind ik niet per se heel veel. €10 per medewerker per jaar. Ik dacht oorspronkelijk dat daar Azure in zat. Dat is niet zo, want dan zou je tot 2 tot 3 miljard, dan wordt het in één keer een astronomisch hoog bedrag. Dat is volgens mij veel meer dan de omzet van Microsoft in Nederland. Maar goed, ik wil er een keer op terugkomen. We hebben vandaag of gisteren ook wel veel gehad op het event waar we waren over te veel dataopslag. Dus als het Azure is en 70-80% van de data die opgeslagen wordt, maar goed, daar kan je misschien volgende uur ook over hebben, niet nodig is. Je slaat het op terwijl je het niet meer mag hebben of moet hebben. Ja, dan is het zonder geld, toch?
10: Ja, sorry.
11: Wat vind jij ervan?
10: Ja, nou, ik vond wel dit werd
11: die licentie van Office 365 een ander ding. Ja,
10: maar dit werd weer zo gebracht door het AD en daarna door andere media van we gooien 185 miljoen over de bühne. Waarvan ik denk,
11: dat is niet veel.
10: Dat is wel lekker genuanceerd. Trekken het er vanmiddag even uit en kijken hoe dat dan gaat met alle andere dingetjes die gebeuren. Maar we gaan het straks wel in het tweede uur over oplossingen hebben. Dat het ook wel weer wat meer bij ons en wat meer digitaal onafhankelijker kan worden.
11: Ja, toch?
10: Want we hebben toch de staat van digitale afhankelijkheid. En ja, daarover straks onze volgende gast natuurlijk ook. Ruud Zwakenburg sowieso van Red Hat. Ruud, jij bent toch een van de grootste namen in open source met dat Red Hat. En voor mij zeg jij, onafhankelijkheid bestaat niet. Wat wel bestaat is keuzevrijheid.
12: Ja, daar gaat het om.
10: Ja, dus hier heb ik gekozen om hier te komen zitten.
12: Ja.
10: dat is wel. Wat vind jij nou, als jij zo'n berichtje hoort, die 185 miljoen, wat zeg je dan?
12: Nou, zeg maar helemaal niks.
10: Nee?
12: Ik heb dagen bij me dat ik het niet op zak heb, maar alles is relatief.
10: Ja.
12: En net wat jullie zeggen, van als je het omrekent naar per persoon of per uur of wat dan ook, dan kan dan in één keer een hele andere lading krijgen.
10: Valt allemaal weer mee.
11: Hè? Vergeleken met benzine, is, ik zeg altijd best wel praatjes, weet je hoe groot Shell Nederland is, weet jij dat? Wat de omzet van Shell is?
12: Geen idee.
11: Nou, ik zal het zeggen. Het is 340 miljard. En onze IT-sector is 70 miljard. Dus het is, alleen Shell is al 6 keer zo groot. Dus het meeste geld wordt uitgegeven aan benzine en olie. En ik bedoel, 3 liter benzine. Ja. Waar hebben we het over?
10: Ja.
11: Ja, dat is wat het is.
10: Dat is het.
11: En dat vinden we blijkbaar normaal.
10: Nou, laten we daar straks gewoon lekker over doorpakken. Blij dat je er bent alvast, Ruud. En je hebt straks Dennis van Ingram Micro meegenomen. We gaan het hebben over... Hoe zit dat nou met die open source? Hoe zit het nou met die digitale onafhankelijkheid? Ik vond het fijn dat je er was van Tilburg.
11: Ja, ik heb het graag gedaan.
10: Ja,
11: Tot de volgende keer weer.
10: Tot de volgende keer. Nou, dan gaan we door. En dan na de break Ruud Zwakenburg van Red Hat. Open source samen met Dennis.
0: Nieuw Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT. Live met Richard Bordes.

0: Heartbeat, Davina Michel. Ja, en doet ze wel of niet mee met het Eurovisie Songfestival?
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, onafhankelijkheid bestaat niet. Ruud Zwagenberg werd ooit midden in de nacht uit zijn bed gebeld als een banksysteem plat lag. En nu vertelt hij bij Red Hat waarom open source de sleutel is tot digitale keuzevrijheid. Hij staat elke ochtend om 4:30 op en heeft er nog steeds zin in, volgens mij, toch?
2: Ja. Morgen wat later opgesteld.
0: En daar zijn Dennis van Ingermaico, dat is een van de grootste IT-distributeurs ter wereld. En voor veel Nederlandse resellers een schakel naar de fabrikant tussen hun klanten. Dennis, jij bent hier vandaag voor de praktijktoets. Hè? Als Ruud iets roept, moet jij kijken of het bij partners ook echt zo werkt en of het in de oplossingen zo is. Jongens, het is altijd zo bij mij. Ik start altijd met 3 ja-nee vragen.
2: Heel goed.
0: Heel goed. Deze keer zijn ze allemaal voor jou, Ruud. Snel antwoord geven. Het is ja of nee en twijfel bestaat niet.
2: Okay.
0: Ja? Ja. Ruud, bestaat digitale onafhankelijkheid?
2: Ja.
0: Nee, je zei vorige week, 2 weken geleden, zei nee. Daar moeten we sowieso over hebben.
2: Snel beslissen.
0: Hoor. Ja, daarom. Niet heel stemvast. Hey, is open source veiliger dan gesloten software?
2: Ja.
0: Oeh, toch. Dus ik heb een beetje een twijfeltje.
2: Nee, is veilig.
0: Ruud, zou jij een AI-agent vanmiddag de sleutels van je productieomgeving geven?
2: Nooit.
0: Oeh, dat is nog heel mooi. Hey Dennis, je hoorde 3 keer de antwoord. Hè? Mm-hmm. Welke van de 3 zou je het oneens zijn met Ruud?
3: Nou, ik zou niet zeggen dat open source en closed source, dat open source meer veilig is.
0: Ja?
3: Alleen het is makkelijker inzichtelijk.
0: Je weet beter wat je hebt. Hey, Ruud, ik sprak jou 2 weken geleden in een podcast bij de Ingram Micro Experience. Dus zei tegen mij, onafhankelijkheid bestaat niet. Dan moet je ook je eigen chips gaan bakken.
2: Exact.
0: Dat is nog een binnenkomen. Want als we een dag hebben, dat ons thema gewoon digitale onafhankelijkheid is. Als die onafhankelijkheid niet bestaat, waar hebben we het dan over als Den Haag en Brussel maar steeds het woord soevereiniteit in de mond nemen en rondtoeteren?
2: Nou, dan hebben we het vooral over keuzevrijheid. Hè? En het gaat erom dat je niet inderdaad je eigen chips gaat lopen bakken en dat je à la Roemenië destijds helemaal onafhankelijk kan zijn van de rest van de wereld.
0: Ja.
2: En dat is een leuk streven, maar zie het maar als een hobby. Dat gaat niemand lukken. Het hoeft ook helemaal niet. Wat om gaat is dat je de vrijheid hebt om te gaan en te staan en de keuze te maken qua digitaliteit, hè, qua IT-systeem, wat voor jou passend is. Maar
0: we proberen dat toch, als ik de media pak en iedereen omheen en zeker vanuit politiek, dan is dat met soevereiniteit dan wel allemaal zelf. Vorige week ook bekend voor de ASML zei dat we hebben nog geen 1 chipmachine in Europa verkocht.
2: Nee.
0: We bakken die chips helemaal niet.
2: Nee. Wij zijn vanuit Europa zijn natuurlijk sterk afhankelijk van het buitenland, zoals we maar te noemen. En dat geeft helemaal niks, mits er wat keuzevrijheid is. En die is er op chipsgebied zeker wel.
0: Ja. Dat keuzevrijheid, hè? Ja. Dat betekent dat je dus ook niet moet laten gijzelen door een vendor, door een provider. Wie gijzelt ons op dit moment het hardst? Waar zitten we het hardste vastgebakken?
2: Ik denk zelf, als je puur kijkt naar wat ik dus bij klanten meemaak, bij partners. En als ik dat roep, als we het hebben over autonomie en soevereiniteit. En ik heb het over de enorme cloud providers.
0: Ja.
2: En ik geef aan dat bij soevereiniteit hoort dat je daar misschien ooit afstand van moet kunnen nemen. Niet alleen omdat je het wil, maar ook omdat je toezichthouder dat van je verlangt. Dan schrikken mensen wel.
0: Ja?
2: En dan zeggen ze van, dan zie je ze echt nadenken en denken van, wat betekent dat dan allemaal? Moet ik dan echt afscheid nemen van mijn operating systems, van mijn cloud, van mijn favoriete e-mail, van mijn favoriete open source?
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat de CEO zal het misschien een mooi plan vinden, maar dat de gemiddelde systeembeheerder denkt, dit is een project waar ik geen zin in heb.
2: Nou, exact. Ja. Dat betekent ook heel veel.
0: Het is gewoon heel veel werk.
2: Het is heel veel werk, dus daar moet je ook over nadenken. En daar moet ook rationaliteit achter zitten. Je moet het niet doen uit angst.
0: Voel je dat ook wel eens terugkomen, Dennis?
3: Ja.
0: Dat gevoel, zeg maar?
3: Ja. Nou, ik denk, ik zie zelf soevereiniteit ook als erover nadenken wat je keuzevrijheid is. Hè? Want je hebt natuurlijk keuzevrijheid. Maar het gaat er ook over waar wil je de keuzevrijheid in hebben. En niet alleen maar ik wil keuzevrijheid hebben. Dus daar moet je goed over nadenken. Maar ja, zeker.
2: Ja.
3: Nou.
0: Even Red Hat, hè? Dat is al sinds 2019 onderdeel van IBM.
2: Klopt.
0: Nou, dat heet ook, dat stond voor International Business Machine, maar Amerikaanser krijg je het bijna niet, zullen we zeggen.
2: Ja.
0: Het is wel mooi, hè? Vroeger toen je computers kocht, moest zo'n ding IBM compatible zijn.
2: Ja.
0: Een beetje voorbij. Maar hoe

0: Brein, kan een Amerikaanse leverancier zijn om een Europese klant nou eigenlijk wel goed te helpen?
1: Heeft allemaal te maken, als we het afpellen, ja? Die keuzevrijheid en die soevereiniteit heeft te maken met waar ga je op standaardiseren? Wat voor keuze hou je? Ga je standaardiseren op exotische producten die nergens anders te krijgen zijn? Dan heb je automatisch je eigen lock-in gebouwd. Ja? Nou, ga je kijken naar computersystemen. Tegenwoordig zijn Intel-based computersystemen, zoals we dat noemen, die zijn door heel veel leveranciers te leveren, ook door partijen andere dan IBM. Nou, dat is dan al eerst. Ja? Ga je kijken naar de operating systems. Dat is wat je draait op je server.
0: Even voor dat was vroeger nog Novell gehad. Ik weet niet of dat nog bestaat, maar...
1: Nee, dat bestaat niet meer, maar... je had vroeger het mainframe,
0: mainframe,
1: over het lock-in gesproken. Maar goed, wat op een gegeven moment ontstaan is in de markt is... zeg maar 2, 3, 4 verschillende... noem maar even hardop 2 grote leveranciers van operating systems. Dat is de Linux-wereld en dat is de Windows-wereld. Op het Linux-gebied heb je meerdere vendoren van... die dat supporten.
0: Ja.
1: In meerdere distributies heb je keuze zat. Ben je klaar met één bedrijf, ga je naar het andere toe. Dus je kunt daar wisselen. Ben je het zat met Linux, maar kun je eventueel over naar een Windows, noem maar wat. Of andersom. Dus die vrijheid heb je wel. Je hebt er geen lock-in.
0: Maar open source, hè, het platform, het operating system is eigenlijk van iedereen. Of van niemand.
2: Open source is open.
0: Is open. We hebben er eerder over een soort hippie gevoel.
1: Ja.
0: Dat hangt er echt van historie een beetje over aan. Ja. Het is toch ook een beetje dwars zijn om daarvoor vroeger keuzes voor te maken. Red Hat levert vooral support op die oplossingen. Ze zijn niet de leverancier van de open source software zelf, maar je levert de support erop om het.
1: Nou, we leveren ook de software zelf als een distributie.
0: Als een distributie.
1: Ja.
0: En sinds 26 leveren jullie supporten, sinds een jaar volledig binnen de EU en door EU burgers ook gedaan.
1: Ja.
0: Is dat dan soevereiniteit of is het gewoon vooral een geruststellend?
1: Dat is onderdeel van soevereiniteit. Ja. Dat is ook wat onze klanten vragen als die zeggen van, nou jongens, luister, leuk dat we jullie software gebruiken, maar als wij een incident hebben, wie helpt ons dan? Wie krijgt de toegang tot de data die wij delen met ze? Wie krijgt de toegang tot de kennis van de systemen? Hè? Want als iets misgaat, je hebt support nodig, dan laat je iemand meekijken. Onder welke juridictie valt die persoon? Is dat een Europese rechter, Europese Unierechter? Of is dat een Amerikaan? Of een Chinees? Of een Indiër?
0: Of een AI-agent?
1: Of een AI-agent, ja. En wat onze klanten die voldoen moeten aan die normen over soevereiniteit. Zeggen, nou ja, het kan alleen als die entiteit die ons helpt met support, als die in Europa onder Europese wetgeving valt.
0: Hey, de open source spreker, iedereen kan de code inzien. Vraag is of iedereen dat dan ook meeleest. Maar dan met AI kan een aanvaller nou in de middag misschien wel duizenden open source projecten doorzoeken op zwakke plekken.
1: Dat klopt. Ja.
0: Is die openheid dan nog je kracht of is dat ook een vulnerability?
1: Dat is absoluut een vulnerability.
0: Ja.
1: En dat onderkennen wij ook. Daar hebben we nu ook een project voor ontwikkeld. Waarbij we zeg maar grootschalig die source code door akkeren op zoek naar vulnerabilities. En daar ook patches voor leveren.
0: En daarop letten. Want ik heb de X-set backdoor gevonden in 24. Bouwde iemand lang heel vertrouwen op in open source. En plantte wel zelf een achterdeurtje erin. En toen ontdekte een ontwikkelaar in een halve seconde vertraging steeds bij het inloggen. En die vertrouwde het niet. Mm-hmm. En dat kwam het toeval eruit dat je daar dus inderdaad wel op moet letten.
1: Ja.
0: Dennis, jij zit dagelijks met resellers aan tafel en daardoor ook bij eindklanten. Vraagt die klant om soevereiniteit omdat de media het roepen of omdat ze het echt snappen dat ze onafhankelijker willen zijn digitaal van een aantal andere partijen?
3: Nou ja, de meeste van de partners waar ik mee werk zijn MSP-partners. Dus Red Hat biedt ook een eigen MSP-programma aan. Dus dat zijn het merendeel van de partners. En daar merk je wel dat die vraag er is. Hè, er is nog geen partner die het op dit moment gebruikt. Maar die vraag is er wel. En die vraag die zit natuurlijk gelieerd aan de grotere klanten die ze hebben. Overheidsklanten die ze hebben. Noem het maar op. En daar speelt die vraag wel. Zeker.
0: Ja. Hey, zullen we na de muziek eens even doorkijken? Je hebt ook namelijk een nieuwe collega bijgekregen. Op de afdeling. Ja, die heeft geen bureau. Heeft ook geen koffiemok. En die werkt wel 24 uur per dag. Dat is namelijk de AI agent.
1: Ja, ja.
0: En zijn rol in het geheel, daar wil ik het toch even naar de break over hebben. Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Oké, tot zo.
4: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Ed Struilaert met Move On. Ja, de Nederlandse singer-songwriter die 2 weken geleden hier voor Beeld en Geluid stond met 300 artiesten. Om John Mayer te horen te brengen. Waiting on the World to Change. En vanavond zijn première heeft in Capelle aan de IJssel. Dus Ed, veel succes.
1: People Work Technology. Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes.
0: Ja, waar ik nog steeds zit met Ruud Zwakenberg en Dennis van Ingram Micro en Ruud natuurlijk van Red Hat. Ja, we gaan het zo hebben over die nieuwe collega, die AI-agent die plotseling in naast je zit en die je niet helemaal ziet. Maar voordat we dat gaan doen, Dennis, we hebben altijd de prediction box. Iedereen die de eerste keer bij ons in de uitzending is, mag 1 voorspelling doen. Dus voor jou ook de vraag, voor onze 2030 prediction box. Wat is een ontwikkeling in de IT waarvan jij zegt, dit heeft alles veranderd en niemand zag het aankomen? Welke voorspelling gaan we namens Dennis in de box stoppen? Ik ga de box voor jou open doen. Komt-ie.
2: Ik denk dat de grootste groep aan mensen die in de IT gaat komen werken de komende jaren, psychologen gaat worden.
0: Ik ga daar zo wat over vragen.
3: Nee, ook.
0: Even heel snel, Dennis. De grootste, zijn ze allemaal gek? Of?
2: Nee. Ik las dat voor AI, om AI beter te trainen, beter te leren helpen, ja? Dat ze heel veel gedragskundigen ook uitnodigen, psychologen uitnodigen om daarover mee te denken. En ik denk dat dat alleen maar gaat groeien. Dus straks dan moeten wij op onze beurt wachten, omdat ChatGPT een probleempje heeft.
0: En maar even, dan ook aan Ruud, een AI-agent, dat wordt al gewoon digitale medewerker.
2: Ja.
0: Krijgt hij dan ook straks een personeelsnummer, functioneringsgesprek,
2: ja,
0: persoonlijk ontwikkelingsplan en als nodig is een ontslagbrief?
2: Ja.
0: Ja? Absoluut. Echt zo?
2: Ja. Sterker nog, ik denk dat je dat als bedrijf ook zou moeten doen.
0: Maar dat kan. Waar ga je hem dan onder? Ga je hem dan onder HR of gaan we een soort AR?
2: Het wordt natuurlijk een afdeling van HR. Nou, wat je gaat doen, het is een medewerker, een digitale medewerker die dingen voor jou gaat doen.
0: Ja.
2: Want we zijn nu gewend aan large language models. Zoals ChatGPT, die jou, daar kun je lekker mee kletsen. En dan komt de tekstje uit en kun je het mee eens zijn of niet. Weet je, helemaal prima. Maar hij vernielt verder niks. Hij heeft niet zo'n impact. Misschien je dag, als het een slecht antwoord was. hij gaat niet voor jou thee zetten. Hij gaat je vies niet repareren. Maar je gaat zeker ook niet je HR en je personeelsdossier deleten.
0: Laten we hopen.
2: Ja, dus als je op een gegeven moment een stapje verder gaat en je gaat gebruik maken van agents. Ja, en je gaat die toestemming geven om met tools, digitale tools, om zaken te doen. Dan komt er, als je dat niet goed in de vingers houdt, dan komt er allerlei gedrag uit. En dan gebeuren allerlei rare dingen die je misschien net niet voorspeld had.
0: Ja, maar oké, kunnen rare dingen gebeuren. Maar wie is er dan aansprakelijk als die agent de fout maakt? Is dat dan leverancier? Is dat de IT-afdeling? Is dat de manager die AI-agent heeft aangenomen? Waar ligt jouw verantwoordelijkheid dan?
2: Ongeveer vergelijkbaar met zelfrijdende auto's. Als dat niet goed getest is en niet goed bekend gemaakt is aan de gebruiker van een zelfrijdende auto, dan is denk ik de producent aansprakelijk.
0: Yeah.
2: Achteraf, of tenminste tijdens het rijden zelf, ben jij als bezitter, bestuurder, ben je gewoon hartstikke aansprakelijk juridisch. Jij gebruikt hem, dus jij bent ook aansprakelijk.
0: In feite hebben we dat in de EU AI Act al voor een deel afgevangen. Hè? Je blijft altijd eindverantwoordelijk. Er wordt wel eens gemopperd op Europa.
2: Ja.
0: Er wordt wel eens gemopperd om hoe we dingen doen. Maar van tevoren dit soort, laten we de term guardrails maar eens introduceren bij AI's.
2: Ja.
0: Ook voor onszelf is echt wel nuttig, toch?
2: Ja. Ja, en uiteindelijk is het is net als een stuk automatisering. Kijk, wat we doen nu als AI-agents heel spannend zijn. Dat zijn gewoon geautomatiseerde programma's. Een stukje intelligentie die we ingebouwd hebben. Maar die bestaan al heel lang. Hè? We doen zoiets al sinds mensheugen is. Sinds dat de IT bestaat, programmeren we code die iets voor je doet. Als die code zeg maar spontaan jouw hele database leegmaakt, ja, dan heb je een hele zure dag en je bent er zelf verantwoordelijk voor. En dat geldt ook straks voor het gebruik van AI-engines. Als jij zoiets runt, of je koopt zoiets en je installeert het op je systeem en helpt het in de vernieling. Hij doet iets wat die mocht. Ja, je hebt het zelf gedaan, hè? Je hebt zelf geïnstalleerd.
0: Hey, we kunnen allemaal negatieve verhalen over AI-agents gaan bedenken. En we hebben een aantal hacks hier ook over gehad. Over wat er bij Hugging Face gebeurd is. En agents die zijn uitgebroken en dingen zijn gaan doen. En mensen ja, die kunnen op een verkeerd linkje klikken in een phishing mail. Maar een agent die kan gewoon in een verborgen instructie in een document trappen. En dan ook iets doen wat je niet wil.
2: Ja.
0: Allemaal prachtig. Maar Het verkoopt natuurlijk ook wel in de media. Dat snap ik ook. Dat is leuk. Dan krijg je angst en dan gaan we het weer niet doen.
2: Altijd goed.
0: Wat is nou het grootste voordeel van die agents waar we nou gewoon te weinig over praten? Want dat is natuurlijk, ik zie alleen maar positieve dingen in het gebruik van wat ik doe.
2: Ja.
0: Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik ben zelf een hele grote fan van IT. Zoals jullie al weten. Nee, iedereen maakt graag gebruik van IT. En niet alleen in bedrijven, ook thuis.
0: Zelfs als je het niet weet.
2: Precies. Nou, waarom gebruiken wij IT? Het maakt ons leven ongelooflijk veel makkelijker. Ik zat laatst nog onze kinderen uitleggen hoe wij bijvoorbeeld vroeger bankzaken deden. Er moest een overschrijving in een envelopje. En dan mag je blij zijn als het een week later overgeschreven is.
0: Nou, nog veel erger. Je moest op vrijdagmiddag in de rij gaan staan bij de bank. Ja. Om geld te halen voor het weekend. Anders kon je niet stappen. Ja, dat is mijn, zo ging het er bij mij naartoe.
2: En we gingen vroeger ook stappen. Dat ging gewoon goed. Nee, maar het maakt het leven gewoon een heel stuk makkelijker. Dus, en dat geldt voor bedrijven net zo hard. En het gebruik van AI agents is niks anders dan een verdergaande manier van automatiseren.
0: Het blijven gewoon computerprogramma's.
2: Het blijven computerprogramma's die iets voor je doen. En die dat op eigen houtje. Nou ja, wat is eigen houtje? Je geeft ze een instructie mee. Een intent, hè, wat je bedoelt. En een soort van boundary van dit mag je. En, dit, en, daar mag, en dat mag je niet. En dan gaat het goed.
0: En dan, als het goed is. Als het goed is.
2: Ja, is helemaal.
0: Hey, Dennis, als een MKB-klant morgen 10 agents wil, wie regelt dat dan? Moeten ze dat dan zelf doen? Zijn er al resellers die dit soort dingen bouwen en voor ze doen?
3: Bij mij niet.
0: Nee,
3: bij
0: jou niet?
3: Er zijn al partners die beginnen met, partners die in de open source willen gaan en die beginnen met AI. Dus het is een AI-leverancier en kijkt verder naar open source om hen daarbij te helpen. Maar zo'n reseller die een AI-agent wil, nee.
0: Nee, die niet.
3: Niet zo 1, 2, 3. Nee. Wel die ze zelf bouwen.
2: Ja.
0: Hey, software maken, dat is ook een beetje democratischer geworden, toch? Hè?
2: Absoluut.
0: Hierdoor.
2: Ja.
0: Jij vertelde me ook laatst dat je zoontje elke dag nieuwe dingen leren.
2: Ja.
0: Vroeger was dat andersom. En dat ze met één prompt game bouwen waar je vroeger gewoon een hele lege programmeurs voor nodig aan hadden.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk best wel pijnlijk als je zelf dat vak gewoon.
2: Het maakt jou. Kennis. Hey, ik ben zelf begonnen als programmeur in de jaren 90. En nou, ik voelde me al een hele vakman. En als je dan een keer hoort van ja, wat jullie hier 3 jaar gebouwd hebben, dat kan AI in 1 minuut genereren. Dan denk ik bij mezelf, oké, snap ik. Gelukkig weten we ook dat wie er wel af en toe een applicatie bouwt. Het coderen is niet het grootste deel van het werk. Er komt nog zoveel bij kijken. En ook
0: is dat ook zo belangrijk dat we dat verliezen dan? Het is natuurlijk leuk dat jij het geleerd hebt. Maar onze voorouders konden allemaal nog jagen en hun eigen eten. Ja. Dat kunnen wij ook niet meer. Als wij met een pijl en boog samen, dat wordt een hele hongerige avond.
2: Ja, of wie kan zijn eigen band nog plakken, bij wijze van spreken? Nee, grapje. Maar op een gegeven moment is het ook echt niet
0: dat kan doen. Ik wel weer, maar mijn kinderen weer niet. Weet,
2: mijn kinderen kunnen het niet. Ja, mijn dochter kan het tegenwoordig, als ze meeluistert. Tuurlijk. Dus heel veel taken hoeven niet meer te kunnen. En de manier waarop we vroeger software ontwikkelden, dat was wel heel erg ambachtelijk. En het duurde ook vrij lang voordat je een beetje applicatie had. Dankzij AI is dat enorm versneld. Zodat we ons eigenlijk nu kunnen concentreren op, kunnen we software gewoon ook beter maken? En veel meer gericht op wat de gebruiker eigenlijk wil. En ik zit zelfs te denken tegenwoordig aan real-time AI. Real-time codes schrijven.
0: Ja, maar je zei, er was een IT-manager die zei, ja, ik moet echt de voet op de rem zetten, want iedereen bouwt maar zijn eigen apps.
2: Ja.
0: Dat is wel Shadow IT 2.0, zeg maar.
2: Ja.
0: En daar houdt ook niet meer. Maar vroeger had iedereen gewoon een Excel-macro. En nu hebben ze gewoon een complete app met alle klantgegevens.
2: Ja. En dat is ongelooflijk fijn voor de mensen die het willen, hè, die dit kunnen. Maar het geeft ook heel veel druk op de IT-omgeving, op de IT-afdeling. Want die worden overspoeld met allemaal applicaties die in productie moeten worden genomen. Die allemaal getest moeten worden. En als je op de traditionele manier daarin gaat, waarbij je zegt van, hey jongens, je hebt deze applicatie geschreven, je hebt hem goed getest, dus vertrouwen dat die applicatie goed werkt. Maar als je dat een hele lood van die je krijgt, dan kun je er niet meer bij werken. En dat, dus je moet toen naar een nieuw paradigma over hoe ga je applicaties gebruiken. En mijn mening is dat je daardoor veel moet kijken naar de boundaries. Veel moet kijken van, jongens, wat wil ik beschermen in mijn IT-systeem? En we noemen dat ook sandboxing.
0: Yeah.
2: Alles wat in die zandbak gebeurt, lekker laten gaan. Lekker laten stoeien. Niet te veel meer mee bemoeien. Hè, zoals wij onze kinderen een beetje opvoeden. Maar dit zijn wel de scherpe randen waar je niet overheen mag.
0: Je mag niet overheen. Hier ligt de grens.
2: Ja.
0: Je zei dat je staat elke ochtend om 4:30 ben je al wakker.
2: Ja. klaarwakker.
0: En heb je ook nog zo'n gevoel van, tjaka, ik mag weer? Ja. Wat doe jij dan op dat moment voordat de rest van Nederland dan wakker is? En wij ons allemaal nog twee keer omdraaien.
2: Nou, dat is het heerlijke, want dan ligt iedereen nog lekker in bed. En dan is het heerlijk rustig en niemand stoort me. En dan zit ik in mijn... het is voor mij mijn moment, mijn uurtjes om te studeren. Om rustig na te denken zonder dat ik gestoord word door Jan en allemaal. Die storingen die komen later. Maar dan heb ik mijn 2 uur al gepakt.
0: Dan heb je rust alvast, begin niet meteen met lenden. Ja, want als er een storing is, maar dit soort apps die ontwikkeld worden, AI. Wie onderhoudt dat over die hele periode? Want wat als degene die de prompt uitgeschreven al lang ergens anders weer werkt en weg is? Dan werkt hij een soort reverse prompting dan?
2: Ja, wat er gebeurt waar je aan moet denken, is meer model-driven development. Dus wat je doet is je definieert en legt heel goed vast wat de boundaries zijn, de grens van het systeem, wat het moet kunnen, wat het model is. Je moet ook je data goed modelleren voor een groot deel. En op basis daarvan, jongens, genereer maar weer nieuwe code. Ik noem dat ook maar fastfoodcode. Vroeger noemde ik McDonald's code. Fastfoodcode is niet bedoeld dat je dat tot de lengte van dagen gaat onderhouden. Nee, je genereert het. Het doet wat het moet doen. En als het zeg maar kapot gaat, gooi je het gewoon weg en genereer je opnieuw. Maar mits je grenzen maar goed zijn.
0: Daar maar tussen. Dennis, heb je thuis ook open source?
3: Zeker.
0: Ah, lekker. Wat is het meest nerdige ding wat je op die open source hebt zitten thuis?
3: Ik heb home automation, heb ik mijn laadpaal eraan gekoppeld, de zonnepanelen aangekoppeld. En dat breid ik elke keer uit.
0: En wat kan je daar dan mee? Wat geeft het je voor woorden?
3: Kan je mooie grafiekjes kijken en dat vind ik dan leuk. En de lampen die gaan aan en uit en alles gaat automatisch.
0: Ja, maar daardoor leer je ook wel veel meer in die oplossingen. Denk, gebruik je dit ook zeg maar in je werk, in je rol bij Ingram Micro? Op het moment dat je
3: dat technologie wil. Hè? Ja? Dus ik heb thuis heb ik dan Red Hat Enterprise Linux draaien. Ik draai containers erop. Hè? Dat laat ik allemaal met elkaar praten. En dat doe ik in mijn zakelijk leven natuurlijk ook gebruiken.
0: Hey, als je werkt bij een distributeur. En ik gebruik voor iedereen die IT werkt altijd het verhaal van de verjaardag. hoe leg je aan je tante uit wat je doet dan?
3: Ik doe iets met computers.
0: Ja, dat is goed. En dan gewoon naar de leverworst en de kaas.
3: Want het maakt niet uit wat je zegt. Want uiteindelijk vragen ze toch. Ik heb een probleem met mijn laptop.
0: Moet je toch weer oplossen. Hey jongens, na de break. Ik wil het hebben over software die ter plekke geschreven wordt. Terwijl je hem eigenlijk ook al gebruikt. En Ruud, voor jou. Jouw prediction box gaat ook zo open. Kunnen we dat doen?
2: Ja,
0: top jongens. Blijf luisteren.
1: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.

0: Paizo Fitzroy Slim Pickings.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Waar ik nog steeds praat met Ruud Zwakenberg van Red Hat en Dennis van Ingram Micro. Ruud, voordat we verder gaan, we gaan hebben over AI-driven real-time code generatie. Lekker woordje, hè? Oh. Is voor jou gewoon de prediction box. Ben je er klaar voor? Heb je je er voorbereid?
2: Nee,
0: helemaal niet. Oh, leuk. Hey, Ruud, dus voor jou ook de vraag, hè, voor onze 2030 prediction box. Wat is het ontwikkeling in de IT waarvan jij zegt, dit heeft alles veranderd en niemand zag het aankomen, behalve Ruud van Red Hat? Wat zou jouw voorspelling zijn die in onze box stopt? Ik doe de box voor je open. Daar komt-ie.
2: Nou, voor mij is het heel duidelijk. Het is toch een enorme adoptie van het gebruik van AI. Ik dacht dat het spielerij zou blijven. Maar het is veel harder gegaan dan ik verdacht had. En ik denk dat we ain't seen nothing yet.
0: Ik doe hem dicht. Ja, een paar jaar geleden zei iemand mij, dus ChatGPT uitgekopen, dan moet je eens naar kijken. En sindsdien was ik verslingerd. Toch, want jij zegt adoptie, kon heel veel mensen tegen die nog geen idee hebben.
2: Ja.
0: En als je ze dan op wijze laat een paar dingen zien, dan denk je, maar wacht even, dan gaan die ogen pas open. Maar ja. Wij misschien vanuit onze ogen kijken heel anders naar en zijn veel makkelijker om dat te adopteren. Ja. Het gaat wel heel hard. Hey, er wordt gewoon software vanzelf gegenereerd op dit moment bij. Maar waar staat dat dan? Hoe audit je iets dat 5 minuten geleden nooit bestond?
2: Wordt steeds lastiger. Je krijgt op een gegeven moment een soort van, nou, overkill wil ik niet zeggen, maar een enorme wolk aan nieuwe software. En dat dwingt ons om de softwareontwikkeling op een andere manier te gaan bekijken. Want in feite, als je een beetje uitzoomt, ik ben ooit in de jaren 80 heb ik bedrijfsinformatica gestudeerd. Daar ging het om data. We praten over data, informatie. We hadden het over informatiesystemen. En wat de applicatie deden was niks anders dan het verwerken van data, het bewerken van data. Dat werd gecodeerd, want anders had je niet. Later zijn we overgestapt op een beetje model-driven. Dus dan modelleerde je wat je wilde hebben op basis van de data en dan werd de code gegenereerd. In één keer zijn we bezig met miljoenen is misschien veel, maar honderdduizenden programmeurs die elke dag code zitten te kloppen. Ja jongens, is dat nog wel van deze tijd? Moet je dat niet op een andere manier doen? En dan gaan we in één keer, komt een AI voorbij, die heel goed is in het omzetten van een intent, wat je wil, een specificatie, requirement in code. Code is altijd tekst, dat doet hij heel goed. En in één keer heb ik zoiets van, hey, dat is mooi. Dan kan hij voor mij de code genereren, wat ik vroeger misschien model-driven deed. En toen denk ik mezelf, ja, hoe snel kan hij dat? Nou, waarom niet gewoon in real time? Ik heb een adreswijziging en ik wil gewoon.
0: Ja, maar vind ik allemaal leuk, maar dat is software ontwikkeling. Daar mist een aantal dingen aan. Ik ben hockeyscheidsrechter, hè? Mm-hmm. Fluit hockey. Ik grijp in als het fout gaat. En de spelregels liggen van tevoren vast.
2: Ja.
0: Als voordeel van hockey, daar is ook geen interpretatie op mogelijk.
2: Ja.
0: Maar wie is dan straks de scheidsrechter bij een AI gegenereerde code? Wie schrijft de regels voor?
2: Nou, dat wordt heel makkelijk. Je gaat kijken waar de schade gedaan kan worden. En waar kan de schade gedaan worden? In de data. Wat je niet kwijt wil raken, wat veilig moet blijven, is de data. Hè? Want we hebben het over het informatiesysteem. Dus wat we vroeger, in mijn tijd, toen ik net begon, wij focusten ons heel erg op de constraints op je dataset. We kijken er echt naar van, hey, deze data mag niet veranderd worden, moet immutable blijven. Deze data moet voldoen aan deze waarde. Deze data mag alleen geüpdate worden door deze persoon. He, dus dat werd ook heel strikt role-based.
0: Ja.
2: Dat wordt nog veel belangrijker. Dus wat we eigenlijk gaan zeggen is van, hier is je datasysteem. Doe er wel mee wat je wil. Maar je mag deze grenzen niet overschrijden. En daar beschermt het systeem voor. Dus waar gaan we naar kijken? Zijn zogenaamde AI-executieomgevingen. Runtimes.
0: Ja.
2: Wat erin gebeurt, maakt allemaal niet uit. Mits ze maar niet over die grenzen gaan. En die grenzen zijn, ze mogen niet zomaar naar buiten toe. Ze mogen niet zomaar systemen buiten jouw systeem aanroepen. Ze mogen niet zomaar.
0: Eigenlijk wat je nu fout ziet gaan, zeg maar op een aantal gevallen, omdat ze dat nog niet allemaal goed hebben afgetikt.
2: Absoluut. Wij noemen dat in de IT zero trust. En zero trust betekent eigenlijk, je mag helemaal niks.
0: En we vertrouwen je nooit.
2: En je mag helemaal zelf je ding doen in je eigen bubbeltje. Waar je weinig kwaad kan. En hoe je dat dan doet. Hè, dus dat zeg ik ook tegen medewerkers. Hoe jij de koffie voor mij haalt, maakt niet uit. Maar het moet met melk.
0: Moet er wel zijn. Hey, jij zei ooit in een interview ook, we kunnen de toekomst niet voorspellen. Omarm de verrassing. Dat is een motto wat ik me ook wel wat bij kan voelen.
2: Leuk, hè?
0: Ja. Maar de CISO, die wil helemaal geen verrassingen. Wie heeft gelijk? Jij hebt de CISO.
2: CISO heeft gelijk, ik heb gelijk. Twee dingen kunnen waar het om gaat is dat je de CISO die zegt van jongens, ik ben hier niet om precies te vertellen wat je moet doen. Ik ben ervoor om het systeem en het bedrijf te beschermen. Dus en bescherming is passief. Hè? Ja. Je bewaakt de grenzen, daar kom je niet overheen. Dat geldt voor je data, dat geldt voor je boundaries van je systeem. Binnen systemen heb je noviteiten nodig, hè? Innovatie. Ga lekker efficiëntie. Ga gewoon lekker aan de slag. Ga maken wat je wil maken. Gebruik de AI voor. Mits je maar respect hebt voor die boundaries. En als je daar geen respect hebt, heel simpel, je komt er gewoon niet doorheen.
0: Hey, daar zit nog eens iets anders omheen. Hè? Nederland heeft gewoon net congestie.
2: Ja.
0: En bedrijven staan in de rij voor stroomaansluiting. Vanochtend in het nieuws 40% minder woningen bouwen omdat we ze niet aan kunnen sluiten. Ja. Is het daar nog wel verantwoord dat we zware GPU's laten draaien om een e-mailtje samen te vatten of een leuk plaatje in elkaar te jassen?
2: Hele goede vraag. Is ook een dilemma. En zoals wij ernaar kijken, en zoals ik er zelf naar kijk, is van gebruik de juiste tools en zo klein mogelijk, zodat je nog net je... Als analogie, je kunt met een hele grote vrachtwagen elke dag boodschappen doen.
0: Ja.
2: Echt wel goed. Is niet nodig. Kan ook op de fiets.
0: Maar kan open source ook een antwoord zijn op die hele energie hardware vragen en AI? Of is dat een beetje wishful thinking voor mij?
2: Dat kan zeker helpful zijn. AI open source software is in de regel erg efficiënt geschreven. Er zitten weinig frats aan wat je eigenlijk niet nodig hebt.
0: Ja.
2: Waardoor de heel veel open source software, dan kijk ik even naar Dennis, is gewoon lean and mean.
3: Ja, hè? Klopt.
2: Dus het heeft ook niet veel compute nodig. Als wij kijken naar open source large language modellen, er zijn er heel veel die erg klein zijn. En de trend is nog kleiner.
0: Valt eigenlijk wel mee dus.
2: Nee, het valt niet mee. We moeten echt zorgzaam zijn. Ja. Hoe noem je dat ook weer? Zorgvuldig mee omgaan. Maar wees daar verstandig in. En ga de AI tools pakken die geschikt zijn voor jou. En ga ze niet opblazen. Ga ze niet groter. Om een voorbeeld te geven. Ze hoeven geen 30 taten spreken als Engels en Nederlands ook goed genoeg.
0: Hey Dennis, jullie zien als wereldwijde distributeur het eerste wat er gekocht wordt en niet gekocht wordt. Is AI hardware nog steeds schaars?
3: Wij doen meer, tenminste, het stuk wat ik doe is meer software, maar hardware is inderdaad schaars.
0: Wat betekent dat voor de keuzevrijheid van Nederlandse klanten? Want we hebben het over digitale onafhankelijkheid.
3: Wachten of iets anders kiezen.
0: Dat is de opties die je hebt. Ruud zei in juni, geen enkele leverancier kan zelf een AI factory laten bouwen. Wat heeft dat ecosysteem nodig? Regie, vendor, distributeur, partner, hoe werkt dat samen? Hoe krijgen we dat up and running?
2: Ecosystemen. Wij geloven heel sterk in ecosystemen. En niet toevallig ben ik ecosysteem solution architect. meer product gebruiken. Wij geloven heel sterk in samenwerking. Dat is de hele essentie van open source. Samenwerken, community.
0: Daar is het ook opgebouwd. Wat ik een beetje flauw het hippie gevoel noemde. Maar dat ging er juist wel dat je het met z'n allen deed.
2: Ja, ja klopt. Delen. Samenwerken, delen. Met als oog... Natuurlijk worden we er allemaal beter van. Dat is helemaal niet erg. Maar ook van, we hebben een wat hoger doel. We willen ervoor zorgen dat IT veiliger wordt. Efficiënter wordt. Rationeler wordt.
0: En beter wordt. Even afsluiten. In één zin. Dennis, waar moet een Nederlandse IT-beslisser maandagochtend mee beginnen? Voor reseller, in jouw geval. Als hij minder afhankelijk wil worden.
3: Koffie pakken.
0: Nou, dat doe jij in de tussentijd. Dan pak ik, Ruud, wat moet hij doen?
2: Niet in paniek raken. Rationeel blijven denken. Die onderbuik even uitschakelen. Bewaar die maar lekker voor thuis. En gestructureerd samen met mensen die er verstand van hebben gaan zitten. Van, waar hebben we het nou eigenlijk om?
0: Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen?
2: Wat is nou de pijn? Wat zijn de mogelijkheden? En ook een beetje inlezen. Heel veel mensen lezen ze tegenwoordig niet meer. Weet niet goed waar ze het over hebben.
0: Nee, en anders kan je altijd je co-pilot het laten samenvatten door.
2: Sta een keer om 4:30 op. Gun jezelf 2 uur de tijd om eens te gaan lezen.
3: Ja, ik doe dat precies andersom. Ik doe dat s'avonds.
0: Ik begrijp je enthousiasme, Ruud. En ik zie dat je daar helemaal blij van wordt. Maar ik heb toch hele grote twijfels over of ik dat...
2: Eén keer kan je.
0: Op mijn stem. Eén keer geldt ook niet werken. Ik vind het onwijs fijn dat jullie hier waren, mannen, bij PeopleWork Technology hier in Hilversum op het Mediapark. Want digitale onafhankelijkheid bestaat dus wel of niet. Keuzevrijheid bestaat sowieso wel. Ja. Dat is de kern, denk ik, van dit eerste uur.
2: Ja.
0: En open source is daar het vrijheidsbewijs van. De AI agent als collega die nooit naar huis gaat. Die staat helemaal niet om 4:30 op. Die is gewoon al wakker. En natuurlijk wel de vraag wie er 's nachts wordt gebeld als de app van iedereen omvalt. Straks in het tweede uur gaan we tegengeluid krijgen. Marga Reuver van Espresso Gridpoint zegt digitale onafhankelijkheid kan wel. Niet door alles zelf doen, maar door bewust te kiezen. Komen we toch op die keuzevrijheid. En Terry Aurik van Mappit laat zien dat het begint met één simpele vraag. Weet je welke apps er überhaupt in je bedrijf draaien? Dus blijf lekker luisteren. Mijn naam is Richard Bordes. Dit is de staat van digitale onafhankelijkheid.
1: Nieuw Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT. Live met Richard Bordes.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
10: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
1: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
0: Ja, welkom op het tweede uur bij People Work Technology. In het eerste uur zei Ruud Zwakenberg van Red Hat het keihard. Onafhankelijkheid bestaat niet, dan moet je ook maar je eigen chips gaan bakken. Maar wat als onafhankelijkheid helemaal niet betekent dat je alles zelf doet? Wat als het gewoon betekent weten waar je aan vastzit en de deur open houden om weg te gaan? Twee ondernemers, ze kennen elkaar niet. Ik heb ze vandaag bij elkaar gezet. De een bouwt een Europees netwerk dat net genomineerd is voor een Computable Award. De ander laat je 5 minuten zien welke apps in jouw bedrijf draaien. En wie er allemaal nog binnenkomen. Bij mij in de studio, Marga Reuver van Espresso Grippoint en Terry Oudik van Mappet. Dit is de staat van digitale onafhankelijkheid.
11: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, Marga Reuver, algemeen directeur, mede-eigenaar van... Ik zeg Espresso Grippoint. Moet ik EGP zetten of Espresso Grippoint? Wat vind je het leukste?
12: Ik vind het allebei prima.
0: Dan zeg ik Espresso Grippoint, want dat klinkt gewoon veel lekkerder. We bouwen al in 2008 sinds een private cloud aan de Nederlandse bodem. Werken met IT-partners. En dan ben je ook nog eens een keer voorzitter van de Dutch Cloud Community. En jij zei al, ja, en ik zei in het begin van de uitzending al, digitale onafhankelijkheid kwam ook een beetje uit jouw hoofd. Al lang voordat heel Den Haag dat woord soevereiniteit überhaupt ontdekt had, toch?
12: Zeker.
0: Welkom, ja. Marga. Hey, en aan de andere kant, Terry Oudik, hij leidde ruim 10 jaar Voiceworks in en Reach. En ruilde die directiekamer in voor je eigen start-up, Mappet. En daarmee laat je zien welke apps er in je organisatie draaien en wie er nog meer toegang heeft. Ja, ook die oud-collega die al maanden weg is dus.
13: Zeker, die oud-collega die al maanden weg is.
0: Ja. Ja. Hey, dames, het is bij mij zo, ik doe altijd ja-nee vragen. Dus ja, het is nee. Twijfel bestaat niet. En jullie wisten ze allemaal niet. Ik ga het uit om de beurt doen. Ik begin bij Terry. Kun je vandaag binnen een jaar weg bij je belangrijke IT-leverancier?
13: Ja.
0: Denkt de gemiddelde directeur dat zijn IT-partner de beveiliging al helemaal heeft geregeld?
12: Ja.
0: Ja? Allebei. Draait jullie eigen bedrijf op Microsoft 365?
12: Nee.
0: Kijk, dat klonk lekker met z'n tweeën, toch? De kern, niet alles Amerikaans eruit, maar alles Europees erin of alles zelf doen. Hè? Dus keuzes over technologie en data, leverancierskosten. Marga, Ruud van der Redhead zei in het eerste uur, onafhankelijkheid bestaat niet, keuzevrijheid wel. En jij schreef vorig jaar, het kan nu al, het kan wel. Wie van jullie twee heeft gelijk dan?
12: We hebben allebei een beetje gelijk. Ja? En dat heeft te maken met natuurlijk het begrip digitale onafhankelijkheid. Als je naar de hele stack kijkt, dus inclusief de hardware, dan bestaat het vooralsnog niet. Nee. Dan moet je inderdaad je eigen chips gaan bakken. Maar heb je het over digitale onafhankelijkheid, dat je controle hebt over je data en je processen, dat kan wel.
0: Dat kan wel. De ene onafhankelijkheid inruilen voor de andere, dat is geen keuzevrijheid natuurlijk. Hè? Want je het eerst afhankelijk was van...
12: Weet je, kijk, wij zijn in 2008 EGP begonnen. En een van de pijlers waar EGP op gebouwd is, is inderdaad dat klanten eigenlijk elke maand weg konden bij ons. Dus dat betekende toen al dat klanten niet in een vendor lock-in situatie zaten. En dat ze dus gewoon een exit-strategie. Nu hoor je iedereen over een exit-strategie. Maar daar zijn wij gewoon mee begonnen.
0: Ja, gewoon niet nagedacht waar de data staat en waar je mee heen moet als je weg wil. Of weg moet om wat voor reden dan ook.
12: Exact.
0: Een discussie die eigenlijk al wat langer loopt. Maar die alleen door die man met die rode das wat plotseling naar boven is gekomen.
12: Ja, marketing manager.
0: Ja, beter kan je. Is toch iets wat hij dan wel goed kan.
12: Zeker.
0: Die toch een mogelijkheid. Hey, als je van Microsoft naar een Europese partij verhuist, dan ruil je gewoon eigenlijk in feite van leverancier. Alleen heb je dan misschien wat wetgeving die wat gunstiger voor je is. Moet ik het zo zien?
12: Nou ja, Big Tech is voldoen niet aan compliancy-wetgeving. Op sommige deeloplossingen na. Hè.
0: Dus, ja.
12: Maar over het algemeen niet volgens de eisen die wij in Nederland en Europa stellen aan compliancy. Dus dat is natuurlijk waar je als eerste naar moet kijken.
0: Ja, als je nou bij een bedrijf, ik ben directeur van een bedrijf, als je een toets zou moeten doen, hoe weet een bedrijf of die nou wel of niet die keuzevrijheid heeft? Komt die erachter?
12: Nou, het zou goed zijn als je als bedrijf gewoon weet van waar moet ik op letten? Ik bedoel, ja. ben ik inderdaad compliant? Waar zitten mijn risico's? Waar zitten de grijze gebieden? En waar moet ik dan maatregelen?
0: Waar moet ik dan echt naar kijken?
12: Ja.
0: Teddy, Marga heeft over keuzes maken en houden. Jij zit ook, veel bedrijven weten niet eens welke keuzes ze überhaupt gemaakt hebben. Ja, zit daar een heel groot gat tussen dan?
13: Ja, de keuze is wel de rode draad. Ja? Deze. Wat wij zien bij heel veel bedrijven, als je kijkt naar hun SaaS-landschap, dus de apps die in een bedrijf gebruikt
0: worden. Ja, die zeg maar over die het zelf gekocht hebben, op een diskette ergens ingestopt, maar die vanuit een leverancier geleverd wordt als een dienst.
13: Je kocht het in een winkel in een pakje, er zat een disk in. Maar nu kan je alles van het internet afhalen. En wat we vaak zien is dat bedrijven geen idee hebben. En dat ze wel denken dat ze een idee hebben omdat het allemaal via IT loopt.
0: Ja.
13: Maar dat het af en toe zo zwaar wordt aangezet door IT wat allemaal niet mag. Dat mensen dus met een weg eromheen andere tools gaan gebruiken. En daar je bedrijfsgegevens ook in delen.
0: Lijkt een beetje een soort schijnveiligheid dan.
13: Dat is dat noemen wij ook de schijnveiligheid. Ja. Van IT weet het wel. Of mijn IT-leverancier weet het wel. Maar
0: ja, waar zit dan die grote misvatting? Is dat bij die ondernemer die denkt IT regelt het wel? Of bij die IT-partner die denkt dat de klant het zelf wel snapt?
13: Nee, ik denk dat de misvatting zit in... ik denk dat het voor een ondernemer toch wel een moeilijk gebied is. Het heeft allemaal moeilijke woorden. Hè?
0: Ja.
13: Waar moet die ondernemer beginnen om het te gaan snappen? Dus wij proberen dat ook wat simpeler te maken. En wij zeggen dus ook van... joh, wij leveren het overzicht wat er draait. En of dat nou zelf is aangeschaft of via IT, maakt niet uit. Wij koppelen die databronnen bij elkaar en we laten het je zien.
0: Ja, het heel praktisch. Met Mapit maak jij in feite een kaart van welke apps er überhaupt in zo'n organisatie draaien.
13: Ja, en welke gebruikers erop zitten. Dus ook die gebruiker die misschien inderdaad al 2 jaar weg is. En dat is natuurlijk een risico.
0: Dan krijg je inzicht in de apps die je zelf gekocht hebt in de software. Kom je ook dan ook die shadow IT drijft dan naar boven eindelijk?
13: Ja, absoluut. Want wij zien dus de ik noem het maar simpel, de werkmail. Iedereen heeft een werkmail, werkmailadres. En een wachtwoord. En dat loopt of via SSO of het loopt...
0: En wat is SSO?
13: Dat is via de Microsoft of Google omgeving.
0: Ja.
13: Dus dan klik je erop en dan kom je in die app. Nou, die halen we op. Maar ook als je daar buiten omgaat, halen we dat ook op. En je zal zien dat mensen ook hun werkmail gebruiken voor reissites of zo.
0: Dat lijkt me een onwijze schok voor als je directie bent. Dat je denkt, ik heb het onder controle. Want daar kunnen dus ook gegevens en allerlei andere zaken zitten. Ik hoorde laatst van een directeur ergens die wegging. En die wilde zijn mailbestand mee hebben. Was zo handig. En die kreeg dat gewoon braaf mee op een sticky. En vervolgens bleek dat daar stonden ook allemaal bedrijfsplannen in. Jaarcijfers. Die kreeg gewoon de hele mikmak zo...
12: Ja, dat laatste gezien dat heel veel bedrijven het gewoon nog niet georganiseerd hebben.
0: Daar ook niet over nagedenken, hoe gevaarlijk het is. En wat is het meest ongemakkelijke dat een klant ooit met Mapit ontdekt heeft, Terry? Oh, het is heel ongemakkelijk hoor.
13: Het is een wat seksueel getinte website, laat ik het daar mee omschrijven.
0: Oh, gut. Dat lijkt me een heel lastig gesprek.
13: Met je werkmail.
0: Met je werkmail.
13: Ja. Dus dat komt dus ook naar boven. Dus wij adviseren ook wel als bedrijven dat inzetten. Van informeer je mensen even dat je dit gaat doen met Mapit. En dat we dus alles met
0: de werkmail. Rij me het van tevoren even op. Ja, het lijkt me vrij gênant als je dat overkomt.
13: We zien overigens niet wat erin gebeurt, hè? Op de website. Of wij kijken
0: verder niet. Ja, ik hoorde ook als iemand die inderdaad AI onderzoek deed dingen. En zei, ja, soms zijn we tot dingen gekomen waar we van dachten. Dat willen we gewoon niet weten.
13: Ja.
0: Maar ik denk in een organisatie wel belangrijk. Want ook daar zit natuurlijk allerlei malware en ellende komt daar natuurlijk.
13: Absoluut. En we hadden hiervoor toevallig een mooi gesprek. Dat in deze tijd stimuleer je mensen gebruik te maken van apps. Stimuleer AI gebruik. Maar weet wel wat er gebruikt wordt. Want als je het niet weet, dan weet je dus niet waar je risico's zitten. En die kan je dan niet managen. Dus je hebt geen regie erover. Nieuwsgierig naar wat er speelt. Denk niet zomaar van, mijn IT-man weet het wel.
0: Nee, en Marga, ja.
12: Nou ja, ik vind het ook een stukje normen en waarden eigenlijk in een organisatie. Dat als je dan inderdaad op seksueel getinte sites terechtkomt. Ja, heel eerlijk. Ja, dat hoort niet thuis in de werksfeer.
0: Nee, ja, vroeger werd dat gewoon geblokkeerd volgens mij. Maar misschien dat ook niet meer gaat. Maar dat kan ik me herinneren dat wij toen we netwerken en beveiliging deden. Dat we ook gewoon bepaalde sites gewoon blokkeerden.
12: Ja. Ja.
0: Gewoon dicht timmeren. Kon je gewoon niet op.
12: Nee, klaar.
0: Om dat soort dingen te voorkomen. Dus je kunt ook veel meer gewoon zelf ook reden. Maar je moet wel weten dat het gebeurt.
12: Ja, jij stelde natuurlijk de vraag over security.
0: Ja.
12: Dit hoort ook allemaal wel bij hoe dicht je organisatie zit. Weet je, hoe veilig je organisatie wil hebben. Hoe je niet open wil staan voor allerlei gevaar van buitenaf. Ja. Regel het.
0: Jullie kenden elkaar niet.
13: Nee.
0: Wat is het eerste wat jullie aan elkaar gevraagd hebben toen jullie net hier voor het programma zaten?
13: Jeetje, we hebben al best wel heel veel besproken. Komt even niet
12: ging gelijk goed.
0: Ja, dus dat was
12: gelijk leuk.
0: Dat was goed ingeschat dan.
12: Ja, dat was gelijk leuk.
13: Nou, we hebben gelijk wel ontdekt dat we misschien elkaar na de aflevering nog maar even moeten bellen.
0: Oh, okay.
13: Kijken wat we voor elkaar kunnen
0: doen. Ja, is goed. Ja, maar blijf dan wel nu zitten, dat jullie niet weggaan.
13: Nee,
0: zeker. Ik heb één favoriet nummer wat ik regelmatig wil draaien. Maar wat ik zeker nog ook met jullie in de studio op wilde zetten. We gaan niet heel erg uitgebreid over Women in Tech hebben. Maar wel over leiderschap. Dat zit ook verder in het gesprek. Vandaar Cap Mo met Put a Woman in Charge.
14: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT. Live met Richard Bordes.

0: Cap Mo zou in 2018 de wereld naar de verdommenis gaan en zei Put a Woman in Charge. Ja, vandaar dat ik twee topvrouwen vandaag hier in de studio heb. Terry Aurik van Mapit en Marga Reuver van Espresso Grippoint.
1: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
0: Ja, en ik wil het hebben over de leider aanzet. Ik kom nog een beetje. Mijn gast had de mogelijkheid om mij een paar punten te sturen. Vragen doe ik nooit aan. En dan krijg ik altijd leuke dingen. En dan denk ik, ja, wat kan ik daarmee? Technologische keuzes maken raken natuurlijk kosten, continuïteit, data, compliance, je strategie. Een leider hoeft niet alle techniek te begrijpen. Ik ga niet jouw technische kennis nu testen, Marga.
2: Ja, gelukkig wel.
0: maar we moeten wel natuurlijk de juiste vraag stellen. Hè? Waar zijn we van afhankelijk? Welke keuze hebben we zelf nog? En kunnen we nog een beetje van richting veranderen? Welke drie vragen moet je aan een leider in een organisatie stellen, Marga? Als ik morgen directeur van een bedrijf ben met 200 man.
2: Ja,
0: nee. En hoeveel kunnen daar dan antwoord op geven, denk jij?
2: Nou, de leiders, laat ik...

0: gewoon, dat is voor mij ook leiderschap. Hè? Met welke mensen vul ik dat in? Zijn dit de mensen die mij dat succes gaan brengen? Hoe bind ik de mensen aan mij? Weet je, het is best een heel breed vraagstuk. Maar dat moet je wel allemaal afgaan voordat je in dat nieuwe tijdperk, wat voor mij het tijdperk naar meer digitale onafhankelijkheid in organisaties is.
1: Wat nu ontzettend rap gaat.
0: Ja.
1: Terry, toen wij het over hadden, zei ja, het is belangrijk, maar het is zelden urgent. Wetgeving maakt de ondernemer eigenlijk aansprakelijk. Nu. Maar niemand heeft er echt tijd voor. Het voelt ook voor een heleboel van die ondernemers helemaal niet urgent. Totdat het te laat is, denk ik. En met AI en al die zelfstandige agents wordt het nog allemaal nog veel erger. Het lijkt heel simpel, hè? Gewoon niet te veel betalen en niemand toegang geven. Maar zo zit het ook niet in elkaar. Als jij zegt het voelt niet urgent, totdat het dan wel is. Wat is dan het moment dat het wel urgent is? Is dat de hack? Is dat als er een auditor komt kijken? Of op het moment dat de factuur van de applicaties op de mat valt?
2: Ja, of one of the above. Maar ja. Ik denk dat het... Kijk, urgentie... Er zijn altijd urgentere projecten. Of urgente...
1: Altijd iets belangrijkers.
2: Ja, en daarbij komt denk ik ook een stukje onkunde. En ik vind, als ik aansluit op het vorige topic, het leiderschap, dat je als leider, of je nou leider bent van een bedrijf of van een afdeling, daar komt ook een stukje nieuwsgierigheid bij. En nieuwsgierigheid is wat gebeurt er in de omgeving? Wat gebeurt er in mijn team? Welke middelen werken mijn mensen mee? Dus daarmee hoeft het niet ooit urgent te gaan worden. Dus
1: nee, maar ik denk, van de week heb ik een roundtable geleid met een aantal hele grote firma's waar ik de naam hier verder niet ga noemen. Maar waarvan er één ooit heel groot in het nieuws geweest is met een vreselijke hack waar 16.000 man werken. Waar ze een jaar lang last van gehad hebben. Waar ze nu wel geteld 6 mensen op security hebben zitten. En waar die security afdeling gewoon geen gehoor weer krijgt bij die directie. Dat klinkt wel mooi, die urgentie. Maar als je een directeur dan vraagt over die dan moet beslissen over die cloud infrastructuur. Of over de security daarbij houdt. Dan verschuilt zo'n directie zich blijkbaar. Ja, dat hoort dan bij die mannetjes van security of het IT-afdelingtje. Dat is toch vreselijk?
0: Nou ja, weet je, dat is geen leiderschap.
1: Nee.
0: Dat kun je constateren en het is ook niet, je moet anticiperen. Kijk, wat je natuurlijk het liefst wil in je bedrijf is dat je continu anticipeert op allerlei zaken. Dus ook op nieuwe technologie en ook op security. Je moet niet verrast worden. En het vervelende is wel in deze tijd met technologie is dat doordat iedereen, de meest jonge gastjes van 12, 13 jaar kunnen hacken, weet je, dat je wordt dus verrast. Dus moet je inderdaad heel helder hebben. Als er iets gebeurt, welke stappen ga je dan nemen?
1: Hoe doe je dat zelf in jouw eigen organisatie? Want de big boss bij Espresso Gridbon. Maar je bent ook nog eens voorzitter van de Dutch Cloud Community. Dus je zit echt wel ergens. Hoe zorg jij dat je dat... Natuurlijk kom je vanuit die technologie.
0: Nou, wij worden natuurlijk... We hebben een aantal ISO-certificaties. 27001 en 22301. Dat zijn echt wel, en heel veel mensen, heel veel bedrijven denken dat dat papieren tijgers zijn. Dat is echt niet zo. Weet je, je moet echt zorgen dat je je processen op orde hebt. En dan is daarnaast nog, stel dat wij, het is een kwestie van tijd wanneer we gehackt worden. En DDoS aanvallen gebeuren terwijl wij hier in gesprek zijn. En daarnaast moet je ook nog heel strak een communicatielijn hebben. Dat je zegt van oké, er is iets gebeurd. En dat kan ook bij een calamiteit zijn. En wat zijn dan de stappen die wij moeten nemen rondom communicatie? Het is echt wel heel strak geregeld.
1: Wat je daarna moet doen. Ja, want die wet maakt die ondernemers steeds vaker gewoon persoonlijk aansprakelijk. Ja. Ik heb Terry niet het idee dat die directeuren daar veel slechter van slapen op dit moment. Wordt het niet eens tijd dat we gewoon een goede boete van de NMA krijgen voor iemand? Of voor de autoriteit persoonsgegevens?
2: Wellicht. Kijk, alles helpt. Laat ik het zo zeggen. Maar wat ik ook heb geleerd bij mensen is dat als het mij niet persoonlijk raakt, dan is die leercurve toch een stuk langzamer. Dus als er bij mijn buurman wordt ingebroken, is het tenminste mijn huis niet. Of als het in de andere wijk is het...
1: Ga je niet naar je eigen sloten kijken?
2: Niet mijn wijk, ja.
1: Ja.
2: Dus, maar ik doe toch ook een beroep op gezond verstand van mensen. Kijk, als jij een huis hebt en je hebt 324 sleutels weggegeven aan mensen.
1: Ja.
2: En je weet niet precies hoeveel het er zijn. Maar wel dat je eigenlijk iedereen die langskomt de sleutel geeft. Van goh, als je er een keer in moet, dan kan je erin.
1: Zou je dan een boekje bij moeten houden die de sleutels geven?
2: Zou je dat doen?

0: Zou je dat doen? Gewoon als Richard of als Mark?
1: Ja, er zijn wat mensen die sleutel voor mijn huis hebben.
0: Nee, dat zijn er een paar. Maar je weet het wel.
1: Ja, kijk, ik weet wel wie ze zijn.
0: En wat wij zeggen is, je moet weten wie die sleutel heeft. En wij maken een scan van... Wij laten zien wie die sleutel heeft. En we maken er een logboek bij dat, we het ook, dat je het kan zien. En dan kan jij actie nemen van, ik wil die sleutels terug... En dan kan je erop acteren. Het wordt niet in één dag dan perfect. Maar je weet wel meer dan gisteren. En je kan zaken verbeteren. Totdat. Want waarom zou je laten inbreken in je huis?
1: Ja, maar en nu hebben we het over inbreken over mensen. Over het netwerk en applicaties hebben we het ook nog over mensen en medewerkers. Maar we hebben nu die nieuwe collega gekregen die 24 uur per dag werkt. Geen koffiekop heeft. En geen bureau, maar wel als een AI-agent in jouw systemen rondwaart.
0: Ja,
1: zeker. Een beetje een soort vergeten oud-collega.
0: Ja.
1: Hoef je ook geen trakteert ook niet als hij jarig is. Dat gaat over toegang, maar het gaat ook over niet te veel betalen voor allerlei applicaties.
0: Absoluut.
1: Is dat te doen in een wereld met zoveel regelgeving, zoveel veranderingen binnen AI, om dat goed en lekker bij te houden?
0: Nou, dat is dus heel erg lastig. En daardoor voelt het voor heel veel mensen op bepaalde rollen als heel veel werk. En zo van, wat gaat het me allemaal opleveren en wat een gedoe. Wij maken dat gedoe dus heel makkelijk. Dus, want wij laten ook zien op applicaties, je hebt 30 licenties of 300 licenties afgesloten. Maar er zijn maar 15 mensen die dit gebruiken. Dus je kan al die licenties, die kan je afschalen. Dus dat scheelt een hoop geld. En onze insteek is, zorg nou dat je huis op orde is. Dat je weet wat er gebruikt wordt. Want we denken dat het veiligheidsrisico...
1: Er wordt heel veel gesproken over nulmeting, maar niemand weet ook hoe die dat moet doen.
0: Ja, dus doe die nulmeting. Dan weet je wat er allemaal is. En dan weet je, in ieder geval kan je de stap nemen van, nou, ik wil dat deze apps niet meer gebruikt worden. En vervolgens kan je gaan optimaliseren naar bijvoorbeeld gebruikers door te zeggen van, hey, ik zie dat deze app wel mag, maar helemaal niet gebruikt wordt. Dus die kan je opzeggen. Dus het is over twee assen waarvan we als je het over cybersecurity hebt of veiligheid hebt, is dat een wezenlijke. Want dat gaat straks de kern van het proces van je bedrijf raken als je daar kwetsbaar op bent. En en passant zeggen we, je hebt ook bijvangst, want het scheelt gewoon geld. En als wij hier naar buiten lopen straks en we zien 5 euro liggen, pakken we het ook op. Ja, we moeten even bukken. Kijk, als je misschien...
1: Ja, en je komt op een leeftijd...
2: Begin van een miljoen.
0: Ja, maar...
1: Ja.
0: Maar
1: die eerste is mislukt.
0: Het kan met minimale inspanning, kan je erachter komen hoeveel je kan besparen. Hoeveel geld je verspilt.
2: Nou, het grappige is ook dat wij in aanloop hier naartoe, dat wij zeiden dat C-level mensen van elkaar denken dat ze het weten.
0: Ja.
2: En dat er zo'n gebrek aan nieuwsgierigheid is, maar ook een gebrek aan zelfreflectie. Van, goh, misschien moet ik toch eens even opnieuw door een andere bril naar die organisatie kijken.
1: Maar jij werkt al sinds 2008 en mede-eigenaar van Espresso Grippoint.
2: Ja, zeker.
1: 18 jaar hetzelfde bedrijf.
2: Ja, zeker.
1: In een markt die elke 2 jaar verandert.
2: Zeker.
1: Nu nog wel sneller.
2: Zeker.
1: Wat houdt jou scherp, Marga?
2: Ja, wat houdt mij scherp? Uiteraard de nieuwe technologie, hè? Want wij hebben inderdaad een IaaS fundament gebouwd. Met een aantal pijlers.
1: Infrastructuur as a service.
2: Met een aantal pijlers die nu heel erg actueel zijn. Hè? Dus het was natuurlijk eigenlijk allemaal public cloud tenzij. En ik denk dat binnen nu en een paar jaar wordt dat private cloud tenzij. En we hebben door de jaren heen zijn wij ook continu mee gaan innoveren. Eigenlijk continu met nieuwe ontwikkelingen met die pijler. Digitale onafhankelijkheid.
1: Maar jij moet dus
2: data soevereiniteit.
1: Je moet dus ook willen blijven veranderen.
2: Ja, maar wij leven van verandering. En dat is het vervelende. Mensen houden niet heel erg van verandering. Maar ik kan je echt uit betrouwbare bron vertellen dat als je niet nieuwsgierig blijft en je niet mee verandert, dan gaat jouw bedrijf dat niet overleven.
1: En dat zijn wel de mensen die we in de IT ook nodig hebben. Die blijven proberen.
2: Ja.
1: Blijven zoeken. Ja. Terry was ooit CEO van een heel gevestigde organisatie. Groot. En nou ben je start-up met twee oprichters.
0: Ja, klopt.
1: Wat moet je nou ineens zelf doen waar je vroeger een hele afdeling voor had?
0: Alles. Ja.
1: Hoe is dat dan?
0: Ik vind het heel erg leuk. En natuurlijk heb je natuurlijke voorkeur voor bepaalde domeinen. Maar ik doe het natuurlijk samen met Carla Snapvangers.
1: Ja.
0: En wij vullen elkaar goed aan op verschillende domeinen. En sommige dingen vinden we alle twee niet leuk. Maar ja, het moet wel gebeuren.
1: Ja, er was een moment dat je dacht, oh wacht, nou moet ik het zelf doen.
0: Ja, nou moet ik zelf hier iets van vinden of uitzoeken of op papier zetten. Of bekijken hoe veilig het is of waar we dat inkopen of waar onze data dan staat, et cetera. Maar ja, er moet ook koffie gehaald worden. En dat bureautje moet ook een lapje krijgen. Dus ja, het is...
1: Ja, dat is wel een mooi verhaal dan ook meteen van Marga, waarom het dan Espresso Gridpoint heet.
0: Ja. Ja.
1: Kom je daar dan op voor een cloudbedrijf?
2: Ja, nee, dat is lang verhaal kort. Wij wilden Gridpoint heten. En onze oprichter, die nog steeds bij ons participeert, die zei, Gridpoint is al vergeven, zegt. Ik zit nu bij de Kamer van Koophandel, ik zit aan een kopje espresso. Dus
1: dat wordt het.
2: Ja. Dat wordt het. En die is nog, en die domeinnaam is nog vrij.
1: Dan vraag ik wel meteen af hoe ze kinderen heten. Ja. Dat kan dan ook weer. Hey, na de muziek, even weg van de theorie. Maar hoe ziet dan die werkplek eruit? Waar je zelf dan de regie houdt? En hoe weet je überhaupt nog wat er op die werkplek draait? En dan ja, gewoon van woorden naar daden.
2: Lieberdesk, ja.
1: Zullen we dat doen?
2: Zeker.
1: Top, blijf luisteren.
3: People Work Technology. Op New Business Radio. Met Richard Bordes.

0: Oh my soul, Bruno Mars.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Waar we nog steeds zitten. De staat van digitale onafhankelijkheid met Terry Oudrik van Mapit en Marga Reuver van ESG, ofwel Espresso Grippoint. Teddy, ik had je al een beetje gewaarschuwd. Wij vinden het leuk dat alle nieuwe gasten in onze programma een voorspelling doen voor 2030. Wat is er in de IT? Wat gaat er komen in 2030? Waarvan niemand zag, dit komt eraan. Maar waarvan Teddy de voorspelling van in de box doen. Ik ga de box voor je open doen en dan mag jij hem vullen. Daar komt ie.
2: Nou, waarvan niemand zag, dat durf ik dan niet te zeggen.
0: Een beetje overgrepen.
2: En 2030 klinkt ook wel heel ver weg. Maar ik denk dat wat AI en AI agents straks allemaal op de achtergrond doen en kunnen, waarvan wij geen notie meer hebben, dat we ons daar geen voorstelling bij kunnen maken wat ze in 2030 doen. Dus
0: die stoppen we
2: maak je borst maar nat. Want de wereld gaat nog wel een beetje doorveranderen.
0: We stoppen hem erin, we bewaren hem. En ik ben bang dat je gewoon hartstikke gelijk krijgt. Zo, die zit dicht, die box. Hey, van woord naar werkplek. En daar wil ik het ook natuurlijk over Liberdesk hebben, Marga. Ja, bij die digitale werkplek zie je de afhankelijkheid van organisaties. Ja, die zitten allemaal in één ecosysteem gegoten. Maar nu is daar Liberdesk gekomen. Daar heb je ook een Computer Awards nominatie voor. Je hebt je categorie Future of Work.
3: Ja.
0: Je kan nog stemmen tot 4 oktober 2026. Dus het kan nog dit weekend.
3: Dankjewel dat jij dat even doet.
0: Uitreiking op 17 november.
3: Ja.
0: Is er weer een groot gala bij?
3: Is een gala bij.
0: Oh, nee, zeker. Ga wel met je mee.
3: Heb jij zo'n mooi picknickpak?
0: Nee, ik draag nooit een strikje.
3: Oh.
0: Nee, ik zie er in een. Ik doe wel zonder strikje. Want ik zie er echt in zwart-wit met een strikje uit als lambiek. Dat moeten we niet.
3: En toch zou ik het willen zien.
0: Even Liberdesk in één zin. Voor de luisteraar die morgen gewoon zijn mail wil openen. Wat is Liberdesk?
3: Een complete digitale werkplek. Modulair opgebouwd. En laat ruimte voor eigen technologische keuzes. Integraties en bedrijfsapparaten.
0: Oké, praktisch. Is het gewoon een ander soort Microsoft?
3: Het is een alternatief voor Microsoft.
0: Ja.
3: 100%.
0: En we hadden begin van dit programma 185 miljoen. Wordt er door de Nederlandse gemeentes gestopt in Microsoft Office per jaar. Daar is Liberdesk een oplossing voor.
3: Ja.
0: Gewoon.
3: Ja, het is een serieus alternatief.
0: Serieus alternatief. Er zijn er meer die dit geprobeerd hebben. Even de Google Docs is er. Zijn wat oplossingen. Daar is altijd heel veel last geweest met adoptie. Wat maakt Liberdesk makkelijker om dat toch te gebruiken? Want op een of andere manier die gebruiker overhalen, dat is nog een dingetje nu dan.
3: Dat is een dingetje. Hij gaat namelijk ook inderdaad op een andere manier werken. Als je het vergelijkt met een Google Docs, er zijn wel wat meer partijen in de markt die hebben allemaal deeloplossingen. En wat wij met Liberdesk gedaan hebben, is dat het echt een compleet alternatief voor Microsoft is. Inclusief uitrol, inclusief veiligheid, inclusief workspace. Dus een alternatief voor je Word, PowerPoint en Excel. Het is echt gewoon een volledig bruikbaar alternatief.
0: Als ik Office 365 moet het hele pakket afnemen.
3: Ja.
0: Afhankelijk hoe groot ik ben, betaal ik een licentie per maand. Ik hoorde je eerder al zeggen, je kan per maand weg. Dus dat zal hier ook zijn, denk ik.
3: Zeker. Ja. Je betaalt per maand. Het is gewoon één bedrag per maand.
0: Ja.
3: Dus het is heel voorspelbaar wat je kosten zijn op je werkplek. Daar zitten natuurlijk een aantal variaties in. Hè. Ik bedoel, als je daar een bedrijfsapplicatie bij wil hebben, nou, dan komt daar natuurlijk wat meer geld bij.
0: Ja.
3: Maar het is in feite een oplossing die heel veel voorspelbaarheid geeft. Die niet jaarlijks de licentieverhogingen heeft, die Microsoft wel heeft bijvoorbeeld. Het is voor je organisatie ook heel voorspelbaar. En wat jij dagelijks doet met jouw werkplek, dat kun je met Liberdesk doen.
0: En dan hebben we het over tekstverwerken.
3: Ja.
0: Spreadsheets, als iemand die term nog gebruikt.
3: Ja, dat is wat wij de productivity suite.
0: Productivity suite, eigenlijk alle productie.
3: Dus Word, PowerPoint, Excel.
0: Die zit erin.
3: Dat is als alternatief zit dat erin. Er zit e-mail in, er zit agenda in, er zit videoconferencing in, er zit file sharing in, hè, dat je met elkaar in hetzelfde document kunt werken.
0: Is dit even de oplossing? Er wordt heel veel over ICC gesproken, dat daar de mail is uitgezet.
3: Ja.
0: Omdat Trump het vervelend vindt dat daar rechters dingen oordelen over Israël.
3: Klopt.
0: Die dreiging hangt nu weer boven de markt.
3: Yes,
0: waardoor ze niet meer kunnen mailen, waar ze ook niet meer bij hun dingen kunnen.
3: Ja.
0: Dit draait in Europa.
3: Ja.
0: Dit draait het in Nederland.
3: Nederland.
0: Dit zou een hele mooie oplossing hiervoor zijn.
3: Ja, maar dit draait in Nederland op het platform van EGP. Hè, op het 18-jarige platform van EGP.
0: Ja, dat zul je toch wel vernieuwd hebben in de tussentijd.
3: Dat is in de tussentijd uiteraard vernieuwd. Maar wat ik daarmee wel wil zeggen...
0: ervaring.
3: Is in, weet je, de ervaring, de technologie en de pijler, wat ik al zei. Hè, wij gebruiken heel veel open source technologie. En daar is Libedesk natuurlijk ook op gebaseerd. Dit is allemaal open source technologie. En wij hebben gewoon met het platform en de aansturing van het platform al sinds 2008 ook gebruik gemaakt van open source technologie. Omdat je daarmee die digitale onafhankelijkheid kunt bewerkstelligen.
0: En ook dus ook echt kunt garanderen.
3: En ook garandeerd.
0: Nou zie je, je werd nu genomineerd voor die Computer Award. Ja. Waarom pakt de media het niet? We praten allemaal over soevereiniteit. Waarom zit je niet... Het is goed dat je natuurlijk hier zit in de studio. Maar
3: ja, ik geef jou die primeur.
0: Ja, ik zou hebben. Ja. Nee, maar daar zouden toch heel veel mensen heel gelukkig van moeten worden.
3: Ja, ja, ik was gisteren vanuit mijn rol van Dutch Cloud Community was ik in Middelburg bij een leiderschapsevenement voor open source technologie. Wat gebruikt wordt binnen de centrale overheid. En daar zijn ook echt wel heel veel initiatieven. En er zou inderdaad, het zou ons enorm helpen als we door die tractie die we nu hebben, dat we inderdaad meer aandacht er ook voor krijgen. En meer media aandacht ook voor krijgen.
0: Even heel snel, en dan misschien denk ik over mensen van net wat de techniek in gehoor vraagt. Er zijn allerlei koppelingen gemaakt met Office applicaties, binnen andere applicaties. Het is nooit meer een zelfstandige suite. Dit is ook gewoon oplosbaar, toch? Ja. Er is gewoon vervanging voor.
3: Daar is vervanging voor.
0: Het is er gewoon.
3: Ja. Nee, het is er. Je moet je wel realiseren dat je natuurlijk... Heel veel bedrijven hebben natuurlijk hun hele werkproces ingericht op en rondom Microsoft.
0: Ja.
3: Als je met een Libedesk propositie aan de slag gaat, dan krijg je daar een proces ook naast. Ik bedoel, maar je zou ook een hybride... Wij kunnen ook een hybride situatie creëren. Hè? Als je strikt genomen zegt van Libedesk is modulair opgebouwd. En als je zegt als gebruiker wil ik nog even gebruik maken van Microsoft. Maar ik heb andere elementen, file sharing of applicaties die ik wel uit de private cloud wil halen. Ja, dan kan dat met Libedesk.
0: Dus, modulair bedoel je ook, ik wil alleen maar de tekstverwerker hebben en de spreadsheet. Of ik wil de tekstverwerker hebben, de presentatieoplossing.
3: Ja, correct. Ik wil nog even Teams hebben, maar ik wil de productivity suite wel in open source, in Libedesk hebben. Dat kan, dan kunnen wij dat ook faciliteren.
0: En dan word je toch een beetje digitaal onafhankelijker.
3: Toch.
0: Hey, stemmen moeten we toch, hè? Op computer.
3: Heel graag. Ja, fijn dat jij dat nog even zei. Want dat wil ik natuurlijk wel graag iedereen nog even stimuleren om voor zondag nog te stemmen.
0: Ja, dat kan tot en met zondag.
3: Tot en met zondag.
0: Zondag met zondag.
3: 4 oktober.
0: 4 oktober. En dan, horen je op 17 oktober of je gewonnen hebt.
3: Ja.
0: En zeg gewoon dat wij het gedaan hebben. Ja, toch, Terry?
2: Zeker.
0: Hey, bij jou gaat het over apps, toegang, gebruik in beeld krijgen. Gewoon beheer simpeler maken. Hoeveel apps denkt een bedrijf gemiddeld te hebben in Nederland als je binnenkomt? En hoeveel blijken dat er dan echt te zijn?
2: Meestal 5-6 keer zoveel als dat ze denken. Dus als je uitgaat van een bedrijf van 100 medewerkers die denken dat het er 50 zijn of 60. Dus, en dat is meestal dan tot 200, 300 apps.
0: Wat voor reactie krijg je dan terug?
2: Ongeloof.
0: Ja. Kan niet waar wezen.
2: Ja, ja, er worden heel veel vragen gesteld hoe dat dan kan. Maar ook soort van, wat goed dat we dat nu eigenlijk zien. Het is eigenlijk, weet je, we hebben nu een aantal klanten die zitten echt in die compliance hoek ook. Die wisten voorheen niet waar ze moesten beginnen. Want hoe kom je hierachter? Wie wat gebruikt? Wat er überhaupt is en wie het gebruikt? En wij laten met een vrij simpele koppeling dat heel snel zien. Dus het veroorzaakt ook een soort van opluchting van... nu weten we het niet.
0: Maar waar schrikken ze dan het eerste van? Van de kosten die ze eigenlijk hebben of dat die toegang overal bestaat?
2: Nou, gewoon überhaupt het aantal.
0: Het getal is al genoeg.
2: Ja, het getal is al genoeg.
0: Ja. Jullie beloven 100% EU-data.
2: Ja.
0: Je koppelt wel aan Google en Microsoft. Hoe zit dat met soevereiniteit?
2: Wij koppelen met die werkomgeving.
0: Ja?
2: Dus de klant draait op een Google Workspace of op een Microsoft omgeving. En daar koppelen wij Mapit aan, omdat we even die deur door moeten om die apps op te halen. En dat is het enige. Dus we zitten er niet in. En Mapit draait ook niet op een Nederlands platform.
0: Nou, is een van je klantenreferenties de CIO van Enrich.
2: Ja.
0: Daar kom je zelf vandaan, dat is jouw werkgever.
2: Ja.
0: Was dat de ultieme test? Was dat een beetje spannend om dat zo te doen daar?
2: Dat waren vooral heel veel apps. Dat weet ik nog. Ja. Want Eunice heeft ook de neiging om zelf heel veel applicaties
0: die bouwen ook zelf heel veel.
2: Maar dat heeft ons ook wel weer inzicht gegeven op wat tellen wij nou als apps binnen Mapbit en wat niet. Want achter een Microsoft licentie hangen bijvoorbeeld ook een aantal applicaties. Nou, die tellen we dus niet. We tellen Microsoft dan als de app, als het ware. Maar wij tellen bijvoorbeeld Power BI als een app of Slack of al die rare andere apps. Dus daar waar je voor betaald of aparte toegang is en niet die ergens achter hangen. Dus daar, we scannen dat dagelijks en schonen dat ook op. Want anders dan zit je naar honderden, duizenden apps te kijken en dan zegt het ook niks meer. Dan is het geen informatie meer.
0: Hey, Marga bouwt aan de werkplek waar je zelf regie over hebt.
2: Ja.
0: Jij ziet wat er überhaupt op die werkplek draait.
2: Ja.
0: Zijn niet gewoon twee helften van een...
2: Vandaar dat we ook gaan bellen.
3: Zeker.
0: Ja. Dat het heel erg gewoon aan elkaar gewoon gekoppeld zou moeten worden.
3: Dankzij jou, Richard.
2: Ja.
0: Dankjewel. Dat is toch een lekker gevoel. Zullen we het ook eens... Want je zit bij Leverancier. We hebben het over digitale onafhankelijkheid. Staat van digitale onafhankelijkheid. Wat er gebeurt als de spelregels door leveranciers in één keer worden veranderd? Hebben we dat eerder in de markt gezet? Iedereen heeft het ooit met VMware gehad en zo. Wat passeert er dan? En wat gaan we dan doen? Is goed over hebben. En overigens, Marga, dan kom ik bij jou terug met de prediction box.
3: Dat is goed.
0: Blijf luisteren.
1: People Work Technology op New Business Radio.

0: Teddy Simmons, hier de staat van digitale onafhankelijkheid.
1: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT. Live met Richard Bordes.
0: Ja, waar ik nog steeds Marga Reuver van Espresso Clipboard en Terry Aurik van Mapit in de studio heb. Ze hebben elkaar gevonden, dus dit gaat heel mooi worden. Ik reken ook op dat ze gewoon terug gaan komen. Ik wil het hebben over als de leverancier de spelregels verandert, Marga. Ook een beetje kijken ook naar jouw rol van...
2: Bij de Dutch Cloud Community.
0: Ja, zeker. We hebben heel veel veranderingen gehad. VMware, Broadcom, een voorbeeld. Die hebben MSP's laten ervaren wat er gebeurt als een leverancier die spelregels verandert en plotseling licenties en prijzen verhoogt. Dat heeft ook direct effect op klanten. Ik ben hockeyscheidsrechter. En ik mag de regels niet halverwege de wedstrijd veranderen.
2: Nee.
0: Dat gebeurt dus wel. Wat zag jij toen in de markt gebeuren toen dat nieuws binnenkwam en zeg maar het gedoe daaromheen ontstond?
2: Nou, in eerste instantie zag ik ontkenning, heel eerlijk gezegd.
0: Ja?
2: Omdat mensen dachten van nou, het zal zo'n vaart toch niet lopen. Hè? VMware is de standaard voor virtualisatie. En dat wordt door zoveel partijen gebruikt. Dus dat zal allemaal nog wel meevallen. En vervolgens zag je dus door die... ze beëindigden bepaalde licentieprogramma's. Ze gingen hun prijzen verhogen. Ze beëindigden samenwerking.
0: Ja.
2: Je hebt met de meest recente trouwens van de week hebben ze ineens het contract opgezegd met Insight. Dat is een van hun grootste partijen wereldwijd. Dat is gewoon eenzijdig opgezegd. Binnen de community, zeg maar, binnen de Dutch Cloud Community, waar heel veel managed service providers een platform hebben wat gebruik maakt van VMware. Ja, daar zijn wij tot en met de Europese Commissie dus aan het kijken hoe wij hen nog kunnen. Ja,
0: maar dit gaat dus heel hard over digitale onafhankelijkheid.
2: Ja.
0: Wat is nou ontzettend afhankelijk? Verandert daardoor er ook iets? Gaan ze daardoor ook anders? Want je bent gewoon gezocht in zo'n geval. Je kan niet zomaar weg.
2: Nee, je kunt niet weg. Mensen zitten ook echt in de problemen. Kunnen ook niet zo makkelijk die technologie veranderen. Dat gaat jaren duren. Dat is echt heel ingewikkeld. Dat gaat echt heel ver. En dat, daar kun je eigenlijk ook niks aan doen vanwege het feit dat zo'n VMware... Ja, het was de marktleider. Het is de macht van en de arrogantie van de monopolist. En zij drukken dit ook gewoon door. Maar het is ook, ja, in mijn beleving is het een aandeelhoudersverhaal. Het gaat niet meer over technologie. Dit ging alleen maar over aandeelhouderswaarde creëren. En een aantal mensen gewoon heel rijk laten worden.
0: Ja, inderdaad, ik hoop dat ze er uiteindelijk dan mee verliezen. Want dit kan niet meer omgaan. Het is ook niet moreel toch verantwoord.
2: Je moet je voorstellen dat wij hebben een bluechip industrie in Nederland. Hè? Daar zijn we allemaal heel trots op. Dat is voor VMware geen corporate account.
0: Vinden ze gewoon niet interessant.
2: Dat vinden ze dus gewoon niet interessant.
0: Dan gaan we toch zeker zelf doen.
2: Ja, ja, je kunt het niet over... Nou ja, wij hebben dan...
0: Hey, maar, ja. Even vanuit jouw rol dan bij Espresso Gridpoint. Hè, en de manier waarop jullie met partners omgaan partijen. Hoe zorg je dat je wat jij belooft over 5 jaar ook gewoon dan wel zeg maar stand houdt?
2: Nou, je spreekt natuurlijk met elkaar sowieso continuïteit af. Hè? Er liggen allemaal service level agreements liggen ten grondslag aan onze dienstverlening. En het is grappig, want vanochtend had ik mijn collega aan de telefoon, onze operationele teamlead. En die zei, ja, morgen komt een nieuwe klant binnen. Maar die wil expliciet in het contract laten opnemen dat wij niet verkocht mogen worden aan Amerikanen. Nou, die snap ik. Ik zei, nou, ik vind het heel goed dat hij dat vraagt. Want dat is helder. Dat gaan wij ook niet doen. Weet je, wij zijn een privébedrijf, maar wij gaan dat dus in ieder geval niet doen. Maar je zult als organisatie, even verder uitzoomend en breed kijkend, zul je als organisatie ook moeten kijken van als ik digitale onafhankelijkheid wil behouden, of ik wil mijn technologie zeg maar meer in de grip hebben, dan zul je dus met je leveranciers waar je gebruik van gaat maken, zul je toch juridisch gezien die contractering op orde moeten brengen.
0: Als ik nou naar jouw prediction box 2030 gaat... Dat was de voorspelling, wat gaat er in IT gebeuren? Maar ik op dit vlak, wat gaat er gebeuren? Wil je zoiets in die box stoppen voor mij?
2: Ja, ik wil zeker iets in die box stoppen. Ja.
0: Oké, ik ga hem open doen voor je.
2: Dankjewel.
0: Komt-ie.
2: In 2030, waar nu heel veel organisaties open source gebruiken minder dan 10%, denk ik dat alle organisaties in Europa 30-40% open source technologie gaan gebruiken.
0: Ik doe hem dicht. Ik denk dat je Ruud Zwakenberg van Red Hat het eerste uur heel blij gemaakt heeft.
2: Ja,
0: maar dat is wel dus inderdaad die digitale onafhankelijkheid veel meer creëren op dat vlak.
2: Ja.
0: Hey, wie wordt de VMware voor morgen? Welke afhankelijkheid zien we niet aankomen?
2: Oh, dat is echt wel even een vraag waar ik heel even bij moet kraken. Welke afhankelijkheid zien wij niet aankomen? Nou, kijk, de fout die heel veel organisaties maken, denk ik, is dat zij dan dat ze niet breed genoeg kijken welke technologie voor hen nog toekomstbestendig is. En dat is natuurlijk altijd even lastig. Er moet een nieuw ecosysteem ontstaan. Hè? Als je bijvoorbeeld gebruik gaat maken van open source, dan moet er vrij rap een ecosysteem ontstaan wat jou dus faciliteert met ondersteuning en met een stuk continuïteit van de technologie en van de dienstverlening. En dat is daar moet je gewoon op letten. Je moet op andere dingen gaan letten.
0: Daar ligt wel een hele opportunity voor heel veel organisaties. Absoluut. Om daarop aan te passen en, ja, en daar te veranderen.
2: Ja.
0: Hey, jij groeit heel veel via business partners, denk ik ook.
2: Ja.
0: Teddy ook. Onder meer vanuit het KPN Partner Network, heb ik begrepen. Vertrouwen zit in mensen. Hè? En partners is een vertrouwensrelatie. Dus dat is ook een markt die elkaar moet leren kennen. Nou kom je uit dat telecomkanaal. Je bouwt nu een SaaS. Mm-hmm. En je kiest weer voor partners. Waarom ben je niet gewoon rechtstreeks voor €83 per maand de markt opgegaan?
3: Ook.
0: Ook.
3: Kan ook. Ja hoor, je kan direct bij ons afnemen. Maar we hebben ook expliciet voor een indirect kanaal gekozen. Omdat we ook wel... bij een start-up... We zijn nu ruim een jaar onderweg. Niet met een product, maar wel als bedrijf. Het product is nu iets van... negen maanden geleden op de wereld gekomen. En je leert daarvan. En een van de dingen die wij geleerd hebben is dat het toelichting behoeft. En meer dan dat wij hadden bedacht van tevoren. En dat is prima. En wie kan dat beter doen ook dan een IT-partner in de markt die een vertrouwensrelatie met zijn klant heeft.
0: En zijn klant ook beter begrijpt.
3: En zijn klant beter begrijpt. En die kan het als stand-alone oplossing aan de klant verkopen. Maar die zou ook het beheer voor de klant kunnen doen. Dus in zijn managed oplossing aan de klant mee kunnen verkopen. En dan kan hij het beheer doen. Hij kan contracten toevoegen. Maar hij kan ook de mensen bij de klant. En dat kan de klant zelf doen. Offboarden. Zodat het probleem wat zij nu ervaren aan die wildgroei van apps en gebruikers. Dat in ieder geval eenmalig is.
0: Ik heb altijd vanuit de IT. Dan kan je in ieder geval een bezuiniging brengen. En dan kan hij dan voor dat geld tenminste andere dingen bij jou kopen.
3: Ja, dat inderdaad.
0: Want dat kan je wel investeren in dingen die waar je wel wat aan hebt. Want er lekt heel veel geld weg. Hè? Heb je een beetje een inzicht hoeveel geld er zo aan licenties en applicaties weglekt?
3: Ah, gemiddeld. Dus bedrijven gebruiken natuurlijk goedkope apps, hele dure apps. Dus we werken altijd met de gemiddelde. Maar je kan wel gevoeglijk van uitgaan dat je zo'n 30% gemiddeld op je SaaS-kosten kan besparen. Dat gewoon iedere maand nu weggegooid geld is.
0: Zonde. Nu doen we heel veel mensen doen zaken met mensen. Gaan er straks ook AI-agents met AI-agents?
3: Sterker nog, dat gebeurt al.
0: Ja, dat gebeurt al.
3: Dat gebeurt al. Wij doen zelf heel veel met AI, waar Carla ook de voorloper is van ons twee. Want die zit daar bovenop.
0: Ik mocht Carla de microfoon niet openzetten.
3: Nee, ze zit erbij hoor, voor de luisteraar.
0: Nee, maar we gaan Carla ook gewoon een keer uitnodigen.
3: Ze wil gewoon niet. Maar dus wij doen zelf heel veel ermee. We zetten er overigens geen klantdata in, voor de duidelijkheid. Ja. Maar wij proberen wel zoveel mogelijk als AI first bedrijf te opereren. En ik durf wel te zeggen dat als wij dat niet hadden gedaan, dat wij nu, ik denk, 10 of 15 man in dienst zouden hebben. Omdat we al die agents lekker 24 uur per dag aan het werk kunnen zetten.
0: En die zeuren ook niet op vrijdagen.
3: Zeur is ook een groot woord. Maar die hebben dat niet nodig.
0: Die hebben dat niet nodig. Die gaan
3: hele andere dingen nodig. En die geven wij graag. En dat is werk.
0: En jullie werken allebei. Hè? Teddy en Mark met partners. En Mark zegt ook dat digitale keuzevrijheid vraagt om vertrouwd partnership.
2: Ja.
0: Wat maakt een partner betrouwbaar? En wanneer maakt het dat de klant juist wegzet? Wat maakt die betrouwbaarheid in dat partnership? Kijken jullie er allebei naar?
2: Ja, hoe kijk ik daarnaar? Kijk, wij verkopen vertrouwen. Hè? Ik bedoel, wij verkopen continuïteit en beschikbaarheid. En dat vraagt gewoon heel veel vertrouwen. En we moeten begrijpen hoe partners werken. Omdat zij, wat Terry zeer terecht zegt, de partner snapt zijn klant. Hè? Die heeft ook de klantcontrole. Die weet ook wat die klant nodig heeft. Dus je moet elkaars werkproces ook heel goed begrijpen. Om dus de dienst te kunnen leveren die je wil leveren in onze situatie. En als je dan, zeker ook als je nu naar een nieuwe technologie gaat, hè, als je naar AI gaat, dan wordt dat nog een stapje versterkt. Ik bedoel, wij krijgen best veel aanvragen van onze AI-straat. Bedrijven die hun eigen learningmodellen willen hosten binnen de grenzen. Hè, omdat ze daar ook controle over willen hebben. Ja, dan moet je. Het gaat echt om vertrouwen. Weet je, dat gaat echt om snappen wat iemand doet, wat de klant wil. Beschermen van de grenzen rondom technologisch gebruik.
0: Teddy, jij komt uit een organisatie waar ook heel veel met partners. Wat heb je daarvan meegenomen naar jouw eigen partnermodel? Ja,
3: nou, wat we in ieder geval zeker hebben meegenomen is dat we zoveel mogelijk voorspelbaar willen zijn. Omdat die partners de business ook draait en moet weten waar die aan toe is. Dat we een gezonde marge willen leveren aan die partner. En wat ik er ook van geleerd heb, dat fouten maken mag. Dat gebeurt de klant, dat partner en ons ook. Als je er maar niet geheimzinnig over doet. En als je maar gewoon uitlegt hoe het zit en het oplost en de partner daarin meeneemt. En ik denk dat we dan een hele mooie samenwerking met partners kunnen hebben in Nederland.
0: Nou, top. Ik vond het ontzettend fijn dat jullie hier allebei vandaag wilden zijn. Dat is een beetje gemeen natuurlijk. Jullie allebei hetzelfde WhatsApp-groepje te stoppen. Nee. Zeg maar, dit zag ik voor. Dit zag ik voor. Ja, maar ik wist ook wel wie jullie waren. Dus ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik vond het ontzettend fijn dat jullie hier willen zijn. Ik hoop dat jullie zeker nog een keer terugkomen. En zeker ook samen. Blijf even stemmen op Marga. Kijk eens bij Mapit van Teddy. Ik vond het fijn dat jullie weer wilden zijn. Dit was 2 uur digitale onafhankelijkheid. En de conclusie misschien verrassend. Ruud Zwakenburg van Heredhead zei het al. Onafhankelijkheid bestaat niet. Keuzevrijheid wel. Marga zei het ook. Het gaat niet om zelf doen. Het gaat om kiezen. En dan weer later kunnen veranderen. Dus het gaat eigenlijk zelden over hetzelfde. Altijd over hetzelfde. Keuzevrijheid en niet gegijzeld worden. En Terry Oudink liet je horen hoe je keuzevrijheid begint met iets simpels. Gewoon weten wat het draait en wat er binnenkomt. En vooral niet te veel te betalen. En niemand te veel toegang geven. De rode draad van vandaag is geen IT-vraag. Het is gewoon een leiderschapsvraag. De techniek kun je uitbesteden. De keuze niet. Volgende week zijn we weer. Dank aan HP van Tilburg. Aan al onze gasten en aan jou aan luisteraar. Mijn naam is Richard Bordes. Dit was de staat van digitale onafhankelijkheid.
4: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio. Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemers.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
4: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Van ChatGPT naar cloud. Van prompts naar AI agents. Wat gisteren innovatie was, is vandaag al de standaard. Maar wat betekent dat voor jouw business? Job, Remy en Tom filteren iedere week het signaal uit de ruis. Geen hype, geen angst, wel de waarheid. AI at Work Live van Businesswise bij New Business Radio.
6: Ja, er zijn veel programma's over AI, maar er is maar één programma dat deze twee mannen heeft, namelijk Remy Gieling en Job van den Berg. Welkom heren, fijn dat jullie er weer zijn om een uurtje te praten over AI. Job, laten we meteen van wal steken, want jullie komen beide op hele interessante plekken, maar jij was op een interessant diner. Elk diner, elke bijeenkomst gaat tegenwoordig over AI. En daar waar jij was, gaat het ook zeker over AI, maar een stapje verder nog. Vertel, waar was je?
7: Ja, onder genot van een lekker hapje. Het was een partnerdiner van Bol.
6: Kijk.
7: En partnerdiner noemen ze partners, alle mensen of alle bedrijven.
6: Dat kenden we eerst als bol.com, maar dat mag je niet meer zeggen.
7: Mag je niet meer zeggen. Nee,
6: als je bol.com zegt, worden ze heel boos.
7: Exact, krijg je strafpunten. Ja. Dus Bol, B-O-L. En dat is een heel leuk concept waarbij de grootste verkopers op hun platform per regio, wordt ook in een regio georganiseerd, dit keer was in Eindhoven, eigenlijk bij elkaar komen om onder genot van een lekker hapje ook na te denken over AI, agentic commerce en allemaal trends die er op dit moment gaande zijn. En dan mocht ik een korte keynote geven over, wat ik al zei, agentic commerce. Wat is dat precies? Nou, eigenlijk dat de wereld verandert, dat steeds meer AI aankopen gaat doen. Dus dat op het Bol-platform niet een mens de tandenborstel koopt, maar een AI-model. Maar het leuke aan was, dit zijn echt hele pragmatische ondernemers, hè, die grasmaaiers verkopen. Ook zelfs condooms verkopen. Was een verkopen van filtersystemen. Echt, noem maar op. Dat vind ik altijd heel leuk om te zien. Wat eigenlijk de diversiteit aan ondernemers er zijn. We gingen ze meenemen, zeg maar, van wat ze daarover moeten weten en hoe die wereld gaat veranderen. Maar wat we ook deden in die sessie, en dat vind ik echt heel erg leuk om te doen. Kijk, heel veel ondernemers zijn op dit moment al bezig met AI zelf. Die zijn gewoon aan het experimenteren en in de avonduurtjes dingen aan het bouwen. Maar we hebben een toeltje ontwikkeld waarbij ondernemers kunnen zien hoe goed zijn ze nou eigenlijk vindbaar door een agent. Want heel vaak wordt er door ons gevraagd, ja, wat moet ik doen om te zorgen dat AI mij vindt? Ja, dat weet ik niet, want ik ben geen AI.
6: En dat ging jij daar eigenlijk ter plekke, ging je dat met ze bekijken?
7: Ja, dus er stond op een gegeven moment een rij van 20 ondernemers die echt wilden zien via ons toeltje hoe goed ze presteerden. En er waren een aantal die echt daar flink in geïnvesteerd hadden om te zorgen dat ze beter vindbaar waren. En eigenlijk onze tool soort van proof of the pudding was. In welke mate dat daadwerkelijk geval was.
6: En hoe was dat? Wat was de uitslag? Want ik hoor van veel mensen die zeggen, ja, als je goed vindbaar bent in Google, dan zit het met AI ook wel goed. Klopt dat?
7: Nee, dat is niet zo. Want je hebt zogenaamde SEO, SEO. Ja. Dat is eigenlijk hoe goed je vindbaar je bent door een mens. Dat je een beetje hoog in de zoekopdrachten
6: en je
7: komt.
6: Hebt geo, dat hebben we eerder gehoord in seizoen 1.
7: Ja, Generative Engine Optimization. En dat betekent eigenlijk hoe goed je vindbaar bent door AI. Maar AI kijkt niet naar plaatjes zoals een mens doet. Die kijkt naar data. Je moet eigenlijk zo zien dat een AI, wij spreken als een bibliotheek. Werkt. Dus je bent op zoek naar een stripboek. Dan gaat hij op zoek naar de categorie stripboek en naar het onderwerp en dan pakt hij dat eruit. En zo moet je het ook zien met een kiezen van een product door een agent.
6: Oké. Okay. En hoe deden de condoomset? Kwamen die een beetje goed naar boven?
7: Leuke vraag. De condooms die
8: asking for a friend.
7: Nou, het grappige was dat de condooms beter scoorden dan de handgrasmaaier. Bij aan bod. Misschien zit er een link tussen. Ik weet het niet. Maar het leuke was dat over die grasmaaier gesproken. Dat die vergelijking kunnen doen hoe goed ze vindbaar zijn op Amazon. Wat natuurlijk de grootste concurrent is.
6: Oh ja.
7: En bij Bol. En de accountmanager van Bol zat daarnaast. En die was echt zenuwachtig. Die dacht echt, oh nee, als ze slecht scoort op Amazon heb ik een slecht verhaal.
6: Af, ja.
7: Maar Bol echt significant betere score. En die zat echt letterlijk te juichen in dat restaurant. En dat vond ik zo mooi. Dat is echt ondernemerschap en passie voor je vak.
6: De vraag is natuurlijk wel, het voert misschien iets te ver voor nu om dat uit te leggen. Maar wat moet je nou doen om hoog in die scores te komen?
7: Ja, hele goede vraag. Nou, een aantal dingen zijn heel belangrijk. Zorg eigenlijk dat je data op orde zijn. En dat roepen we al heel vaak. Maar vooral de semantiek noem je dat. De logica van de backend van jouw website. Mm. Dus een agent kijkt niet naar je website, maar naar de achterkant, naar de data, hoe goed dat vindbaar is. Dus je moet zorgen dat je juist de keywords hebt, de juiste informatie, ook consistentie tussen platformen. Dus een agent gaat echt jouw product afkeuren. Als er bijvoorbeeld op de ene website staat, dit product is op voorraad en op de andere website niet, dan zegt dat ding gewoon error. Dus heel instrumenteel alles goed beschrijven, goed vastleggen, goed borgen aan de achterkant van je website. Dat is heel belangrijk. En nog steeds reviews. Want reviews zijn een proxy, voorspellen voor vertrouwen. En daar gaan die agents ook goed op aan. Okay, dus het is echt een ander speelveld.
6: Je hebt echt even huiswerk. Even dit goed bekijken. En wat ik niet wist. YouTube filmpjes of op YouTube een serie maken wordt ook door AI leeggetrokken. En dan in die zoekresultaten verwerkt, toch?
7: Ja, want dat is eigenlijk een soort van keurmerk van expertise en autoriteit. Dus dat noemen we soort van rich content. Hè? Video's, dat is rijke content. Ook LinkedIn posts zijn heel belangrijk.
6: Oh ja?
7: Ja.
6: Oké. Okay.
7: Dus video's posten op LinkedIn. Dus de vervente LinkedIn posters. Ja, die hebben zeker, als dat een aantal jaren gedaan, daar voordeel van. Okay. Dat is gewoon een teken van autoriteit.
6: Ik zit even me af te vragen of dat de reden is dat iedereen nu een podcast begint. Ook op YouTube. Omdat dat misschien ook wel voor de zoekresultaten goed is.
7: Ja, zeker. En maar ook wat nog beter werkt is, dat bijvoorbeeld een platform als BusinessWise of DPG Media jou noemt in de uitzending. Dus al onze gasten zullen zeker profijt hiervan van hebben. Want dat is weer een deprimeerde van hoge betrouwbaarheidsscore. Dus als je daarin genoemd wordt, is dat weer een stukje data, een proxy voorspeller. Ja, dat dit een persoon is die echt autoriteit heeft en expertise en daardoor betrouwbaar is. En daardoor goed is om daar iets van af te nemen.
6: Oké, nou, interessant verhaal. Remy, heb jij nog iets waarmee je hier overheen kunt?
8: Nou, dat is natuurlijk altijd lastig. Maar ik heb wel twee grappige ontwikkelingen meegemaakt afgelopen week. Hè. We hadden al grappend zaten we vorige week voor de uitzending een beetje te kijken van, kan AI, AI kan heel goed hacken, maar kunnen wij dat dan ook? En toen heb ik de proef op de som genomen en het is uiteindelijk gelukt.
6: De uitzending.
8: Na de uitzending. Hij heeft uiteindelijk 151 miljoen tokens verstookt, zag ik op mijn open router systeem. En inderdaad,
7: hoeveel euro was dat trouwens? Equivalent voor de
8: $22.
7: Oh ja.
8: Voor 151 miljoen tokens. Dus hij heeft
6: dat valt mee, toch?
8: Ja, ze valt heel erg mee. Het was een Chinese DeepSeek V4 model Pro. Ik zal niet te veel in detail gaan voordat de AIVD ook bij mij op de stoep staat na de Shiny Hunters hacker deze week. Was allemaal op eigen servers uiteraard. Geen grote datalekken. Maar wat ik ook wel interessant vond, moet ik toch even hand in eigen boezem steken. Er is nu een nieuwe term in Silicon Valley. Dat heet de AI Slop Grenade.
6: Ja.
8: Dat is namelijk dat mensen hele grote lappen aan documenten maar genereren. Er niet naar kijken en naar collega's sturen. Zo van, kijk, ik heb werk gedaan.
6: Oh, ja.
8: Zoek jij het verder maar uit ermee.
6: Dat zie je ook vaak bij mails. Dat mensen mails sturen, denk je, dit is typische AI en dan weten ze helemaal niet wat erin staat.
8: Ja, dat heet dus de slop grenade. Hè? AI slop is een beetje AI genererende meuk. En dan nu gooi je een soort van granaat zo hoppakee over de schutting. je wandelt weg. Ik ben deze week betrapt op het sturen van een AI slop grenade. Wij organiseren, zoals je weet, een reis naar China. We gaan dan 1 tot 7 november met een groep ondernemers.
6: Helemaal uitverkocht, dames en heren. Dus ook jammer helemaal voor Willem Seidhoff. Er zijn geen kaartjes meer om.
8: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, dan moet Willem weer een kettle class alsnog naar Taipei worden geairlift. Dat gaat niet gebeuren. Maar in de organisatie maken we altijd een heel groot programma. En we hebben allemaal partners die zorgen dat we op de juiste plekken, bij de juiste bedrijven, bij de juiste mensen naar binnen komen. En die vroeg op een gegeven moment, ja Remeke, even snel even een documentje sturen met even een omschrijving van wat we precies willen.
6: En jij dacht AI? En
8: ik dacht, ja, weet je wel, 1200 dingen tegelijkertijd te doen. Dus ik had eventjes een documentje voor ze gegenereerd. En ik kwam in de call en zeiden ze, ja, wat bedoelt je eigenlijk? En op vrijdag wilde je dan 2 tracks doen, dus dan zou de groep in 2 gesplitst worden. Ik zei, waar hebben jullie het over? Zeg, ja, dan staat in je document. Ik zei, oh ja, kut, heb ik inderdaad helemaal niet gelezen. Dus ook ik heb ik heb moeten het boetekleed aantrekken. Excuses voor
7: de AI. Je mist in onze WhatsApp-groep dat opeens een zeer vertrouwelijke offerte.
6: Ja, klopt. Ja. Maar dat vond ik wel. Dat zag er wel goed uit. Ja, we hebben een appgroepje en daar werd inderdaad een document in gedeeld met een voorstel wat helemaal niet bedoeld was voor die appgroep. Maar dat zag er wel goed uit. Ik vond daar wel eens wel goed over na. Alleen de prijs kon iets hoger volgens mij.
8: De prijs kon wel. Ja, dat kan altijd. We gaan
6: naar het nieuws van deze week.
9: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
6: En ondertussen gaat ook de tafel naar beneden. Ik weet, hebben wij op een knop gedrukt? Of is dit ook AI? Dat AI automatisch de tafel naar beneden gaat, ja. Hey, nieuws van deze week, Remy. Waar gaan we beginnen?
8: Nou, deze week was wel echt een grote, grote dag in Silicon Valley. De OpenAI Dev Days waren. Toch een beetje het paradepaardje van AI. We kennen natuurlijk altijd al de keynotes die Apple fameus deed. Hè? De WWDC keynotes. Echter, OpenAI is een eigen event voor ontwikkelaars, de Dev Days. En die waren deze week.
6: Waar was dat?
8: In San Francisco.
6: Oh, okay.
8: In San Francisco. Saillant detail. Er waren allemaal een kunstenaarscollectief. Die waren voor de deur gaan staan. En die hadden een soort van de Titanic uitgebeeld. Zo van
6: dat was een protest.
8: Ja, dat was een protest tegen OpenAI. Van jullie gaan de economie kapot maken. En wij zitten zo meteen met de rest
6: daarover. Nou, wel goed dat daar ook ruimte voor is.
8: Ja, zeker. Maar grappig dat ze dat dus inderdaad echt voor de deur van die conferentie deden. Vlak voordat onze vriend Sam Elpen op moest. Nou, op die conferentie is echt van alles verteld. Nou, onder andere gaat OpenAI de strijd aan met Microsoft. Notabene natuurlijk een groot aandeelhouder. Die hebben namelijk een eigen office suite gelanceerd. Of dat hebben ze aangekondigd. Dat heet ChatGPT Space. En daar kan je dus eigenlijk werken binnen ChatGPT met al je collega's. En er zit gewoon Word, Excel, PowerPoint. Zit er allemaal in. Maar dan van ChatGPT zit allemaal gewoon binnen je abonnement. Hoef je niet Microsoft extra munten voor te betalen. Dat is best wel interessant. Nou, het tweede is, ze proberen alsnog een keer een soort van app store te openen. Dat hebben ze al een paar keer gedaan. Om eigenlijk allemaal appjes te koppelen aan jouw systeem. Dat was niet altijd een groot succes. Maar dat gaan ze nu nog een keer proberen. En je kan nu je ChatGPT abonnement meenemen naar allemaal andere apps. Dus er komt een soort van marktplaats. Waarbij je eigenlijk met je eigen OpenAI budget, dus je abonnement of je tokens die je daar los nog even inkoopt, kan gaan betalen. Dus ze gaan zich echt een soort positioneren als een soort super app. Kom maar gewoon bij ons, lever ons maar gewoon eventjes je data.
6: De one-stop shop eigenlijk.
8: Exact. En natuurlijk uiteindelijk ook weer nieuwe modellen. Hoewel er ook alweer werd gezegd dat een aantal van die modellen tijdelijk gepauzeerd waren. Ze zouden toch weer wat los zijn gebroken. Was ingebroken bij de Australische overheid, bij wat Amerikaanse overheid websites.
6: Ja, daar heeft hij sorry voor gezegd, hè?
8: Ja. En voor mensen die echt graag hun geld doneren aan de tech-giganten Silicon Valley. Ze komen hier met een nieuw abonnement. $500 per maand krijg je 25 keer de gebruikersruimte van het plus abonnement. Dus die is $20. Maar dan moet je wel $500 per maand doneren in het OpenAI potje.
6: Ik hoorde wel een interessante discussie deze week. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien, Job. Dus dat je dus je bedenkt een idee. AI gaat er natuurlijk een rol in spelen. En op een gegeven moment staat het live. En dan? Want iedereen heeft het over voor de livegang. Maar wat ga je nou na de livegang doen? En wat je dan ook wel regelmatig hoort, is dat mensen schrikken van de kosten. En dat dan iedereen eigenlijk naar elkaar wijst. Van ja, wie is er nou verantwoordelijk? Ja, die kosten, dat hadden we niet zo verwacht. Hoe luister jij daarnaar? Want dat hoor ik ook een beetje in het verlengde van dat nieuws van Remy.
7: Ja, dat kostenbewustzijn is iets wat inderdaad steeds meer terugkomt. Dat mensen ook daarna vragen hoe daarmee om te gaan. Hoe met verschillende modellen. Ook bewust zijn dat je niet voor elk model, hè, de vorige uitzending ook even kort over gehad, het allerbeste model voor moet hebben. Kijk, je moet het op verschillende manieren interpreteren. Hè. Eerder, hè, begin van de AI-dagen, nou, dan hebben we het over een paar jaar terug, of misschien een jaar terug, werd dat heel gekeken naar efficiëntie. Heel erg gekeken naar het soort van, het moet tijd besparen, het moet kosten besparen. Nu de discussie wel echt anders geworden. En ik denk ook maar goed ook, veel meer naar waardecreatiestuk. Dus hoeveel kun je met dezelfde mensen extra waarde creëren door deze AI-tool? Maar er leidt tegelijk toe voor dat kostenverhaal daardoor veel diffuser is geworden. Mm. Want ja, hoeveel kosten heb je nodig om meer waarde te creëren?
6: Ja.
7: Dus inderdaad, je ziet steeds vaker dat, ook omdat de adoptie natuurlijk groter wordt, dat dit een discussiepunt punt wordt. Maar dat hele interessante discussies uiteindelijk ontstaan van, zijn deze kosten te veroorloven, ja of nee?
6: Maar kun je dit al voor de live gaan, kun je dit al in kaart brengen? Of is dat pas daarna eigenlijk helder?
7: Ja, je kan het in kaart brengen vooraf. Maar aan de andere kant, het is ook weer afhankelijk van hoeveel het gebruikt wordt. Maar wat je vaak ziet, het wordt ook vaak een beetje misbruikt, dat mensen niet bewust zijn van het feit dat als je, weet ik van 300 of 1000 talent rapport qua pagina's in het model stopt, dat dat gelijk ook heel veel tokens gebruikt. Ja. Dus het bewustzijn daarvan. Het is een beetje soort van alsof je de hele dag in de versnelling 1 rijdt. En niet door dat je af en toe even door moet schakelen.
8: Ik had gisteren een strategie-sessie voor een ontzettend leuke directie van een groot supermarktketen. En daar ging het ook veel over kosten. Nee, niet eens. Nee, ze zitten.
7: Waarom met Torama?
6: Nee, dat moest ik gewoon aan denken. Ja. Ik probeer altijd de naam te ontfutselen, omdat ik weet dat hij dat niet wil zeggen. Maar sorry, ga door.
8: Ze zitten in Blijswijk.
6: Zijn ze van de hamsters?
8: Nee, ook niet. Ze zitten in Blijswijk. Je kan het zien van de snelweg. Maar ontzettend leuke sessie. Ook kosten was een belangrijk aspect. Ik had even opgezocht. Een Ramp, dat is een soort van bedrijf in Amerika. Die had onderzoek gedaan hiernaar. En dat bleek, zeg maar, dat een beetje de beginnende bedrijven, die een beetje met AI aan het soort van een beetje de grote teen in het water hebben gestopt, die betalen gemiddeld genomen $11 per medewerker per maand aan AI. Dus relatief weinig. De gemiddelde bedrijven zitten nu een beetje op de $126 in Amerika. De top 10 zitten op de $766 per medewerker per maand. En de top 1% zit op de $7000.

0: misschien wel ook daar wel profijt van zouden kunnen hebben. En echt op jou gaan voorlopen. Omdat ze misschien met een heel klein team hetzelfde werk kunnen doen. Waar je normaal gesproken een hele corporate voor nodig hebt.
1: Maar je zit nu natuurlijk nog in de fase dat je het kunt experimenteren met elkaar. En dan maak je kosten zeker bij grote bedrijven minder uit. Maar dan komt het punt dat ze gaan zeggen van... Oh, nou, nu weten we een beetje wat het kan. En dan ga je natuurlijk weer snijden daarin.
0: Ja, ja, wat Thierry Smit ook zei in onze vorige uitzending van...
1: Aflevering 1, is
0: het zo meteen, hè? Die $2000 per maand die ik besteed extra aan die developer. Is dat de beste of de slechtste $2000? Hoe ga je dat met elkaar afstemmen?
1: Oké, okay. We hebben nog tijd voor één nieuwtje. Eén kort nieuwtje. Wat heb je nog?
0: Nou, misschien wel een leuke, omdat eigenlijk relatief veel te weinig vrouwen in AI werken. Of tenminste, het mag een stuk diverser. Dat zal denk ik onze gast straks ook voluit
1: beamen. Sponsortij van Oranje, dat kunnen we wel zeggen. Ja. Die komt eigenlijk ook niet als er alleen maar mannen zijn. Nee. Dus ik ben best wel verrast dat hij hier vandaag is. Ja. Maar dat kunnen we zo even vragen.
0: Nou, er is één dame, Grand Dame van AI, Fei Fei Li. Die was groot in het nieuws. Die stond echt aan de wieg van de bekende AI-ontwikkelingen al een hele lange tijd. En die was vorig jaar groot in het nieuws gekomen. Want die was een eigen bedrijf begonnen. Rondom het maken van world models. Het bedrijf heet ook World Labs. Zij wilden namelijk AI gaan maken. Dus niet een taalmodel die getraind is op taal. Nee, die begrip heeft van de wereld om ons heen. Als robots hier door mediavaart heen banjeren. En ze moeten zorgen dat ze niet tegen een paal aan botsen.
1: Of
0: tegen
1: de Donald Duck. Want die zit
0: of
1: hier
0: de Donald Duck of Robert van der Ham omverlopen.
1: Ja, dat is onze grote baas. Hè?
0: Ja, dan moeten ze begrip hebben hoe de wereld werkt. Nou, dat heet de World Models. En zij was een bedrijf gestart. En nu, nou, pak een beet, niet eens denk ik 12 maanden verder, heeft AMD... het gekocht voor $8.2 miljard.
1: Zo.
0: AMD is... We waren er toevallig in San Francisco... Nee, in Austin. In Texas waren we daar op kantoor. Het is een grote concurrent van Nvidia. En Sayan Desai, de bestuursvoorzitter van AMD... is ook weer de nicht van Jensen Huang van Nvidia. Ik vind altijd leuk dat een soort van familie... We hebben altijd gezellig aan het kerstdiner daar. Ze zat ook heel leuk aan de tafel laatst... toen Xi Jinping in het Witte Huis was. Ze zat aan de ene kant zat de dame van AMD... aan de andere kant zat Jensen van Nvidia. Waarom doen ze dat nou? Ja, omdat er dus echt wordt gedacht... dat alleen maar met taalmodellen we niet een wereld gaan creëren die ook toegankelijk is voor robots. Nou, dat is ook de reden waarom Pim de Witte, Nederlander, met General Intuition recent ook weer geld heeft opgehaald op miljardenwaardering. Het bedrijf zit inmiddels in New York. En ik denk dat we het komende jaar ook, dat dit weer een teken is, dat we het komende jaar heel veel gaan horen over world models en niet alleen maar meer gaan hebben over taalmodellen.
1: Oké, okay, wordt vervolgd. Tot zover het nieuwsblokje van deze week.
2: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Ja, we proberen iedere week ook wat verdieping te zoeken. Daarom hebben we een onderzoekje. Een onderzoek dat AI in een wat breder kader plaatst. Wat heb je, Job?
3: Ja, eigenlijk een
1: professor Job.
3: Professor Job, ja, precies. Nou, hij is het socioloog. Dit keer ook echt een van de bekendste sociologische papers. Dat heet The Strength of Weak Ties van Mark Granovetter. Een van de grootste sociologen voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. En dit is een oud paper. En ik denk relevant om dat weer even naar boven te halen. In het kader van AI agents en de impact daarvan, waar we nu staan. Want wat zegt dat paper? Dat is een van de meest invloedrijke onderzoeken. Die zegt, ja, je hebt zeg maar sterke banden. Dus zeg maar je goede vrienden, die je veel ziet, waar je lief en leed mee deed. En je hebt zogenaamde zwakke banden. Dat zijn zeg maar de contacten, mensen die je via kent, die je wel eens spreekt. En die zwakke banden zijn heel belangrijk voor het krijgen van een baan, want dat brengt je naar andere sociale netwerken, waardoor je bij nieuwe contacten komt en nieuwe informatie. Het helpt voor innovatie voor bedrijven. Dus bedrijven die veel zwakke banden hebben in de zin van andere bedrijven die ze vaag kennen, die ze af en toe benaderen, die zijn ook veel succesvoller, blijkt uit vele onderzoeken. En uiteindelijk de mensen die veel zwakke banden hebben, die zijn uiteindelijk ook in algemene zin succesvoller. En dat komt puur als je alleen maar hele goede vrienden hebt waar je alleen maar mee optrekt en alles mee deelt. Ja, is superleuk. Leidt tot saamhorigheid en gevoel van vertrouwen. Maar uiteindelijk is dat een hele gesloten cirkel, waardoor je informatie altijd hetzelfde blijft.
1: Oh ja, daar komt ook niemand anders bij eigenlijk.
3: Exact. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je zowel sterke banden hebt voor je lief en leed te delen, maar ook heel veel zwakke banden.
1: Okay.
3: En dat heet met een heel mooi woord structural holes. Een beetje een gekke term. Maar structural holes zijn zeg maar informatieverschillen tussen netwerken. Dus stel je netwerk hebt waar je allemaal contact hebt met allemaal lijntjes daar naartoe. Hoe meer zeg maar structural holes en meerdere verschillende toegang hebt tot verschillende vriendennetwerk en eilandjes hoe succesvol je bent.
1: Oké, dus eigenlijk als je op vakantie gaat met vrienden, dan ga je eigenlijk met die groep om. Maar als je alleen gaat, sta je ineens open voor heel veel andere contacten en werk. Krijg je dus ook informatie en inzichten die je misschien anders niet had gekregen.
3: Ja, en wat heb je daaraan? Nou, in het persoonlijke domein dat je denkt, nou jeetje, ik heb...

0: ruzie met de buurman. Oh ja, ik weet nog, een goede jurist heb ik een keer gesproken toen er inderdaad wij, op de Koos aan Rood iemand tegenkwam met de bar, noemen wij ze spreken. Of inderdaad, oh ja, ik wil iets met een met X, Y, Z. Of ik heb een probleem met een bedrijf. Of ik wil misschien in China zaken doen. Nou, we kennen Job en Remy die af en toe in China komen. Nee, dat soort dingen. En de reden waarom ik dit paper aanhaal, is super belangrijk paper om te kennen. Echt heel belangrijk voor het succes van hoe samenleving in elkaar zit en sociale cohesie. Maar het interessante is dat een van de hypotheses, en die hypothese nog niet getoetst, dus helaas heb ik geen onderzoek die een antwoord geeft op deze vraag, is dat de aanname is dat die zwakke sociale banden, dat die enorm af gaan nemen, of het belang daarvan. Waarom? Omdat je heel veel AI kan gebruiken voor zaken waar je vaak zwakke banden voor nodig hebt, of zeg maar die weak ties. Want als je problemen hebt met de schutting of zoek naar juridisch advies, dan kun je chat. Dus eigenlijk de chat helpt je zeg maar die zwakke banden. En de vraag is dat een substitutie? Ga je door AI en door agents en door alle tools die er zijn, minder investeren in sociale banden? Of zijn die zwakke sociale banden, dus die losse contacten, minder relevant geworden? Dat is een van de grotere sociologische vragen die we net speelt. Want stel dat zo is, dan betekent dat we meer in ons eigen netwerkje zitten. Nou, de hypothese wordt wel bevestigd, ook natuurlijk met social media, dat iedereen bevestigd wordt en self-fulfilling prophecies. Hè. Daarom ook allemaal gekke ideeën ontstaan, doordat steeds meer mensen bevestigd worden natuurlijk in een sociale bubbel. Dat weten we inmiddels. De vraag is een beetje, gaat het met AI sterker worden, maar ook met dit soort sterke en zwakke banden? Ja. Omdat je zo meteen die zwakke banden, die nog wel heel relevant waren in de wereld van internet, die gaan misschien wel vervangen
1: precies
0: worden.
1: Maar is het nieuw? Want met Google zou je kunnen zeggen, had je toch ook al zo'n partij waar je iets aan kon vragen? Wel minder geavanceerd, maar daar kon dat ook al bij.
0: Ja, nou, het grote verschil is natuurlijk met, als je de AI-tools vergelijkt en de taalmodellen, en dat het geen zoekmachines zijn, maar echt natuurlijk companions die er daadwerkelijk ook analyse kunnen doen en veel meer cognitief vermogen hebben. Hmm. En ook contextueel met jou mee kunnen denken. Dus ja, een van de ideeën is ook, hè, ook als je stap je mee naar bedrijven, dat als je AI goed inzet, dat je daardoor veel meer je intelligentie en kennis en innovatieve ideeën veel meer kan verwaarden in je bedrijf, omdat je AI hebt als een soort van katalysator.
1: Precies.
0: Maar kijk, de reden waarom ik dit paper noem is, er wordt heel weinig, er is heel veel impact hebben op de samenleving. Dat wordt nog eens onderschat. Hè. We zeiden ook in eerdere uitzending dat degene die het meest profijt kunnen hebben van AI eigenlijk het minst gebruikt.
1: Remy doet even wat water, dus geng ons allemaal even wat in.
0: Ja, wat spraakwater.
1: Ja, precies.
0: Dat is dus sociaal. Ja.
2: mijn bijdrage aan deze podcast. De Kamelien van deze podcast.
0: Ja, precies.
1: Heerlijk, dankjewel.
0: Dus ik denk dat wel echt anders is dan met internet. Als je toepast op bedrijven, hè, gaat AI meer in de zwakke banden zeg maar uithollen. Zie je eigenlijk dat, dat het enerzijds kan zeggen dat door AI agent juist meer kan innoveren, doordat AI voor jou zeg maar alle ideeën hoofd kan concretiseren. Nou, dat is ook een beetje wat we bij de Leopold update doen, dat je AI tools gebruikt om ideeën, fantasie tot leven te laten brengen. Maar ik denk wel goed om die samenlevingskant beter te benadrukken. In welke mate zorgt AI ervoor dat eigenlijk jouw nieuwe contacten, het spreken van andere mensen of toegang hebben tot andere netwerken wordt uitgehold?
1: Ja, oké, dan ben je daar bewust van. Daar is dit blokje ook voor. Ik zag dat laatst ook bij een bedrijf, bij Achmea. Die hadden dus een club, waren jonge mensen die net begonnen waren. En die zeiden, ja, we kunnen met allemaal jonge mensen bij Achmea gaan praten. Maar wij vinden het leuk om ook een keer iemand van KPMG uit te nodigen in diezelfde rol. Iemand bij Alliander, bij de NS. En die kwamen dus een paar keer per jaar samen om ook met elkaar te sparren. En dat was heel verrijkend, omdat je dan ook buiten je eigen bubbel...
2: Zat ook daar Lenovo tussen?
1: Die zaten daar niet tussen. Heb je dat gehoord, dat zij dat ook doen?
2: Nee, ik hoor veel mensen positief over Lenovo de laatste tijd.
1: Die zaten daar niet tussen, nee. Oké, nou, onderzoek was dat van de week.
3: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live, van BusinessWise, bij New Business Radio.
1: Weet je die tool ook alweer die we vorige week hadden? Tool van de week?
2: Pengram.
1: Ja, die daarna.
2: Jeff.
1: Ja, Jeff. Ik, yeah. ik zag hem veel voorbij komen inderdaad online. Maar we hebben deze week ook weer een tool van de week. Wat heb je meegenomen?
2: Nou, het is leuk dat je het noemt. Gisteren ook van de week bij Dev Days was ook inderdaad... OpenAI had een eigen Jeff-concurrent gelijk aangekondigd. Maar ook Dots. En we hebben het al eerder een keer genoemd.
1: Of Dots?
2: Dots.
1: Okay,
2: Dots.
1: Met een S.
2: Ja, met een S. En Dots is het antwoord van OpenAI op Muse van Meta. En Grokbot van XAI, van Elon Musk. En wat het eigenlijk gaat zijn, is een persoonlijke agent weer. Wat ze eigenlijk willen gaan maken, is niet een reactief systeem als ChatGPT. ChatGPT doet geen ene hol voor je als je niet er proactief naartoe gaat en je prompts invoert of je routines instelt. Hè. Het wacht net zo lang totdat jij iets gaat doen. Deze systemen, of het dan gaat over Muse van Meta, die alleen nog in Amerika beschikbaar is, nog niet in de EU. Grokbot van Elon Musk, die wel al in de EU is. En nu dus het DOTS, die moeten systemen zijn die echt proactief met jou gaan meedenken. Die zijn gekoppeld aan je agenda. Tom en die denken, die zien dat jij nog niet van huis bent vertrokken. En die gaan jou motiverende appjes sturen van...
1: Je moet nu echt vertrekken, op. Anders kom je te laat bij Jobber Remy.
2: Ja, pak die Maarten van Rossum-tas mee. En up de auto in, jongen. Dus deze systemen moeten dat gaan doen. En DOTS is dus het alternatief wat nu is gelanceerd. Het ziet er ook heel koddig uit. Ze hebben allemaal een soort van Tamagotchi-fluffige poppetjes daar gekoppeld. Nou, het schijnt dus dat Muse in Amerika dus echt een van de meest populaire apps is van dit moment. Het is echt een persoonlijke agent voor tante Truus en Gerda om je vliegtickets mee te boeken of je Philips koffiezetautomaten mee te bestellen. En het leuke is dat Musk, die is natuurlijk een langdurige veten met OpenAI. Musk als de geestesvader wilde dat het een soort filantropische instelling zou worden. Maar ja, dat is natuurlijk niet. Dus wat heeft hij gedaan? Of zijn team in ieder geval. Echt een paar minuten of een uur na die aankondiging. Dat van DOTS. Heeft hij de domeinnaam dot. Zonder s.com gekocht. En die leidt nu naar Grokbot.
1: Kijk. Ja, dat is oké.
0: Nou, die Muse trouwens niet moeten onderschatten. Overigens, zij stapje Muse. Hè, de bekende band ook. En je hebt ook de Astra-model van OpenAI. Ik weet niet of Opel, de Opel Astra, denk ik allemaal bekend. Dus een bijzondere naamgeving. Iedere keer, elke keer fascinerend. Maar de Muse, ik denk dat dat niet moeten onderschatten. Het is trouwens nog niet in Nederland beschikbaar, maar gaat ongetwijfeld komen. Maar ik denk dat ze nog wel wat data security hoepels moeten nemen. Maar wat ik krachtig vind aan Muse, is het wordt onderdeel van jouw WhatsApp. En iedereen gebruikt WhatsApp. Ja. Dus het wordt gewoon eigenlijk in je schoot geworpen. Net als heel veel tools, dat het gewoon opeens een update is in je WhatsApp. En dan ga je het gebruiken omdat het er gewoon is.
2: Ja.
0: En dat is zo krachtig wel aan de propositie van Mark Zuckerberg en Meta. Okay. Is dat omdat iedereen het zo gebruikt, kun je ook veel makkelijker die innovatie adoptie doen. Precies. Want je hebt niet weer een nieuwe app nodig.
1: Ik heb wel met al die tools dat ik denk, iedere week weer een nieuwe tool. Moet ik weer helemaal gaan uitzoeken. Daar heb ik helemaal geen zin in.
2: Nee, daar moet je gewoon naar AI at work.
1: Ja, zo is het. Ja. Oké, DOTS. Dus, en ik vind wel overigens, je hebt altijd, je had nu tante Truus en tante Gerda. Ik vind ook dat je een keer oma Henk moet noemen. Oh, ja. Om het een beetje gelijk te houden. Dus dat is voor de volgende
0: Piet.
1: Even een feedbackpuntje.
2: Ja, maar die zit allemaal op Grokbot. Die zijn wel van die vervente FVD-stemmen, die boomers.
0: Beledigd.
1: Oké, tot zover, dames en heren. De tool van de week.
3: Dit is AI at Work Live.
1: Bij ons zijn Constantijn van Oranje en Esther Bisschop. Zij zijn de sleutelfiguren achter The Stack. Dat is een nieuwe grootschalige AI-hub in Amsterdam. En het initiatief is opgericht om de Europese concurrentiepositie en ook de soevereiniteit, waar het veel over gaat, op het gebied van AI te versterken. En daarover gaan we het hebben in deze aflevering. Constantijn en Esther, welkom. Fijn dat jullie er zijn in onze show. The Stack, dat is het initiatief waar jullie mee bezig zijn. Constantijn, ik begin even bij jou. Waarom is dat initiatief nodig wat jou betreft?
4: Nou, het is niet alleen wat mij betreft. Er zijn ondernemers zelf, AI-ondernemers, die we hebben gevraagd in een onderzoek 2 jaar geleden van wat is er nou nodig? En zeiden ze, in Nederland is eigenlijk de AI-ontwikkeling heel erg gefragmenteerd. Dus, en ze hebben zelf aangegeven, willen eigenlijk een plek hebben waar we met meer bedrijven bij elkaar kunnen zitten, zodat je daar een concentratie krijgt van talent en ook een punt waar kapitaal terecht komt en waar je ook de samenwerking met corporates kan opzoeken.
1: Precies, want Esther, misschien moeten we even schetsen hoe het eruit ziet. Dit is echt een hub, het is ontzettend groot. 4500 vierkante meter, klopt dat?
5: Ja, 4500 vierkante meter zijn we nu aan het ontwikkelen.
4: Dat is het begin.
1: Dat is precies, ja. Dus de ambitie is groter. Maar wat gebeurt daar? Schets eens even hoe het eruit ziet.
5: Ja, nu zijn we dus de vloeren aan het ontwikkelen. 1 vloer is inmiddels open en de tweede gaat volgende week open. Er is nu een mix van verbouwingen en huurders in het pand. We ontwikkelen een event space. Inderdaad, zoals Constantijn zei, dit is de eerste fase. We hebben een veel grotere ambitie. We willen tot 12.000 vierkante meter gaan groeien.
1: Kijk.
5: Of in ieder geval hebben we die optie.
1: Ja.
5: Dus we zijn stap voor stap eigenlijk die vloeren nu aan het openen.
1: Precies, maar ik kan me voorstellen, er wordt heel veel over AI gesproken, dat weten jullie ook, dat doen wij ook mee hier, maar uiteindelijk zullen we ook moeten gaan bouwen. Ik neem aan dat daar ook gaat gebeuren.
5: Exact, ja. Dus de eerste vloer is open, de tweede gaat volgende week open. Al die huurders die erin zitten, dat zijn allemaal vooruitstrevende AI scale-ups. Wij selecteren heel streng. Wat we echt willen is het beste talent bij elkaar brengen. En dat iedereen, dat we ook samen samen echt dat innovatievliegwiel gaan bewerkstelligen.
1: Okay. Wat zijn de criteria dan? Als je zegt we selecteren streng, waar selecteer je op?
5: Nou, we hebben in ieder geval het concept dat we willen het liefst alle lagen van de technologie, van de AI-technologie, de hele stack willen we op locatie hebben. Je moet echt innovatief met AI bezig zijn. Dus je moet echt de core van AI ontwikkelen. Je moet een bepaalde grootte hebben. Onze kantoren beginnen vanaf 6 desks. Ja, je moet wel een beetje verder in je ondernemersjourney zijn.
1: Constantijn, waarom moet het in Amsterdam? En waarom bijvoorbeeld niet? Want ik neem aan dat je het Europees ook wil aanvliegen. Niet in Eindhoven of in Parijs of in Berlijn.
4: Ja, ook weer echt de ondernemerschap aan. Moet in Amsterdam zijn. Daar zit het meeste, ook internationale talent. Het is ook eigenlijk wel een logische plek. De meeste AI-bedrijven zitten in Amsterdam. Daar zit ook het kapitaal. Het is een hele internationale wereld. Dus ja, je wil ook goed bereikbaar zijn. En in Eindhoven wordt ook een AI-hub opgezet. En dat is ook weer logisch. Hè, want de combinatie AI en hardware is een hele belangrijke. Dus het is heel goed dat ze het daar ook doen. Ik was in Heerlen. Daar wordt ook in de Smart
1: Services Campus van Brightlands.
4: En je hebt in Groningen de fabriek. Dus er zijn allerlei initiatieven. Dat versterkt elkaar alleen maar.
1: Maar als je dan kijkt, wat hebben wij te bieden wat andere Europese landen niet te bieden hebben? Is dat dan dat talent?
4: Nou, zo volgens mij moet je er zo niet zo naar kijken. Wij willen gewoon in Nederland echt meespelen op het gebied van AI. En een van de dingen die daarvoor nodig is dat je dat talent bij elkaar brengt. En dat je ook internationaal verbindt. Dus we hebben relaties met Mirantix in Berlijn, met Station F in Parijs. En we doen dat ook samen.
2: Ja, maar ik was wel benieuwd inderdaad. Want je hoeft natuurlijk niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar als je kijkt naar Mirantix inderdaad in Berlijn, of Station F in Parijs. Londen is iets meer gefragmenteerd. Wat zijn dan de zaken waar jullie van hebben geleerd? Wat heb je daar gezien en gehoord waarvan je denkt, hé, dat is leuk, dat moeten wij hier ook gaan doen?
5: Ja, die antwoord ik heel graag. Dus in Mirantix zie je bijvoorbeeld dat de community heel erg sterk actief is. Daar worden enorm veel events georganiseerd, ook door de huurders zelf, door de members van de community. Nou, dat is iets wat we heel erg graag ook willen stimuleren hier in Nederland of in Amsterdam. Dus vandaar ook de event space. Bij Station F zie je dat het concept een beetje anders is. Ze werken veel met corporates en die hebben eigenlijk programma's voor startups. En daarvan hebben wij gezegd, dat doen we niet. We willen wel heel erg graag met een aantal goede founding partners samenwerken, maar we willen echt rechtstreeks met, eigenlijk onze plek is bedoeld echt voor bouwers en ondernemers.
4: En we moeten er nog aan toevoegen dat anders dan bij Mirantix en Station F zijn de ondernemers bij ons, die hebben een coöperatie en die zijn mede-eigenaar van het project en van niet van het gebouw helaas nog, maar wel van het project. Dus het wordt echt door de ondernemers geleid en de ondernemer staat in alles centraal.
1: Ja, dan worden jullie ook gesteund door veel bedrijven. Ik denk dat dat goed is, hè, want dan krijg je ook draagvlak. Maar een van die bedrijven is Google. En als je toch zegt van nou, we willen ook Europa sterker maken en minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven, waarom is Google dan ook een partner, Esther?
5: Nou ja, Google, kijk, uiteindelijk juist, denk ik, moet je bruggen slaan. Want uiteindelijk alleen gaan we er echt niet komen. Dus ook die grote spelers, die hebben, dat is een enorm mooie broedplaats eigenlijk ook voor talent. Heel veel mensen vanuit Google, vanuit Uber, vanuit allerlei grote techbedrijven, die beginnen zelf ook weer opnieuw hun eigen onderneming. En uiteindelijk moet je de wereldspelers heel dichtbij houden. En juist niet de deuren daarvoor sluiten.
4: Ja, en Google DeepMind is een van de leidende labs in Europa met Europeanen vanuit Engeland.
1: Ja.
4: En je ziet ook wat het heeft toegevoegd aan het hele Europese landschap nu. Hè, met weer een nieuw bedrijf wat eruit voortkomt. Dus je bent... Google is net als sommige andere big tech bedrijven zeker een partner. Maar we hebben ook Nebius, een Europese cloud provider. En hebben we als partner met Prozis werken we mee. En we gaan natuurlijk, we kijken wel heel zorgvuldig op welke manier we samenwerken. Want de nadruk ligt gewoon op Europese soevereiniteit. Ja. En de zorgen dat we bedrijven hier bouwen waar we als Nederland ook trots op
1: zijn. Maar kun je dat doen met geld en kennis en tech van een Amerikaanse techspeler?
4: Nou, het is maar een klein deel van de hele financiering. En we werken met een heleboel partijen samen. En dat is ook de realiteit van AI tegenwoordig. Je kan, denk ik, ook niet de Nederlandse overheid draaiende houden. bouwen zonder dat je hier en daar wat Amerikaanse tech hebt. Dus wij zijn ook gewoon een internationale speler met internationale partijen en zullen ook samenwerken met veel Europese partijen en waarschijnlijk ook met Aziatische bedrijven die geïnteresseerd zijn om het Nederlandse ecosysteem te ondersteunen.
2: Jullie hebben nog niet de handen groot zover gekregen om een paar Nvidia-kastjes van Volt in de kelder te zetten.
4: Sorry, welke?
2: Handen groot met zijn Volt datacenters.
4: Dat willen we zeker. Ja, compute, dat is misschien aan Est om te zeggen hoeveel wat is onze elektrische, onze netaansluiting.
2: Zeg maar. Oeh, ja.
5: Dat zou ik niet weten.
2: Even de Femke lief aankijken om een kleine upgrade te krijgen. Ja.
1: Oké, okay. Maar dit is interessant. Esther, zijn we niet te laat als Europa? We hebben veel mensen gesproken en er zijn ook mensen die zeggen van ja, we kunnen allemaal wat dingen proberen, maar heeft dat nog zin? Wat vind jij?
5: Nee, ik vind absoluut niet dat we te laat zijn. Ik denk wel dat het echt heel erg urgent is en tijd is dat we aan tafel gaan zitten. Hè? Dus dat is ook absoluut de urgentie die wij voelen vanuit het project. De reden ook waarom we ontzettend veel haast hebben gemaakt met het openen van de deuren. Maar er komen nog enorm veel nieuwe ontwikkelingen aan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij nu een vruchtbare grond creëren waarbij we juist op die nieuwe waves ook kunnen meedoen. He, je ziet dat er komen wereldmodellen aan. Een Jeff bijvoorbeeld, wat nu enorm in het nieuws is.
1: Hebben we het ook over gehad? Nee?
5: Ja, dat zijn allemaal nieuwe modellen waar wij in Europa hartstikke goed op in kunnen spelen.
1: Precies. En bepaal je dan ook een beetje door het speelveld in kaart te brengen van oké, hier gaan we juist wel op inzetten. Dit gaan we dus wel bouwen. En dit laten we misschien bewust even links liggen.
5: Nou, kijk, we gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten. Hè? Dus dat is wel heel belangrijk. Wij willen gewoon echt wel dat clubhuis zijn voor de volgende generatie AI-talent. En de volgende generatie AI-bedrijven. Dus wij maken zelf op die manier de curatie niet. Er zijn wel bepaalde rode vlaggen waarvan we zeggen, oké, dat willen we niet in de stack.
4: Nee, en in TechLeap wel. Hè? In TechLeap werken we met ondernemers, ook die niet gehuisvest zijn in de stack. En we kijken naar waar wij denken dat er enorme toegevoegde waarde kan zijn. Bijvoorbeeld AI-toepassingen in de wetenschap. Zodat je de wetenschap enorm kan versnellen. Je hebt bedrijven zoals Cradle en CUSP. Dat zijn voorbeelden. Maar je hebt ook soortgelijke bedrijven in de polymeren en in andere. Die willen we heel graag aanjagen en ook aanmoedigen. Dus dat waar die gaten zijn, daar willen we ook echt op inspringen. Dat doen we met onze programma's bij TechLeap.
1: Ja, dan maak jij ook al jaren hard voor het investeringsklimaat. De start-up wereld. Hoe gaat dit daar aan bijdragen, wat jou betreft?
4: Het is gewoon weer een stukje van de puzzel. We hadden het toen we inleidend praten hier ook over Be Amsterdam. Dat was het, zeg maar, 10 jaar geleden. Een hele belangrijke bijdrage aan Nederland en Amsterdam. En ik denk dat, wat je in Groningen ziet met de fabriek, draag je ook bij. Zo zijn soms gebouwen hele belangrijke plekken om zo'n ontwikkeling aan te jagen. Nou, Station F is een goed voorbeeld in Frankrijk. Zonder Station F was er eigenlijk geen Frans tech-ecosysteem. Die hebben het echt bij elkaar getrokken. En voor AI doet Mirantix dat nu in Berlijn. En wij hopen dat ook voor Nederland en Amsterdam te zijn met de stack.
2: Nu zaten jullie met TechLeap natuurlijk ook al een tijdje op verschillende plekken in Amsterdam. Ook een tijdje bij de Edge. Koen van Oostrom, natuurlijk een van de meest vooruitstrevende projectontwikkelaars. Misschien wel ter wereld, zou je kunnen zeggen. Heb je Koen nog gebeld met de vraag van, hey, wat moeten we nou, met jouw bril, met jouw visie, geef ons wat tips hoe wij dit nog beter kunnen aanvliegen?
4: Nou, we hebben met heel veel mensen gepraat. En, maar eerlijk gezegd, Koen en zijn mensen hebben ons ook geholpen. Vastgoed is niet iets waar TechLeap gespecialiseerd in was, om het maar mild uit te drukken. Dus we hebben eigenlijk in onze eerste 10 jaar altijd gezegd, we hebben helemaal geen locatie echt nodig. We zijn wel tot de conclusie gekomen dat veel van onze programma's wilden we eigenlijk in huis gaan doen. Dus wij zochten voor een wat kleinere optie van 600 vierkante meter. Alleen toen kwam eerst Norsken als een samenwerking bij ons op het Netflix. En daar hebben we toen mee samengewerkt. Maar die gingen toen een andere kant op. Dan zijn we alleen hele goede vrienden gebleven. Toen hebben we ons met ons rapport over AI kwam eruit dat een colocatie eigenlijk een hele belangrijke behoefte was. Daarin hebben we toen Lennart Zwart en Maarten Stok tegengekomen. En Philip Gast. En die hadden eigenlijk hetzelfde idee. Toen zijn we samen gaan werken hierop. En dat is dit geworden. Maar toen, wij wisten allemaal niet iets van vastgoed. Dus in dat proces hebben we zeker met mensen zoals Koen gesproken. En ook gekeken van sommige mensen willen zijn misschien ook wel geïnteresseerd om zo'n pand te kopen. Dit was misschien een pand wat wat moeilijker te koop was. Maar om het te ontwikkelen samen. En dus we kijken met allerlei, praten met allerlei partners die ons daarin kunnen adviseren.
1: Esther, wat hebben jullie als doel gesteld over een paar jaar? Wanneer is dit geslaagd?
5: Nou ja, we hebben dus die ambitie in ieder geval om tot 12.000 vierkante meter te gaan groeien. Ja, verder willen we echt de nieuwe generatie AI-talenten laten ontstaan in de stack. We willen dat vliegwiel creëren. We willen echt de cijfers van Nederland. En wat je ziet is dat er heel veel... Eigenlijk hebben we hele goede dichtheid van AI-talent in Nederland. Maar het groeit niet door. Hmm. Dus eigenlijk komen daar te weinig nieuwe ondernemingen uit. En als we daar een goede boost aan kunnen geven. Talent hier kunnen houden in plaats van dat het weggaat. Dan denk ik dat we daar in de stekker. Ja,
4: dat laatste is heel belangrijk. We zien dat heel veel bedrijven gewoon door de intensiteit van Silicon Valley het gevoel hebben dat ze weg moeten. Dat je kan niet snel genoeg zijn. Je kan niet hard genoeg concurreren. Ook door sommige regels die we hier hebben. En bedrijven gaan dan, als ze nog heel jong zijn en ze nog mobiel zijn, dus hebben ze, zeg maar, dat ze een groep, een team hebben van 6 of 10 mensen, kiezen dan San Francisco en incorporeren dan in Delaware. En die bedrijven ben je dan wel, ja, die ben je echt wel kwijt. Natuurlijk komt misschien een keer de founder terug naar Nederland en misschien gaan ze nog een keer terug investeren als ze succesvol zijn geweest. Maar het is, als je eenmaal in Silicon Valley bent, ook best aanstekelijk om daar weer door te rollen in het volgende bedrijf. Dus we willen ook echt zorgen dat de stack een alternatief biedt voor talent. Niet alleen Nederlands talent, maar ook gewoon Europees talent om hier te bouwen.
2: Nou, zijn jullie net open. Ben ik gewoon even benieuwd, even oprechte vragen. Als je dan... In Silicon Valley is tegenwoordig, die hoort alles over die 996 filosofie. Mensen die 6 dagen per week, 9 uur 's ochtends, 9 uur 's avonds aan het werk zijn. En het liefst nog wat langer. Wij zitten dan toevallig op een scale-up campus in Utrecht. Ja, daar kan je op vrijdagmiddag gewoon echt een kanon afschieten. Dan is iedereen zit al lang ergens aan de piepers of de
1: matcha's.
2: Of de matcha koffie. Hoe is dat bij jullie? Als je dan op vrijdagmiddag komt, vrijdagavond, bruist het dan nog steeds, Esther?
5: Nou ja, kijk, wij zijn sowieso 24/7 open. Dat is juist ook wat we heel erg willen stimuleren. Van je moet kunnen werken wanneer en hoe het jou uitkomt. We hebben nu 1 vloer open. Hè? Dus wij zorgen in ieder geval voor goed bier op vrijdagmiddag. Zodat er goed geconverseerd wordt. Want dat is uiteindelijk wat we willen. Hè? Dit netwerken, dat stimuleren. Dat mensen met elkaar gaan sparren. Ik verwacht wel dat het gaat bruisen. Ja. En ik verwacht ook dat het in het weekend gaat bruisen. En dat mensen gewoon echt die vrijheid voelen om hun onderneming te bouwen waar en wanneer ze dat willen. En ook op de snelheid wanneer ze dat willen. En dat is wat wij gaan faciliteren.
4: Ja, het is ook een van de redenen waarom we dit doen. Hè? Ja. Want dat is wat de founders ook aangaven. Als jij als enig bedrijf ergens, zeg maar, je zit in Utrecht of je zit in Maastricht. Want je bent de enige die wil proberen te concurreren met Silicon Valley. En je zegt van, ik heb een performance cultuur. Ik wil, weet je, we zijn gewoon allemaal gepassioneerd aan het bouwen. Maar als iedereen om je heen zegt het is 3 uur vrijdag en we gaan Aperol Spritz drinken op het terras. Ja, is het heel moeilijk, ook als ondernemer, om die mensen bij elkaar te houden. En ik denk dat we, wat we ook willen creëren in die stack, is een omgeving waar mensen gewoon super enthousiast bouwen aan iets wat zij, waar ze echt in geloven en waar ze ook die tijd in willen stoppen om het voor elkaar te krijgen en om iets te doen wat kan concurreren met andere plekken in de wereld. Zoals Silicon Valley, maar ook, je hoeft niet zo ver te gaan. Kijk naar Londen, hoe daar gewerkt wordt en andere plekken in onze omgeving. En dan is een 9-tot-5 cultuur en 4 dagen in de week en een papadag is misschien niet helemaal voor dit soort bedrijven.
0: Ja. Ik ben benieuwd naar die Europese soevereiniteit. Is ook een hele belangrijke reden waarom jullie dit zijn gestart. Hoe faciliteer je die samenwerking met die andere hubs in Frankrijk, Duitsland, Engeland? Want eigenlijk moet je juist groter denken dan de stack. Want het gaat over Europa en landen daaromheen. Hoe faciliteer je die samenwerking met die andere hubs? En hoe creëer je eigenlijk dat Europese denken? Want ja, Amsterdam is natuurlijk een onderdeel van het ecosysteem wat jullie willen creëren uiteindelijk.
5: Ja, 100%. Ja, dus we zijn eigenlijk heel vroeg al begonnen met het leggen van die contacten. We positioneren ons echt als Europese hub. Dus wij stimuleren ook andere ondernemers vanuit Europa die in Nederland hun bedrijf willen beginnen, dat ze bij ons hun plek kunnen vinden. We zijn op dit dit moment eigenlijk aan het onderzoeken van wat zijn nou allemaal dingen die we samen kunnen doen met verschillende internationale hubs. Het zorgen dat ondernemers, als ze willen schalen in Europa, een makkelijke landingsplek hebben, bijvoorbeeld bij Station F of bij Mirantix. Dat je eigenlijk op het moment dat je een uitbreiding wil doen, dat je daar ook een werkplek hebt als je lid bent van de stack. Nou, zo zijn we op allerlei manieren aan het kijken van kunnen we dat echt naar een Europees level tillen. En het mooie is dat die hubs zelf eigenlijk ook best wel tot nu toe lokaal bezig zijn geweest. En dat er ook bij hun een soort momentum is. Er is een soort internationale groep gestart om te onderzoeken hoe kunnen we dat op Europees niveau eigenlijk gaan opliften.
1: Ja. Esther, je had het over de criteria aan het begin. Nou heb jij zelf een indrukwekkende carrière achter de rug. Je hebt je bedrijf aan Snap verkocht. Je bent daarmee ook een autoriteit en een voorbeeld, denk ik, voor mensen. Is een van de criteria ook vrouwelijk leiderschap? Want Remy had eerder een onderzoek dat echt nog wel veel beter kan in deze wereld. Is dat ook iets waar je probeert door te selecteren veranderingen te brengen?
5: Ja, absoluut. In ieder geval is het iets waar ik persoonlijk natuurlijk heel erg gepassioneerd over ben. Ook een van de redenen dat ik echt deze uitdagingen aan ben gegaan. Ja, om te laten zien dat ook een vrouw dat prima kan. Om ook zichtbaar te zijn. Ik ben op dit moment ook onderdeel van een Equals campagne om te laten zien aan vrouwen dat allemaal ook voor ons gewoon goed kan. Ik maak me ook wel zorgen, als ik heel eerlijk ben, over de lage vertegenwoordiging van vrouwen sowieso in het AI-ecosysteem ook. Dus wat dat mij betreft dan ook bij deze een oproep. Kom vooral naar de stack. Dus als je een mooi idee hebt en je bent aan iets moois aan het bouwen, ja, meld je vooral aan. We willen echt die diversiteit ook juist bij de stack heel erg stimuleren. Het is best moeilijk, want hoe balanceer je dan een strenge curatie met ook de grote wens voor diversiteit? Ja. En ik zou echt wel, dat heb ik met mijn team ook besproken, een plek willen zijn waar we ook laten zien hoe we het in de toekomst graag zouden willen. Dus we beginnen ook bijvoorbeeld bij talent. En daarvan zorgen dat het heel divers is. En zorgen dat de volgende generatie in ieder geval veel meer aanwas heeft. Nou ja, op die manier doen we in ieder geval een goede duit.
1: Maar wat kunnen we als sector anders doen?
5: Ja, dat is een goede vraag. In ieder geval vrouwen en diversiteit omarmen. Ook uitnodigen aan tafel. Ik denk dat ontzettend belangrijk is.
1: Wij geven niet het goede voorbeeld.
5: Ja, ik sta met mijn positie drie mannen. Graag af. Ook bij de stack zijn drie mannelijke founders die de coöperatie zijn gestart. Ja. Constantijn zijn we super blij mee. Ja, en dan ik. Dus ook daar. Ik heb in mijn team gelukkig best al een aantal vrouwen zitten. Ik denk dat we daar ons met z'n allen enorm bewust van moeten blijven. Dat als vrouwen niet aan tafel zitten, dan denken ze dus ook niet mee. Mm-hmm. En dan ook in de ontwikkeling van AI, verlies je dan gewoon de helft van de wereldbevolking in die ontwikkeling.
4: Ja, en niet alleen vrouwen, het zijn allerlei andere minder vertegenwoordigde groepen. Gek genoeg zie je wel heel veel buitenlands ambitieus talent. Soms veel ambitieuzer. Dat zie je eigenlijk overal in het tech-ecosysteem. Onze PhD's zijn en die bedrijven starten zijn over het algemeen veel meer buitenlands. Dus op een of andere manier die ambitie en drive vind je wel bij die groepen. Dus daar zit de diversiteit wel redelijk goed. Maar in Nederland, en als je kijkt naar Nederland, meer achtergestelde groepen, die vinden het weer juist heel moeilijk om bedrijven te starten en om vertegenwoordigd te zijn.
1: Ja, nou wat mooi is dus dat jij als man ook hiervoor uitspreekt. En dat je ook bijvoorbeeld zegt, als er een panel is en er zitten alleen maar mannen in, dan kom ik niet. Wat dat betreft is het wel, we zijn zeer vereerd dat je hier vandaag wel bent, maar we realiseren ons ook dat daar nog wel echt een wereld te winnen valt. Dus we gaan ons daar hard voor maken, denk ik, ook in dit programma, om daar meer aandacht aan te besteden. Hebben jullie nog een laatste vraag? Want dan moeten we helaas alweer afronden. Job?
0: Nou, ik ben benieuwd wat je van kan leren van de andere hubs die je net noemde. We kennen de namen die net genoemd zijn. Van, als het gaat over diversiteit bijvoorbeeld, pakken zij dat op een bepaalde manier aan waar we van kunnen leren? Of zijn er andere specifieke domeinen waar ze berichten? Wat zijn dingen van de andere hubs die er al een tijdje bezig zijn, waar jullie van kunnen leren of hebben geleerd of zeggen, dat gaan we kopiëren of dat gaan we gebruik van maken? Zou je iets kunnen noemen?
5: Een voorbeeld van Station F is hun fightersprogramma. Zij hebben echt een samenwerking ook met de regio om eigenlijk onontgonnen talent hun programma's in te halen. Dus talent wat niet op een natuurlijke manier, om maar even zo te zeggen, De weg vindt naar Station F. He, mensen die een andere achtergrond hebben, een meer uitdagende achtergrond hebben. Dus inderdaad culturele diversiteit, vrouwen. En zij gaan ja, zelfs echt de...
0: Proactief.
5: Zij gaan echt even de sloppenwijken zeg maar, van... Nou, dat is misschien heel erg groot gezegd, maar van Parijs. Van de achterstandswijken, sorry.
4: We hebben ook een programma met de stad Amsterdam. De stad Amsterdam heeft een subsidie gegeven om juist ook dit soort activiteiten te ontwikkelen. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat de stad ook erkent dat dit gewoon een groeisector is waar mensen met een meer achtergestelde positie gewoon een plek in verdienen. Dus ja,
5: en weet je, we kunnen alle talent gebruiken. Hè? Op dit moment, we zitten in zo'n enorme grote technologische transitie. Dat het liefst, ja, zou ik alle talent wat we kunnen vinden de stack binnen willen halen. Wat kan bijdragen. Hè? We horen dat ook heel veel terug van tech-ondernemers. Het is ontzettend moeilijk om op dit moment het juiste talent te vinden om je bedrijf te kunnen laten groeien. Dus dat is iets waar we zeker weten op in willen zetten bij de stack. Ja.
1: Oké. Esther en Constantijn, ontzettend fijn dat jullie hier waren. Heel veel succes met de stack. Dank jullie wel.
5: Dankjewel.
6: Lepelt een website. Iedere dag maak een website met Loofwabbelen.
1: Ja, Leopolds update. Even uitleggen voor de mensen die dat de eerste keer horen. Leopold is jouw zoontje, Job, 6 jaar. En we kijken eigenlijk door de ogen van de 6-jarige naar AI. Wat heeft Leopold deze week gemaakt?
0: Hij is een groot fan van Dogman.
1: Dogman?
0: Ken je dat?
1: Nee. Jij, Remy?
2: Nee, ook voor mensen zonder kids is het denk ik een soort...
0: Abracadabra.
2: Abracadabra.
0: Het is een Amerikaanse stripboekenreeks van...
1: Leuk. Ja, Donald Duck ook.
0: Ja, maar dan een beetje Amerikaanse stijl. En grappige Dogman. Ja, het is een combinatie van een hond en een politieagent. Dus het heeft de voordelen van een hond en de voordelen van een
1: Dommel
0: van
1: en semafoor is
0: ja,
1: dit.
0: Een beetje wel, ja.
2: Robocop deed me ook een beetje aan denken.
0: Exact. Nee, daar lijkt het inderdaad zeker op. Maar hij is helemaal fan van Dogman. En hij wil echt de fysieke boeken hebben. Hij wil ze verzamelen. Dus hij gebruikt vaak Bruna om te kijken bij ons in Utrecht. Of daar weer in Dogman liggen. En hij is gefrustreerd erover dat ze te weinig Dogman aanbieden. Dus wat heeft hij gedaan met Lovable? Hij heeft zelf Bruna nagemaakt op zijn eigen manier. Waar je alleen maar Dogmans kan kopen. Dus een leuk voorbeeld van je hebt bepaalde frustratie. In dit geval met het aanbod van een boekenwinkel. En je maakt het gewoon naar jouw eigen waarheid. En creëert eigenlijk een platform waar ze zijn komen. Ze hebben foto's genomen van alle titels die hij graag daarin wil hebben. En zijn eigen Bruna gemaakt die gepersonaliseerd is op zijn Dogman favorieten.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Zou je Leopold voor de volgende week eens willen vragen hoe hij aankijkt tegen diversiteit in het AI-werkveld? En of hij daar misschien ook een idee voor heeft, hoe we dat extra kunnen stimuleren?
0: Nou, ik denk onze uitzending dat hij de gast was, wel diversiteit op leeftijd, dat we die quota hebben bereikt. En misschien denk ik de lijst van wat kunnen hier wel leren vanuit organisaties is... soms als klanten niet jouw product weten te vinden of jouw dienst, kun je ook dit soort tools gebruiken om de ideale wereld te creëren. Stel dat ze wel voor jouw product zouden gaan. Hoe zou dan jouw platform of jouw website of jouw producten idealiter dan eruit zien? Dus dat je meer je werkelijkheid en waar je naartoe wil bewegen, dat je dat alvast in beeld gaat brengen met deze tools, zodat je daardoor beter je plannen kan maken.
1: Oké, dus stel jullie vinden, wij worden te weinig geboekt als sprekers, of ik te weinig als dagvoorzitter, dan kunnen onze ideale wereld kunnen we dan creëren.
0: Ja, hoe mooie reviews. Zo Tom, jeetje, scherpe vragen. Echt geweldig hoe je dat doet.
1: Prik je mensen toch doorheen? Dat is toch nep?
0: Dat klopt, maar voor jezelf te creëren denk je van... als dat de manier op toe is, dan moet ik daar naartoe gaan bewegen. Moet ik daar doelen op gaan maken. Dus het is een vehikel om uiteindelijk jezelf te challengen, Tom.
2: Ik hoop dat Leopold nog Jeff gaat namaken. Dat lijkt me vet.
0: Ja, Jeff. Ik ben nog steeds echt gefascineerd door Jeff de tool.
2: We gaan er misschien volgende week eens een keertje wat verder induiken.
0: Ik denk dat het echt leuk is om daar nog wat tijd aan te besteden. Ik weet trouwens wel waarom het Jeff heet. Maar ik weet niet of ik dat nu mag vertellen.
1: Afronden.
0: Volgende week hoor je waarom Jeff
1: heet. Cliffhanger.
0: Tot zover
1: Leopold update.
3: Dit is AI at Work Live.
6: Leopold, een website. Iedere dag.
1: Tot zover deze aflevering van deze week. Dank jullie wel weer, jongens. Job en Remy. Remy, waar ben je komende week? Waar ben je te vinden? Waar kunnen mensen je live zien?
2: Het wordt hartstikke druk, inderdaad. Maar... ik heb een totale blank van wat er precies op de agenda staat.
1: Jij, Job?
0: Ik heb morgen 2 events die allemaal voor finance ondernemers gaan. En ik ga ze een beetje uitdagen, een beetje prikkelen van... leuk dat hij, maar hoe kom je nou verder? En hoe maak je het ondernemen weer een stukje leuk? Dat je weer tijd hebt om echt te ondernemen in plaats van al administratie en al die... ja, het shit of yesterday work.
2: Nijrode en Essence staat er op de planning.
1: Oké, interessant. Nou, benieuwd wat ze daar weer zeggen. Als je interessante inzichten hebt, laat het weten. Tot zover deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Je kunt maandag opnieuw business Business Radio terugluisteren om 12 uur, de herhaling. En natuurlijk altijd in je favoriete podcast app AI at Work Live. Abonneer je daar eventjes, want dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe show live staat. Bedankt, tot de volgende week.
3: Dit was AI at Work Live met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. Drie mensen, één programma, geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
7: Dit is New Business Radio.
3: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
11: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
12: ja.
11: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
12: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
11: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
14: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. Dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
3: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

verandert straks jouw hele business. Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Nou, welkom en fijn dat je weer kijkt en luistert bij een nieuw business update. Van een scherpe mobiele provider naar een complete speler voor het hele huishouden. Het telecomlandschap is continu in beweging en vandaag bespreken we dan ook weer een grote strategische verschuiving. Hollands Nieuwe bestaat inmiddels namelijk 15 jaar en groeit nu door. Een transformatie van een mobiele provider naar een full-service telecommerk, inclusief internet en tv. Achter de schermen is dit een enorme transitie geweest. Er is fors geïnvesteerd in technologie en een nauwe samenwerking binnen moederbedrijf Vodafone Ziggo om eenvoud en directe klantenhulp centraal te stellen. Vanwaar deze grote stap? Wat komt er allemaal bij zo'n grote transitie kijken? En wat zijn dan ook de vier belangrijkste pijlers? Dit en meer gaan we bespreken in deze nieuw business update. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Maurice Gillissen, director, en daarnaast ook Erik Tichelaar. Lead Customer en Technology, beide bij Hollands Nieuwe. Heren, van harte welkom.
3: Dank je wel.
2: Fijn dat jullie er zijn. Eerst eventjes ook van harte gefeliciteerd. 15 jaar Hollands Nieuwe, dat is al een hele mooie mijlpaal, kan ik me voorstellen.
3: Ja, absoluut. Nee, ja. Ja, we hebben het ook groots gevierd in mei en in juni.
2: Ja.
3: 15 jaar, ja, dus dat is al een tijd geleden, 2011. De wereld is flink veranderd. We zijn er zelf ook flink veranderd. En daar wilden we ook even bij stilstaan. Dus dat was heel mooi.
2: Ja, Erik, toch voor de mensen kan ik me bijna niet voorstellen die jullie nog niet heel goed kennen. Hollands Nieuwe, waar staan jullie echt voor?
4: Nou, wij zijn echt we noemen dat zelf een no-frills speler. Dus wij willen waarde brengen naar de klant door het simpel en gemakkelijk te houden, maar wel een heel goed product te leveren met ook een hele goede service erbij.
2: Ja, ja, die service is ook heel erg belangrijk iets voor jullie ook.
4: Zeker,
2: wel, hè?
4: Ja.
2: En simpelheid volgens mij ook wel.
4: Ja, ja, ja, niet te veel keuzes, makkelijk houden, zorgen dat je goed of beter kan kiezen en het daar lekker bij houden. Dat is eigenlijk het idee.
2: Ja, hoe kijk jij dan op die afgelopen 15 jaar terug?
4: Nou, die afgelopen 15 jaar, daar ben ik zelf maar een anderhalf jaar deel van geweest.
2: Ja.
4: Ik ben vorig jaar begonnen, maar dat is een ontzettende rit geweest. We hebben in die tijd hard gewerkt aan het verbeteren van onze service. Tegelijkertijd internet en tv gerealiseerd. Dus dat is het is echt een hell of a ride geweest.
2: Ja.
4: En ook met een ontzettend leuke club. Want het is een vrij kleine club, Hollands Nieuwe. We doen heel veel met weinig mensen. Maar dat maakt het zo leuk om samen te werken. En heel veel zelf te kunnen doen ook.
2: Hecht team dan ook?
4: Ja, heel hecht team. Ja. Ja. Nou, er zijn een aantal mensen zijn ook echt vanaf het begin, 15 jaar geleden, al gestart. Niet heel veel meer, maar er zijn er een paar die dus nog die hele historie hebben. En ik denk, ja, er zijn wel bepaalde kenmerken van de mensen die bij ons werken, die we dan met z'n allen ook delen.
2: Maurice, hoe kijk jij daar dan naar? Hè? Want Erik die zegt het eigenlijk al. Hè? Toch wel echt wel een hechte sfeer. Cultuur ook.
3: Ja.
2: Hoe zou jij zelf dan de cultuur omschrijven, jullie?
3: Nou, we besteden daar ook wel echt aandacht aan. Het is ook een skill-up. Eigenlijk binnen een grote corporate. Ja. Hè? Vodafone Ziggo.
2: Ja.
3: Op onze eigen plek binnen het pand. En we waren al wat kleiner. Een jaar of twee geleden waren we een stuk kleiner dan nu. Dus groeien ook een beetje uit onze voegen daar. Maar we weten elkaar te vinden. Hè? Dus we groeien naar elkaar toe. Ook met de club eigenlijk van Erik. Zitten korte lijntjes, zorgen dat we de dingen niet laten liggen. Maar en ook niet echt heel erg discussie hebben over wie iets moet doen of wie iets moet oppakken. Maar gewoon samen erin staan, dat is wel echt heel belangrijk. Dat is ook echt elke dag voelbaar. Je voelt ook heel erg, als je iets goed doet, dat je collega daar profijt van heeft. Of andersom, omdat je zo dicht bij elkaar zit. En dat versterkt wel ja, het gevoel van kwaliteit leveren, van het samen doen. En ja, dat is al 15 jaar zo, weet ik van die collega's die er nog zijn.
2: Yeah.
3: Ik ben er zelf 5 jaar iets langer ingestapt. Toen was het ook meteen voelbaar. En ja, ik geniet daarvan. En Mooi. Ik wil dat alleen maar meer versterken. En je merkt ook dat heel erg wordt bewaakt. Niet alleen door mezelf, maar ook door mijn collega's. Ja.
2: Echte team spirit dus, als ik het zo hoor. Nu een nieuwe grote stap na 15 jaar.
3: Ja, die was... Dat is een flinke stap, inderdaad.
2: Nou, zeg dat.
3: Ja, dus
2: waarom? Waarom deze stap?
3: Waarom?
2: Want je zou ook kunnen zeggen, het is goed zoals het is.
3: Ja, dus we noemen onszelf ook gewoon goed. Hè? Dus dat is een beetje een no-frills gedachte. En gewoon goed de basis leveren. En niet veel toeters en bellen die wij niet nodig vinden. Of die onze klanten niet nodig vinden. Waarom we dit wel nodig vinden, is eigenlijk ook wel de basis. Hè? Dus de basis op mobiel staat gewoon heel goed. Dus zowel de processen, IT als de producten. En dan merk je toch dat het ook wel meer kan. Dat je ook eigenlijk in de markt van internet en televisie ook wel een simpelere, duidelijkere variant kan neerzetten.

0: zetten. Ja, dan intern natuurlijk uitgebreid over gehad. En wie kan het dan beter dan een merk wat dat al uitstraalt en al doet. Ook al best wel een grote scores heeft op die vlakken. Ja, toen hebben we het helemaal zelf gebouwd. Hè. Dus Greenfield, zoals ze dat noemen in IT. Dus echt helemaal die IT-infrastructuur bouwen. Zodat je het zelf wil. Geen onnodige legacy, onnodige complexiteit. Een product wat daarbij hoort. Ja, dat nu klinkt het allemaal heel makkelijk. Maar dat is wel natuurlijk even een aanloopje. Maar ja, ik denk dat het de klanten waren er klaar voor. Wij zelf waren er klaar voor. Ik denk dat de markt er klaar voor is. En die combinatie zorgt er dan voor dat wij in april dat hebben gelanceerd.
1: Ja.
0: En dan is het eigenlijk toevallig rondom ons 15 jaar. Maar het valt wel lekker samen op die manier. Ja,
1: ja, het is natuurlijk echt groei en uitbreiding.
0: Ja.
1: Nou zou je ook kunnen zeggen, ja, er is al enorm veel concurrentie. Waar zit dan het gat in de markt?
0: Nou, ik denk het gat in de markt zit wel echt op dat toch een andere doelgroep aanspreken dan het voorheen. Hè? Dus is ook even Ziggo is natuurlijk onze andere merk.
1: Ja.
0: Is echt heel bewust voor de rijkere pakketten. Hè? Dus dat is veel keuze, veel extra's. Hè? Dus ja. Sport en nou, dat soort zaken. Wifi, zeg maar het ontzorgen. Surfbeleid hebben ook winkels. En eigenlijk daar is een hele grote groep die daar geïnteresseerd in is. Dat is ook een grote groep die eigenlijk met minder af kan. Die zegt nou gewoon een goede connectie. Een tv-product, simpel, 50 zenders. Heb ik voldoende aan? Hoef ik daar niet meer aan te denken? Service via met name de app. Anouk, onze voice en chatbot. Helemaal prima. En die groep die is er en die is ook groeiende. En wij denken dat daar dan ook een plek voor is voor ons om daar in te springen.
1: Ja, dus hier het eigenlijk ook weer heel simpel houden eigenlijk.
0: Ja, ja dat is wel, wel het idee.
2: De rode draad.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en ik denk ook dat een koppeling is. We leren veel van onze mobiele klanten. Dus we hebben bijna 800.000 klanten daar. Die ook aan de internet- en televisiekant diezelfde behoefte hebben. Niet altijd kunnen vinden. Dus daar springen we ook op in.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Mooie stap die jullie nu ook echt zetten. Tegelijkertijd lijkt me dat ook een uitdaging. Ook in jouw rol ook weer, Erik. Technisch gezien komt hier natuurlijk ook wel heel veel bij kijken.
2: Nou, zeker. Ja. Ja. Ja, want Hollands Nieuwe was eigenlijk een VNMO heet dat. Dus een Virtual Mobile Network Operator binnen de context van Vodafone. Dan ga je nu ineens internet te lanceren. Dat is echt wel een ander product. Dus we hebben een ander systeem neergezet waarin we ons klantbeheer doen. Andere connecties gemaakt. En dat is echt een hele operatie geweest, ja.
1: Ja. Wat is de grootste uitdaging daarbij geweest?
2: Uiteindelijk ervoor zorgen dat met alle partijen waar je samen mee werkt. We werken zelf vanuit Hollands Nieuwe veel met partners. Dus we hebben een relatief klein team en veel uitbesteed. En dan heb je ook nog het achterland van ons moederbedrijf, waar we technisch ook op bepaalde plekken op inprikken. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen precies weet van elkaar wat hij moet doen, hoe we de touwtjes aan elkaar knopen? Ik denk dat dat wel een van de grootste uitdagingen is. Ja, dus dat zit hem ook echt op communicatievlak. Hè? Zorg dat partijen elkaar goed begrijpen.
1: Ja.
2: En dat er goed wordt samengewerkt door het hele traject heen.
1: Ja, hoe zorg je daarvoor?
2: Ja,
1: dat is natuurlijk heel mooi gezegd, hè?
2: Ja, ja.
1: Communicatie. Maar hoe doe je dat ook echt?
2: Ja.
1: Dat goed en simpel loopt, ook met elkaar?
2: Dat is denk ik een van de leuke dingen. Want toen ik binnenkwam, toen was het project al wel gestart. Maar was het nog klein. Ons team van specialisten was begonnen met het bouwen van de eerste processen.
1: Ja.
2: En vervolgens zijn we eigenlijk al die partijen steeds meer bij elkaar gaan brengen. En dat doe je gewoon door continu te kijken wie heeft wat nodig. Waar zitten vragen? Wanneer moeten we met elkaar om tafel? Het is natuurlijk ook wel eens dat het soms knettert, hè, in zo'n project. Omdat we dan toch niet helemaal scherp hebben. Moet jij het nou bouwen of moet jij het nou bouwen? Waar komt het dan precies bij elkaar? En je moet dat denk ik zien. Open op tafel kunnen leggen met elkaar. Daar ook eerlijk over zijn. Dat gaat dan niet over personen. Maar het gaat gewoon over waar hebben we het nou over. En dat dan gelijk beslechten. En ook niet dingen laten liggen. Maar gewoon nu om tafel.
1: Ja,
2: dat is in ieder geval wat ik probeer te doen. Ook om snel door te kunnen.
0: Ja, en ik denk ook wel dat de energie was er eigenlijk vanaf dag 1. Hè? Dus je zag dat mensen er ook behoefte aan hadden. En het is, ja, als je bij een groot project kan beginnen wat echt iets nieuws neerzet, dan wil iedereen daar ook graag deelgenoot van zijn. Dus het was eerder dat we de structuur meer moesten aanbrengen dan dat we echt moesten motiveren of zo. Ja.
1: Dat scheelt in ieder geval heel veel.
0: Dat scheelt heel veel. En daar hebben we ook al goed aan gewerkt hoor, daar in ieder geval. Maar dat, ik denk dat het zat er meer in hoe hou je dingen simpel. En verval je niet in dingen zoals je dat voorheen ook deed. Hè? Dus dan, je hebt nu de kans om het echt simpel neer te zetten. Dat is denk ik aardig gelukt. Het zit ook in de timings. Hè? Dus er zit waarschijnlijk, wij hadden wat wensen hoe snel we live wilden gaan. Daar zat wat spanning en wat uitdaging in. Maar dat volgens mij hebben we dat ook allemaal goed gemanaged. Maar het vrij snel weet iedereen elkaar wel te vinden. Want dit is een ultiem en een uniek moment. Hè? Ook collega's van om echt even boven jezelf uit te stijgen en dit mooi neer te zetten. En dat is aardig gelukt, vind ik.
1: Ja. Hoe zet je dat ook echt simpel neer? Hè? Want juist ook voor consumenten, als het gaat om pakketten, dan wordt het vaak een stukje complexer voor mensen. Dan hebben ze ook vaak die, ja, maar wacht even. Nu raak ik het overzicht vaak toch wel een beetje kwijt.
0: Ja. Nou, heel veel met klanten praten.
1: Ja.
0: Heel veel klanten onderzoeken. Heel veel kijken naar de systemen zoals ze waren en waar ze dan misschien vragen. Of je zegt, nou, dit had ik al jaren aan willen pakken, want dat zou zoveel beter zijn. Maar dat is gewoon heel lastig in het systeem zoals het nu is.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat konden we gewoon weglaten. Dus we hebben elkaar echt continu uitgedaagd. Als iets in 2 kliks kan, dan moet het niet in 3 kliks.
2: Ja.
0: Als iets, ja. En dat eigenlijk continu in voeden, elke dag. Nou, dat zit het. En dan continu weer toetsen van of de keuzes die je maakt, of die passen bij de klant en doelgroep die je voor ogen hebt. Dat de hele tijd door eigenlijk.
1: Wel
0: ja.
1: Een beetje try and error, als ik het een beetje ook wel zo hoor. Zeg maar uitproberen, ja. Kijken, lukt het of niet?
0: Ja.
1: Testen.
0: Ja. Ja, dus we hebben heel veel prototypes gemaakt eigenlijk. En dan ga je ook weer met klanten doorheen.
1: Ja.
0: Zeggen we nog niet welk merk het is, want dan krijg je een beetje bias misschien. Maar wel echt kijken van oké, wat het boekje? Wat als je op de site? Wat als je dit? Nou, als mensen dan ergens verdwaalden, dat is niet simpel genoeg, niet duidelijk genoeg. En zo blijf je dat continu, blijf je dat verbeteren. En ik daarmee niet zeggen dat we er nu al zijn, want van iets lanceren is heel mooi. Maar dan krijg je de echte feedback natuurlijk van klanten.
1: Dat is het.
0: Dus je krijgt er continu vanaf dag 1. Dus dat is nu even vieren van, nou, we zijn live, joepie. Hè, gesprek met collega's en journalisten. Dag daarna is het gewoon, oké, wat komt er binnen? En wat zeggen die? En wat zegt dat over waar we nu staan? En dan vanaf dan zit je in een soort continue verbeterloop.
2: Ik denk dat die aanpak ook wel echt belangrijk is geweest. Ja. Er is bewust voor gekozen om het ook qua scope van het project, dus niet alleen wat de klant ziet, maar ook wat we zelf bouwen, dat nog redelijk beperkt is, zodat je daar wel live mee kan. Het is natuurlijk een bekende MVP-gedachte, maar ga het maar vasthouden gedurende het hele traject en ook accepteren dat je daarna nog echt allerlei verbeteringen te doen hebt. Ja, dat hebben we denk ik best wel strak gedaan. We zijn daar niet van afgeweken eigenlijk, van onze scope die aan het begin al helemaal was bepaald. En dat helpt gewoon. Dat helpt gewoon om met meer betrouwbaarheid die eindstreep te bereiken. Of althans, mijnstreep, laten we zeggen de tussen milestone.
1: Ja, eigenlijk komt het wel continu terug. Hè? Dat simpele, dat eenvoudige, zeg maar. Ja. Dat is een heel belangrijke kernwaarde ook wel voor jullie. Dat wil je natuurlijk ook wel vasthouden.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk cruciaal.
0: Nee, dat is super cruciaal.
1: Ja.
0: En dat maak je ook heel bewuste keuzes op. Dus we maken ook keuzes dingen niet te doen. Terwijl je denkt, ja, dat zullen ongetwijfeld klanten zijn die we dan ook aantrekken. Die nu denken, nee, ons nieuw is niks voor ons. Maar
1: ja.
0: Dan verwater je gewoon in je strategie, in je positionering. Wordt het onduidelijker, hè, ten opzichte van andere aanbieders. Waar je nou eigenlijk voor staat. En dat gaat op de lange termijn gaat het alleen maar ten koste van klanten aantrekken en klanten behouden, denk ik. Dus we zijn er nu heel streng in ieder geval.
1: Houden jullie elkaar daar ook echt in scherp? Om het zo simpel mogelijk ook iedere keer weer te houden.
2: Ja zeker. Ja.
1: Ja?
2: Ja, want op het moment dat je gelanceerd bent, dan ga je natuurlijk zien, oké, hoe wordt het gezien in de markt? Wat vinden klanten fijn? Wat vinden ze minder fijn? En dan is het natuurlijk altijd zo dat met name vanuit commercie al gauw nieuwe ideeën komen. Hoe je verder kan groeien. En terecht ook. Hè?
1: Ja.
2: Maar is het nou handig om dat dan te bouwen? Maken we het daar niet mee te ingewikkeld? Hè? Daar hebben we natuurlijk wekelijkse discussies over. En dat moet ook, denk ik. Daar zit dan de scherpte. En soms kiezen we wel en soms niet om iets te doen. Maar altijd wel met die gedachte in het achterhoofd van hoe houden we stick true to the proposition eigenlijk. Hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, belangrijk iets, denk ik, juist ook voor die bestaande klanten.
0: Ja.
1: Maar juist ook weer voor die nieuwe klanten als het gaat om.
0: En dat is het ook. Hè? Het is nog steeds onder 1 noemer, Hollands Nieuwe. Dus het zou ook een beetje raar zijn als onze bestaande klanten ineens zichzelf niet meer herkennen bij het merk waar ze lid van zijn. Dat vind ik altijd wel mooi als mensen dat zeggen. Want dat is niet klant, maar het is nog even net 1 tandje loyaler, om het zo maar te zeggen. En
1: dat
0: waarderen we dan als die zouden zeggen, ja, wat ze nu om aan het doen zijn is niet datgene waar ik voor gekozen heb. Dus die houden ons ook een spiegel voor in dat soort dingen. Dus dat vind ik ook gewoon heel belangrijk om mee te nemen dan in de stappen voorwaarts.
1: Ja, jullie zijn natuurlijk een onderdeel van Vodafone Ziggo. Hè?
0: Ja.
1: Hebben jullie daar ook veel gebruik van gemaakt? Van die kennis,
0: absoluut.
1: Maar ook qua techniek. Hoe gaat dat?
0: Ja, op meerdere punten. Hè. Dus we zitten gewoon hetzelfde pand. En het zijn gewoon 2 hele sterke merken. En daar passen wij goed in het portfolio, passen wij tussen. Ziggo is al heel ervaren met internet en televisie. En de dingen die goed werken en dingen minder goed werken. Dus ja, dan zou het een beetje raar zijn als je die informatie niet tot je neemt. Dus daar hebben we gewoon heel hecht samengewerkt. En echt wel ook wel heel duidelijk de verschillen aangebracht in de positionering en in de proposities, denk ik. Dus dat is heel goed. Met Vodafone ook. We gebruiken de netwerken op best wel veel punten. Processen zijn weliswaar anders. En de customer center is ook anders. Maar sommige dingen hebben we echt wel gewoon hetzelfde.
1: Ja.
0: Dus dat we hebben alleen andere, we maken er alleen anders gebruik van. En zetten alleen andere producten en minder keuzes. meer basic soms. Hè? Dus 50 zenders, terwijl je bij Ziggo veel meer zenders kan. Nou, daar maken we meer keuze in. Dus ja, en op IT-vlak idem dito, denk ik.
2: Ja, voor mij is het dus echt de vraag van wanneer wel, wanneer niet. Hè? Dus je wil op de juiste momenten wil je wel goed samenwerken en die afstemming ook zoeken. Ook bijvoorbeeld met architecten aan de Vodafone Ziggo kant. Hè? Want je kan, als je iets gaat bouwen wat ook linkt of raakt aan het achterland, dan moet het natuurlijk allemaal wel op een manier dat we dat met z'n allen begrijpen. Maar soms, ik denk, er is ook een fase geweest in het bouwen van internet en tv, waarin we juist even meer op onszelf bezig zijn geweest. Met name in de beginfase, ook toen ik net binnenkwam. En dat kan ook ontzettend helpen om dan veel meer voortgang te maken. Hè? Want meer mensen is ook meer vragen en meer ideeën. Maar dat wil niet altijd zeggen dat dat dan ook beter is.
1: Klopt.
2: Dus per fase of per onderwerp probeer je gewoon goed te kijken van ja, wanneer dan wel en wanneer dan niet. Niet samenwerken.
1: Ja, dus wanneer maak ik wel gebruik van, wanneer niet?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, want je wilt juist ook die identiteit ook bewaken, kan ik me voorstellen.
2: Zeker.
1: Want je wilt juist niet een kopie worden waar we het zojuist ook over, dat wil je juist
0: nee,
1: niet.
0: Maar ook even Vodafone en Ziggo zijn ook niet op zoek naar een soort copycat, maar
1: nee,
0: dan goedkoper. Hè? Dus het is de rollen van alle merken worden heel erg erkend, herkend en gerespecteerd. Dus dat werkt gewoon supergoed.
2: En ik denk ook als daar kunnen we denk ik best eerlijk over zijn, maar Vodafone en Ziggo hebben natuurlijk veel langere historie met ook een veel groter landschap met dus meer complexiteit. En eigenlijk willen we daar van Hollands Nieuw ook zoveel mogelijk weer van weg blijven. Dus we gaan er ook echt wel prat op dat we ook ons IT-landschap simpel houden en standaard houden en niet te veel customizations erop. En zeker als je dan iets nieuws kan bouwen, ja, doe dat dan in één keer goed op die manier. Dus dat, ja, daar proberen we ook ons wel een beetje te onderscheiden eigenlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk echt die doelgroep afbakening eigenlijk ook wel. Hè? Heel specifiek misschien ook wel op een specifieke doelgroep ook wel daarin richten. Die juist ook dat simpele wil hebben. Dat basic meer. Moet ik me dat zo voor me zien? Dat jullie echt op een bepaalde doelgroep dan ook daarmee gaan zitten?
2: Ja, nou, doelgroep,
1: of richten jullie meer op die klant die er al is?
0: Ik knik ja. Ja. Erik, ja, nee, ja, wel. Ja, tuurlijk, ja. Ja, dus we hebben twee smaakjes internet. Snel en supersnel. Maar we hebben ook tv alleen via de app. Hè, dus geen box. Daar spreek je wel een bepaalde doelgroep mee aan. Dat is een bewuste keuze. Sommigen willen een box en willen toch een afstandsbediening. Nou, dat kun je allemaal zelf regelen. Maar dat bieden wij niet aan. Dat we gewoon denken dat via de app voor een hele grote groep gewoon prima is. En eigenlijk de manier is hoe je tegenwoordig daarmee omgaat. Dus ja, dat zat wel een duidelijke doelgroep voor ogen. Die ook geen monteur per se nodig heeft. Je kunt het prima zelf installeren. Zo makkelijk hebben we het ook allemaal gemaakt. Er is altijd een monteur beschikbaar als je hem nodig hebt.
1: Ja, als je het wel wilt, dan kan het.
0: Ja, dan kan het. Maar in principe kun je alles zelf regelen. En wil je eigenlijk zelf regelen. Dat is eigenlijk een beetje het profiel wat we in gedachten hadden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jij bent nu zelf, ben je anderhalf jaar hiermee ook mee bezig, hè? Ja. In het team. Wat vind je het leukste in dit hele proces tot nu toe? Misschien wel het grootste succes tot nu toe.
2: Nou, een paar dingen. Maar wat ik zelf ontzettend leuk vind, is om aan iets te werken wat echt belangrijk is. Hè. Dus dit was een van de grote strategische projecten binnen Vodafone Ziggo. Waar wij dan als Hollands Nieuwe ook een bijdrage aan leveren. Dat het dan echt ergens over gaat. En dat er ook eigenlijk heel veel druk zit op de tijdslijnen. Dat vind ik dan ontzettend leuk. En
1: je houdt wel van die druk.
2: Ja, daar ga ik wel goed op. Ja. Dan, daar krijg ik gewoon energie van eigenlijk. En dan vind ik het dus onder die omstandigheden dus heel mooi om het team van specialisten gewoon met name hun werk te kunnen laten doen. En dan zelf echt bezig zijn met stakeholder management. Zorgen dat iedereen weet wat hij mag verwachten. Wanneer komen we dan? Tegen welk budget? En dat ook een beetje weghouden bij het team. Zodat de bouwers ook gewoon kunnen bouwen. Daar word ik heel blij van. Als ik dat op een goede manier voor elkaar krijg. Daar zou ik me echt voor ingezet, ja.
1: Ja, hoe is dat voor jou, Maurice? Waar word jij echt heel erg blij van?
0: Nou, ik herken me heel erg in dit beeld. Hè. Dus vanaf dag 1 aan begonnen. Was een mooie, ik weet niet zozeer of het een opdracht is. Of het zelf vond dat het moest gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel mooi. En dat je het dan in die tijd naar volle wasdom krijgt en lanceert. Dat is gewoon wel mooi. De energie die dan vrijkomt in zo'n groep van we gaan het fixen met z'n allen. Die is gewoon wel... Ja. Die is wel heel mooi. En ja, het was gewoon vorig jaar. En dit jaar is gewoon een groeijaar. In de zin van, je groeide nog steeds op mobiel. Maar je groeide qua collega's. Je groeide qua aandacht. Zowel intern als extern. Dus het is gewoon wel heel mooi om te zien dat je van... We hadden het ook vergeleken laatst toen we 15 jaar bestonden. Een beetje van je tien, een beetje naar je tien en je puberjaren. Dat je echt jezelf weer een beetje opnieuw aan het uitvinden bent. Soms maak je een fout. En dan leer je van... Soms voel je heel erg oververzekerd. En dan kun je de hele wereld aan. Ja, in die fase zitten we nu al. Dat is hartstikke mooi.
1: Mooi. Jullie hebben daarnaast natuurlijk ook echt geïnvesteerd in technologieën. Dat zei ik natuurlijk ook al in de introductie. Op wat voor manier hebben jullie dat gedaan?
2: Ja, dus onze mobiele stack, om even in IT-termen te praten, die draaide op een bestaande omgeving. We hebben eigenlijk voor gekozen om internet helemaal op een nieuwe omgeving te bouwen. Dus daar waar alle klantprocessen lopen en alle integraties worden gelegd naar de omgeving. Een volkomen nieuwe omgeving, een standaard omgeving in de cloud. Dus daar waar je zorgen dat je daar echt weer helemaal on par bent. Dus ja, dus nou hebben we dus twee omgevingen naast elkaar staan. Maar op die manier hebben we daar dus invulling aan gegeven. En ik denk ook onze online omgeving, onze digitale processen. Alles is digital en mobile first. Dus we hebben dat gewoon helemaal goed neer kunnen zetten.
1: Ja.
2: Ja, dus eigenlijk zo. Ja.
0: Dus de primaire lijn die we hebben met
2: opnieuw
0: onze
2: opbouwen,
0: klanten.
2: Greenfield. Ja.
0: Ja. Dus ja. Alles is digitaal. Dus we hebben geen winkels. De callcenters zijn er inderdaad voor het beantwoorden van vragen enzovoort. Maar alles is digitaal, dus daar moet je dan ook in uitblinken. Dat is een van de verschillen die we opzoeken, ook ten opzichte van andere aanbieders. Ja, dan moet daar de IT en dan moeten processen en dan moet daar de voorkant, moet daar dan wel helemaal kloppen. Dus daar hebben we wel best wel veel tijd in gestopt.
1: Ja, ja, en de usability is denk ik dan knetterbelangrijk. Hè? Ja, wil je juist een goede service kunnen leveren, dan moet het juist allemaal ook heel soepel.
2: Ja.
1: Te vinden zijn, zeg maar.
2: Ja, zeker. Nee, ja, dus de customer journeys, zoals we dat met z'n allen noemen, volgens mij, die zijn heel goed uitgetekend door het team. En daar wordt ook goed samengewerkt tussen marketeers en business analisten en customer journey experts. Om helemaal uit te tekenen welke stapjes, kan daar nog een stapje uit? Moeten we dat wel vragen? Nee, eruit. En zo hebben we dat zo kaal mogelijk eigenlijk gemaakt, zodat jij gewoon in een paar kliks je product kan afsluiten. En ook in een paar kliks iets kan veranderen. En dat staat nu. Maar dat blijven we natuurlijk altijd doen. Dit is een ongoing battle eigenlijk. Om steeds meer drempels weg te nemen. En het gewoon zo frictieloos mogelijk te maken.
1: Ja, en ik neem aan dat jullie met AI daar ook nog wel weer
2: stap in
1: hebben.
2: Zeker, ja. Dat is natuurlijk echt wel weer de next story. Want ja, dat maakt weer zoveel mogelijk. Hè. Dus de vraag eigenlijk op alle assen. Hebben we op dit moment vraagstukken lopen van hoe kan AI daar ons bij helpen? Ik moet er wel gelijk bij zeggen. Kijk, we weten gewoon dat er altijd nog situaties zijn dat je gewoon een mens wil spreken. Hè? Dus gaat AI dan zometeen ook alle klantvragen direct beantwoorden? Nou, zeker gaan we mee experimenteren. En zeker op bepaalde onderwerpen kan dat heel gepast zijn. Ben je snel geholpen. Maar er zijn misschien ook nog wel onderwerpen waar je gewoon nog een mens wil spreken. Dus voorlopig hebben wij ook echt nog wel onze callcenter agents nodig. En willen we die ook graag goed inzetten.
1: Ja, ja. Ik denk dat ook knetterbelangrijk is. Hè? Juist dat persoonlijke aspect.
0: Ja.
1: Daar blijven mensen toch altijd nog wel behoefte aan hebben.
0: Ja, want je denkt bij digitaal dat het onpersoonlijk is. Maar juist probeer je daar zo persoonlijk mogelijk te zijn. En alles inspelen op de behoeftes van de klant. Hè? Dus we hebben ook best wel een mobiele kant, wat een oudere klantenbestand. Ja, die gaan nog gewoon echt graag bellen. En een mens aan de telefoon hebben, wat ik heel goed begrijp. Anderen willen het misschien snel, die houden niet meer zo van bellen. Ja, zo wil je voor iedereen, voor ieder wat wils, eigenlijk zoveel mogelijk inspelen op de wensen van de klant.
2: Maar wat we dus wel doen, is wel helpen. Ja, zeker, want de agents worden nu wel veel meer ondersteund met AI. Daar hebben we ook allerlei initiatieven lopen. Dus als jij een gesprek hebt gehad, dan wordt er automatisch een verslag gemaakt. Dat verslag wordt onderdeel van het totaal. Daar kunnen we weer eigenlijk de kerninzichten uitdelen. Dat komt al gelijk ter beschikking van het team.
0: Ja.
2: Daar gaan we alweer zoveel harder eigenlijk dan dat we dat deden. En waar heel veel tijd eerst in ook ging zitten. En je het nooit volledig kunt doen. Kun je het nu wel volledig doen. En het is nagenoeg instant. En dat is echt wel een soort spannend hoor. Wel. Ja.
0: Ja.
2: Dat geeft weer ook weer een versneller eigenlijk om verbeteringen door te voeren.
1: Dat is het. En jullie hebben al een award gewonnen wat dat betreft. Zeg maar, als het gaat juist ook. Hè, die customer experience. Hè, juist die goede service kunnen leveren. Is dit dan ook de manier waarop jullie verschil kunnen maken?
2: Ja, zeker. Nee, dit is daar een element van. Dit is daar een belangrijk element van. Ik denk als je hier de goede keuzes in maakt en het op een goede manier kan implementeren, dat je voorop kan blijven lopen. Dus,
0: ik denk dat het de meest klantvriendelijke telecombedrijf van Nederland. Dat was wel echt wel een bekroning op wat zaken. We hebben eerder ook nog wel van de Consumentenbond wat dingen ontvangen. Dat is ook heel mooi. Maar deze is echt onder heel veel klanten. En dan zie je eigenlijk wat je elke dag doet. Die kleine verbeteringen die we gewoon optellen bij dit totaal. Dus ik wil toch ook Anouk, onze voice chatbot. Die doet daar ook gewoon heel veel in. Maar daar zitten wel heel veel mensen achter.
1: Ja.
0: Die haar, ik noem even, zo intelligent en zo goed mogelijk maken. Dus elke keer als we iets zien, leert Anouk daar weer van met AI. Maar ook echt wel gevoed door mensen. En door wat we weer vanuit klanten die bellen leren, et cetera. Dus het zijn dat soort dingen waar je continu onuitputtend eigenlijk mee bezig moet zijn. Wil je dit niveau bereiken? En dan ben je er nog lang niet. Hè? Dus er zijn ook genoeg klanten die denken, nou, dat kan nog wel beter. Dus dan is het weer de volgende stap daarin. Ja.
2: In aanvulling daarop denk ik wel dat het feit dat wij een klein team hebben en feitelijk de marketeers aan jouw kant direct even kunnen checken bij een developer aan mijn kant. Dat is allemaal zo. Dat zit zo dicht bij elkaar. En we hebben zulke korte lijntjes. Dat maakt natuurlijk ook dat je die kleine iteraties on the same day nog kan doen eigenlijk. Hè? Dus het is natuurlijk niet alleen technologie, maar ook hoe organiseer je, hou je de boel dicht bij elkaar. Dat is ook echt wel een succesfactor geweest, denk ik, de afgelopen tijd van Hollands Nieuw. En dat proberen we ook te bewaken, ook terwijl je groeit. Want dat is dan wel de uitdaging natuurlijk. We worden steeds groter.
1: Ik wou net zeggen, want aan het begin zeiden we dit al, hè? Team, hechtteam, kleinteam. Daar ligt dus heel erg de kracht, maar je gaat nu wel groeien.
2: Ja.
1: Dus hoe hou je dat vast?
2: Ja.
0: Ja, daar leren we ook elke dag van, denk ik. Hè. Dus ik denk dat 2 keer zo groot zijn geworden, wat op onze aantallen best wel fors wat was. Echt zorgen dat je, kantoor is maar een omgeving, maar zorgen dat je vaak echt fysiek contact en overleg hebt met elkaar en elkaar begrijpen. Met die jubileum ook gezegd, we zijn eigenlijk een groepje paradijsvogels, omdat we kwamen eigenlijk vanuit een groepje alleen marketeers met een beetje dezelfde profielen. Nou, dan heb je daar customer agents en heb je developers. Dat is wel echt een andere plamage, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: En dat, dan moet je ook iets meer werken. En iedereen ziet daar wel vrij snel de meerwaarde van. Hè? Dus je elkaar snapt. Dus ook als je dat maal 2 doet, dan weet nog steeds iedereen, we komen hier vandaan. We hebben dit met elkaar bereikt. Waarom niet de rest die er nu bij komt ook omarmen en daar samen voor gaan. Dus het is soms spannend. Soms denk je van, verlies je elkaar niet wat te veel of zo, hè? Maar ik denk dat we daar wel best wel consequent en gedisciplineerd in zitten om dat niet te laten gebeuren. Dus,
1: geen slapeloze nachten gehad bij deze stap?
0: Nee, dat vroeg laatst ook hier met mij. Maar nee, ik krijg juist van energie en dat je denkt let's go, maar niet van stress of zo. Nee.
1: Gelukkig maar.
0: Ja.
1: Dat is alleen maar heel fijn.
2: Nee, ik ook niet. Nee. En je kan natuurlijk heel veel afvangen door gewoon open en transparant te zijn met elkaar. Ik bedoel, ook als het spannend is. Nou, laat me bespreken dan.
1: Ja. Ja. Ja. Dus, ja. Komt toch weer dat hechte team eigenlijk dan weer terug. Daar ligt ook weer heel erg de kracht dan denk ik ook weer in. Om dit dan met elkaar te kunnen delen, zeg maar.
0: Ja.
1: Waardoor je het ook echt samen doet. En
0: dat was ook echt al een paar jaar geleden. En ruim daarvoor, mensen staan op met ik werk voor Hollands Nieuwe.
2: Ja.
1: Ja.
0: En daarna komt je functie of team of et cetera. Dus en daar, ik hoor heel veel trots daarin. Waar ik op ben ingestapt 5 jaar geleden. Maar wat nog steeds zo is, wat jij ook voelt, Erik. Dus ja, dat wil je natuurlijk ook vasthouden. Dat is natuurlijk mooi. En dan krijg je, maar dan moet je ook aan werken. Want hoe hoger bijvoorbeeld je NPS-score of hoe meer klanten je binnenhaalt en behoudt. Het zijn allemaal wel meetmomenten van ben je op de goede weg of niet.
1: Ja.
0: En dat voedt wel weer dat die trots en dat geloof van dat je op de goede weg zit. En dat je dus inderdaad juist zo hecht bij elkaar wil zitten.
1: Ja mooi, inspirerend. Tot slot, stip op de horizon. Dit is een enorme grote stap. En nu, waar zijn jullie over 3 jaar?
0: Over 3 jaar, een goede vraag. Ik denk dat wij heel hard gaan met de AI. Ik denk dat wij daar echt nog wel stappen in kunnen zetten op alle facetten die Erik ook al noemde. Ik denk, we zitten nog een beetje van, we zijn 3 maanden geleden, zitten nog midden in die reis.
1: Ja.
0: Ja, dus ik ga geen getallen noemen over hoeveel klanten we dan hebben. Maar ik denk dat als
2: we zijn hard gegroeid,
0: maar als voorwaardige, wij noemen dat FMC, dus Fixed Mobile Conversion hebben. Echt een volwaardig merk in de markt. Die echt wel een beetje de boel uitdaagt. En aan de ene kant, want het kan ook anders. De basis is een bewuste keuze aan de ene zijde. Anderzijds gewoon mooi meespelen en dat klant ons weet te vinden. Ja, dat wil ik al binnen nu in 2 jaar bereiken. Dus,
1: Erik?
2: Ja, misschien ook nog een beetje vanaf de achterkant bezien dan. Hè? Maar zoals ik al net aangaf, we hebben natuurlijk wel 2 omgevingen. Hè? Dus je wil eigenlijk naar 1 omgeving... 1 klant met meerdere producten toe. Ik denk dat meerdere bedrijven hiermee worstelen. Ik zou het fantastisch vinden als we daar mooie stappen in gezet hebben. Want dan is het simpel, dan is het goedkoper. Dan kun je ook sneller blijven ontwikkelen. Kun je sneller met nieuwe ideeën naar de markt. Dus dat is niet alleen dat idee van samenvoegen. Maar gewoon snel zijn en blijven. Ik hoop dat we over 3 jaar dat ook hebben gerealiseerd.
1: Ja. Ja. Mooie ambitie. Voor nu ook wel even genieten van deze stap.
2: Zeker.
0: Zeker doen we.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie kennis en visie. En heel veel succes met alles.
0: Okay. Jij bedankt.
1: Dank jullie wel.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: na de nieuwe standaard is geworden, moeten bedrijven scherper sturen dan ooit. Niet alleen op groei of rendement, maar ook op veerkracht. Want een strategie kan nog zo leuk bedacht zijn, maar krijg je hem ook werkend in de praktijk? Mijn naam is Olivier de Neve en in deze Let's Talk Business praat ik erover met drie mensen van FTI Consulting. Anand Raghuraman, Arnoud van der Lingen en Saskia Hinkenkemper. Alle drie senior managing director, maar alle drie met hun eigen invalshoek. Business transformatie, herstructurering en transacties. En samen werken ze aan één centrale vraag. Namelijk, wat hebben bedrijven, investeerders en bestuurders vandaag nodig om betere keuzes te maken op momenten van verandering, druk en ambitie? We gaan het hebben over groei en moeilijke beslissingen, over blinde vlekken in de bestuurskamer, over AI, private equity en de menselijke kant van verandering. Kortom, drie disciplines, één programma en een uur lang een kijkje achter de schermen bij het echte werk. Van strategie naar uitvoering.
1: Let's Talk Business. Olivier de Neve.
0: Ja, volle bak hier in de studio vandaag. Anand, Arnoud, Saskia, welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn.
2: Goedemorgen.
0: Ik begin bij jou, Anand, want FTI Consulting, ja, dat zou je kunnen denken, dat is gewoon een consultancybedrijf, niks bijzonders aan. Maar wat maakt jullie anders?
3: Ik denk waarom we anders zijn is dat we een model hebben dat iets anders is dan de meeste consultingfirma's. Dus wat wij doen is meer expert-led. Dus dat betekent dat wij wat meer oudere mensen hebben met grijs haar zoals ik. Die aan beide kanten van de tafel hebben gezeten. Dus die ook in het industrie hebben geleefd en gewerkt. En daardoor snappen we ook een beetje echt hoe het werkt.
0: Je hebt met je poten in de modder gestaan.
3: Exactly.
0: Ja. Ja. En, ja, want het is natuurlijk nog wel eens zo, de kritiek op consultants dat er gezegd wordt, ja, die staan een beetje aan de zijlijn, die weten het altijd beter.
3: Ja.
0: Hè? Maar ondertussen weten ze helemaal niet hoe het echt werkt. En ja. Jij zegt dus dat is bij ons anders.
3: Ja, bij ons is dat inderdaad. Wij hebben aan die kant van de tafel gezeten. We hebben beslissingen gemaakt. Dus we weten wat realistisch is versus wat op papier goed is.
0: Mm-hmm. Nou, je hebt het over mensen met grijze haren. Maar ik zie twee mensen naast je. Nou, daar zie ik nog vrij weinig grijze haren.
4: Een beetje aan de zijkant.
0: Ach ja, nou ja. Die zie ik vanaf deze kant niet hoor. Dat gaat heel goed. Dan heb ik het over Arnoud in dit geval. Arnoud, jullie werken aan grote vraagstukken bij bedrijven. Hè? Maar hoe leg je op een verjaardag nou simpel uit wat jullie doen?
4: In mijn geval dat ik bedrijven help waar het niet zo goed mee gaat.
0: Oké, ja, want jij gaat over
4: restructuring.
0: Ja, precies, ja. De herstructurering op zijn Nederlands.
4: Exact.
0: En ja, dat is inderdaad op het moment dat het allemaal wat minder gaat. En als je het in de brede zin moet vertellen, of leg je altijd alleen uit wat jij specifiek doet bij het bedrijf?
4: Nee, in de brede zin is het inderdaad dat we bedrijven door de cyclus heen helpen op de momenten van de waarheid. Hè? Dus als er een transactie speelt, als er een transformatie speelt of een herstructurering, dan komen wij helpen. En ja. Ik denk dat dat vooral is wat Anand ook net aangeeft. Je kan als consultant mooie boekjes maken. En die boekjes hebben een doel. Maar het echt uitvoeren, daar is waar het om gaat.
0: Ja, ja. En voel je je wel eens zo betrokken bij een bedrijf wat je helpt op dat moment, dat het je ook aan het hart gaat?
4: Absoluut. Ja. Ja. Wij zijn, wij werken veel met bedrijven en in bedrijven. Ik neem zelf ook rollen als CTO, dus Transformation Officer of Restructuring Officer. En dan werk je echt met de management team, met het personeel, om ervoor te zorgen dat zo'n bedrijf er doorheen komt. En dat doe je vaak 9 tot 12 maanden. Dus dat is best intensief.
0: Ja.
4: Dan word je gewoon onderdeel van het bedrijf.
0: Heb je er wel eens wakker van gelegen?
4: Nee, dat niet.
0: Oké, okay, dus je houdt je werk wel bij je werk.
4: Ja, ik denk dat een beetje past bij het werk wat we doen. Want je moet uiteindelijk toch moeilijke keuzes maken. En soms ook boodschappen brengen die niet per se leuk zijn.
0: Nee.
4: En ja, daar moet je niet wakker van liggen volgens mij.
0: Nee, dus misschien beter ook. Ja. Maar ja, ik kan me wel voorstellen, het heeft veel impact inderdaad. Saskia, jullie zitten alle drie dus bij FTI Consulting. Maar komen uit hele verschillende hoeken. En zijn nu ook in andere hoeken actief. Wat is nou jouw route naar dit werk geweest?
5: Dat is wel echt heel bijzonder.
0: Oké.
5: Okay. Kort te houden. Transacties is eigenlijk mijn tweede carrière, zoals ik dat zeg. En zoals Anand ook al aangaf, hebben we zelf ook allemaal in business gewerkt. Dus de eerste 20 jaar van mijn carrière heb ik eigenlijk echt in bedrijven gewerkt. Grappig maken zeggen we dan ook wel eens, ik heb een echte baan gehad. In plaats van een consultant.
0: Ja.
5: En dat maakt dat we de taal van ondernemer echt heel goed spreken. En dat passen we ook toe in ons dagelijks werk in een financial due diligence.
0: Ja, en heb jij dan ook in dat vakgebied waar jij nu in actief bent, heb je daarvoor daar ook in gewerkt? Of heb je iets anders daar gedaan in het bedrijfsleven?
5: Ik heb altijd wel in de financiële kolom gewerkt.
0: Ja.
5: Maar binnen een bedrijf, kijk, een financial due diligence is echt een korte periode dat je kijkt naar een bedrijf wat je wil kopen. Wat voor reden dan ook. En private equity zone heeft een andere investeringsrationale dan een bedrijf die wat wil kopen. Dus ik ben altijd wel in de financiële kolom actief geweest. Maar dan meer gekeken hoe kunnen we de cijfers gebruiken om het bedrijf vooruit te helpen.
0: Ja, ja precies. Dus dat spreekt je sowieso aan in het financiële deel.
5: Ja.
0: En wat spreek jij nou specifiek aan in het consulting deel van je werk? Waarom vind je dat zo leuk?
5: De afwisseling.
0: Ja?
5: Ja, eigenlijk continu ik ben meer van de sprint dan van de marathon, zeg ik wel eens. En eigenlijk iedere keer als wij naar een transactie kijken, we hebben er meestal al meerdere in parallel lopen. Dus die dynamiek, die vind ik heel leuk.
4: Ja.
5: Anders dan verveel ik me misschien te snel.
4: Ja.
5: En het is eigenlijk iedere keer een korte sprint om ons werk af te maken.
4: Ja, is het ook een puzzeltje leggen vaak?
5: Ja, het is wel, je moet wel een beetje nieuwsgierig zijn van aard.
4: Mm.
5: Je moet wel willen begrijpen, waar kijk ik naar?
4: Ja, Arnoud, hoe is dat voor jou?
2: Kun je nog één keer herhalen? Ik ben zo aan het luisteren naar Saskia.
4: Nou, hoe het is om waarom jij dat consultingwerk zo leuk vindt?
2: Ja, dit is hetzelfde. Het is de afwisseling.
4: Ja.
2: Dus ik heb 17 jaar bij ING gewerkt als bankier. Daar ook wel om de 3-4 jaar iets anders intern gedaan. Dus je krijgt daar ook wel heel veel afwisseling, maar wel steeds binnen dezelfde context. En ik vind het heel leuk om ook met verschillende bedrijven bezig te zijn.
4: Mm-hmm.
2: Verschillende trajecten naast elkaar. Dat maakt consulting heel erg leuk.
4: Ja. Anand, wanneer wist jij nou van dit type werk, dat past echt bij mij?
3: Voor mij is het twee dingen. Het is de impact. We zijn niet de goedkoopste. Dus als we worden ingehuurd, is het omdat er echt iets veranderd moet worden. En het is niet gewoon een nice to do. Het is vaak een must do. En dus je werkt aan dingen die echt een impact hebben. Waar management die er vaak al 20 jaar zit, zelf niet op kunnen lossen. Dus ze hebben iemand nodig die van buitenaf het kan oplossen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Om gewoon aan dingen te werken die echt, zoals ze in het Engels zeggen, move the needle.
4: Mm-hmm.
3: En ten tweede, de afwisseling. Ik denk dat wij allemaal consulting een beetje ADD hebben, waar we misschien na een paar maanden toch iets anders willen doen. Dus dat is gewoon heel leuk. En intellectueel is het gewoon ook, vind ik, heel erg interessant om zo snel al slim te worden over een industrie. Waar
4: ja.
3: mensen al 20 jaar zitten. Dat jij gewoon een evenknie of een adviseur kan worden aan een CEO die hidden vaak natuurlijk heel slim is en heel goed in de industrie kennen, maar nog steeds een adviseur nodig hebben om hen te helpen.
4: Ja, precies, want jullie moeten heel snel je eigen maken natuurlijk. Je gaat niet zeggen, nou laat mij even een halfjaartje kijken en daarna kom ik wel eens even met iets.
3: Ja, exact.
4: Ja. We hebben vaak gehoord kritiekpunt op consultants dat ze zeggen, ja maar eigenlijk meer op bedrijven die ze inhuren, van ja maar eigenlijk durven ze het zelf niet. Ze weten wel wat ze willen, maar ze laten het door iemand anders zeggen, want dan blijven ze zelf uit de wind. Herken je dat of is dit onzin?
3: Nee, dat is absoluut af en toe het geval. Ik bedoel, ik denk een van de verschillen tussen een goede consultant en een minder goede consultant is dat je toch, ook al is een sterke hypothese van de klant, dat je nog steeds je analyse doet en zegt van ja, dat dacht je, maar dat is eigenlijk niet het geval.
4: Mm-hmm.
3: En soms gaan we ook binnen dat ze zeggen, we willen dat je helpt met A, maar dat het toch zegt van nee, dat is niet echt waar je hulp mee nodig hebt. Je hebt bij B hulp nodig en we zijn hier niet voor de rubber stamping. We zijn hier om independent analysis te doen. Dus het komt zeker voor dat we niet doen wat ze initieel willen.
4: Ja, ja. Eigenlijk ben je ook een soort psycholoog dan. Want als je naar een psycholoog gaat die zegt, ik heb dit probleem, dan zegt de psycholoog ook, nou, dat is niet jouw probleem. Je hebt een heel ander probleem.
3: Vertel over je moeder, ja.
4: Ja, dat zou je niet zo heel vaak zeggen, denk ik, tegen je klant. Nee, maar oké, dan zijn we daar in ieder geval, is dat wel duidelijker. Saskia, als je het hebt over consultants, wat is een groot misverstand? Ik noemde er net eentje waar ik vaak over hoor, maar wat is nou een groot misverstand over jullie werk? Wat je vaker hoort?
5: Ja, ik denk dat consultant is misschien ook een beetje een containerbegrip. En iemand noemt zich al snel consultant. Ik denk ook bij financieel due diligence specialisten kan je ook zeggen, zijn we dan een consultant of zijn we een specialist op het gebied van financieel due diligence? En is dat meer een vak? Dus in die zin is consulting echt wel heel breed. En ik denk dat het ook proberen uit te leggen wat je dan doet, dat daar misschien ook veel van de misverstanden vandaan komen.
4: Ja. Jullie hebben dezelfde functietitel, doen dus wel wat anders qua specialisme. Maar los van het specialisme, waar verschillen jullie als drie mensen, als drie collega's het meeste in hun aanpak, denk je?
5: Oeh, vind ik een moeilijke.
4: Of qua persoonlijkheid?
5: Ik denk dat transactiewerk, due diligence werk, van origine zie je vaak dat accountants in dat vak rollen.
4: Mm-hmm.
5: Die zijn vaak wat conscientieuzer, als ik dat zo netjes zeg.
3: Conservatiever.
5: Dankjewel voor de aanvulling.
4: Ja.
5: En ik denk dat in restructuring, maar dat moet Arnoud misschien zelf ook aangeven, je toch ook af en toe wel een beetje, nou ik zal niet zeggen, goh, wat moet ik nou zeggen?
4: Een beetje met de botte bel bedoel jij?
5: Precies. Inderdaad. Ja. Wat
3: harder moet zijn.
5: Harder moet zijn. En transformatie zijn toch ook vaak wel echt wat langere trajecten.
4: Ja.
5: Dus dat vraagt, het vraagt echt wel een andere skillset.
4: Ja, nou reageer er eens op.
2: Nou, ik
4: de botte bel.
2: Die is
5: waren jouw woorden.
2: Ja. Nee, dat is prima. Nee, kijk, ik denk dat er best wel veel raakvlakken juist zijn. Dat wij allemaal, want consultancy is ultimately ook gewoon mensenbusiness. Hè? Dus je moet een verhaal, je moet een analyse kunnen doen. En wat je net zei, hè, ik denk dat het het sterke van consultancy is dat je zaken inzichtelijk kan maken op basis van data en analyses. En die op papier zetten, dan is het ineens een feit. En dat maakt het heel makkelijk om vervolgens dan tot besluitvorming te komen. Maar met name dat vervolgens over de brug, over de bühne brengen. Uitleggen, mensen overtuigen dat ze iets mee moeten doen.
6: Meekrijgen.
2: Dat vereist gewoon menselijke skillset. En ik denk dat als je ook naar ons drieën kijkt, we zijn gewoon eigenlijk gewoon hele leuke mensen.
6: En die goed toe krijgt die inderdaad wel.
2: Ik zeg het zelf even. Maar die goed kunnen connecten. Ja. Die goed de room kunnen readen. Die begrijpen hoe dynamieken zijn. En dus misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. Natuurlijk heeft iedereen wel zijn eigen invalshoek. Hè. Herstructureren onder druk van liquiditeit is makkelijker vaak dan herstructureren in een omgeving waar het al goed gaat en het eigenlijk beter moet. Hè. Dus dan is het omgaan met weerstand anders. Maar uiteindelijk zijn het nuances. Maar ik denk dat de people, hè, ook als je op kantoor kijkt bij ons, zijn gewoon echt, het zijn wel mensen.
6: Ja. Word je beter in jullie vak door af en toe even je hoofd flink te stoten?
2: Nou, ik denk natuurlijk, je wordt wijzer naarmate dat je meer ervaring opdoet. Dus grijze haren leeftijd hebben we het over gehad. Het is niet het enige. Daar hebben we intern ook wel eens gesprekken over. Want je hebt hele jonge mensen die heel succesvol zijn. Die gewoon sneller zich ontwikkelen. Maar je moet, ja, absoluut. Weet je, de dingen waar het fout gaat, daar leer je het meeste van. Ja. Het hele leven. Dus dat is zo.
6: Ja. Heb je daar een voorbeeld van, Arnold?
3: Ja, absoluut. Ik bedoel, dit vak is een beetje patroonherkenning. Dus dat je dingen hebt gezien die je dan weer kan toepassen. Dus, en soms dan denk je dat je een patroon herkent. En is dat niet echt het goede patroon. Een van de verschillen tussen ons ook is een beetje, zoals Arnold zei, transformatie is vrijwillig. En herstructurering is gedwongen. Dus wij werken ook vaak met management. En Arnold is vaak boven het management. Ja. En als we met management werken, moet je ook echt industrie goed kennen. Dus ik denk bij ons, als er dingen misgaan, is het dat we patronen herkennen die er niet zozeer zijn. We maken conclusies uit data waar de data gewoon niet goede data is die we krijgen van de partij.
6: Ja, want stop je het verkeerde erin, dan komt ook het verkeerde eruit natuurlijk.
3: Ja,
6: ja. Ja. En heb je daar inmiddels een soort zintuig voor ontwikkeld dat je denkt deze data zou wel eens niet kunnen kloppen of daar zit misschien iets achter?
3: Absoluut, absoluut. Ik denk de meeste van ons die we zijn senior, maar we zitten nog steeds wel in de data. En ik denk dat we nu gewoon genoeg hebben gezien dat er gewoon, als er gewoon te veel schommelingen zitten of de marge is te hoog, dat je zegt van ja, daar zit iets niet in. Je hebt iets niet meegenomen of jouw definitie van marge is niet de echte definitie. Je hebt een aantal kosten die er gewoon niet in zitten. Die moeten er wel in zitten. Dus dat zie je dan op een gegeven moment ook wel.
6: Ja. Misschien ook wel een verschil tussen wat jullie drieën doen. Is dat bij sommige van jullie zal het meer zijn dat een bedrijf belt als ze ambities hebben. En bij anderen op het moment dat ze pijn voelen. Of niet?
5: Ik denk dat het bij mij net wat anders speelt.
6: Ja, vertel.
5: Pijn voelen is meer Arnoud, ambitie is meer aan de hand.
6: En wat is bij jou?
5: Groei vaak.
6: Groei?
5: Ja
6: ook wel ambitie.
5: Groei of stoten van een bepaalde business die niet meer bij je past going forward.
6: Ja.
5: Dus ik denk, wij werken vrij veel voor private equity. En die hebben geld en dat moet aan het werk worden gezet. Dus die moeten investeren en bedrijven kopen, groeien. En dus die waardecreatie, een beetje containerbegrip, daar zal Anand vaak ook weer een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dus ik denk dat het thema bij ons wel wat anders is.
6: Juist. Het leuke aan dit programma is dat ik ook altijd businessvragen voor jullie heb. Nou, deze vraag hebben we niet afgestemd van tevoren. Maar de volgende vraag ook zeker niet. Die komen uit een bakje eigenlijk waar ik verschillende vragen in heb. En ik trek er gewoon eentje uit. En dan aan jullie de vraag om daar een antwoord op te geven. En dan komt die.
7: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie.
6: Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk. Maar bij jullie, het vakjargon, ja, wie biedt? Wat is nou echt een jeukwoord voor jullie?
5: Ik vrees dat we ze allemaal gebruiken.
2: Ja, dat is een groot probleem.
6: Ja, je mag ook met de billen bloot gaan en even zeggen, ja, dat gebruiken we wel. Maar dat vinden we eigenlijk toch wel een beetje een jeukwoord.
3: Voor mij is het value added.
6: Value added.
3: Ja.
6: Ja, dus waarde toevoegend.
3: Waarde toevoegend.
6: Ja.
3: Dus van een beetje van ja, wat voor soort waarde. En dit is ja, gewoon een stopwoord een beetje.
6: Ja, dus de hele tijd roep je dat. Ja. Zoals sommige mensen zeggen, zeg maar, zeg jij value added.
3: Nou, ik niet, maar sommige mensen wel.
6: Okay. Ja, precies. Anderen. Ja, ja, ja, ja. Hebben jullie er nog eentje? Of je denkt, die komt meteen naar boven?
2: Ik denk voor ons geldt vaak, wij praten alles in EBITDA. Hè, dus dat is een bepaald deel van het financiële resultaat wat verondersteld wordt. Iets met cashflow te maken.
6: Earnings before income tax.
2: Depreciation, amortization.
6: Yes. Ja, kom halverwege.
2: Ja, ja. Maar dat geeft niet. Maar het is voor ons echt een soort. Hè, dat is altijd. En je ziet gewoon af en toe mensen aan de overkant van de tafel. Niet CEO's en CFO's. Maar wel niveaus eronder. Dat, ja. Ja, wat doe je dan eigenlijk?
6: We zien water branden.
2: Waarom is het nou zo belangrijk?
6: Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Heb jij er nog één zelfs?
5: Nee, ik denk het niet.
6: Nee. Je houdt wijselijk even je mond voor dit moment. Ja.
2: Goed, ik denk dat er heel veel consultancy slang is, om het maar zo te zeggen, waar mensen iets van vinden, maar waar wij gewoon redelijk mee geconditioneerd zijn inmiddels. Dat we het normaal vinden. Het
6: niet meer. Nee, precies. Dus je zou er niet vanaf willen?
5: Nou, misschien wel, maar het is ook een beetje, het hoort er een beetje bij.
6: Ja. Oké. Okay. Zometeen gaan we verder en verder de diepte in ook over jullie specialisaties. Business transformatie, restructuring en transactions. Allemaal zo na Damiano David en The Next Summer hier bij New Business Radio.

0: ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Jazeker. Terug bij Anand, Raghu Raman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper van FTI Consulting. In de komende minuten gaan we dieper in op jullie expertises. We hebben er al iets over gehoord natuurlijk. Arnoud, jij zit in restructuring, Anand in transformatie en Saskia in transacties. Hoe hangen die werelden in de praktijk samen, dames eerst, Saskia?
2: Het hangt denk ik samen situationeel.
1: Ja.
2: Moment dat je bijvoorbeeld, denk ik net ook al zei, een platform kan groeien of een stratege wil groeien, maar misschien ook nadenken over past alles wat ik in mijn portefeuille heb nog bij me en dan wil ik een stuk afstoten. Mm-hmm. En vaak ontstaat zo'n ambitie of zo'n discussie naar aanleiding van een transformatietraject of naar aanleiding van een restructuring, omdat er misschien één deel niet goed loopt of juist wel.
1: Ja.
2: De kroonjuwelen verkopen hoor je dan in de volksmond wel eens. En dan ontstaat er eigenlijk een distressed transactie, maar het kan ook zijn als onderdeel van de waardecreatie. Ik ga hem toch even gebruiken, Anand.
3: Value add.
1: Het jeukwoord. Ja.
2: Het jeukwoord. Dus in die zin hangt het dan samen. Maar wat wij doen is dan wel weer vrij geïsoleerd. Tenminste ten aanzien van het financieel due diligence waar ik verantwoordelijk voor ben. Maar tijdens een overname speelt er meer dan alleen maar financieel due diligence. Er kan ook gekeken worden naar de operationeel due diligence of een commercieel due diligence. Ja. Dat heeft eigenlijk weer heel veel raakvlakken met transformatiewerk.
1: Komen jullie dan ook wel eens samen bij een klant?
2: Zeker. Ja. Ja?
1: Ja,
2: dus het is echt een project waarin we verschillende werkstromen naast elkaar hebben lopen. En ook mm-hmm. wel echt goed samenwerken om te voorkomen dat we dubbele analyses doen.
1: Ja.
2: En dan echt wel met elkaar kritisch kijken hoe kunnen we elkaar versterken.
1: Ja, dus soms ga je in je eentje. Dan weet je gewoon van dit is een heel afgebakende klus. Waarbij ik mijn eigen specialisatie mag gebruiken. Maar soms moet je ook samenwerken dus.
4: Ja.
1: Kan dat soms ook nog lastig zijn om dan te weten van waar stopt mijn rol en waar begint die van een ander?
4: Niet zozeer met Saskia. Mm-hmm. Want dat is gewoon de transactie versus zeg maar de organische groei.
1: Ja.
4: Met Arnoud wel een beetje. Soms als er een distressed kant zit en er zit ook een operational restructuring aan van wanneer doet zijn team het versus de business transformation team.
1: Juist.
2: De enige manier het wel nog zou kunnen is als je een carve-out hebt.
4: Ja.
2: Bijvoorbeeld
4: ja.
2: Dat je wij doen
1: nog een
2: carve-out.
1: Keer.
2: Ja, dus
1: carve-out.
2: Ja, dat je een stuk van een bedrijf
4: een afdeling afstoot.
2: Maar dat zit vaak allemaal verweven in elkaar. Dus je wil, als wij dan een financieel boekonderzoek doen, dan willen wij wel weten, stand-alone, dus als dit bedrijf op zichzelf staat, kan het functioneren met deze kosten.
1: Ja. Best lastig, denk ik.
2: Het standpunt van die kosten, dat komt dan vaak van een team van Anand, ja. Bijvoorbeeld.
1: Maar trek dat maar eens los dan uit elkaar. Trek dat maar eens uit elkaar. Dat is nog niet zo makkelijk, denk ik.
2: Nee, dat is Anand's specialisme. Of in ieder geval in zijn team zit dat specialisme. En wij kijken dan of ze hun werk goed gedaan hebben.
1: Dus
2: naar je eigen collega's werk te kijken.
1: Dus hij gaat het eerst lossnijden en daarna ga jij kijken of dat losgesneden deel, hoe dat financieel elkaar zit.
2: Ja, ze niks vergeten zijn bijvoorbeeld.
1: Ja. Anand, wanneer is nou een bedrijf toe aan transformatie en wanneer is het eigenlijk al te laat voor? Wat is de timing daarvoor?
4: Ik denk, het is zeker te laat als de motor overhit is en er zit geen benzine meer in. Dus
1: wanneer is dat?
4: Dat is vaak financieel. Dus dat is vaak als er of covenanten gebroken zijn. Dus dat betekent dat je schuld niet kan afbetalen. Of er is geen cash meer om gewoon zelfs de mensen te betalen. Geld is gewoon op. En transformatie is voornamelijk, het is een beetje in deze wereld, of de dag van vandaag met AI is, gaan er heel veel bedrijven onder transformatie door. En het woord transformatie kunnen natuurlijk heel veel dingen betekenen. Het kan ook gewoon dat jij moet nadenken over hoe je met de AI moet omgaan. En wat dat voor je businessmodel doet.
1: Dus het kan een beperkte transformatie zijn waarbij je eigenlijk maar een klein beetje doet. Maar het kan ook heel gewoon
4: alles.
1: Definiërend zijn voor wat is eigenlijk onze missie.
4: Ja.
1: Enzovoort.
4: Ja, en vaak wat we zien is dat veel mensen denken met transformatie meteen over strategie en de visie. Maar het is vaak toch echt de executie die dan niet goed gaat. Dus het is niet het idee dat verkeerd is. Maar het is gewoon de executie en de mensen die het moeten doen. Die niet echt weten wat ze moeten doen. En dat zien wij ook heel veel. Is het wat is duidelijk, maar de hoe is niet duidelijk. Mm.
1: En ja, ik kan me voorstellen, je noemde net AI als reden dat er veel transformatie nu plaatsvindt. Dat zijn de toptijden voor jou.
4: Ik bedoel, ik denk het is zo nieuw dat we allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn hoe dat gebeurt. Zelfs wij hebben natuurlijk transformatie of nodig intern over hoe gaan wij met AI om. En zeg maar de use cases, de gebruik,

0: zijn allemaal nog een beetje onduidelijk. Het is een beetje zoals toen het internet net opkwam. Mm-hmm. Van wat kan je met dit internet, wat kan je met het AI doen?
1: Ja, dus nog veel vraagtekens. Tegelijkertijd moet je wel aan de bak regelmatig. Ja. Wat zie jij vaak eerder aankomen dan de klant zelf eigenlijk?
0: Ik denk dat wij, omdat wij een meer globale view hebben, kunnen wij ook kijken naar macro trends. Als jij in een bedrijf zit, heb je gewoon je baan en je bent gewoon bezig. En niet elke organisatie heeft een strategie afdeling die daar naar kijkt. Dus wij kunnen een beetje kijken van wat komt er, what's around the corner. En dus vaak de trends over waar gaan de gasprijzen heen, daar kunnen we wat sneller over nadenken.
1: Ja, en nu kijk je natuurlijk in al die keukens, waardoor je ook weet van nou, dit hebben we al bij klant X meegemaakt, dan zal het bij klant Y misschien ook wel gaan gebeuren.
0: Ja, of we zien dat in de VS iets gebeurt en we weten dat dat ook naar Nederland komt. Want we lopen een paar jaar achter of een paar maanden achter, dus we zien al met onze klant in de US dat er iets gebeurt en dat gaat ook hier van toepassing zijn.
1: Ja. Saskia, bij transacties dan draait het natuurlijk veel om cijfers, risico's, waarden. Je doet die due diligence onderzoeken, zei je al, om verschillende redenen. Maar wat zegt due diligence nou niet altijd? Waar kan een blinde vlek zitten wat dat betreft?
2: Ik hoop niet dat we te veel blinde vlekken hebben. Want doen we ons werk niet goed. Maar ik denk dat...
1: Cijfers zeggen niet alles, wil ik maar zeggen.
2: Nou, cijfers zeggen in die zin niet alles. Als je gaat kijken wat is een bedrijf echt waard. Mm-hmm. Wij kijken wel naar de bouwstenen om die waarde te bepalen. En we kijken of de bouwstenen die ze in eerste instantie hebben gebruikt kloppen. Of dat ze wat afgebroken zijn of dat er wat butsen in zitten. Maar uiteindelijk is het net als in de huizenmarkt. Zou ik dan bijna zeggen, hoop ik niet dat ik dan heel veel makelaars in mijn nek krijg. Wat de gekte vergeeft, als we dat thuis vroeger zeiden.
1: Ja, dus dan heb je het helemaal mooi gedaan. En dan is er toch iemand die zegt, nou ik vind het toch nog wel wat minder waard. Of juist wat meer waard.
2: Het blijft onderdeel van alle findings die wij op papier zetten. Uiteindelijk is het dan ook onderhandelen over hoe kom je daar uit met elkaar.
1: Ja. Dus dan heb je het wel eens gehad dat je dan echt een mooie waardering eigenlijk eraan hing. En dat het echt volledig afweek uiteindelijk.
2: Dan gaan we als deals niet door. Ja. Omdat er bepaalde uitgangspunten aan de voorkant niet bekend waren. En tijdens ons onderzoek aan het licht komen. En dat er dan toch besloten wordt, voor deze prijs gaan we het niet kopen. En dan soms wordt er opnieuw onderhandeld. Maar het kan ook zijn dat de deal... dood is.
1: Ja, dat kan gebeuren. We hadden het net over blinde vlekken die mogelijk dan in de waarderingshoek zitten en zo. Maar zijn er ook blinde vlekken bij bestuurders die je wel eens ziet? Veel voorkomende?
2: Ik denk dat wij dat stukje dan net niet zien. Omdat wij zo kort in en uit zitten bij een beslismoment voor een acquisitie of een verkoop. Dat we dat stuk eigenlijk niet meekrijgen. Wat je wel eens ziet is dat deal fever noemen we dat dan. Dat ze zo graag een deal willen doen. Dat ze eigenlijk blind worden voor de punten die we aangeven.
1: Bijna alsof ze verliefd zijn.
2: Absoluut.
1: Ja, en dan, dan met zo'n roze bril op, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Absoluut. Meer. Dus het realisme de deur uit.
2: Ja.
1: Nou, dat is interessant. Ja, dat is een roze vlek in plaats van een blinde vlek in dit geval.
0: En ik denk ook één ding toe te voegen. Ik denk het stukje wat je niet echt in de nummers kunt zien, is cultuur.
2: Ja.
0: En hoe is de cultuur? Is het een cultuur van performance? Is het een toxische cultuur? Wat je natuurlijk niet in nummers kunt zien. Dus dat zien wij ook heel veel in transformatie natuurlijk. Want uiteindelijk gaat transformatie niet over wat je op papier zet, maar wat er gebeurt.
1: Ja.
0: En dat is vaak dat als het lukt of niet lukt, is vaak nog door een cultuur.
1: Juist. Ja, dat is een belangrijk punt inderdaad. Arnoud, als we het over restructuring hebben. Is het moeilijker om een bedrijf nou te laten groeien, te verkopen of te redden?
3: Redden is denk ik het moeilijkst.
1: Ja, waarom?
3: Ja. Nou ja, kijk, het is niet zo simpel zoals je het stelt. Want het herstructuring is best complex. Jij zei net over blinde vlekken. Ik denk dat wij daar wel vaak mee te maken hebben. Dus wij komen pas binnen op het moment dat het eigenlijk bijna te laat is.
1: Mm-hmm.
3: Zeg maar 5 voor 12 en dan moet er iets gebeuren.
1: En dan is het echt alle hands aan dek. Ik bedoel, dan is het niet een klein rukje aan het stuur, maar dan is het echt een volledige roer om.
3: Ja, dus dat betekent ook vaak, we worden heel vaak ingeschakeld, ook mede door financiers, banken, aandeelhouders die zeggen, we hebben nu al 2 jaar luisteren naar een verhaal dat het beter wordt, maar het wordt niet beter. Dus kunnen jullie alsjeblieft helpen om te kijken wat we nog aan kunnen doen. En wat wij proberen te doen is operationele en financiële herstructurering te combineren. Hè. Dus je hebt financiële herstructurering, ziet heel erg op je balans. Dus je hebt schuld en je kan door je performance niet meer aan je verplichtingen voldoen. Dus je kan niet aflossen, je kan geen rente betalen. Dat leidt uiteindelijk tot problemen. Ja, dus dat kan je herstructureren door nieuwe afspraken te maken. Extra schuld, nieuwe aandeelhouderskapitaal, alles maken die je daar hebt. Alleen dat lost niet het onderliggende probleem. Want er is een reden waarom zo'n bedrijf niet goed performt. En ik denk dat wij goed kunnen doen is helpen aan die financiële kant. Om te zorgen dat daar rust komt. Maar op hetzelfde moment ook, en dat is een professie denk ik die we delen met business transformation. Dus dat zit echt wel in ons DNA. Ook kijken van wat ligt dus onderliggend nu binnen de onderneming aan de hand in de markt waar ze zitten. De manier waarop de operatie is ingericht. En kunnen we dat niet optimaliseren?
1: Ja, uiteindelijk blijf jij, als ik het goed heb begrepen, adviseur op dat moment. Je bent niet degene die daadwerkelijk aan de touwtjes
3: kan bijtrekt.
1: Ja?
3: Dus wij pakken af en toe, nemen we statutaire rol. Met name als CRO, dus Chief Restructuring Officer. Dan gaan we naast het management zitten. En dan hebben we een statutaire verantwoordelijkheid.
1: Heb je het ook echt voor te zeggen?
3: Kan je daadwerkelijk beslissingen nemen.
1: Ja.
3: Maar in de meeste gevallen doen we het inderdaad als adviseur. Naast het management, als onderdeel van het managementteam. Dat geeft een heel interessante dynamiek. Want dan moeten de zaken gaan veranderen die tot nu toe niet zijn veranderd. Dus dat betekent overtuigen, mensen meenemen. Goede dynamiek met raad van commissarissen, aandeelhouders, banken. Om te zorgen dat je dat allemaal voor elkaar krijgt.
1: Ja, en je zei het al, het is heel belangrijk om mensen mee te krijgen dan. Het zal ongetwijfeld ook niet altijd lukken. Misschien juist omdat die belangen zo groot zijn en mensen in paniek zijn of in paniek raken.
3: Ja.
1: Hoe zorg je er nou voor dan dat ze toch snappen van, joh, bij wijze van spreken, je zit in een neerstortend vliegtuig en jij probeert nog met man en macht die pook vast te houden.
3: Nou, deels stuur. Het heeft te maken met dat menselijke wat ik eerder al zei. Dus continu de dialoog zoeken. Gewoon alleen de bot erbij helpt niet. Dus proberen mensen te overtuigen, mee te nemen op basis van data, feiten. Hè? En ook toch wel de harde boodschap brengen wat de consequenties zijn. Hè? Want vaak in de trajecten waar ik zit gaat het over continuïteit versus discontinuïteit. Dus dat zijn echt grote momenten voor ondernemers. Hè? Zeker als je over familiebedrijven praat. Het zijn ondernemingen die soms al generaties in dezelfde familie zitten. En nou, dan raken we het ineens kwijt. En hoe werkt het dan? Hoe gaat het dan? Dus het is dat. Ja, en ook wel dan durven door te pakken. Hè. Dus ik zeg altijd, en dat is niet per se iets om trots op te zijn, maar de keren dat ik een traject begonnen ben in een bepaalde samenstelling, de samenstelling aan het einde is altijd anders.
1: Ja.
3: Want er zijn toch zeker, en dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. En ik denk dat mensen dat vaak uit trots of als je het hebt over een blinde vlek of wegkijken, bestuurders denken dat zij bestuurder zijn voor een langere periode. Maar iemand die geschikt is om een onderneming te besturen die gewoon goed gaat en die beter moet. Dat is een hele andere competentie dan een onderneming drijven waar je, nou, je niet zeker weet of je morgen of overmorgen er nog bent.
1: Ja.
3: En dat inzien, hè, dus als management zien van hey, dit kunnen wij niet. We moeten iemand hebben die dat wel kan om ons te helpen. Of zelfs zeggen, hey, ik stap op, laat een ander het maar doen.
1: Ja.
3: Dat zijn hele belangrijke momenten.
1: Je bent niet altijd de juiste leider in elke situatie.
3: Ja, daar komt zeker het niet, maar dat geldt voor onszelf ook.
1: Ja.
3: Wat zeggen we altijd? Special horses for special courses.
1: Goed, ja. Zeker. Nou, ik ben benieuwd of jullie op deze vraag weer een antwoord hebben. Want ik heb weer een businessvraag voor jullie.
4: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja. Een vraagstuk waar dus nog geen oplossing voor is, voor de duidelijkheid. Dus niet hoe schenk je melk het beste in, hè? Maar echt iets anders. Waar zou je nou van zeggen, nou, daar zou ik wel een oplossing voor willen bedenken. Heeft iemand van jullie iets?
0: Oh. We hebben het nog niet over gehad, maar ik focus me op een industrie. Dus ik doe consumer en retail als industrie. Dus daar zit er natuurlijk heel veel dynamiek in tegenwoordig. En voor mij is het, ik vind het gewoon heel leuk om te denken van hoe kan je de last mile delivery, hoe kan je dat eigenlijk het beste doen als je een Albert Heijn of een Bol of zo bent. En hoe kan je daar eigenlijk geld op verdienen?
1: Ja, en dat is dus nog wel een openstaande vraag waar nog geen antwoord definitief op is.
0: Het is moeilijk.
1: Het is moeilijk. Ja. Ja. Wat maakt het zo moeilijk?
0: Het is gewoon duur. Als je hebt mensen ervoor nodig. En nu gaan we natuurlijk naar drones en andere dingen waar we naar kijken. Maar als je mensen nodig hebt en je hebt verschillende handovers van het product tussen mensen, wordt het meteen gewoon duur. Vooral in een maatschappij zoals Nederland, waar labor gewoon duur is.
1: Nou, ik hoor je al over de toekomst praten met drones en dergelijke. Daar gaan we zo ook verder over praten. Namelijk over die toekomst en trends die het consultancyvak mogelijk wel kunnen veranderen. Zometeen meer dus in deze Let's Talk Business. Na de man die onlangs nog in de Johan Cruijff Arena 10 keer stond, geloof ik. Echt ongelooflijk veel. Dit is Harry Styles op...

0: talking. Listen to Lead. Nieuw Business Radio.
1: Ja, je luistert naar Let's Talk Business hier op Nieuw Business Radio. Ik ben Olivier de Neve en ik ben hier niet alleen. Ik heb maar liefst 3 specialisten van FTI Consulting tegenover me. En we gaan het nu hebben over trends die het werk van consultants ingrijpend kunnen veranderen. Oftewel, hoe de toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Ja, AI, het viel net al eventjes. En ook data veranderen op dit moment heel veel sectoren. Hoe veranderen ze jullie eigen werk eigenlijk op dit moment?
2: Ja,
3: ik denk dat zeker due diligence enorme impact daarvan gaat krijgen. We hebben het dan ook over AI-enabled due diligence. Dat is dan de nieuwe buzzword. Mm-hmm. Wij werken vrij veel met junioren. En wat je ook wel ziet in andere sectoren is dat AI een deel van het juniorenwerk vervangt. Met name het repeterende deel. Dus ook altijd fragmenten van je werk zijn repeterend. Dus je kan niet het hele proces in AI stoppen. Dan zijn we ook klaar en out of business. Dus dat zie ik eerlijk gezegd nog niet zo snel gebeuren.
1: Hoeft dat ook niet?
3: Nee, dat denk ik niet. Want ik denk zeker in de mid-market waar wij functioneren, is er zoveel toegevoegde waarden die je niet per se gelijk uit AI kan halen. Omdat iedere situatie is anders. Mm-hmm. Dus dat is lastig te leren.
1: Die ervaring bijvoorbeeld zijn, van je. Dat je het eerder al ergens anders hebt gezien bijvoorbeeld. Ja. En AI kan dat niet.
3: Nou kijk, AI zal heel veel wel gaan kunnen en kunnen leren. Maar de vraag is natuurlijk met name hoe je nu je product sneller en efficiënter naar de markt kan brengen. En een deel van de junior uren dus met AI kan laten uitvoeren. Ja. Dat is wel een puzzel, vooral ook voor de leercurve van de junior.
1: Ja, je hoort het vaak, hè? Ook bij advocatenkantoren heb ik begrepen dat de junior advocaten inmiddels ook eigenlijk nauwelijks meer aan de bak komen. Omdat AI het eigenlijk beter kan, in ieder geval veel goedkoper kan.
3: Ja.
1: Dus dat is ook iets wat in de consultancy business wel speelt.
3: Zeker, maar wij, wat Anand ik in het begin ook al aangaf, dat wij meer expert-led zijn. Dus we hebben vrij veel grijze haren rondlopen. Die worden denk ik nog wat minder snel vervangen. Maar voor mij is het wel een puzzel om te kijken over 10 of over 15 jaar. Dan moeten er wel weer nieuwe mensen met grijze haren zijn. Ja. En die moeten ook dingen hebben geleerd die wij op een bepaalde manier hebben geleerd. Waarbij de nieuwe generatie dat op een andere manier moet gaan leren. Dat vind ik, daar heb ik het antwoord ook nog niet op.
4: Ja, want ik denk wat AI natuurlijk geweldig kan is bergen met data heel snel analyseren. Maar dan heb je nog niet een antwoord.
1: Nee. En
4: dus het is echt het vertalen van die data naar mogelijkheden, opportunities voor en conclusies voor je klant. Dat moet nog steeds door mensen gedaan worden.
1: Ja.
4: En dat is wat wij dan meer kunnen doen op zich. Dus we kunnen sneller tot antwoorden komen.
1: Ja, Arnoud, denk je dat als het om restructuring gaat, dat AI straks een bedrijf beter kan redden dan jij? Of is dat nog wel heel ver weg?
5: Ja, ik heb nu nog de arrogantie om te zeggen van niet. Maar ik heb geen idee hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Dat is natuurlijk wat jij vroeg net. Hè? Ja. Een van je eerdere vragen was van waar zou jij het antwoord op willen hebben? En ik denk dat dat niet zozeer een businessvraag is, maar meer voor onszelf als consultants. Van wat gaat de AI nou uiteindelijk betekenen voor de manier hoe wij business kunnen doen naar de toekomst toe?
1: Ja.
5: Weet je, wij opereren in een omgeving van disruptie. Nou, we worden zelf ook disrupt nu.
1: Ja.
5: Het gaat een impact hebben. Het heeft een impact op ons verdienmodel. Maar wat je wel ziet, en dat is een beetje wat Saskia net ook aangeeft. En daar zie je ook dat FTI zich daarin probeert te onderscheiden. Is dat we doen analyse, advies en executie. Analyse gaat absoluut overgenomen worden door de AI. Kan het veel sneller, veel beter. Moeten nog steeds wel checken, maar dat is een
1: makkelijk stap. Ja.
5: Dat omzetten naar advies en dan executie, het gedaan krijgen. In mijn beleving, dat blijft mensenwerk. Als ik met een board, met banken, met advocaten, aandeelhouders zit om tot een deal te komen. Dat gaat AI echt niet doen. Dus daar heb je mensen voor nodig. En ik denk inderdaad dat en dat is ook een beetje mijn zorg. Hoe ga je ervoor zorgen dat je mensen nog steeds kan opleiden. Dat ze dat in de toekomst ook kunnen doen. Alleen op hetzelfde moment. En mijn kinderen vinden mij een vreselijke boomer van 48. Ik zie nu een generatie opgroeien. Mijn kids zijn 16 en 17. Die doen alles met AI.
1: Ja.
5: Dus alles wat ze voor school voorbereiden. Wat ze bekijken. Weet je, het is een no-brainer. Het wordt allemaal gebruikt. Dus dat betekent ook.
1: Maar het is ook luier misschien, denk ik, toch?
5: Ik weet niet, weet niet of het luier is. Ik denk dat ze heel optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.
1: Zeker.
5: Dat is denk ik heel slim.
1: Mooi gezegd. Dus alsof je bij een klant zit.
5: Ik kan wel wat verkopen. daarmee ontwikkelen ze zichzelf ook op een skillset die wij weer niet hebben.
1: Hè.
5: Maar gaat het een impact hebben? Zeker. Maar hoe gaat het precies uitpakken? Ik weet het niet. En volgens mij blijft het in ieder geval in consultancy. Hè, zolang het relevant is. dat mensen andere mensen moeten helpen en overtuigen om dingen gedaan te krijgen. Ja, dan maak ik me voor onze eigen baan niet zoveel zorgen.
1: Gelukkig maar. Dat is een opbeurende gedachte. Hey, private equity, het woord viel al eerder in dit programma. Dat soort partijen, die kijken vaak scherp naar rendement, naar tempo. Wat vraagt dat van jullie als adviseurs? Anders dan bij andere klanten.
4: Urgentie. Het is inderdaad... In private equity is het echt vaak over uitkomsten, de executie. What have you done quickly? En dat is bij, als je bij corporate zit, is dat wat minder. Waar het toch ook veel gaat over de cultuur. Ga je met hun mee? Neem je ze mee? Met private equity is dat iets minder belangrijk. Maar ze hebben natuurlijk ook nu heel veel druk om dingen te verkopen. Ze hebben de hold periods worden steeds langer en langer. Er zijn niet zoveel transacties als vroeger. Dus ze moeten ook echt... in het bedrijf gaan zitten. Dus er is ook nu veel meer werk voor ons. De tijden van de financiële deals, waar je gewoon even door financial engineering heel veel geld kon maken, die zijn zo'n beetje voorbij.
1: Ja.
4: Dus het is nu echt over fundamental value creation. Wat betekent dat je gewoon echt in het bedrijf moet gaan zitten.
1: En voor wat value add erbij.
4: Met dat value add erbij. En dat ja. kunnen ze niet zelf. Dat is niet hun DNA om dat zelf te doen. Dus daar komen wij dan binnen.
1: Ja, en dan is het inderdaad niet even snel kopen en verkopen weer. Wat het vroeger misschien sneller was. Hè? Een beetje de cowboywereld nog uit die jaren.
4: Ja.
1: Maar nu moet je echt het langer houden. Want anders heb je er ook gewoon niks aan.
4: Exactly.
1: Ja, dus die rol van private equity verandert. En daarmee ook jullie rol daarin. Als je die gaat helpen. De afgelopen jaren waren natuurlijk... jaren vol met schokken. Hè? We hadden rente, energie, geopolitieke dingen, inflatie, noem het allemaal maar op. Welke schok heeft jullie werk nou het meest beïnvloed?
3: Ik denk dat het een combinatie, in ieder geval voor transacties is dat een combinatie. En dan hangt het er ook nog een beetje vanaf. Doe je grote deals, de large cap zoals dat dan zo mooi heet, of wat meer de middenmarkt. Die wordt daar toch vaak wat minder door geraakt dan echt de large cap. Maar ik denk dat zeker mijn praktijk werkt vrij veel ook met de US samen. En vorig jaar met de tariffs hebben wij echt wel gezien dat er even een hold was met nieuwe deals. Omdat iedereen ook wel even ging kijken wat gaat er gebeuren.
1: Onzekerheid groot.
3: Onzekerheid te groot. En dan wachten ze gewoon 3 maanden. Mm. En dan heb je wel minder dealflow.
1: Dus dat heeft ook impact op jullie werk dan?
3: Ja, zeker. Alleen gelukkig doen we ook nog een groot deel van ons werk in de Nederlandse markt. En die draaiden wel gewoon door.
1: Ja, die had er minder last van.
3: Ja.
1: Arnoud?
5: Ja, ik denk, je ziet absoluut sectoren die beïnvloed worden door een aantal van die schokken. Dus de chemie sector in heel Europa is er heel slecht aan toe. Dat heeft met prijzen te maken van energie en de competitie internationaal. Maar wat ik interessanter vind om te zien is dat... In de afgelopen jaren, eigenlijk na COVID, is de Nederlandse restructuringmarkt relatief stabiel geweest. Dus die groeit niet, die krimpt niet, die is vrij flat. Wij zijn erin, hebben we ons kunnen groeien, dus dat is mooi. Maar wat ik bij klanten zie, is dat hoe meer disruptie er is en hoe sneller disruptie elkaar opvolgt, hoe meer dat eigenlijk onderdeel wordt van een soort nieuw normaal.
1: Ja, je raakt eraan gewend.
5: Ja, dus een heel concreet voorbeeld, hoge inflatie. Heeft op een gegeven moment geleid. En hoge inflatie net na corona leidde tot veel problemen bij bedrijven. Omdat bedrijven vaste contracten hadden met afspraken waar de inflatie beperkt werd gecompenseerd. Als je dan ineens 10% inflatie hebt, heb je gewoon een groot probleem in je verdienmodel. Onderdeel van trajecten die we daar gedaan hebben, zegt, nou, moet je heronderhandelen. Ja, maar dat kan niet, want ik heb nog 5 jaar een afspraak. Ah, ja. Nou, dat zou maar doen, anders ben je er morgen niet meer. En wat je nu ziet, is dat er dus processen en procedures binnen bedrijven zitten, waarbij als de inflatie hoger is, nou, hebben we goede afspraken gemaakt, zodat we daar ook voor gecompenseerd kunnen worden. Brandstofprijs, idem dito. Dus het lijkt wel zo dat, ja, je toch, het lijkt. Mijn constatering is in ieder geval bij bedrijven waar ik kom, dat je ziet dat het nieuwe normaal rekening houdt met meer disruptie. We hebben natuurlijk een politiek klimaat, internationaal, maar ook nationaal, waar je ook iets van kan vinden.
1: Gebeurt een hoop.
5: En iedereen lijkt zich daar toch enigszins mee te vereenzelvigen en zeggen, oké, dit is dan blijkbaar wat het is en daar zullen we mee om moeten gaan.
1: Ja.
5: Dus ik denk dat een aantal van die dingen die je net noemde, 10 jaar geleden allemaal individueel tot enorme crisis zouden kunnen hebben geleid. En nu lijkt het wel wat meer onderdeel van de regular going concern.
1: Ik merk het wel, jij bent van de positieve boodschap.
5: Ja hoor.
1: Arnoud, want dit vind ik toch een geruststellend idee eigenlijk. De concurrentie luistert natuurlijk ook mee vandaag, dus die luisteren zeker nu bij deze vraag. Want waar zit de komende 5 jaar naar de grootste vraag wat jullie betreft? Welke sectoren bijvoorbeeld of welke handelingen die jullie uitvoeren, waar zit die groei?
4: Ik denk dat het... Zoals Arnoud zei, er zit gewoon heel veel margin squeeze. Dus je hebt beperkte mogelijkheden om de prijzen te verhogen. En je inputkosten gaan omhoog. Dus er zitten gewoon in heel veel sectoren margin squeeze. Dus ik denk dat er in de maakindustrie is dat natuurlijk heel duidelijk zo. In retail is het heel duidelijk zo. Dus ik denk dat er een aantal industrieën zijn. En dan zijn er wat industrieën die heel veel geld hebben geleend. En nu en die hebben dat geleend tegen lage rentekosten. En nu moeten ze naar omhoog. Dus dat wordt denk ik ook een pijnpunt. Dat meer en meer, dat ziet Arna natuurlijk heel veel. Waar ze heel veel goedkoop geld hebben geleend. En opeens is dat niet meer zo goedkoop.
1: Een pijnpunt voor hun en misschien voor jullie dus een kans.
4: Ja.
1: Ja, zeker. Ik heb weer een businessvraag voor jullie. Deze is voor Saskia.
2: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Ja, ik weet niet of ik hoorde namelijk al dat Arnoud niet wakker ligt van zijn zakelijke escapades.
3: Dat is niet zo heel vaak doe eigenlijk. Dus nee. Dat is wel vrij ongezond. Ik weet het. Ik zou het echt 1, 2, 3
1: nemen. Nou, anders mag je hulplijnen inzetten,
5: ja,
1: hier, hoor.
5: Nou ja, jij stelde me net de vraag en toen zei ik inderdaad dat ik nooit wakker lig. Maar
1: toen bedacht je opeens dat het niet helemaal waar.
5: Dat dacht ik eigenlijk later. Van, ja, het is zelden dat ik wakker lig, want anders dan kan ik dit werk denk ik niet doen. Maar ik heb wel een voorbeeld van, en dat zit meer in de dealmaking. Dus als je bezig bent met een bedrijf, ik kan de naam natuurlijk niet noemen, maar... Nee. Waarbij je bezig bent om iets te redden. Ik praat continu met stakeholders. Dus over met banken. Van wat denk je? Is dit een oplossing? Kunnen we dit doen? Een aandeelhouder. Dus je probeert alles aan elkaar te knopen. Hè, om tot een transactie te komen of een oplossing te komen. En ik heb één keer, dat is niet zo lang geleden gehad, dat ik dacht dat ik dat allemaal netjes had geregeld. Dus met iedereen. En toen ineens werd de boodschap gebracht op het moment waar ik er niet bij was. En toen bleek dat de perceptie aan de andere kant van de tafel totaal anders is. En dan is het wel een moment dat ik 's nachts wakker kan schrikken. En ik denk, het kan toch niet waar zijn dat we nu dit niet gaan redden om deze en deze reden. En dan is het heerlijk om 's ochtends in de auto te stappen, diezelfde mensen te bellen. En dan ook gewoon letterlijk te zeggen, ik heb er vannacht wakker van gelegen. Wat ook echt zo is. En hoe kunnen we dit aan elkaar knopen?
1: Dan dus komt het ook meer aan, hè?
5: Ja, dat denk ik wel. Maar het is ook wel gewoon...
1: Het is ook echt waar.
5: Ja. Het is echt waar. En het is ook, weet je, dat tekent denk ik ook de manier zoals wij met elkaar zijn. We proberen gewoon no-nonsense te zeggen wat op staat. En nou, in dit geval heeft dat even wakker schrik in de nacht ook geleid tot een mooie oplossing.
1: Zeker. Nou, die menselijke kant, daar gaan we straks ook verder nog over praten in ons laatste deel van dit programma. Want zometeen komen we meer te weten over de mensen achter de adviseurs. Ik ben benieuwd welk. Ga jullie het hemd van het lijf vragen? Weten jullie dat alvast? Maar eerst hier op New Business Radio. Ja, echt een zomerklassieker kan ik wel zeggen. De Isley Brothers en Summer Breeze. En, nou, dat past nu ook wel een beetje.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op de wereld van consultants. Met FTI consultants en zelfs drie mensen daarvan hier in de studio. We gaan het even hebben nog over jullie persoonlijke kant van dit werk. Want nou ja, wat heeft dit werk, Anand, jou geleerd over hoe organisaties echt functioneren? Anders dan misschien wat je in het verleden dacht.
2: Ik denk dat een aantal dingen. Ik denk dat cultuur is meer belangrijk dan cijfers, dan strategie. Dus dat is het menselijk aspect is echt heel belangrijk. Mm-hmm. En ik zeg ook vaak, het is EQ en IQ waar je over moet denken. Dus het is het goede antwoord IQ-wijs. Maar EQ van hoe breng je dat over en hoe motiveer je de mensen is denk ik heel belangrijk. Tweede is ook dat het veranderen van mensen echt heel moeilijk is. Mensen zeggen dat ze willen veranderen, maar ze willen dat iemand anders verandert en niet zelf.
1: Ah, ja.
2: Dus dat is denk ik het tweede. En derde, ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven dat ik in verschillende gebieden heb kunnen werken. Ik heb in Azië gewoond, ik heb in de Verenigde Staten gewoond, nu weer in Nederland. En de gebieden zijn gewoon heel anders hoe ze werken, hoe ze over werk nadenken.
1: Cultureel, ja.
2: Cultureel, dus dat neem je mee. En dat, daar leer je dan ook van hoe je het beste met situaties om kunt gaan.
1: Ja, en dat je ook weet van in deze cultuur kan ik beter dit niet doen of werkt dat niet?
2: Ja.
1: Of juist wel? Ja, is er Arnoud, een dossier of een moment of een klantgesprek dat je altijd is bijgebleven?
3: Ja, verschillende wel.
1: Ja, dat kan je me geanonimiseerd er eentje.
3: Nou ja, ik weet, ik heb één keer ergens, dat was vrij vroeg in, want ik heb heel lang bij de bank gewerkt. Dus ik ben als adviseur begonnen en op een gegeven moment in een opdracht gekomen waar ik als Chief Restructuring Officer een grote reorganisatie moest uitvoeren. Op een plek waar we in ploegendiensten werkten. En we moesten heel lang, we hadden een vrij lange discussie met de ondernemersraad over wanneer we konden aankondigen wat we gingen doen. Maar ze wisten wel dat het moest gebeuren. En toen moesten we op een avond, omdat die ploegenwisseling er was, ik geloof een uur of 10 s'avonds, moesten we op het bedrijf in een open ruimte het personeel informeren over wat er stond te gebeuren. Dus ik stond daar in een oranje hesje met een helm op en een echt seks om megafoon.
1: Ja, ik krijg het beeld wel, ja.
3: Met een groep mensen om je heen die natuurlijk A, niet blij waren met de boodschap. Door de vakbonden waren voorbereid op het feit dat dat ging gebeuren. Dus die hadden hele lijsten met vragen. En ik stond daar als net beginnende CRO, moest ik dat verhaal even gaan doen. Nou, ik weet, het zweet droop van mijn rug.
1: Dat snap ik, ja.
3: En
1: voel je een beetje zoals je met een klappertjespistool de oorlog in was gestuurd.
3: Echt waar, ja. En wel gewoon mijn best gedaan, geprobeerd. En uiteindelijk is dat denk ik ook wel oké overgekomen. Maar dat is een moment wat ik nooit vergeet.
1: Nee, dat is een mooi, ja, niet een mooi moment per se, maar wel mooi dat je het deelt.
3: Blij dat ik s'avonds de veilige autowinkel kwam en dat hij er nog stond.
1: Nou zeker, ja. Het is goed afgelopen, gelukkig.
4: Met 4 volle banden in plaats van lekke banden.
3: Exact.
1: Nou, dat ook prettig, ja. Ja, Saskia, welk advies zou je jou van 10 jaar geleden geven, nu je weet hoe het is gelopen?
4: Iets minder druk maken wellicht.
1: Ja?
4: Soms denk
1: over wat?
4: Ja, over wat niet zou bijna. Ik denk, misschien is dat ook in het kader van kwetsbaar opstellen wel een vrouwending. Dat wij ons, we willen het 90% kunnen voordat we het echt gaan doen.
1: Ja.
4: Mannen doen dat zonder hier misschien boze gezichten te krijgen. Maar met een wat lager percentage.
1: Zeker. Wij worden niet gehinderd door enige kennis van zaken, hoor. Dus, ja.
4: En ik denk dat misschien naar mezelf, maar ook denk naar veel jonge collega's. Ik heb ook best wel wat meiden in mijn team die daar ook mee worstelen. Het imposter syndrome.
1: Stap wat meer naar voren.
4: Stap wat meer naar voren en wees niet bang om een fout te maken.
1: Mooi. Anand, wat willen jullie persoonlijk de komende jaren nog neerzetten binnen FTI? Of jij in dit geval?
2: Voor mij is het, ik wil goed werk doen. En door goed werk krijg je meer werk. Dus wij zijn nog heel klein in Nederland. De meeste mensen kennen ons niet. In de Verenigde Staten is dat wel wat anders. Dus ik wil dat wij een naam worden in een bepaalde sector. We hebben niet de ambitie om 10.000 mensen in Nederland te hebben of 1.000 mensen. Maar ik denk binnen een realistisch ambitieniveau om een brand te hebben van daar moet je heen voor transformaties en restructuring en transactions. Maar dat we gewoon in wat we doen, dat een van de beste zijn.
1: En wat is de droomsector dan?
2: Je noemt voor mij is het retail consumer.
1: Ja.
2: Maar dat is persoonlijk. Maar wij hebben een aantal sectoren waar we heel sterk zijn, ook als kantoor.
1: Ja, tot slot, Arnoud. Is jullie werk geslaagd als de organisatie uiteindelijk zonder jullie kan?
3: Ja, dat is uiteindelijk.
1: Is dat uiteindelijk het doel?
3: Ja, absoluut. Ja, Ja, 100%.
1: Niet een beetje jammer af en toe?
3: Het is, als je lang ergens bent, voelt het toch wel een beetje als afscheid nemen. Maar goed, in het eerdere wat we zeiden, het willen hebben van afwisselend werk, daar wen je er ook alweer snel aan. Maar het wordt wel een beetje kindje.
1: Dus jullie weten hoe afscheid nemen voelt en dat went niet altijd.
3: Ja. Nou ja, het hoort erbij.
1: Ja. Nou ja, daarover gesproken. Wij gaan ook afscheid van elkaar nemen vandaag. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Anand Raghuraman, Arnoud van der Lingen en Saskia Hinkenkemper. Alle drie Senior Managing Director bij FTI Consulting. Dank jullie wel. En tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag. En tot de volgende keer.
5: Dit is New Business Radio.
6: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
9: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
11: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
12: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
13: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
14: ja.
13: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
14: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
13: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
15: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
16: De Radiofabriek.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
1: AI op de werkvloer, personeelstekorten, hoge werkdruk en flexibel werken. Veel organisaties staan voor grote keuzes. En medewerkers weten vaak als geen ander wat die keuzes in de praktijk betekenen. Toch wordt hun kennis niet altijd goed benut. Een actieve ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan het verschil maken. Zo kunnen ideeën en ervaringen van de werkvloer een plek krijgen in de besluitvorming. Maar hoe geef je medewerkers echte invloed? En wat is ervoor nodig om medezeggenschap actiever en aantrekkelijker te maken? Ik heb 3 gasten in de studio en ook nog eentje online. De gasten in de studio zijn Sonja Becker, hoogleraar Europese sociale politiek en arbeidsverhoudingen aan de Universiteit Utrecht. Monica van der Maro is de gast, voorzitter van het focusteam medezeggenschap bij Wij Zijn Jong. En dat is een enorme kinderopvangorganisatie. En David de Kort is de gast, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En halverwege horen we ook nog Simon Kuipers, Hezeman, onderzoeker arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Kijk, nou, die hebben we dus allemaal. Dus kortom, ik denk dat we genoeg kennis in huis hebben om dit onderwerp dus even flink aan te pakken. Fijn dat je luistert naar People Power.
16: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: Sonja, Monica, David, fijn dat jullie er zijn hier in de studio. Medezeggenschap, we moeten even dit onderwerp in een uur doen. Er zijn hele instituten die niets anders doen dan medezeggenschap. Dus dat we, nou ja, dat is nog een challenge voor ons. Sonja, even zodat we het allemaal snappen. Wat is medezeggenschap?
17: Medezeggenschap gaat eigenlijk over dialoog zoeken. Gezamenlijk vanuit een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid. Maar ook een gezamenlijk belang. Hè? Werknemers en werkgevers willen heel graag dat een bedrijf voortbestaat. Continuïteit. En vanuit dat gezamenlijke belang kan je gewoon met elkaar gaan praten van goh, hoe doen we dit eigenlijk? Wat voor organisatie willen we? Hoe doen we het nu? Waar willen we heen naar de toekomst? En welke stappen kunnen we zetten? Dus het gaat eigenlijk over dialoog. Samen zoeken naar oplossingen voor de grote vraagstukken die je net noemde.
1: Het grappige is dat ik moet gelijk denken aan de OR.
17: Ja.
1: En dat er heel veel wettelijk is vastgelegd. Personeelsvertegenwoordigingen. En als je bedrijf dan groter wordt, dan moet het een ondernemingsraad worden. En dan heb je hele grote bedrijven die hebben een centrale ondernemingsraad met allemaal kleine ondernemingsraden. Maar jij begint daar helemaal niet over. Dat doe je niet voor niks natuurlijk.
17: Nou, wat ik geleerd heb in al die jaren onderzoek is dat de wet, hè, de woordenwet op de ondernemingsraad of in het onderwijs heb je een ander type wet. Maar de wet is hartstikke mooi en fijn om te hebben. Ook heel uitgebreid in Nederland. Hij bestaat 76 jaar al en niet voor niks, die wet. Is heel mooi om te hebben als basis en om op terug te vallen als je een conflict hebt. Maar medezeggenschap gaat echt over het elkaar durven en kunnen opzoeken. Vertrouwen hebben in elkaar dat je samen stappen vooruit kan maken. En ja, daar is durf voor nodig, creativiteit. En ik hoorde iemand, een ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad, wel eens zeggen, stoute moedigheid is belangrijk.
1: Een prachtig ouderwets woord. Ja.
17: Je moet een beetje stout zijn, maar ook een beetje moedig om dit samen met elkaar voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Die combinatie lijkt me, vind ik in mijn hoofd ook wel een beetje ingewikkeld. Dat enerzijds, je zegt het precies goed volgens mij Sonja, dat medewerkers, werknemers en werkgevers hebben eigenlijk samen heel vaak precies hetzelfde doel. Namelijk dat het goed gaat met het bedrijf. Terwijl die twee partijen natuurlijk altijd afgeschilderd worden alsof ze continu met elkaar overhoop liggen en juist een tegengesteld belang hebben.
17: Ja, en natuurlijk zijn er soms verschillende smaken, verschillen in inzicht. Maar juist door met elkaar in gesprek te gaan, kan je dus wel stappen vooruit nemen. He, en het gaat dan zorgen voor gezamenlijk inzicht, maar ook zorgen voor draagvlak. De ondernemingsraad of medezeggenschapsraad kan ideeën vanuit de werkvloer naar boven toe communiceren. Maar het kan natuurlijk ook een doorgeefluik naar beneden zijn. Hè? Als het bestuur een ideetje heeft om eens een proefballonnetje op te laten. Hoe landt dit op de werkvloer? Ja. Is dit een richting waar wij allemaal naartoe willen? Is daar draagvlak voor? En het zit echt in het DNA van Nederland hoor. Dat die dialoog, hè, sociale dialoog hebben wij ook geïnstitutionaliseerd en is ontzettend belangrijk tussen vakbonden en werkgevers. En dat is internationaal wordt dat als een succesformule gezien. Dus ik vind ook dat dat iets is waar we trotser op mogen zijn. En ook daarover zo openlijk mogen praten van verdorie, wat hebben wij eigenlijk in de kern een mooi stelsel. En ja, het is complex. Ja, het is soms vervelend. En soms zullen partijen echt wel zuchten. Maar in de kern is het wel iets, een ingrediënt voor een succesvolle onderneming. En ook een ingrediënt om betere banen te realiseren. Goede banen voor mensen, maar ook productieve banen.
1: Grappig is inderdaad dat polder een soort manier is geworden om te vertellen als dingen langzaam gaan en stroperig worden. Terwijl jij zegt terecht volgens mij dat vanuit andere landen naar ons wordt gekeken en wordt gezegd, jeetje, dat jullie zijn daar heel goed in en dat heeft heel veel opgeleverd. Juist dat wij bij elkaar gaan zitten en ja, zoveel mogelijk proberen alle stemmen aan tafel te krijgen.
17: Zeker. Als je teruggaat in de tijd, hè, hele grote afspraken over hoe je de arbeidsmarkt kan flexibiliseren. Maar ook afspraken over bevriezing van lonen. Pensioenafspraken die wat minder oud zijn. Dat zijn echt enorme dossiers die je met elkaar kan bespreken. En die hoge ogen gooien in het buitenland. Ja. Het zijn niet allemaal onderwerpen voor de ondernemingsraad zelf, hoor. Dat gaat veel meer op de werkplek zelf. Maar toch, al die grote vraagstukken sijpelen ook door naar de werkvloer. He, als het in Nederland in de politiek over vergrijzing gaat, dan weet een organisatie, oh, mijn werknemers worden ouder. En wat hebben die eigenlijk nodig om op een goede manier hier in mijn organisatie productief te zijn, ook als ze 60 jaar oud zijn? Dat zijn hele belangrijke en reële vraagstukken. He, hetzelfde als AI. Maar goed, ik ben ook straks heel erg benieuwd wat
1: Monika wees niet bang.
17: Zeggen heeft,
1: nee, hoor.
17: Want die heeft een hele rijke praktijkervaring in dat gebied.
1: David, wat mist een organisatie als ze hun medewerkers onvoldoende betrekken bij de richting van de organisatie, de manier waarop die ingericht is en hoe we met elkaar omgaan?
18: Ik denk dat ze zelf ook heel veel waardevolle informatie missen. En misschien door de jaren heen, dat ik als onderzoeker heb gewerkt, werknemers in verschillende sectoren geïnterviewd. En dan zie je eigenlijk dat die mensen gewoon heel veel waardevolle dingen te zeggen hebben over het werk, over de organisatie. Wat er fout gaat, wat er beter moet. En ik denk dat het heel zonde is om daar als organisatie niet meer gebruik van te maken. En natuurlijk ook, wat Sonja net zegt, het is natuurlijk ook heel fijn voor die werknemers dat zij hun zeggen kunnen doen. Maar ik denk dat het ook goed is om te blijven benadrukken dat ook voor een organisatie heel veel waarde en heel veel, eigenlijk gewoon een heel rijke informatiebron rondloopt. Die je, naar mijn mening, zeker moet aanspreken.
1: Ja. Grappig is dat heel veel leiders die in mijn programma zijn geweest en die ik dan interview vragen over, goh, wat doe je nou op een dag en welke gewoontes heb je jezelf nou aangeleerd? Heel vaak komt er terug is dat ze zeggen, nou, ik heb tijd ingeruimd om minimaal 1 keer per week op de werkvloer te komen, om daar koffie te gaan drinken. Of dat ze zeggen, ik werk 1 keer per maand mee in een shift ergens, zodat ik verbinding blijf houden met datgene wat we aan het doen zijn. Want hoe groter de organisatie wordt, hoe groter de afstand natuurlijk wordt tussen de bestuurder en de mensen die het echte werk doen. Monika, hoe is dat bij jullie? Want jij zit hier niet voor niks. Je zit hier niet omdat je nu gaat zeggen, nou, ik ben medezeggenschap, ik vind het echt flauwekul. En dan zou ook interessant zijn, maar volgens mij is dat niet de bedoeling. Maar hoe kijken jullie naar die medezeggenschap? Waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
19: Ja, medezeggenschap is een heel groot goed. En wij hebben een constructie bij ons in de organisatie waarin de participatie dus niet bij de OR ligt, maar echt bij onze medewerkers. Omdat wij echt het belang zien van wat net ook al genoemd wordt door Sonja en David. Zij hebben echt iets te vertellen. Zij zijn het spil van de organisatie. En als je de mensen niet serieus neemt, heeft dat overal effect op. Dus wij zijn een aantal jaar geleden heel bewust overgestapt naar medewerkerparticipatie in plaats van die participatie alleen bij een OR te leggen.
1: En hoe ziet dat dan uit? Wat is dan medewerkersparticipatie?
19: Nou, wij hebben niet meer een klassieke vorm van ondernemingsraad. Wij hebben, dat noemen wij het focusteam. Heel bewuste keuze, omdat zij ook echt iets anders doen als een ondernemingsraad. En zij zijn eigenlijk de regisseur van de medezeggenschap binnen Wij Zijn Jong. Dus wat zij doen is gesprekken voeren met bestuur, directie. Om te kijken wat er leeft, wat er speelt. En te kijken welke medewerkers moeten er nou betrokken worden op de lopende vraagstukken.
1: Aha.
19: Ja, en hen uitnodigen om deel te nemen aan die tafel om dat gesprek te voeren.
1: Oké, dus ze zijn veel meer regisseur van de medewerkersparticipatie in dit geval, dan dat zij degene zijn die aan tafel zitten bij de directie om het verhaal te vertellen.
19: Precies, wij zijn eigenlijk een soort ceremoniemeester, noemen wij het altijd.
1: Ja, en ik denk dan ook maar even flauw, hè, want er zitten in mijn hoofd 2 kanten aan. Enerzijds, volgens mij heeft iedereen dat gevoel wel dat de waarde van de ideeën, de inzichten, maar ook gewoon wat er dagelijks wel niet verkeerd gaat op de werkvloer. Dat is heel waardevol. En de andere kant van het verhaal is natuurlijk ook dat je iets wettelijk gezien in te richten hebt. Ik wist niet eens dat je ervan af mocht wijken. Dus blijkbaar kan dat.
19: Het is niet zozeer dat wij ervan afwijken, maar wij hebben wel de randjes van de wet opgezocht om te kijken hoe kunnen wij het nu anders vormgeven. En ja, de WOR klinkt heel statisch, maar er is echt binnen de WOR heel veel ruimte om iets anders in te kunnen regelen. En ja, wij hebben dat gedaan op basis van een convenant. Dus wij hebben echt wel afspraken eronder liggen met de organisatie over hoe geven we die medezeggenschap nou vorm. Wat is dan die participatie? Hoe ziet die eruit? Dus het is niet zo dat we helemaal afgeweken zijn. Maar we hebben daar een prachtig document onder gelegd. Waarmee we dus de participatie echt bij die medewerkers beleggen.
20: Ja.
19: En die medewerkers dus ook serieus nemen.
3: Ja, en om even iedereen het gevoel dat je denkt, oh ja, dit is een clubje van 15 mensen. Er werken, tenminste, dat is wat ik doorgekregen heb, ruim 3000 mensen bij jullie.
19: Klopt.
3: Goedemorgen, dat is een dorp.
19: Ja, verdeeld over ongeveer 220 locaties.
3: Wauw,
19: ja.
3: Ook dat nog eens een keer.
19: Ja.
3: Ja, dus dat is een serieus grote organisatie waarbij ook de vraag, ja, wie moeten we eigenlijk hebben voor dit vraagstuk, best wel een ingewikkelde vraag is. Van wie van die 3200 moet nou hiermee over meedenken?
19: Ja, dat klopt. Medewerkers die melden zich bij ons aan via een participantenpool op basis van onderwerpen. Dus wij kijken eigenlijk het vraagstuk op welk onderwerp hoort daarbij. Wie hebben zich op dat onderwerp ingeschreven? En die mensen vragen wij uit. Dus wij verplichten niemand om mee te doen. Maar we bespreken wel met onze medewerkers dat de medezeggenschapsvorm een belangrijk goed is.
3: Ja.
19: En bieden hun dus ook de kans om na te denken over de vraagstukken die voor hen aangaan, zonder dat ze echt zich moeten committeren aan een zittingstermijn van 3 jaar. En we zien dat dat heel goed werkt.
3: Ja, ja, dus je kan je ook verbinden aan een vraagstuk of een onderwerp wat toevallig op dat moment speelt en belangrijk is.
19: Klopt.
3: Waar je dan een maand of 2 of 3 of 4 mee bezig bent, in plaats van dat je inderdaad voor 3 jaar niet meer aan het doen bent wat je aan het doen was, maar medezeggenschapsmens bent geworden.
19: Ja, nou, wat wij heel erg zagen was, als je in de OR zit, dan heb je alle vraagstukken komen op jouw bordje. En met de een heb je gewoon wat meer affiniteit als de ander.
3: Ja.
19: Dus vanuit het focusteam houden wij de regie. En medewerkers kiezen zelf op welk vraagstuk dat ze mee willen en kunnen denken. En dat werkt gewoon heel goed. Zeker ook met de nieuwe generatie zien wij dat dat veel beter passend is bij hen. In plaats van ja, dat zij zich ook bezig moeten houden met onderwerpen ja, die ze eigenlijk helemaal niet zo interessant vinden. Waarvan ze denken van, goh, ja, daar gaat mijn hartje niet van branden.
3: Ja.
19: Dus ja, wij zijn heel blij dat wij het zo ingeregeld hebben.
3: Ja, ik zie het aan je.
19: Ja.
3: Je zit stralen, dus dat is altijd goed. Ik moet altijd visueel maken wat er in de studio gebeurt. Hè? Dat is altijd belangrijk. Tof, we willen nog veel meer van weten natuurlijk. Want ja, volgens mij kennen we het ook allemaal wel. Je hoort dan ook verkiezingen te houden, hè, bij een ondernemingsraad. En je ziet toch ook wel vaak wel weer diezelfde koppen die weer langskomen. Dus hoe zorg je er nou voor dat het een beetje dynamisch is, zonder dat je misschien gelijk alles moet kopiëren als wat wij zijn jong doen? Dat kan natuurlijk ook. Dat hoor je zo.
21: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Muzikaal wonder Charlie Puth en Kehlani, Done For Me.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio. Ja, hou je vast, want dat zijn er nogal wat. Sonja Becker is er. Professor Sonja Becker, moet ik zeggen. Dat is goed, hè? Dat geeft autoriteit. Nu oren zijn gespitst. Van de Universiteit Utrecht. Monica van der Marel is er van Wij Zijn Jong. David de Kort, onderzoeker bij Universiteit Utrecht. En ondertussen aan de telefoon, moeten we altijd even checken, want dan weten we zeker dat het gelukt is, Simon Kuipers-Heeseman. Hij is ook onderzoeker arbeidsverhouding aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Simon.
2: Hi.
0: Ja, het is gelukt. Heel goed.
2: Yes.
0: Hey, en Simon, ik heb uit zeer betrouwbare bron dat wij onderdeel zijn geworden van jouw vakantie.
2: Ja, zeker. Ja, ik
0: Wauw.
2: Vanuit de zonnige Algarve even in te bellen.
0: Dat is nogal commitment aan je werk. Heel goed. Hey, waar ik eigenlijk naartoe wil, want we hoorden net Monica al vertellen over, goh, ja, we hebben het bij Wijs Jong heel spannend en anders gedaan en zeer succesvol. Daar gaan we nog veel meer van horen. Maar uit mijn eigen ervaring in de tijd dat ik nog bij gewone organisaties zat, was de OR en de verkiezingen, dat was toch ook altijd een soort, ja, beetje dezelfde mensen die altijd meededen. Ja. Was ook niet altijd evenveel animo voor. Is daar nou onderzoek naar gedaan hoe blij mensen zijn om überhaupt deel te nemen aan zo'n OR?
2: Ja, er is onderzoek dat wij ook geanalyseerd hebben. Is er wel alweer uit 2020, maar is er onder een representatieve steekproef van alle werkenden. En daar is echt heel gedetailleerd uitgevraagd door TNO. Wie zegt dat is een kandidaat of niet voor een OR of voor een personeelsvertegenwoordiging. Echt meer de klassieke, je zou bijna kunnen zeggen, ouderwetse medezeggenschap. Misschien een beetje een stoffig imago, maar... Goed, dat is ook hoe het wel nog in veel organisaties werkt. En wat zijn nou de redenen voor? En dan ook de redenen om dat niet te doen. En als ik maar gelijk door mag gaan, want dat wil ik er zelf...
0: Ik vind dat je goed bezig bent, dus ga lekker door.
2: Is dat je zeg maar enerzijds, zeg maar twee grote conclusies hangen daar een beetje boven, is dat er veel meer redenen zijn om niet mee te doen dan wel mee te doen. Hmm. Dat is het eerste. Er zijn ook veel meer mensen die zich niet kandidaat zijn dan wel. Ongeveer 20% heeft er wel eens kandidaat gesteld, dus zeg maar 80% niet. En wat je ook ziet, is dat beide groepen best wel divers zijn. Er is uitgevraagd naar een lijstje redenen.

0: Dan hebben we ook een groep, iets groter. Die noemen we voor het gemak, hebben die maar de zo geactiveerde geïnteresseerden genoemd. Ja, die zijn een beetje in het algemeen, zijn ze wel geïnteresseerd in organisaties. Ze willen ook misschien meer leren, meer zien ook in de organisatie. Hoe werkt het dan allemaal, die besluitvorming. Maar wat bij hen ook meestal ook te zijn gevraagd. Dus er moet echt een moment komen waarop ze ook nodig zijn. Dat vond ik ook een boeiende groep. En er is ook een groep die heeft eigenlijk een hele... Die scoort op eigenlijk allerlei motieven redelijk hoog. Het is eigenlijk een heel complexe... Die hebben gewoon heel veel redenen. Zowel een stukje eigen ontwikkeling. Een stukje willen meekijken in de organisatie. Een stukje, ik vind het gewoon belangrijk om voor mijn collega's te kijken of ik op een manier het werk beter kan maken. En dat is voor de groep die meedoet. Die op zich al dus mag het nog maar 20% is. Daar zit dus al die diversiteit in.
1: Ja, en je zegt dus eigenlijk, we hebben onderzoek gedaan waarom mensen dan niet meedoen. En dat zijn zoveel verschillende redenen dat er niet echt een vinger op te leggen is. Daar worden wij natuurlijk niet zo vrolijk van, want wij willen dingen oplossen.
0: Er zijn enkele zaken die je wel kan aanwijzen.
1: Vertel.
0: Maar er komen inderdaad heel veel redenen uit die mensen hebben om niet mee te doen. En er is ook een hele grote groep, die noemen we maar even, die hebben we de ongrijpbaar genoemd. Die zijn een beetje voor ons wat moeilijk te vatten inderdaad, ongeveer 40%. Daarvoor gelden eigenlijk allerlei soorten belemmeringen die tegelijkertijd een rol spelen. Het kan zijn van, ja, ik heb eigenlijk geen tijd, het OR-werk trekt me ook niet zo. Misschien wil ik eerst nog aan mijn eigen carrière werken en voel ik me eigenlijk nog te onervaren om inspraak te doen. Of inspraak om zeg maar, bij te dragen aan de besluitvorming. Of heb ik te weinig uren of heb ik een tijdelijk contract bijvoorbeeld, dat kan ook. Maar tegelijkertijd zijn er wel een aantal groepen die... Zeg maar, een soort van duidelijke belemmeringen naar voren komen. Het zijn allemaal ongeveer rond de 15-18%. Dus het zijn zeg maar van beperkte winst. Maar toch, als je ze allemaal zou kunnen activeren op een manier, heb je toch alweer een doelgroep te pakken.
1: Ja. Noem maar eens een jouw favoriet. Stel je voor, je bent zelf bestuurder en je denkt ik wil die medezeggenschap een boost geven. Welke zou jij aanpakken van die groepen?
0: Ja, waar ik wel winst zie, is voor mensen voor wie zeg maar, de toegevoegde werklast van het medezeggenschap te veel tijd en te veel inzet vraagt. En ook bijvoorbeeld dat het niet handig past in het rooster. Dus zorg dat je de mensen voldoende tijd geeft. En ook ondersteuning. Bijvoorbeeld, dit was niet in de survey, maar we hebben ook nog onder allerlei andere mensen gesproken. Bijvoorbeeld ambtssecretarissen. Lang niet alle ondernemersraden worden ondersteund door een ambtssecretaris. Maar die kan vanuit een ondersteunende functie en ook zelfs een adviserende functie heel belangrijk zijn om het medezeggenschap ook draaglijker te maken en de mensen meer te motiveren om mee te doen. Ja. Door allerlei taken op zich te nemen, door de coördinatie te doen, de kennisoverdracht tussen de verschillende lichtingen van de medezeggenschappen, de planningen, de agenda's rondsturen, zorgen dat iedereen alles heeft op tijd. Die kan dat echt een soort van een spin in het web spelen. En omdat dat ook voor echt wel een groot deel van de mensen een belemmering is om mee te doen, van ja, past het wel in mijn agenda, heb ik er wel tijd voor, wil ik er mijn privé-tijd, geef ik er liever niet voor op, dus ik wil het eigenlijk echt wel in mijn werktijd kunnen afronden. Maar andere taken zijn ook belangrijk. Om dat proces te versoepelen.
1: Ja,
0: zou ik zeggen, als je dan één ding moet kiezen, dan zou ik zeggen, werk met een goede ambtssecretaris en zorg dat hij goed zijn werk kan doen. En zodat het dat is wat je van mensen vraagt. Namelijk, je wilt gebruik maken van hun inzichten. Je wilt dat ze je besluitvorming verbeteren. Dat ze misschien knelpunten herkennen. En al die zaken die jullie net eerder hebben besproken. En dan moet je daar ook wel als werkgever ook wel iets in faciliteren.
1: Ja.
0: Dat zou ik zeggen als laaghangend fruit.
1: Sonja en David, kijk jullie even aan. Want ik zit ook te denken, ja, als jij inderdaad een dag in de week of twee dagen in de week of drie dagen in de week misschien wel juist wel fulltime OR-werk gaat doen en ondertussen deed je eerst iets anders. Ja, wat gebeurt er dan met je carrière? Ik kan me zo goed voorstellen dat je jezelf dat afvraagt ook. He, los van het feit dat je denkt, hoe ga ik het allemaal in een week krijgen? Maar ook, ja, als ik het überhaupt in een week krijg, ja, dat OR-werk, dat verdrinkt voor een gedeelte natuurlijk ook je andere werk.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet weet wat daar de literatuur over zou zeggen. Maar het feit dat er een groep is die blijkbaar uit meer instrumentele redenen kiest om wel mee te doen, laat zien dat mensen in ieder geval ook juist carrièrekansen inzien. Of in ieder geval onzekerheid in. Ja.

0: organisatie te krijgen. Maar ik kan me inderdaad, zoals je zegt, zo had ik er niet over nagedacht, maar de andere kant ook voorstellen. Dat je op een bepaalde manier juist niet. Maar dat zijn waarschijnlijk de mensen die ook niet gaan meedoen. Want die zijn waarschijnlijk bezig om carrière te maken via niet medezeggenschapachtige kanalen, zeg maar. Ja. En misschien toevoegend op wat Simon net zegt, want ik denk dat het mooi is. Je moet veel in mooie, interessante redenen. Ik zou inderdaad zo graag willen kijken naar gewoon elke reden. Waar kunnen we iets mee? Wat zijn redenen waar je inderdaad, als je hem iets anders zou omdraaien, wat zijn dan meteen ook wegen naar verbetering? Nou, die tijd lijkt me een goede. Maar stel de desinteresse die mensen hebben, dat vind ik nog niet zo'n zorgwekkende redenen, denk ik. Want die desinteresse is misschien in bepaalde onderwerpen aanwezig. Maar zoals Monica net al zei, als je jezelf, als je mensen de kans geeft om een beetje te kiezen waar ze interesse voor hebben en daarop mee te doen, dan kun je zelfs zo'n wat pijnlijkere redenen als ongeïnteresseerd zijn deels misschien ook wel gaan overkomen. Dus ik denk dat het heel goed is om naar die reden te kijken en die vooral zo snel mogelijk om te draaien naar oplossingen. En dan, daar zal Monica denk ik meer over vertellen dadelijk. Maar dat,
1: Ja, ik vind de hoeveelheid aan redenen die mensen geven om wel mee te willen doen ook heel mooi. Hè? Want het schetst eigenlijk dat het een hele rijke positie, dus ook een verrijkende positie kan zijn om het juist wel te doen. Ja. Hè? Ik kan er iets van leren, ik kan me ontwikkelen, ik kan meedenken met strategische vraagstukken. En wanneer zit je nou als werknemer met iemand van de Raad van Toezicht aan tafel? Ja, eigenlijk helemaal nooit. Tenzij je in de medezeggenschap betrokken raakt. En dan heb je het dus over hele mooie, stevige vraagstukken waar jij dan een aandeel aan kan hebben. Dat is razend interessant natuurlijk. Dus het kan ook, het kan je heel erg veel brengen. En het kan natuurlijk ook een middel zijn om dingen netjes te regelen voor jou en je collega's. Het gaat gewoon ook over pauzes. Wat is het beleid van pauze? Wanneer mag ik pauzeren op het werk? En als wij op de werkvloer allemaal vinden dat we niet genoeg aan pauze toekomen, terwijl we dat wel nodig hebben, dan is dat zomaar iets wat je kan bespreken en waar misschien dan wel hele grote stappen in gemaakt worden, wat jouw werk weer heel veel beter maakt.
0: Ja.
1: Dus het kan ook concreet iets voor je eigen baan betekenen.
0: En veel mensen zien dat denk ik wel, hè? Want als je kijkt, we hebben het nu ook over het feit dat bepaalde mensen niet willen meedoen. En dat zijn er best veel, tenminste in de bedrijven die wij bevraagd hebben, is dat zo'n 36%, dacht ik. Maar dat zegt natuurlijk ook dat het in heel veel gevallen wel goed gaat. Dus er heel veel organisaties zijn waarin mensen zichzelf wel ook met die onderwerpen willen bemoeien. En waarschijnlijk, zoals Sonja zegt, ook die meerwaarde zien. Dus dat is ook natuurlijk, dat is ook enige reden tot optimisme, denk ik. Je ziet zoveel mensen zelf wel. Dat er zoveel organisaties zijn die niet kampen met lege zetels, om het zo maar te zeggen. Dus ja.
2: Monica, hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat, precies het voorbeeld wat Simon noemt, hè, die zegt de twijfel over hoe ga ik dit in mijn week passen? Hoe zorg ik dat ik mijn gewone werk ook nog kan blijven doen? Hoe hebben jullie dat opgelost?
3: Wat wij heel erg belangrijk vinden is dat onze medewerkers weten wat bij ons de medezeggenschapsraad doet. Dus wij zijn heel zichtbaar, wij communiceren veel. Wat ik veel in organisaties.
2: Hoe zie ik jullie dan? Want als je 220 locatie hebt, dan hoop ik niet dat je allemaal bij allemaal langs hoeft.
3: Ja, en toch is dat wel wat wij doen. Dat lukt niet in een jaar tijd. Maar wij bezoeken wel in een jaar tijd veel locaties waarin wij het verhaal van medezeggenschap uitdragen. Mensen bewust maken van de mogelijkheid tot invloed uitoefenen binnen de organisatie. Dus daar zijn wij wel heel actief mee. En dat is heel erg belangrijk. Wat ik veel zie gebeuren in organisaties met ondernemingsraden is dat de ondernemingsraad komt alleen om de hoek als het slecht gaat. Of als er dingen niet goed gaan.
2: Zijn. Ja.
3: Terwijl het zo belangrijk is om ook te laten zien wanneer het wel goed gaat. En te laten zien, joh, medezeggenschap is echt heel leuk en echt heel belangrijk. En je kunt echt invloed uitoefenen.
2: En hoe hebben jullie gezorgd dat je die angel van die tijd, hè, van past het wel in mijn werkweek, hoe hebben jullie die eruit gehaald?
3: Ja, toen wij overgingen naar een nieuwe vorm hebben we dat sowieso goed besproken, hè, binnen de organisatie. En wij hebben dus vast liggen dat als iemand zich verkiesbaar wil stellen, de organisatie ook een inspanningsverplichting heeft om dat mogelijk te maken. Dus wij doen het echt samen met de organisatie. En ik denk ook dat dat de kracht is van onze medezeggenschapsvorm. De samenwerking tussen het bestuur, de directie en het focusteam in dit geval.
2: Maar neem mij eens mee. Laten we het even super praktisch maken. Jij bent van het focusteam. Er is een nieuw vraagstuk waar jullie allemaal met z'n allen, focusteam en directie wil, daar moet over meegedacht worden. Jullie gooien dat de organisatie in. Iedereen houdt dat natuurlijk in de gaten, want die kennen jullie allemaal. Want je gaat dat die locaties langs. Vervolgens zie ik, want ik werk toevallig bij jullie. Leuk, ben net bij jullie komen werken. Ik zie dat er zo'n vraagstuk is. Ik denk, dat is leuk zeg. Ik klik op, ja hoor, ik wil wel meedoen. Nou, jullie vinden mij een leuke kandidaat. Word ik dan verkozen of kiezen jullie mij uit? Zeggen jullie van, nou, die willen we wel hebben?
3: Nee, wij kijken in principe hoeveel aan. Er zit altijd een bepaald aantal mensen dat deel kan nemen aan een vraagstuk. Want je kunt niet met honderden mensen over een vraagstuk nadenken. Dus wij inventariseren wie er graag mee wil denken. En daarbij kijken wij altijd welke doelgroep zijn we aan het zoeken. Past de doelgroep ja of nee? Hebben mensen al eerder meegedaan? Want wij vinden het dus super belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen mee kunnen denken. Dus als je al vaak mee hebt gedaan, dan kan het dus zijn dat je te horen krijgt van goh, we hebben nu voor iemand anders gekozen. Volgende keer nog een kans. Dus wij proberen dat wel heel goed te stroomlijnen.
2: Maar jullie als focusteam kiezen?
3: Ja.
2: Nou, hoera, jullie hebben mij gekozen. Ik ben helemaal blij. Voel me uitverkoren. En dan denk ik, oh ja. Wacht even, ik heb gewoon 4 dagen of 5 dagen in de week werk. Dus ik zeg tegen jou, hoe gaan we dat fixen dan?
3: Door goed afstemming te zoeken met in dit geval ook planning en advies. En ervoor te zorgen dat deze medewerker dus ook tijd en ruimte krijgt om mee te kunnen denken over dat vraagstuk.
2: Oké, dus normaal word ik, laten we zeggen, ik werk 4 dagen in de week. Word 4 dagen ingeroosterd. Dan wordt er dus tegen de planning advies gezegd. Ja, nee, het is een halve dag in de week OR-werk, zeg maar even tussen aanstekers, want jullie noemen het anders. En dat dan ga ik gewoon op een andere uurcode schrijven.
3: Nou, het is bij ons niet zo dat een medewerker echt wekelijks met dat OR-werk bezig is. Het is een beetje afhankelijk of dat het een groot vraagstuk is. Dan werken we dus met een themagroep die vaak vaste momenten hebben in een week of in een maand dat ze het daarover hebben. Maar het kan ook soms zijn dat wij op schaal zeg maar informatie op willen halen en dan plannen we een dialoogsessie. En daar kijken we altijd wel naar welke tijd komt nou het beste uit om zoveel mogelijk medewerkers te betrekken. Dus het is wel heel belangrijk dat je ook naar werktijden van mensen kijkt en ga je het dan onderwerktijd doen? Of zijn er dagdelen waarvan we weten van goh, dan is het rustig? Of kunnen we het in de avond doen? En dat gaat altijd in afstemming met vanuit de doelgroep die we moeten betrekken.
2: Alright. Simon, we hebben er eentje gehad. Die hebben we opgelost. Dus dat is wel mooi. We hebben al 15-18% meer mensen die denken, nou, dan wil ik ook wel meedoen. Wat is de volgende die we nog even pakken? We kunnen ze niet allemaal doen, maar jouw favoriet.
4: Nee, eentje die ik ook eruit kan springen is hebben die de maat qua unieke reden ook een van de meest is gekozen. Het zijn mensen die er gewoon nog nooit over hebben nagedacht om bij de medezeggenschap te gaan. Dat is ook een van de, volgens mij in mijn hoofd iets van 30% of zo. Dus mensen die gewoon dachten van, ik in de medezeggenschap. Ja, ze weten misschien dat het bestaat, ooit wel gehoord. Maar ze zien het zichzelf gewoon niet zo doen. En daar hebben
2: Het is een soort
4: soort misschien een wat trickier op te lossen, maar die lijkt me wel, daarmee heb je wel een heel groot punt te pakken.
2: En als ik het dan goed snap, is het dan een soort onbekend maakt onbemind? Ik weet dat het bestaat, ik weet niet zo goed wat het is. Ik kan me ook niet voorstellen hoe dat eruit ziet als ik überhaupt daar ja tegen zou zeggen.
4: Ja, precies. Dus gewoon nog niet, zeg maar, misschien al weten dat het bestaat, maar gewoon niet erover hebben nagedacht dat het ook echt iets is wat jij kan doen. Een beetje, doe me denken aan, ik weet niet hoe dat bij jou in de bus zit, maar ik zit altijd in de bus. En dan zit er zo'n reclame van, zie je bijvoorbeeld een serveerster, dan ik, buschauffeur, solliciteer nu. Ja. Zo'n soort vibe. Dat is een beetje wat ik denk. Want je weet natuurlijk dat iedereen weet dat de buschauffeurs bestaan, maar ja, je moet jezelf nog wel zo in die rol kunnen verplaatsen. Ja. En zo geldt ook voor de medezeggenschap.
2: Sonja, laten we deze ook even oplossen. Wat is het eerste waar jij aan denkt?
1: Nou, je kan dus inderdaad veel zichtbaarder worden als medezeggenschap. Beter communiceren met je achterban. Hè. Daar hebben we ook naar gekeken van hoe bereik je eigenlijk de achterban? Hoe ben je daarmee in gesprek? En is dat dus een keertje of is dat eigenlijk doorlopend het geval? Maar je kan natuurlijk ook je bestuurder eens vragen van goh, als jij nou vindt dat medezeggenschap en dialoog en het samen naar oplossingen zoeken belangrijk vindt, zeg dan ook dat jij achter een goed werkende medezeggenschap staat en nodig mensen uit om mee te doen. Hè? Dat kan heel veel, dat kan heel krachtig overkomen, zo'n boodschap. Maar je kan natuurlijk ook dingen heel netjes faciliteren. Bij Monica hebben ze dan een convenant, maar je kan ook in cao's regelingen afspreken op welke manier je een innovatieve vorm van medezeggenschap zou willen creëren in je organisatie. Daar zijn best wel voorbeelden van. Hè? Maar ook het faciliteren waar we het net over hadden. Als tijd of financiële obstakels er zijn, dan zou je dat ook daar kunnen regelen.
2: Ik weet helemaal niet of ik zit eraan te denken. Want ik kan me ook goed voorstellen dat je als bestuurder, je komt mensen tegen, directie, management, dat je mensen tegenkomt dat je denkt, nou, dat zou er gewoon een hele goeie zijn. Zij of hij zou een hele goeie zijn. mag je diegene dan ook gewoon vragen? Zeggen van, joh, ik vind dat echt wat voor jou. Ik zou dat heel tof vinden als jij dat doet.
1: Ik zou dat in ieder geval benoemen. Hè? En dan heb je natuurlijk de formele regels dat als je echt een OR hebt in de vorm van de wet op de WOR, dan moeten er verkiezingen zijn. Ja. Iemand moet zich verkiesbaar stellen en moet dan gekozen worden. Maar vaak is dat niet zo'n enorme hobbel, tenzij je echt een hele levendige organisatie hebt waar heel veel kandidaten zich op werpen. Maar je kan natuurlijk wel je waardering uitspreken. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat je moet zorgen dat iemand in de OR niet op de stoel van de bestuurder gaat zitten en de bestuurder ook niet een lid is van de ondernemingsraad. Hè? Het zijn toch twee verschillende partijen die juist in dialoog elkaar kunnen opzoeken. Maar je moet denk ik ook niet willen dat je vriendjes gaat benoemen in jouw ondernemingsraad. Dat zo werkt het natuurlijk ook niet.
2: Nee. Alright. Simon, dankjewel. Blijf nog lekker meeluisteren. Ja. We gaan zo in het laatste blokje gaan we dat nog even lekker praktisch maken. Want ik kan me zo goed voorstellen dat na deze informatiestroom dat je denkt, ja, maar waar moet ik nou beginnen en hoe maak ik dit nou praktisch en wat kan ik morgen dan doen? Nou, dat hoor je zo.
5: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Swingt weer de pan uit, zeg. Ongelooflijk. Bruno Mars hoorde je On My Soul.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Met in de studio Sonja Becker, hoogleraar Europese sociale politiek en arbeidsverhoudingen aan de Universiteit Utrecht. Zo, dat kwam er in één keer soepel uit. Monica van der Marel, voorzitter van het Focusteam medezeggenschap bij Wij Zijn Jong. En David Kort, onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, praten over medezeggenschap. Zo. Ik denk, ik doe het even snel, want dan kunnen we lekker naar de inhoud. Is er een soort beeld te schetsen van het gemiddelde OR-lid? Is daar, zeg je van, nou, dat is zo divers. Het is allemaal prachtig verdeeld. Jong, oud, man, vrouw. Alle achtergronden, gezindtes. Alles is aanwezig. Of zeg je, nou...
2: Nou, dat sowieso niet, denk ik, dat alles aanwezig is. Ik moet zeggen, wij hebben niet een profiel van wie het per se wel is. Maar we zien wel bepaalde groepen waar zorgen over zijn. En dan praat je over mensen in flexwerk. Dus korte contracten, tijdelijk werk. En ook jongeren, dat hangt waarschijnlijk deels samen natuurlijk. Die zitten vaker in flexcontracten. Dus er zijn denk ik vooral wat groepen waar je zorgen over hebt. En die je wel heel graag eigenlijk meer zou willen horen. En wij hebben daar het meest gekeken naar flexwerkers. Maar volgens mij, ja, Monique heeft het over gehad. Nieuwe generaties zijn ook erg een uitdaging. Die hebben andere wensen, andere behoeften.
0: Okay.
2: En de uitdaging aan organisaties is denk ik om ook die mensen aan boord te krijgen. En volgens mij was Sonja net al over communicatiekanalen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen als jij een flexwerker bent. Dat je... de medezeggenschap ook aan een man moet brengen op andere manieren dan puur op de werkplaats zelf. Ook met het hybride werk wat we tegenwoordig doen. Dus vooral gebruik heel veel manieren van communiceren. En dat zien we ook wel dat het best wel gebeurt, moet ik zeggen. Je ziet dat heel veel organisaties meer dan één communicatiekanaal gebruiken om met de achterban te communiceren. Maar we moeten ook vooral blijven doen. En ook denk ik blijven zoeken innovatieve manieren om de veranderende arbeidsmarkt bij te blijven houden.
0: Is het ook niet een beetje het gevaar, Sonja, dat omdat we zoveel vastgelegd hebben in de wet, zodat... in ieder geval de basis georganiseerd is. Dat gevaar ook een beetje is. Oké, zo gaan we het dan doen. In plaats van, nou ja, zoals ze bij Wij Zijn Jong hebben gedaan. Dan zegt van ja, nee, wij vinden medezeggenschap belangrijk. En er is dan toevallig een wet. Wat heel fijn is. En natuurlijk moeten we daaraan voldoen. Maar we vinden medezeggenschap belangrijk. Dus we gaan het organiseren zoals wij het. Zodat het bij ons past.
3: Nou, ik denk dat er weinig mensen zijn die echt de WOR van A tot Z gelezen hebben. Hè? Dus dat belemmerend per se zou werken, weet ik niet. Het reikt denk ik wel nuttige werkvormen aan. Hè? Dat je een aantal ontmoetingen per jaar met bestuur hebt of met raad van toezicht. Hè? Dus of de thema's waar je instemming op hebt, dat vind ik zelf heel interessant. Dat je gewoon mee moet beslissen. Op sommige vraagstukken zoals arbo-beleid of ziekteverzuim, personeels, functiesystemen, dat soort thema's. Ik weet niet of dat nou per se heel erg belemmerend werkt. Als je gewoon de wens om mee te praten hebt of vindt dat dat in een organisatie belangrijk is, dan kan je dat op allerlei manieren organiseren. En dan is de wet gewoon een handreiking, zou ik denken.
0: Ja. David is daar roerend mee eens, zie ik.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, dankjewel. Monica, jullie hebben het toch anders gedaan.
4: Ja, wij handelen in de geest van de wet in plaats van in de letter van de
0: ja.
4: wet.
0: Ja. Hoe, jullie doen hele toffe dingen, maar dat is natuurlijk ontstaan.
4: Klopt.
0: Hoe lang doe je daarover?
4: Ja, dat is best wel een traject geweest van
0: twee jaar. Oké.
4: En dat is eigenlijk begonnen omdat wij aan het groeien waren als organisatie. En we merkten van, goh, weet je, alles wat langs OR moet, het ging steeds langer duren. Moesten het steeds anders inregelen. En ook omdat wij natuurlijk onze missie en visie hebben op kinderen, waarin wij onze kinderen leren op de kinderdagverblijven dat ze zichzelf mogen zijn, zich mogen leren uitspreken. Ja. Ja, was het heel gek dat wij nog een constructie hadden waarin een heel klein select groepje mensen eigenlijk, medewerkers eigenlijk, nadachten voor de hele organisatie. En dat kwam op een gegeven moment in een gesprek bij elkaar. En toen dachten we van, goh, maar kunnen we het dan niet anders doen? Wat veel beter past bij het DNA van de organisatie.
0: Ja,
4: en dat kan dus.
0: En we hadden het net even over het betrekken van mensen uit de jongere generaties. Die niet bestaan, heb ik laatst begrepen in een hele andere aflevering. Maar jonge mensen in een andere levensfase. Hebben jullie daar ook, merk je dat ook, dat dat lastiger is? Of hebben jullie daar de silver bullet voor gevonden?
4: Toen wij nog een klassieke ondernemingsraad hadden, merkte je toch wel dat het echt wel een bepaalde doelgroep was die zich verkiesbaar stelde. Wat wij nu eigenlijk zien is dat wij een heel gevarieerde doelgroep hebben. Zowel in het focusteam als de participanten die deelnemen aan de vraagstukken. En daarom denk ik ook dat deze vorm van medezeggenschap veel beter past bij de huidige tijd die we kennen binnen Nederland. En precies omdat ik zei, mensen hoeven zich niet te committeren, denken mee op wat ze interessant vinden, kunnen ja of nee zeggen. Dus het is ook tijdgebonden. Wil ik daar mijn tijd aan investeren, ja of nee? Ja. Dus ja, wij zien eigenlijk dat het een heel positief effect heeft gehad op de doelgroepen die we aan kunnen trekken.
0: Ja. Welke ondersteuning zit daaronder? Want ik kan me ook voorstellen dat weer zo'n nieuw. Je moet makkelijk kunnen communiceren. Je moet nieuwe vraagstukken makkelijk bij alle collega's zien te krijgen. Hoe ziet dat eruit?
4: Ja, wij werken gewoon met verkiezingen. Dus we kunnen niet zeggen van goh, op basis van competenties vullen wij bijvoorbeeld het focusteam. We hebben een vaste ambtelijk secretaris die daar heel goed en fijn werk verricht.
0: Mag ik wel eens een andere naam voorkomen? Het klinkt niet echt rock'n'roll ambtelijk secretaris. Het zal mij liggen, maar. Ik kan me voorstellen dat als je inderdaad 27 bent of 25 bent, dat je denkt, zo, dat ga ik eens even een paar jaar doen.
4: Nou, zover zijn we nog niet. Maar wij noemen het nog steeds ambtelijk secretaris. Ja. Maar wat heel belangrijk is, is dat je die gezamenlijke missie en visie voelt vanuit organisatie, ondernemingsraad en medewerkers. En onze vorm is echt tot stand gekomen door alle doelgroepen bij elkaar te brengen. En te zeggen, joh, we willen het anders, ja. Maar hoe moet het anders? Wat is voor jou nou belangrijk? Dus het is een heel democratisch proces geweest om te komen tot de vorm zoals wij die nu kennen.
0: Dus en hoe stuur je nou zo'n vraagstuk de organisatie in? Krijg ik een e-mail ga ik naar het intranet of naar de social platform wat jullie misschien intern hebben? Of stuur je een filmpje?
4: Nou, op het moment dat er vanuit de organisatie een idee komt, worden wij aan de voorkant al vroegtijdig geïnformeerd, zodat we weten dat het gaat spelen. En wat wij dan doen zijn, wat ik net ook uitlegde, de participanten die zich aan hebben gemeld op dat specifieke onderwerp uitvragen per e-mail, die melden zich aan.
0: Maar ze melden zich aan op iets. Wat krijgen ze? Want je moet ze een beetje enthousiast zien te krijgen natuurlijk. Dat ze denken, oh wow, tof, dit is leuk.
4: Zeker, dus wij benoemen gewoon van, goh, hè, dit is het idee. Hier gaan we mee aan de slag. Wie wil daar zijn input op geven? Wie heeft daar kennis, ervaring of expertise op liggen? Medewerkers melden zich aan. Wij hebben een voorgesprek met die medewerkers, waarin wij ook uit kunnen leggen wat er van ze verwacht wordt, wat de tijdsinvestering is. Medewerkers die zeggen daarop ja of nee. En die worden door het focusteam ook begeleid. Omdat ondanks dat we handelen in de geest van de wet, moeten we natuurlijk wel de wet en regelgeving volgen. Ja. Dus zij worden daarin begeleid om in ieder geval goed bij te kunnen dragen en hun input te kunnen leveren.
2: Het grappige is, mag ik maar vragen, hoe zorg je dan dat mensen die e-mail ook openen? Want ik kan me voorstellen dat ik heb vaak als ik dingen met secretariaat erin zie, dan klik ik het gewoon niet aan, zeg maar. Ja. Dus hoe zorg je dan, want e-mail is een relatief saai middel, denk ik. Maar als het werkt, is het natuurlijk prima. Maar meer, hoe zorgen jullie dan dat mensen echt klikken? Dat ze überhaupt zien dat er een bepaalde call is voor een onderwerp om mee te praten.
4: Wat wij zien is, wij mailen vanuit het e-mailadres van het focusteam. Ja, en daar kan van alles in komen. Dus mensen zijn toch altijd wel nieuwsgierig als wij gemaild hebben wat daarin staat. Dus we pimpen de mail ook echt wel op. Het is niet alleen een e-mail met alleen maar tekst, maar we doen er een leuk plaatje bij. We geven al aan de voorkant zoveel mogelijk informatie, zodat medewerkers de juiste keuze kunnen maken. Ja. En we merken dus terug dat heel positief ervaren wordt. Zien dat ook bijvoorbeeld terug in het medewerkstevredenheidsonderzoek, waarin medewerkers aangeven, nou super fijn dat deze kans geboden wordt, dat we mee kunnen denken, dat we mee mogen praten. Ja. Dus ja, wat ik zeg, de medewerkers die zich aan hebben gemeld, die zitten er ook vol passie in.
0: Hey Monica, nou kan ik me heel goed voorstellen dat mensen die aan het luisteren zijn en die denken, ja, wij hebben ook nog wel een uitdaging op dit gebied, maar dat ze ook een beetje bang worden van wat jullie allemaal gedaan hebben. Dus doe mij eens even een lekkere praktische tip en dan mogen dan Sonja en David ook over nadenken. Wat je morgen kan doen om alvast een stap te zetten?
4: Goeie vraag. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je de gezamenlijke ambitie voelt om het anders te willen doen. En ook te voelen dat het op een andere manier ook veel meer bij kan dragen aan jouw organisatie. Op het moment dat je niet dat gezamenlijke vertrekpunt hebt, wordt het heel moeilijk om het ook anders te willen doen. Dus ik denk dat je moet beginnen door lef te tonen, door het gesprek aan te gaan. Kunnen we en willen we het anders? En wat is voor ons dan belangrijk dat het op gaat leveren? En vanuit daar te vertrekken.
0: Dus eerst maar eens even op de volgende agenda zetten van de ondernemingsraad. Van jongens, kunnen we het ook op een andere manier organiseren?
4: En willen we het op een andere manier.
0: En dan kunnen ze jou natuurlijk uitnodigen om dan een vlammend betoog te houden hoe tof jullie het wel doen. Of ze luisteren deze aflevering natuurlijk even.
4: Zou zo maar kunnen.
0: Ja, voordat je het weet heb je een baan erbij. Hè? Pas op, Monica. David, lekker iets concreets. Morgen beginnen. Wat te doen?
2: Nou ja, heel lastig. Maar ik zou inderdaad zorgen dat alle stemmen weten dat dit bestaat. En dus ik zou heel erg inrichten op, je kijkt naar de manieren waarop je je achterban betrekt. Kijk wat werkt, want dat zal ook per organisatie verschillen. Hè? Hoe bereik je mensen? Maar daar vooral naar kijken. Ik ben een beetje innovatief met kijken hoe bereiken we nou de brede en diverse groep werkenden die binnen een organisatie zitten. Dat zou ik zeggen.
0: Top. Sonja, je hebt het laatste woord.
3: Ja, ik zou zeggen alle deuren openzetten voor iedereen die mee wil denken en mee wil praten. En ook laten zien dat het om ontzettend belangrijke vraagstukken gaat. Niet alleen voor de onderneming, maar ook voor je eigen baan en voor je collega's. En dat moet toch wel prikkelen, denk ik zo.
0: Ja, en het grappige is, hè, de ouderwetse ideeënbus is natuurlijk de misschien wel de oudste en meest makkelijke manier van medezeggenschap die er is.
3: Ja.
0: Het hoeft niet altijd gelijk zwaar en geïnstitutionaliseerd.
3: Nee, precies. Heel laagdrempelig. Hè? Wat David zei, verschillende kanalen gebruiken. En de ideeënbus kan daar, of het koffieapparaat kan daar een hele goede in zijn.
2: Zeker, ja.
3: En misschien ook een manier om inderdaad een diversiteit in de OR te vergroten.
0: Ja.
3: Meer jongeren, meer mensen met verschillende achtergronden. Ook flexwerkers hopelijk, want die hebben natuurlijk ook wel iets in te brengen over hoe een organisatie georganiseerd is en hoe iets beter kan. Hè? We hebben het nog niet eigenlijk over schaarste aan personeel gehad, maar ik vind dat altijd zelf heel interessant dat je bedrijven hebt die zeggen van nou, wij kunnen de mensen niet vinden en de voordeur, ja, daar komt bijna niemand door, maar wel de achterdeur wagenwijd openzetten, omdat ze allemaal tijdelijke contracten aan mensen geven. Dat is toch wel een opmerkelijke paradox.
0: Sonja, dus dat ik hoor dat je terug gaat komen.
3: Dat is hartstikke leuk. Dus dat soort dingen kan je wel allemaal via de medezeggenschap een keer bespreken. Ja. En daar is iets slims mee doen.
0: Ja. Ja, en wat ik mezelf zit te bedenken, het is natuurlijk ook heel tof om gewoon te zeggen, oké, we hebben de OR, dat is allemaal super belangrijk. Maar als we dat zo belangrijk vinden, kunnen we natuurlijk ook een leuk event organiseren om de volgende keer als we de strategie weer gaan bedenken ergens op de hei, om vooraf eens even gewoon op te halen van wat gebeurt er allemaal.
2: Ja.
0: Want dan kan je namelijk ook laten zien dat je dat belangrijk vindt. En dan kan je in dat event zeggen, vergeet niet jongens, we hebben een ondernemingsraad, dat vinden we belangrijk.
3: Zeker, heel belangrijk. Vroeg op tijd beginnen, want dan kun je nog heel veel invloed uitoefenen, maar ook alle goede ideeën aan boord nemen. En heb je veel meer draagvlak als het besluit op een gegeven moment genomen wordt.
4: Het is wel leuk dat je dit voorbeeld aanhaalt, want wij lopen dit traject nu met de nieuwe strategie voor aankomend jaar tot 2029. Dus onze medewerkers die hebben meegedacht over de strategie. En aankomende donderdag gaan we het met ze hebben over hoe dat we het moeten gaan communiceren en gaan implementeren.
3: Ja.
4: Dus ja, een heel tof proces.
0: Cool, helemaal gaaf. Dankjewel. Vond het bijzonder fijn dat jullie er waren. Sonja Becker, Monica van der Maro en David Kort. En natuurlijk op afstand was Simon nog de gast. Simon Kuipers-Hezeman. Jij dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer te vinden op de website peoplepower.radio. En natuurlijk in onze podcast stream. Dus ik zou zeggen veel plezier met luisteren. En tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
8: Je collega maakt een grap tijdens een lastige vergadering. Iedereen lacht even en dan gaat het gesprek verder. Is dit nou weglachen, denk je? Maar wat als die grap precies deed wat niemand anders durfde? De spanning breken en het echte gesprek mogelijk maken. Humor op het werk gaat over meer dan een goed gevoel. Waarom lachen succesvolle teams vaker dan minder succesvolle teams? En wat kunnen leiders leren van stand-up comedians? En hoe zet je humor in zonder problemen te bagatelliseren? Want het is niet alleen maar positief. In de studio Maarten Vissers, die weet er alles van, want die is eigenaar en trainer bij Humor Loont. En wij zijn blij dat je luistert naar People Power.
9: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Maarten, leuk dat je er bent.
10: Dank je wel.
8: We gaan het hebben over humor, dus we gaan een uur lang lachen. Moppen tappen. Dat is een beetje uit, hè, moppen tappen. Gebeurt dat nog?
10: Ik ben ook komiek, cabaretier, comedian. En dan sta ik op het podium, maar er worden weinig moppen getapt. Worden wel grappen gemaakt. En daar zit wel onderscheid in.
8: Nou, vertel gelijk. Dan weten we dat ook weer.
10: Ja, een mop is heel erg kopieerbaar. Dus dat is een standaard format. En die kan iedereen eigenlijk vertellen. En een grap, dat is veel persoonlijker over het algemeen. En dus ik kan een grap van een andere comedian vertellen, maar die is meestal niet zo grappig als die persoon hem zelf vertelt. Dus een mop, ja, dat is een beetje afgezaagd vaak. Ja, cliché ook. Heel herkenbare opzet. Dus ja, niet de meest effectieve manier, denk ik, om mensen te laten lachen.
8: Nee, maar maar misschien is dat al van ver voor jouw tijd, maar toen ik vroeger klein was. Nee, maar ik merk uit mijn jeugd, dan had je moppen en die vertelde je. En die vertelde je dan door. En dat waren van, ja, een beetje van die verhaaltjes die dan zo de ronde gingen, weet je wel. Ik hoor ze niet meer.
10: Ja, misschien dat de jeugd het nog doet.
8: Ik weet het eigenlijk niet. Ik moet het eens aan mijn kinderen vragen of ze nog van de moppen zijn. Ik denk dat het ook een woord is wat niemand meer gebruikt, toch?
10: Ja, ik Ik denk dat het redelijk tijdloos is. Hoor. Ik denk dat ja, het is groen en het glijdt van de berggraf is kiwi. Ja, dat die is, nog wel verteld
8: ja,
10: wordt.
8: Ja, maar dat vind ik echt. Dat vind ik zo'n heerlijke reeks. Weet
10: ja,
8: je?
10: Toch?
8: Ja. Maar goed, het is groen en het pruttelt. De bromkommer. Ja, I love it. Kan je echt, als je in de juiste mood bent, dan kan je echt onder de tafel gewoon. Hey, we gaan natuurlijk zoals alles op het werk een soort mini kopie is van het leven. Kom je dus op het werk alles tegen. Dus er komt verdriet tegen. Rouw hebben we programma's over gemaakt. Chronische ziektes. Psychologische veiligheid. Hoe je met elkaar een gesprek voert. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of we hebben het er wel over gehad. We hebben het nog niet zo heel veel over humor gehad. Terwijl humor toch wel een belangrijk deel van het leven is. Maar wat is dat nou? Wat is humor überhaupt?
10: Je hebt verschillende definities van humor. Sowieso, je hebt humor wordt wel gezien als een eigenschap. Je hebt humor. Dat is een definitie. Maar je hebt ook humor kan je ook gewoon gebruiken. Dat is als middel. Dus hoe je hem kadert, dat is een beetje afhankelijk van de definitie. Ik zie humor als een functioneel instrument. Dus dat is echt een manier waarop je hem kan gebruiken.
8: Ja.
10: En als je kijkt naar van ja, als je het als eigenschap ziet, iedereen heeft humor. Maar ik zie wel humor als iets te trainen. Het is een eigenschap die sommige mensen zijn getalenteerd en die kunnen. Misschien professioneel als een Daniel Arends cabaretprogramma's maken. Maar als je het beoefent, dan kan je gewoon beter worden erin. Net zoals bijvoorbeeld mensen die een sport beoefenen beter kunnen worden. Maar ja, als je talent bent, kan je misschien ooit een keer profvoetballer worden.
8: Wat hebben we eraan? Waarom bestaat humor?
10: Nou, daar gaan we echt heel ver terug. Echt de evolutie in. Waarom humor bestaat? Er zijn heel verschillende theorieën over. Maar het is echt een fundamenteel onderdeel van mens zijn. De tweede emotie die een baby toont is de lach. En humor is een manier om ten eerste te binden met elkaar. Het is een voortbouw op spelen. Het is een manier om aan te geven dat hetgeen wat wij aan het doen zijn niet serieus is. En daarom dat het een spelelement heeft. En dat we dus ook eigenlijk over grenzen bij elkaar heen kunnen gaan. En daarnaast is het ook echt een manier om te relativeren. Dus het is echt een om te gaan met de lastige kant van het leven.
8: Ja.
10: En dat is waarom we het ontwikkeld
8: maakt het
10: hebben.
8: Leven draaglijk.
10: Ja. Ja, en zeker met het beeld van dat wij toch ook wel redelijk bewust zijn van het feit dat het eindig is. Is het toch fijn om er ook wat tegenover te hebben.
8: Hey, dit is weer een leuke uitzending. Hè? We hebben het nu over de eindigheid van het leven. Ja, kom op, hé.
10: Maar dat is wel waar humor heel erg in kan helpen. Gewoon om het in een ander kader te plaatsen en ermee te dealen. En ik denk dat het daarom ook heel erg belangrijk is in het werkzame leven. Want op een of andere rare manier, als wij naar buiten stappen en naar kantoor gaan, dan vergeten wij dat deel van het leven. Want we lachen met vrienden, maar minder met collega's. Terwijl,
8: oh ja, is dat zo?
10: Ja, ik denk over het algemeen wel. Okay. Ik denk wel dat goede teams, dat die sowieso meer met elkaar lachen, omdat die ook meer om elkaar geven en beter met elkaar samenwerken. Ik zie humor ook wel als de kanarie in de kolenmijn voor een gezonde werkcultuur. Als er niet wordt gelachen op de werkvloer, dan is er vaak een angstcultuur aan de hand.
8: Ja. Hey, en als ik je dan goed begrijp, is het voor een belangrijk gedeelte een sociaal ding. Gaat het over de relatie die je onderling hebt, of die je aan het bouwen bent, of die je als er spanning is, om de spanning te breken. En dat doe je natuurlijk met elkaar. Is het ook een individueel ding? Want ik zit even te denken of ik nou soms ook in mijn eentje heel hard over mezelf kan lachen. Ja, dat kan ik wel, want ik doe soms gewoon hele domme dingen. En ik kan al gelukkig om lachen. Maar is het ook een individueel ding?
10: Het is beide, ja. Het is individueel, hoe ik het zelf persoonlijk heel erg gebruik, is het juist om dingen te relativeren en dingen in elkaar te plaatsen. Dus als iemand mij tekort doet op een bepaalde manier, dan probeer ik die persoon als iemand te zien die gewoon tekortkoming heeft en waarschijnlijk het niet bewust doet.
8: Ja.
10: En dan zie ik die persoon als een kwetsbaar persoon. En dat vind ik dan best snel grappig.
8: Ja.
10: En daardoor kan ik er veel beter mee omgaan dat ik op een bepaalde manier genaaid word. Dus dat zijn dingen, zeg maar, hoe je er zelf echt als tool ook mee om kan gaan. Dus het is iets wat je als individu kan gebruiken. En op een in een teamcontext, in een groepscontext.
8: Voordat we echt een totale wetenschappelijke definitie zo ingaan. Maar kan je iets vertellen over welke dingen wij nou grappig vinden? Waar ik bijvoorbeeld aan zit te denken. Ik ben na veel aandringen van vrienden om me heen toch maar begonnen aan, ik ben heel laat, ik weet het, aan BNB Vol Liefde. En wat ik dus heel grappig vind is dat ik zit dan op de bank met mijn geliefde. En we gaan die mensen dan nadoen. En dan hebben we heel veel lol samen. Maar waarom dat dan grappig is, ik heb echt geen idee.
10: Ja, we... ik kan me dat heel erg voorstellen. Ja, het grap, het fundament, en dat is wel ook mijn theorie deels ervan. Het fundament van humor zit hem in het menselijk tekort. Dus echt dingen waar we tekort schieten. Fouten die we maken, mislukkingen, maar ook dingen die ons overkomen. Daar zitten ze, maar dat is de kern van humor. Daarom zijn dingen als funniest home video's ook grappig.
11: Ja.
10: Er zit wel een stuk complexiteit overheen. Want er zit altijd een slachtoffer in een grap of in humor. En hoe rechtvaardig het is als iemand iets van pijn ondervindt, hoe makkelijker we erom lachen. Dus als iemand door zijn eigen fout, doordat hij stoer aan het doen is, van de trap afdondert, ja, dan vinden we het veel grappiger dan iemand die oud is en per ongeluk struikelt.
11: Ja, dan vinden we het zielig.
10: Dus er zijn heel veel kaders, zeg maar, waarom we iets grappig en wel of niet grappig vinden. Maar uiteindelijk is de bottom line is over het algemeen het menselijk tekort.
11: Ja, en, maar je zegt het al heel goed, hè? Je hebt natuurlijk ook humor die... en sterker nog, meestal is het best wel makkelijke humor, die juist groepen uit elkaar drijft. Techno, hè? We kennen allemaal vroeger de Belgen grappen. En daarna kregen we de Turken grappen, de Marokkanen grappen. Nou, dat is allemaal nu niet meer gelukkig sociaal wenselijk. Maar dat er was er ooit een moment, toen we hier nog niet zo mee bezig waren, dan vonden we dat allemaal heel grappig. En dan gingen we er ook hard om lachen. Terwijl, ja, uiteindelijk ben je gewoon een hele bevolkingsgroep of een compleet land in de zeik aan het nemen. Dus dat vind ik wel nog wel een ingewikkelde. Van ja, wanneer kan dat dan? Wanneer is het wel oké en wanneer is het niet oké?
10: Ja, er zijn meerdere factoren die daar een rol in spelen. Ten eerste is het de onderlinge relatie tussen het slachtoffer en degene die de grap maakt. En als je het op een persoonlijk vlak doet. Hè, dus als wij kennen elkaar net. Dat is een vrij broze relatie die wij nog hebben. Dus dan moet je wel een beetje oppassen dat ik grappen over jou ga maken, want ik ken nog niet echt goed je reactie. Ja. Dat kan je ook in een breder maatschappelijk veld kan je dat zien. Dus hoe goed ken je elkaar? Dat is een van de spanningsvelden die je speelt. En de andere is een machtsfactor. Dus als je vanuit een bepaalde machtsrol, zoals jij een leidinggevende bent en je gaat grappen maken over jouw personeel, dan is dat best tricky. Want mensen kunnen dat als machtsmisbruik ervaren. Terwijl andersom speelt dat een stuk minder.
11: Grappen over jezelf zijn dus eigenlijk bijna altijd goed.
10: Ja, maar dat is ook wat ik altijd mensen meegeef. Ja. Begin bij kwetsbaarheid. Begin bij jezelf. Dat is een van de meest grappige manieren om humor te bedrijven. En twee, het is gewoon behoorlijk veilig.
11: Ja.
10: Er zit wel een omslagpunt in dat je niet jezelf volledig in de grond moet hameren. Want anders gaan mensen medelijden met je krijgen.
11: Nee, dan denken ze dat je een soort complex weer hebt. Dat is ook weer niet.
10: Ja, nee, precies.
11: Ingewikkeld, mannen. Jeetje.
10: Ah, valt mee.
11: Het gevaar is natuurlijk dat je er heel erg over na gaat denken. En dan ben je te laat. Dan ben je niet grappig meer. Ja,
10: wat het belangrijkste is de intentie die eronder ligt. Dat is echt belangrijk. Je kan mensen beschadigen met humor. Dat kan een soort van intentie die je niet helemaal bewust hebt. Maar die kan er wel onder zitten als je een grap over een ander maakt. Maar als je humor bedrijft vanuit verbinding, dan kan het bijna niet fout gaan. En als het verkeerd overkomt, dan ja, zeg gewoon, sorry, ik beoogde dit. En dan is over het algemeen de kou uit de lucht en het opgelost.
11: Waarom doe je hier dingen mee? Want het grappige is, jij vertelde dat van tevoren even. Maar ik vind dat wel leuk om even aan te stippen. Je bent helemaal geen socioloog of psycholoog of weet ik wat. Je bent een ingenieur.
10: Ja.
11: Jij bent van de civiele bouw, hè? Dus van de bruggen en dat soort dingen.
10: Klopt, ja.
11: Waarom ben je dan met humor bezig, man?
10: Omdat ik zag dat het werkte. Heel simpel.
11: Okay.
10: En dat is als civieler wil je dat dingen werken. Dat een brug moet functioneren. Dus bij mij werkte humor echt als een middel om mensen te beïnvloeden.
11: Ja.
10: In projectteams, leidinggevende mee te krijgen met ideeën. En dan echt om humor kan je echt als een stuurmiddel inzetten. Want als je grap maakt en als je je boodschap in een grap weet te leggen, dan onthouden mensen dat beter dan als je de boodschap serieus verkondigt.
11: Ja. En wanneer kwam je er dan achter? Want jij was lekker civiel ingenieur aan het zijn. Nou, ik zou zeggen werk zat. Hè? De bruggen die flikkeren allemaal in elkaar in Nederland. Ja. Omdat we toch even vergeten zijn dat we ook nog wat onderhoud moesten plegen. Dat is een makkelijke manier om de rijksbegroting even dicht te krijgen. Wow, stel het even een jaartje uit. Wanneer was het moment dat jij dacht van, hey, wacht even. Niet alleen werkt het, maar ik wil er ook nog heen. Want naast het feit dat je civiel ingenieur bent en daar nog steeds in werkt. En je eigen bedrijf hebt. Sta je ook op het podium om grappig te zijn?
10: Klopt, ja.
11: Dus niet een beetje van, ik ga eens even kijken wat het is.
10: Nee.
11: Je bent
10: er
11: wel ingedoken.
10: Ja, ik ben wat opdracht met de billen bloot gegaan.
11: Ja.
10: Uiteindelijk is het geboren bij mij uit frustratie. Omdat ik mijn creatieve ei niet kwijt kon in de bouw. En ik vind het leuk om dingen te creëren. En toen zocht ik een manier. En ja, humor, dat, ja, wie houdt er niet van humor? Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen ja, dan leer je gewoon allemaal skills van hoe je mensen aan het lachen kan maken. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk die skills ook aan toepassen was op werk. En zo kwam is mijn bedrijf ontstaan. Dat ik gewoon, ik zet het gewoon in als middel. En ik dacht van dit is zo nuttig. Hier moet ik iets mee om ook andere mensen hierin mee te nemen. Want ik denk dat heel veel mensen hier een blijer en fijner werk van krijgen. En ook meer dingen voor elkaar kunnen krijgen.
11: Ja, nou ja, je voelt de grote vraag natuurlijk al aankomen. Hoe ga je dat dan doen? Nou, dat hoor je zo.
12: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Ja, zo kreeg Fast Car een tweede leven in een soort halve country versie. Doe mij de oude maar, deze ook oké hoor. Luke Combs hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Maarten Vissers in de studio van Humor Loont. We hebben het over humor. Nou, dat is toevallig zeg. Dat komt mooi uit. Maarten, humor op het werk is, jij zei het al in het vorige blokje, is belangrijk. Zit heel veel waarde in. Ik denk dan gelijk ja, en het is ook gevaarlijk. Hè, want het is niet zo dat wees altijd grappig en dan komt alles goed. Maar laten we eerst de positieve kant bekijken. Gaan we straks wel kijken waar we ook weer op moeten passen. Als je nou luistert en denkt ja, ik wil daar wel meer mee. Ik snap dat wel. Er mag wel wat meer gelachen worden. Er zit een beetje spanning in. Dus we kunnen wel wat humor gebruiken. Waar begin je dan überhaupt?
2: Nou,

0: En dus onder andere ook werkspanning en stress, zware deadlines, tegenslagen op het werk. Daar kan je humor echt als middel inzetten om er beter mee om te gaan. En dus ook beter vooruit te gaan. En de laatste die ik altijd heel, heel interessant en heel leuk vind, is mensen echt beïnvloeden. Een humoristische boodschap die komt beter over dan een serieuze boodschap. En ze hebben ook onderzoek gedaan bijvoorbeeld in Amerika naar dagelijkse comedy talkshows. En zijn erachter gekomen dat mensen die kijken naar dat soort talkshows zijn beter op de hoogte van het nieuws dan mensen die kijken naar het nieuws. Dus
1: grappig.
0: Dus het blijft dan echt beter hangen. Dus ik probeer ook mensen te leren. Ja, hoe kan je dat nou gebruiken om je boodschap te verkondigen? Zeker als een leidinggevende. Je wil mensen meekrijgen in iets. Je kan er beter wat humor in leggen. Want dan komt het echt bij de mensen aan.
2: Nou, en wat ik dus merk, want we hebben natuurlijk ook zo'n hele storytelling golf gehad, hè, door het hele land. En ik heb daar zelf ook nog wel eens een paar workshops in gegeven. En ik merkte dan dat mensen dat ingewikkeld vonden, omdat ze dachten, ja, maar we zijn met iets heel serieus bezig. En dan moeten we nu een er was eens verhaaltje gaan bedenken. Terwijl alle wetenschap zegt, de er was eens versie, hè, waarbij je gewoon in verhaalvorm met personages die iets doen. Als je in die vorm bijvoorbeeld die nieuwe strategie gaat gieten, waarbij er ook een klant voorkomt en een collega die iets oplost, en waarbij je op die manier dat erin stopt, dan werkt dat veel beter. En toch hadden mensen zoiets van, ja, het voelt een beetje kinderachtig of zo. En hebben ze dat bij humor dan ook niet? Dat je denkt, ja, maar dan gaan we daarna de nieuwe strategie gaan we in een goede grap verpakken.
0: Ja, nou, je hebt nog iets ergers. Je hebt een valse tegenstelling, vind ik, tussen serieusheid en humor. Mensen zien dat echt als tegengesteld, maar dat bestrijd ik. Tuurlijk heb je ook, het kan tegengesteld aan elkaar zijn, maar je kan ook heel goed een serieuze boodschap verkondigen in humor. Waar humor tegengesteld in is saaiheid. En dat is wat je heel veel ziet op werk, is dat heel veel communicatie, nou, daar val je echt bij in slaap. Dus ik probeer daar altijd mensen tot uit te dagen. Van ja, zie het op die manier en probeer dingen aan te kleden. En je hoeft niet een heel dijkletsend verhaal neer te leggen. Je hoeft geen stand-up comedian te zijn. En mensen, als je een presentatie gaat geven, een half uur laten lachen. Nee, maar je kan een paar gewoon humoristische elementen erin verwerken om juist die aandacht vast te houden.
2: Maar dat is, vind dat heel mooi dat je hoe je dat zegt, dat humor, of ik ben ook al een fan van het woord leuk. Sommige mensen krijgen daar jeuk van, maar ik juist niet. Ik vind ook altijd, dingen moeten eigenlijk leuk zijn, want als ze niet leuk zijn, dan sta je al met 1-0 achter met alles wat je dan vervolgens gaat doen. En ik snap wel dat sommige dingen gewoon niet leuk zijn, hè, of verdrietig, of weet ik wat. Maar zelfs bij een receptie na een overlijden kan je toch een leuke tijd hebben door hoe het in elkaar gezet is. En dat wil niet zeggen dat iedereen daar maar met een roze jurk moet gaan staan springen of zo. Maar dan kan je nog wel steeds fijne gesprekken hebben en je kan ook gewoon gelachen worden. En ik vind het wel mooi dat je zegt, het is niet het tegenovergestelde van serieus, het is het tegenovergestelde van saai.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik een mooie. Ik denk dat we hier de titel in ieder geval te pakken hebben.
0: Mooi. Ik vind het mooi wat je zegt. Dat uitvaarten, dat is echt een plek waar er ook zo hard gelachen wordt. Omdat je dan juist hebt over iemands leven en ook de eigenaardigheden van die persoon aan het vieren bent. Ja. Want die ga je missen. Ja. Vaak mis je niet iemand, de succeskant. Je mist vaak een beetje die rafelrandjes. Ja. Dus ik zeg ook altijd, succesvolle mensen zijn niet grappig. Je kan een stoer verhaal vertellen, maar je gaat mensen niet meekrijgen in je verhaal. Pas als je gaat vertellen welke worsteling je hebt doorgemaakt om daar te komen, dan heb je mensen aan het luisteren.
2: Ja.
0: Want daar gaan we op aan, want daar kunnen we onszelf mee identificeren. Met de dingen waar je tegenaan loopt. De moeilijkheden. Dus ook zo'n serieus verhaal bij een presentatie, vertel dan gewoon vanuit je eigen dingen die je hebt meegemaakt.
2: Ja.
0: En dan wordt het al heel snel persoonlijk en leuk.
2: En help ons nou eens even. Stel je voor, laten we maar eens even iets heel saais nemen. We hebben een nieuwe strategie van het bedrijf. En we denken, ja, ik kan wel weer de CEO voor een camera zetten die vertelt hoe goed ze daarover na hebben gedacht. En dat we nu eindelijk wel de klant centraal gaan zetten. Want meestal komt de strategie op zoiets neer, weet je wel. We gaan ons iets meer focussen op China of weet ik veel wat, zoiets dergelijks. Wat kan je er nou in stoppen zonder dat het inderdaad het standaardbeeld van humor is wat mensen hebben, dat iemand grappig gaat zitten zijn. Wat bouw je nou in zo'n verhaal waardoor je humor gebruikt en toch, of juist misschien wel, die kracht van die boodschap ondersteunt?
0: Even hardop denkend zou ik in dit geval, je gaat iets nieuws presenteren, maar je neemt ook afscheid van iets ouds en er zit een heel gedachtegang zitten achter. Maar dat, je neemt niet voor niks afscheid. Daar gaan dingen mis. Dus misschien moet je daar op in eerste instantie richten.
2: Okay.
0: Dus ga uitleggen waarom dit

0: het niet werkt. En waar je tegenaan bent gelopen. En als je dat op een kwetsbare manier vertelt. En dat, ja, met humortechnieken kan je die grappig maken. Maar het begint bij kwetsbaarheid. Ja. Dus op die manier dan kan je mensen echt meekrijgen in je verhaal. En op een gegeven moment ook duidelijk neerleggen waarom je dan een bepaalde kant op gaat. Maar je kan ook daar nog je twijfels over neerleggen. Van ja, weet je, dit is een nieuwe strategie. Maar ja, je kan ook... Elk groot bedrijf heeft elk 5 jaar een nieuwe strategie. Dus dit is nu eventjes wat we gaan doen. Maar je kan dus ook, als je het tijdskader wat verder neerlegt, kan je daar ook grap over maken. Van ja, dit is dus nu tijdelijk onze strategie. En we zien weer in de toekomst waar we heen gaan.
1: En je noemde al die humortechnieken. Want het grappige is natuurlijk dat... ik denk dat veel mensen... Nou, laat me bij mezelf... Dat ik in mijn hoofd heb van... Oké, nu gaan we meer humor gebruiken. En dan wordt het een soort losstaand ding. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het zit natuurlijk verweven in onze normale communicatie. Door kleine technieken te gebruiken. Waardoor je ineens iets optilt. Of iets wat redelijk normaal lijkt. Grappig maakt. Dus neem ons eens mee in een paar van die technieken waarvan je zegt van nou, wat ik bijvoorbeeld altijd, wat bij mij altijd heel goed werkt, is gewoon maffe tegenstellingen.
0: Ja.
1: He, dus en zeker om jezelf belachelijk te maken. Dus ik had bijvoorbeeld, wanneer was het? 2 weken geleden. Nou ja, ik heb een programma wat ik maak, New Business Radio Live. En dat is best wel een hectisch programma. Er zit heel veel in. Er zit eigenlijk geen lucht in om adem te halen. We draaien dus ook geen plaatjes. Dus alles moet tegelijk. En veel mensen in de studio en mensen buiten de studio. En daar gaat dus jingle technisch nog wel eens wat mis bij mij. En dat is eufemistisch uitgedrukt. Dus vorige week heb ik dat in de uitzending gezegd. Oké, ik ga nu heel goed opletten. Want ik wil dit keer eens een keer geen fouten maken. Weet je, dus dan laat je dus zien dat je, nou ja, dat ik dus nog best wel eens wat verkeerd doe. Dat is dan zo'n simpel dingetje wat ik dan gebruik om even zo'n moment speciaal te laten zijn.
0: Ja, maar dat... En dat werkte goed, denk ik, of niet?
1: Ik vond van wel, ja. Misschien zitten de collega's nu mee te luisteren en allemaal nee te schudden van nee, we vonden er geen reet aan, maar dat is ook prima. Ja. Wat hebben we nog meer voor smaakjes?
0: Nou, je hebt heel veel graptechnieken, maar ook die kan je weer samenbollen tot een aantal eigenlijk hoofdmanieren die eronder liggen. Een van de eerste, ja, ik gebruik altijd de term de COV-mentaliteit, probeer ik mensen bij te brengen. En dat staat voor contrast aanbrengen, observeren en verbanden leggen.
1: Okay.
0: En contrast aanbrengen, dat is de eerste. Dat is eigenlijk dingen uitvergroten of omdraaien. Dus dat kan heel erg... dingen uitvergroten kan heel erg helpen. Ik heb bijvoorbeeld een grap in mijn cabaret set zitten. Dat ik in een heel vies studentenhuis woonde. Zo vies. Er lag echt zoveel stof in huis. Als ik met mijn blote voet langs het plintje ging, had ik ineens een sok aan. Dat is een extreme overdrijving. En als je er ook nog eens... het gaat om herkenbaarheid dit. Als je er ook nog eens visuele elementen aan toevoegt. En het is dan ook nog een beetje goor. Dan wordt dat heel snel grappig.
1: Ja.
0: Dus dingen uitvergroten. Of dingen omdraaien. Ironie is wel wat moeilijker. Maar wat grappig is. Mensen lezen je gezicht af. Ze zien de emotie van je gezicht. Maar als je iets heel anders verkondigt in wat je zegt. Dan geeft dat een heel grappig contrast. Dus dat kan ook al heel erg helpen. Dus contrasten brengen ze één. En de andere is observeren. Dat is gewoon dingen observeren die mensen nog niet gezien hebben. En waar je ze op attendeert. Of je gaat de context van iets veranderen. Ik heb een beetje een ordinair voorbeeld.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik heb wel eens een training gegeven aan een hogeschool. En toen hadden ze als input gegeven. Had iemand als probleem opgegeven. Ja, ik erger me altijd aan leerlingen die van hun probleem mijn probleem maken. Nou, als je dat als soort van statement gebruikt. Kan je daar een grap mee maken. En door er dingen aan toe te voegen. Door de context te veranderen. En wat ik ervan gemaakt had. Is van ik storm me aan leerlingen. Die van hun probleem mijn probleem maken. Nu heb ik ineens chlamydia.
1: Dus okay.
0: Wat je doet is je gaat heel erg in op het associatieve vermogen van mensen. Mensen hebben altijd meteen een beeld bij. Zeg maar, zeker als je iets zegt wat vaak wordt gezegd. Mensen hebben meteen een beeld. En als je daaraan die knoppen gaat draaien van wie, wat, waarom of hoe of waar. Kan je een grap creëren. En dat is echt een hele sterke techniek. Omdat je mensen op een verkeerde been zet.
1: Het grappige is wat ik nu voor me zie. Hè? Ik zie nu iemand voor me die zit te luisteren en denkt ja oké. Ik ga gewoon trainen. Dus ik maak nu een lijstje. Ik pak mijn boekje. En dan ga ik inderdaad associëren. En dan ga ik gewoon schrijven. En dan ga ik trainen dat ik grappiger word. Zo werkt het dus ook gewoon.
0: Ja, het is heel stom. Maar je moet er wel ook werken.
1: Het klinkt heel klinisch bijna.
0: Ja.
1: Maar zo werkt het wel.
0: Ja, en dat is ook wat lastiger van de training geven. Is dat mensen die stappen bij naar binnen. En die hopen dat ze dan grappig naar buiten stappen. Maar ze moeten er ook nog wat werk in steken. Ja. Dat is wel, dus ik kan de tools meegeven. Maar dit, ja, het is gewoon echt te oefenen. En je wordt op een gegeven moment krijg je ook gevoel voor om het live in een gesprek te doen.
1: Ja, ja, en ik hoor jou eigenlijk ook zeggen, het is ook een soort, het is een beetje spelen met de werkelijkheid, met wat er om je heen gebeurt, erop reageren, verbindingen maken. Dus het is best wel een creatief proces in je hoofd. En het ingewikkelde is natuurlijk, zeker als je het in het, dat het vaak in het moment moet gebeuren.
0: Maar dat hoeft toch? Niet altijd.
1: Oké.
0: Okay. Zeg maar, ja, als het live gebeurt, top. Dan heb je ook meteen de beste lach. Maar humor is een communicatie-instrument als je op die manier inzet. Maar je kan elk medium van communicatie kan je ook gebruiken voor humor. Dus als jij met een PowerPoint-presentatie werkt, je kan de PowerPoint de grap laten maken. Dus hoef je niet eens iets te zeggen. En dan kan je van tevoren prima plannen. En dan heb je misschien niet de dijkletsen die je hebt als je spontaan in een groep een leuke grap maakt. Maar dan heb je wel de aandacht en toch een lach en positiviteit. Ja. Dus ik ben echt een voorstander van geplande humor. Wat dat betreft.
1: Ja, als je niet toevallig de mazzel hebt dat je zo ad rem bent, dat het vanzelf komt. Hè? Je hebt natuurlijk mensen die, daar zit dat gewoon in. Die kunnen dat gewoon. En die hebben waarschijnlijk hebben die al een hele jeugd geoefend. En is dat een tikje aangeboren. Maar anders kun je het prima plannen. Ja, grappig is dat.
0: En dit is het verschil tussen dus talent hebben en het trainen. Ik ben echt een grappiger mens geworden door veel meer met humor te werken. Ja. Als je mijn middelbare schoolvrienden vraagt, was Maarten het grappigste van de klas? Nee, dat was ik niet. Als je tegenwoordig mensen vraagt in een team, dan krijg je dat sneller terug. Ja. Hoop ik tenminste. Maar
1: en wie oefen je al die grappen dan? Of heb je een partner thuis zitten die helemaal gek van je wordt?
0: Dat is wel mijn meest zware kritiekast, kan ik je vertellen. Dat zij zegt altijd, als je feedback wil, moet je het aan mij vertellen. Als je applaus wil, dan moet je moeder bellen. Dus, en zo werkt het ook echt.
1: Ja, dus je belt heel vaak met je moeder.
0: Ik bel heel vaak met mijn moeder.
1: Dat dacht ik al, ja. Hey, we gaan het straks nog een beetje praktischer maken. Want ik kan me ook voorstellen dat dit is ook zoveel en zo groot. En je hebt het ook weer in stukken opgeknipt. Waardoor het weer makkelijker, maar ook ingewikkelder wordt. Mm-hmm. Je gaat een beetje in je brein zitten. Dat is natuurlijk altijd ook ingewikkeld. Kan ik me zo voorstellen voor mensen. Dus we gaan straks even kijken hoe je dat dan bijvoorbeeld in een werkoverleg. Hoe je daar nou iets in kan bouwen. Zodat het allemaal wat luchtiger en humoristischer wordt. Hoor je zo.
2: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: vaak in de maandagmiddag. Lekker romantisch. Met Billy Paul. Me en Mrs. Jones.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Met Maarten Vissers in de studio van Humor Loont. En we hebben het over humor. Dat zal je geen verrassing zijn. Zeker niet als je al zeker een half uur hebt zitten luisteren. Oké, Maarten. Het werkoverleg.
2: Het werkoverleg.
0: Bijna iedereen die werkt heeft wel werkoverleg. Het is altijd supergezellig vooraf. Het is altijd leuk napraten achteraf. Beetje roddelen hier en daar. Maar het werkoverleg zelf is meestal niet echt een dijkletser. Dus hoe kan je nou dat werkoverleg, hoe kan je humor gebruiken om het werkoverleg beter te laten zijn?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat je moet even beredeneren vanuit wie gaat dit aanpakken. Zeg maar, als je de leidinggevende hebt van het werkoverleg. Ja. Daar zou ik mee beginnen.
0: Ja.
2: En ik zou dan kijken naar bepaalde werkvormen die misschien iets van kwetsbaarheid al in zich hebben. Bijvoorbeeld dat je, als je wekelijks werkoverleg hebt, dat je begint met een biecht over wat is er misgegaan de afgelopen week.
0: Okay.
2: Dan ga je namelijk al dat creëren. Een beetje gênante situaties op tafel leggen. Waar liep je nou tegenaan? En als je dat op een gewoon in een kader van niet oordelen zet. Dus ook met elkaar erom kan lachen. Dan wordt het al een fijne open setting. En wordt het ook leuk. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, dat is heel afhankelijk van wat voor type werkoverleg je hebt. Maar je kan denk ik vervolgens ook gewoon wat creatievere werkvormen toepassen.
0: En nu die biecht is, want die vind ik wel leuk. Hè? Ja. Want we hebben het daar, dat is natuurlijk altijd een interessant onderwerp in organisaties. Hè? Dat enerzijds zeggen mensen, ja, meer creativiteit, ondernemerschap, fouten maken mag. En dan wordt er een fout gemaakt en dan krijgt iemand op zijn lazer. En dan blijft het management achter met het gevoel van, ja, hoe kunnen we nou zorgen dat mensen meer de ruimte voelen om fouten te maken? Nou, met de biecht. Hartstikke tof.
2: Ja, lachen.
0: Neem ons eens mee. Hoe zit die in elkaar?
2: Ik zou het eigenlijk een AA-setting creëren, denk ik. Nu even hardop gedacht. Dus ga in de kring zitten met elkaar.
0: Ja.
2: En ga ook die vorm naspelen. Want dan krijg je ook een beetje.
0: En waarom is die kring belangrijk? Even voor iedereen die niet vroeger kleuter is geweest.
2: Je ziet allemaal elkaar. Maar het is een beetje een ongemakkelijke setting. Dat is wel leuk. En kijk, als je de AA-setting gaat gebruiken. Dat is heel erg dat je jezelf moet voorstellen volgens mij. Van, ah, ik ben Maarten Vissers. En ik ben al 5 jaar ben ik clean. Maar dan.
0: Ja.
2: Dan dat vertalen in een pretcontext. Dan heb je dan pak je een kader van iets anders. En dan ga je andere inhoud in plakken. En dat wordt dan vrij snel grappig.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk de laatste van de COV-mentaliteit. De verbanden leggen V. Dat is dit. Dus dan ga je iets naspelen met elkaar.
0: Ja.
2: En dan gaan mensen biechten. En ik denk dat je dan ook met elkaar het protocol van een AA-meeting moet volgen. Dat je allemaal moet applaudisseren op vaste momenten.
0: Ja. Meningen. We geen mening over hebben. Gewoon alleen maar.
2: Dankjewel voor je openheid.
0: Bedankt. Ja. Dit was het. Ja.
2: Ja. Ik moet ook even doordenken aan. Vroeger was er een website. En dat was fml.com. Volgens mij. Ik weet niet of het nog bestaat. Maar dat stond voor Fuck My Life. En dat ging over dingen die fout waren gegaan. Dan kon je volgens stemmen van You Deserve It. Of en de andere was van ja, we leven met je mee. Ja. Dat zou je ook kunnen doen. Dat je daar met elkaar over gaat stemmen. Van ja, dit heb je toch echt zelf gedaan. Of we leven met je mee. En op die manier kan je het ook op een leuke manier kaderen.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat als je dat aan de voorkant van de overleg doet. Dan vlieg je door de rest van het overleg heen. Want je hebt even met elkaar in ieder geval iets leuks gehad. En je zou ook iets aan het eind kunnen doen.
0: Weet je wat ik altijd opvallend vind? Hè? Dat ik heb jaren, doe het nog steeds overigens, maar jaren voor een best wel technische omgeving gewerkt. Met het management, met de medewerkers. Workshops gegeven. En op een gegeven moment had ik bedacht. Ze moesten met elkaar aan de gang. Moesten ze plannetjes bedenken of zo. Nou, en dan is altijd de vraag natuurlijk. Ga dat dan presenteren? Vertel aan de rest. Je hebt in groepjes gewerkt. Vertel aan de rest wat je idee is. Nou, voordat je het weet wordt het saai. En dan is het niet leuk. Dus ik had tegen ze gezegd. Nou, bedenk een originele vorm. Bijvoorbeeld. Hè? Bijvoorbeelden werken altijd heel goed. Want dan kunnen mensen zelf kiezen. Maar ze krijgen toch een hint. Dus ik had gezegd. Nou, bijvoorbeeld. Je kunt een lied maken. Nou, dat doet natuurlijk niemand. Want het is veel te eng om te gaan staan zingen. Maar je kunt een lied maken. Je kan een toneelstuk doen. Je kan dit en dit en dat.
2: Oh.
0: En toen dacht ik. Nou, we gaan zien wat er gebeurt. En er waren er verdomd twee van de vijf groepjes die een toneelstuk hadden gemaakt. En dat was hilarisch. En iedereen kan nu nog navertellen wat die twee toneelstukjes waren. En wat ik dus opvallend vond zelf, en ik vond het zelf ook wel een beetje spannend om deze vorm te kiezen. Maar als je teruggaat, dan weet je, iedereen heeft vroeger op school toneelstukjes gedaan. Als er een verjaardag is, of iemand wordt 60 of 50 of 40 of 30, dan worden er altijd stukjes of dingetjes of liedjes gedaan. Dus in het privéleven zijn we dat gewend. Mensen vinden het eigenlijk leuker dan je denkt.
2: Ja, maar het is echt zo effectief inderdaad. Ik moet er meteen nadenken over iets wat... ik werk part-time bij een bouwer. En wat daar gebeurt, wat ik heel goed vind, is elke kwartaal is er een kwartaaldag. Maar dat is ingestoken als een talkshow. En met een talkshowtafel. En dan komen gasten aan tafel. En allemaal kort. Alles moet het 6 of 10 minuten. Hoog tempo erin. Maar ook dan een tafelgast die grappen maakt tussendoor. En daardoor is het echt een leuke dag waar iedereen heen wil komen. Terwijl normaal zo'n kwartaaldag is. Gaan we naar de cijfers luisteren. Ja. Maar dat is gewoon. De vorm kan daar een hele grote rol in spelen inderdaad. En je zei het net. Ik dacht er meteen poppenkast. Laat mensen iets vertellen in een poppenkast. Nou, en dat wordt lachen. Dat weet je gewoon.
0: Zeker, ja. Ja, want dan kan je scènes naspelen en dan maffe stemmetjes. Ja, en dan
2: kan je manager neerknuppelen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, en dat vindt dan iedereen grappig. In plaats van dat het een onveilige situatie wordt. Ja. Hey, laatste fase toch even ook. Want anders hebben we ook hele kritische luisteraars die denken. Ja, je doet net alsof humor allemaal zo fantastisch is. Het is ook listig, hè? Want humor, tenminste dat is een beetje mijn ervaring. Het kan ook een signaal zijn dat het niet lekker zit in een groep.
2: Ja.
0: Hoe zit dat?
2: Dan wordt het gebruikt om mensen te schaden. En dat is wat je moet voorkomen. Humor heeft altijd een slachtoffer. Er zit een slachtoffer in een grap. Maar als je dat kan je dus echt misbruiken door iemand aan te vallen met humor. En als dat gebeurt, dan gaan wel de alarmbellen af. En dat moet je voorkomen. Je wil juist verbinden met de humor. En dat betekent niet dat je geen grapjes over andere mensen kan maken, maar dan moet die persoon op zijn minst achterstaan en ook dat herkennen. Dus je kan prima, als je een goede band met elkaar hebt, grapjes maken, maar als je merkt dat er al een nare band zit, hou het dan vooral bij jezelf, zou ik mensen aanraden.
0: En waar ligt dan die grens? Want dat lijkt me zo ingewikkeld. En want soms heb je misschien best wel een goede intentie, maar komt het verkeerd over. Nou ja, wat ik wel eens in een groep heb gemerkt. Die zaten gewoon. Je merkte gewoon dat er een soort van twee kampen waren. Waarbij de een de andere een beetje zat af te kammen, weet je wel.
2: Ja.
0: En ondertussen lachen. Terwijl ik dacht, ja. Ik weet niet, als ik daar in die stoel had gezeten. En ik was de receiving end, zeg maar. Dan had ik dit niet zo leuk gevonden.
2: Nou ja, in zo'n situatie zou ik dan ook afraden om humor in te zetten. Omdat daar is geen goed veilig kader. En je moet dan inderdaad echt een keer met elkaar gaan bespreken. Oké, waar zit die pijn nou?
0: Yeah.
2: Dus humor zie ik ook niet als een oplossing voor alles. Zeker niet.
0: Maar het kan dus ook een uiting zijn van een soort onderliggende vraagstuk of probleem. Of oud zeer. Of...
2: Ja. Het is een inefficiënte manier van communiceren. Maar wel een hele effectieve manier. En maar op deze manier moeten mensen gewoon wat effectiever met elkaar gaan combineren. En gewoon het probleem op tafel leggen.
0: Yeah.
2: Denk ik.
0: Ja.
2: En dat kan je wel met een knipoog doen. Maar je moet wel het gesprek met elkaar aangaan.
0: Ja.
2: Betrek het ook op jezelf op zo'n moment. Dus vaak heb je een probleem met de ander, maar dat heeft ook te maken met hoe je zelf in elkaar zit. Dus als je iemand heel traag vindt, ja, misschien ben je ook gewoon veel te snel. Dus als je het vanuit dat kader doet en daar grappen over maakt, dan breek je juist het gesprek op.
0: Ja, en dat geeft ook weer de mensen de mogelijkheid om te zeggen, nou ja, je bent inderdaad wel, je loopt wel inderdaad. Dus als je dat overdrijft en zegt van, jezus jongens, volgens mij, ik loop weer ergens in de rimboe in mijn eentje, want ik ben jullie volgens mij allemaal kwijtgeraakt.
2: Ja.
0: En nu heb ik een probleem, want ik weet niet meer waar ik ben.
2: Ja, dat vinden mensen fijn.
0: En dan zeggen ze, ja, ik ga wel een beetje te snel inderdaad.
2: Ja, en wat je zou kunnen doen is het gaan overdrijven op zo'n moment. Heel veel erger. En dan ga je de situatie krijgen dat ze jou gaan verdedigen. En dan heb je ze goed te pakken.
0: Ja, voordat je het weet gaan ze. Nee, maar dat is fijn juist.
2: Ja, ja precies. We hebben dat ook nodig.
0: We hebben dat nodig. Ja. Je bent onze locomotief. Ja, en meer van dat soort dingen. All right. Morgen wordt iedereen wakker. Deze podcast geluisterd. Nachtje over geslapen. Altijd handige. Eerst nachtje slapen. En dan tot actie komen. Dan denk je, nachtje over geslapen. Ik heb een drukke werkweek. Maar ik wil meer met humor gaan doen. Wat is een slimme eerste stap om te zetten?
2: Nou, zeg maar, op comedypodia is het echt verboden om andermans grappen te gebruiken of hergebruiken. Maar in een werkcontext, why not? Dus probeer gewoon een keertje van iemand wat te lenen. Er zijn online echt wel dingen te vinden hoe je op een komische manier op iemand kan reageren in een bepaalde situatie. Of probeer gewoon een keer iets in een presentatie te leggen. En leen gewoon wat waarvan je weet dat het werkt. En dan zal je ervaren hoe het is. Dus even los van dat je zelf helemaal moet bedenken hoe het werkt, kan je dat gewoon gebruiken van een ander.
0: Ja, goed idee. Ja. Weet je waar ik ook aan zat te denken eigenlijk toen jij dat zei? Dacht ik, je hoeft natuurlijk niet per se zelf grappig te zijn.
2: Nee.
0: Wat vind jij ervan? Ben ik wel benieuwd naar. Om gewoon te denken, oké, weet je, je begint met je werkoverleg. En om dan even wat tijd te investeren in, is er nou een goede grap online te vinden die niet al te lang duurt, die op een of andere manier betrekking heeft op de situatie waar we in zitten of weet ik wat. En dan zet je dat gewoon aan.
2: Ja, dat werkt. Ja, ja, sterker nog, je krijgt dan ook nog een leuk bijeffect van humor. Die heb ik nog niet benoemd, maar humor maakt ook, als mensen hebben gelachen, worden ze creatiever. En er zit er gewoon een positieve energie in. Ze krijgen echt energie ervan. Dus je begint ook creatiever en energieker aan de sessie.
0: Aha.
2: Dus ik heb wat een heel leuk fragment die ik wel eens gebruik. Is een fragment van het programma Clickbait. Daar hebben ze een fragment over dat allemaal managers gaan bedenken hoe ze efficiënter buiten gaan werken bij stratenleggers. En dan komt erop neer dat op elke steen komt er een QR-code die man moet scannen met een tablet. Dat is een heel grappig fragment, maar dat laat ook heel erg zien hoeveel bedrijven werken.
0: Ja, ja.
2: En ja, dat laten zien, nou, dan heb je gegarandeerd een lach en ook een gesprek over dat onderwerp.
0: Ja, en ik zit gelijk te denken, stel je voor dat je weer een of andere nieuwe veranderprogramma gaat doen. Is dat een fantastische manier om te beginnen en tegen mensen te zeggen, jongens, hou ons scherp, hè? Want dit willen we niet.
2: Precies.
0: En dan snapt iedereen wat het is.
2: Ja.
0: Cool. Nou, wij zullen dat linkje ergens opzoeken en zorgen dat hij in de show notes terecht komt. Het grappige voor mij heb ik hem zelf ook langs zien komen. Die was inderdaad heel leuk. Ik vond het heel leuk dat je er was. Maarten Vissers, zeg nog even waar mensen meer over jou kunnen vinden. Je hebt vast een website.
2: Ja, mijn website is humorloont.nl.
0: Nou,
2: makkelijk.
0: Echt waar, jongens. Soms is het leven zo makkelijk. Zeker als je er een beetje humor in gooit. Maarten, ik vond het superleuk dat je er was. Voor als jij live aan het luisteren bent, by the way, lekker blijven luisteren. Want we gaan gewoon nog een uurtje door. En we gaan het in het volgende uur hebben over medezeggenschap. En hoe belangrijk dat is en wat je er allemaal wel niet in hebt. Dat hoor je in het volgende uur. Tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: De Nederlandse webshop Buy European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. Buy European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
11: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak.
12: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt.
13: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rij nu te weinig kilometers.
14: En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had.
13: Ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder.
1: Alles wat je als ondernemer zou willen en moeten weten op het gebied van zakelijke mobiliteit, hoor je in Op Weg met MKB Brandstof.
15: Leuk dat je luistert naar Op Weg met MKB Brandstof. De podcast voor ondernemers en ZZP'ers die slim willen ondernemen. Mijn naam is Michel.
16: En ik ben Albert.
15: En over slim ondernemen gesproken, daar weet onze gast van vandaag alles over. En dat is Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief en ook initiatiefnemer van het platform ikwordzzp'er.nl.
17: Ja.
15: Leuk dat je er bent, Martijn.
17: Leuk hier te zijn.
15: Nou, we gaan het straks uitgebreid hebben over de fiscale valkuilen bij autokosten en dan vooral voor ZZP'ers. Maar zou je ons en de luisteraar eerst kort kunnen vertellen wat je allemaal precies doet?
17: Ja, nou, ik ben dus Martijn Pennekamp. Ik ben zelf benoemd ZZP-expert. Ik help samen met mijn team vooral startende ZZP'ers op weg met platform ikwordzzp'er.nl, handelsstappenplan, downloads. We hebben een academy. We hebben leuke video's. En we hebben een hele grote kennisbank met informatie. Dus alle startende ondernemers kunnen bij ons terecht. En dat zijn er zo'n 200.000 per jaar. Dus leuk om te doen. Daarnaast hebben we het ondernemerscollectief. Daar hebben we een aantal duizenden leden in. En dan kun je ons na de start ook vragen stellen. Je ondernemerschap ontwikkelen, zeg maar. Maar ook daar ook de nodige trainingen volgen. Mooie kortingen, collectieve kortingen genieten.
15: Ja. Is dat een beetje vergelijkbaar met KVK?
17: Ja, de rol van Ik Word ZZP'er lijkt een beetje op de Kamer van Koophandel. Ja. En wat na de Kamer van Koophandel komt, dat past meer bij het ondernemerscollectief.
15: Juist. Ja.
17: En zo hebben we ook bij MKB Brandstof bijvoorbeeld 6 maanden gratis voor leden van het collectief.
15: Kijk, ja. Nou, goed dat het meteen wordt genoemd.
17: Ja, precies.
15: De afzender van de podcast. Nou, we gaan er straks uitgebreid verder over praten. Maar we hebben deze aflevering ook weer interessant nieuws voor je. En we luisteren uiteraard ook naar wat ondernemers te zeggen hebben aan de pomp. Maar we beginnen zoals altijd met mobiliteitsnieuws.
5: Op weg met MKB Brandstof. De podcast met mobiliteitsnieuws voor zakelijke rijders.
16: Ja, en als eerste gaan we het hebben over verkeersboetes.
15: Altijd leuk.
16: Zeker voor ondernemers die veel onderweg zijn, een punt van aandacht. Nieuwe cijfers tonen aan dat de zogeheten focusflitsers langs de weg hun vruchten beginnen af te werpen. Het aantal boetes voor appen of bellen achter het stuur is flink gestegen. Van 165.000 twee jaar geleden naar bijna 250.000 nu. Bijna een derde daarvan werd vastgesteld door die focusflitser. Een boete voor bellen of appen achter het stuur kost je nu €440. En veel mensen onderschatten het gevaar. Even op je telefoon kijken bij 80 km per uur betekent al snel dat je tientallen meters rijdt zonder enige aandacht. En veroorzaak je een ongeluk, dan riskeer je meer dan een boete. Denk aan een rijontzegging of zelfs een celstraf. De boodschap is in ieder geval duidelijk. Leg die telefoon weg voordat je gaat rijden.
15: Nou, we blijven nog even bij de verkeersboetes, want het is verstandig om deze op tijd te betalen. Het CJIB verhoogt je boete namelijk met 50% en later zelfs met 100% als je die niet op tijd betaalt. Maar dat is misschien niet legitiem, want juridisch adviesbureau Scandara start een massaclaim tegen het CJIB en daarmee is een bedrag gemoeid van maar liefst €500 miljard, dus €500 miljoen. Dat is echt serieus geld. En dat bedrag willen ze met deze claim terugvorderen en het heeft alles te maken met een lopende rechtszaak waarin de rechtbank vragen hierover heeft voorgelegd aan de Hoge Raad. De kern van het verhaal is de vraag of deze automatische verhogingen van verkeersboetes juridisch gezien moeten worden aangemerkt als incassokosten, dus administratiekosten, of dat zij gelden als een strafrechtelijke sanctie. Nou, vooral zakelijke rijders kunnen last hebben van deze verhogingen. De boetes worden vaak eerst doorgestuurd via de leasemaatschappij of werkgever, waardoor betaling vertraging oploopt. En als nou een boete daardoor niet op tijd wordt voldaan, komen de extra kosten in veel gevallen toch weer terecht bij de berijder. Terwijl de vertraging dus niet altijd aan hem of haar te wijten is. Nou, wordt vervolgd. Maar jij hebt dat laatst een keer meegemaakt, toch?
16: Ja, ja, wie niet. Wie krijgt niet is een boete. Ja, nee, maar goed.
15: Ik misschien in het buitenland.
16: Hij was bij mij een beetje in het vergetelhoekje terechtgekomen.
15: De putje, ik wilde niks mee te maken hebben.
16: Toen kreeg ik dus een brief met een verhoging. En toen heb ik ze opgebeld van, ja, luister, ik heb die oorspronkelijke bon gewoon niet gezien. Ik had hem ook echt niet gezien. Maar daar deden ze verder helemaal niet moeilijk over. Oké, het kan gebeuren. En dan moest ik gewoon het oorspronkelijke bedrag zonder verhoging betalen. En daarmee was het dan opgelost. Dus ja,
15: ben ik benieuwd of dat een uitzondering was.
16: Nou ja, ik heb het idee dat ze best meegaand zijn.
15: Als je maar de moeite neemt om even contact met ze op te nemen.
16: Precies, ja. Okay. Dan nieuws over autoverkopen. Het jaar is voor wat betreft autoverkoop zeer zwak begonnen. En met name de elektrische auto krijgt een harde klap. In januari zijn er ruim 28.000 nieuwe auto's verkocht en dat is ruim 13% minder dan een jaar eerder. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RAI-vereniging. Vooral de verkoop van volledig elektrische auto's kreeg een harde klap. Het aantal registraties daalde met ruim 35% tot iets meer dan 7.000 stuks. Het marktaandeel van elektrisch zakte daarmee van ruim 35% naar 25%. Hybride auto's deden het juist goed. Daarvan werden er ruim 17.500 verkocht. Een stijging van 18%. En hybrides zijn daarmee nu goed voor 62% van de markt.
15: Dat is best fors.
16: Ja.
15: We hebben toch weer iets anders gehoord de afgelopen afleveringen van de podcast. Zo zie je maar weer.
16: Blijf veranderen.
15: Ja, nou, dan opvallend nieuws over oliemaatschappijen die elektrische rijders gaan betalen om thuis te laden. Nou, dat is op zich apart.
16: Vallend.
15: Ja, zeker. Dankzij nieuwe Europese regels komen onder meer Shell en BP, dat zijn toch vrij grote jongens, met een regeling waarbij EV-rijders geld kunnen verdienen door hun auto op slimme momenten op te laden. Nou, dat gaat via een gekoppeld energiemanagement systeem. En daarmee wordt bepaald wanneer laden gunstig is. Bijvoorbeeld als er veel duurzame stroom beschikbaar is of als het stroomnet ontlast moet worden. Nou, in ruil daarvoor krijgt de rijder een vergoeding. Bijvoorbeeld per laadsessie of als korting op de energierekening. En vooral zakelijke rijders kunnen profiteren. Volgens vereniging Zakelijke Rijders rijdt inmiddels ongeveer de helft van de leaserijders elektrisch. En driekwart van hen heeft een laadpunt thuis. En de regeling is opvallend omdat traditionele oliemaatschappijen hiermee juist elektrisch rijden stimuleren. Maar volgens kenners laat het vooral zien hoe snel de energiemarkt verandert.
16: Dit bijna niet meer te volgen.
15: Nee, ik vind het wel een aparte ontwikkeling dit.
18: Tijd voor een expert.
15: Dan is het nu de hoogste tijd voor onze gast van vandaag. Je hoort hem net al even kort. Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief. En ook initiatiefnemer van ikwordzzp'er.nl, het platform voor zzp'ers. Martijn, autokosten zijn voor veel ondernemers en zzp'ers een van de grootste terugkerende kostenposten. Maar toch worden ze in de administratie vaak net iets te makkelijk behandeld. Daar weet je natuurlijk alles van.
17: Eens.
15: Veel gehoorde gedachten zijn, dat mag vast wel. Dat doet mijn boekhouder toch. En daar kijkt toch niemand naar. Maar daar zitten juist wel de risico's.
17: Precies.
15: En daar gaan we het nu over hebben. Om mee te beginnen. Waarom zijn autokosten fiscaal zo'n gevoelig onderwerp? Zeker voor zzp'ers.
17: Nou, fiscaal is het een gevoelig onderwerp omdat autokosten best wel drukken op de kosten binnen je bedrijf. Vooral als je veel onderweg bent, dan is een auto gewoon een hele grote kostenpost. Naast natuurlijk je privéuitgaven, wat in principe geen kosten zijn. Maar ja, de meeste zzp's hebben toch wel een vervoersmiddel die ze nodig hebben. En waarom het vooral een administratief last is, omdat je toch te maken hebt met bonnetjes. Je hebt te maken met verschillende soorten kosten die je kunt verwachten. Je hebt te maken met onverwachte onderhoud wat er aan een auto kan gebeuren. Je hebt de keuze of je een auto gaat kopen, of je dat privé of zakelijk gaat doen. Of je een leasecontract neemt op je auto. Maar ga je nu dan een financial leasen? Of full operation leasen? Of private leasen? Er zijn best wel wat fiscale valkuilen en tips te bedenken rondom die auto. Ja.
16: En als je nou zoveel mogelijkheden, dan worden er ook veel fouten gemaakt. Wat zijn volgens jou nou de meest voorkomende fouten die worden gemaakt?
17: Nou, de meest voorkomende fouten is dat mensen denken dat de zakelijke auto voordeliger is als bijvoorbeeld de privéauto rijden. Mensen denken van, als ik hem maar op de zaak zetten, heb ik gewoon heel veel fiscaal voordeel. Nou, als je bijtelling moet betalen, dan is dat fiscale voordeel snel alweer weg. Dus rijden een klein autootje, dan is vaak privé rijden is veel interessanter. Dat wordt vaak wel onderschat, maar ook de administratie rondom een auto. Ik herken het bij mezelf. Het bonnetje bij het tankstation, die had ik in mijn binnenzak gedaan. Maar met de winstwagen was hij weg. Al die kleine kosten die bij een auto passen, onderhoud, brandstof, smeermiddelen, je kan het zo gek niet bedenken. Je moet het allemaal maar wel weer vastleggen en administreren.
16: Ja, je moet nog splitsen ook als je toevallig ook een broodje hebt gehaald.
17: Een pakje sigaretten, ja, hoor je precies. Wel eens. De bouwvakkers met de check op het bonnetje. Ja, dat gebeurt echt. Dat daar.
15: Dat gebeurt nog steeds.
17: Ja, en dat gewoon die kosten van de check worden afgetrokken als zakelijke kosten. Ja. Totdat de Belastingdienst komt en die zegt van, nou, volgens mij is er ook niet een aftrekpost.
16: Dat moesten we maar eens niet doen.
17: Nee, precies. Ja.
15: Dat gebeurt nog steeds dus.
17: Ja, gebeurt zeker. Ja. Maar mensen boeken dat gewoon in hun boekhouding. Ik heb een bonnetje van tankstation. Dat is 100 zoveel euro. En boeken hem in. Ja. En dan doen ze de BTW er gewoon vanaf. En kijken eigenlijk helemaal niet naar, wat heb ik nu gekocht? En is dat echt wel zakelijk?
16: Ja. Ja. En bij de vraag zakelijk of privé, waar gaat het dan fout?
17: Ja, zakelijk of privé, dan gaat het vaak fout met dat mensen denken dat alles wel zakelijke kosten zijn. Of ze rijden een privéauto en dan denken ze van, oh, maar nu denk ik een keer zakelijk. Oh, dan ga ik gewoon het bonnetje op de zaak boeken. Terwijl ze die auto privé rijden, ja, dat mag natuurlijk niet. Dus dat mengelmoesje tussen privé en zakelijk rijden, dat is vaak nog wel een veel voorkomend rommelig deel in de administratie.
16: Vooral die mengvorm dus.
17: Vooral die mengvorm, ja. Dat moet je eigenlijk niet willen. Je moet gewoon de keuze maken, rijd ik hem zakelijk, dan rijd ik hem zakelijk. Rijd ik hem privé, dan rijd ik hem privé.
15: Ja, en als je hem privé rijdt, heb je gewoon de onkostenvergoeding per kilometer.
17: Als je privé rijdt, mag je 23 cent per kilometer aan jezelf vergoeden. Dat is een vastgesteld bedrag. Maar wat veel van mensen ook niet weten, is dat je de BTW van onderhoud en brandstof ook naar rato van de privékilometers, de zakelijke kilometers, dat je die ook mag verrekenen met je BTW. Dus stel je voor, je rijdt 20.000 kilometer per jaar en 10.000 zakelijk, 10.000 privé. Dan mag je van die 10.000 zakelijke kilometers, dus 50% van dat bedrag aan BTW, mag je dat nog terugvragen. Ook al rij je de auto in privé.
15: Oké, dit is voor mij ook wel interessant. Ik heb laatst een reparatie gehad van dik 8.000 euro.
17: Dan zou je de BTW van het zakelijke deel van je auto, dus, maar dan moet je dan wel aan kunnen tonen.
16: Ik wil zeggen, dan moet je dat wel aantonen. Dan heb je een ritregistratie nodig.
17: Ja. Het mooie is bij een privéauto dat je alleen hoeft de beginstand van het jaar moet hebben en het einde van het jaar.
15: Ja.
17: En tussendoor maak je de zakelijke ritten. En dan weet je dat dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wel 10.000 kilometer is, ja, zoals net in het voorbeeld. Je weet de begin- en de eindstand. Nou, dan is het 20 min 10 is weer 10.
15: Ja. Ja.
17: Dus je hoeft niet een hele sluitende ritadministratie te hebben van elke rit precies op de kilometerstand bij je privéauto. Dat hoeft niet. Je moet alleen aan kunnen tonen wat het percentage is wat je hem zakelijk reed.
15: Oké, nou dan heb ik nog wel een mooie verhaal van mijn boekhouder. Nee, over 2025.
17: Precies, veel boekhouders weten dit zelfs niet.
15: Ja.
17: Ja, gratis tips,
15: dames en heren. Ja, maar daarvoor zit je ook precies.
17: Precies.
15: Ik wil het graag even over die 500 kilometer grens met je hebben. Een veelgehoorde term. Waarom is dit in de praktijk nou zo lastig?
17: Kijk, de 500 kilometer grens is eigenlijk als je geen bijtelling wil betalen over je zakelijke auto. Dus je koopt je auto zakelijk, je trekt de BTW ervan af, je schrijft hem lekker af, alle kosten maak je, maar je wil niet de bijtelling. Want bijtelling is een bedrag wat je bij moet betalen op je inkomstenbelastingaangifte. En als je een auto rijdt van, 100.000 euro, even makkelijk, en je moet 22% bijtelling betalen, moet je 22.000 bijbetalen. Ja. Wat veel mensen dan doen, als ze nog een auto thuis hebben, zetten ze bij wijze van spreken in het weekend de auto op het pad. En zorgen ze dat ze maar maximaal 500 kilometer privé rijden, voor als het echt even moet, om wat voor reden dan ook. En zetten de rest van de tijd de auto op het pad en rijden hem niet meer privé. Maar ga dat maar eens bewijzen. Ja. Ga maar eens bewijzen.
15: Want de bewijslast ligt bij jou.
17: Ligt bij jou. Stel je voor, je moet voor een klus in het weekend en je bent zakelijk dienstverlener, je werkt helemaal niet in het weekend, maar een klant vraagt om een offerte en die wil dat je persoonlijk langskomt en je gaat een keer op de zaterdag. Wie zegt niet dat je op die zaterdag op weg was naar de Efteling?
15: Ja.
17: Waarom moet jij in Kaasheuvel zijn? Ja, ik heb een zakelijke, ga dat maar eens bewijzen. Dus het nadeel van 500 kilometer is dat je hem al heel snel hebt gemaakt.
15: Ja.
17: En wanneer is dat privé en wanneer zakelijk? Kijk, een bouwvakker werkt van maandag tot en met vrijdag. Als hij dan in het weekend rijdt, dan is hij vaak zwart aan het kleuren.
15: Ik wil zeggen,
17: die
15: zijn bij het kleuren.
17: Maar er zijn zat bouwvakkers in West-Friesland, waar ik vandaan kom. Die werken gewoon op zaterdag. En die zijn op maandag vrij voor de kinderen. De moderne bouwvak.
15: Ja.
17: Maar dan zegt de Belastingdienst al snel, in het weekend hoor jij niet te rijden, want jij bent bouwvakker. Dus die 500 kilometer, als je dan gevolgd wordt door op de snelweg bijvoorbeeld met je busje, je hebt allemaal van die camera's, of ze hebben controles, dan krijg je wel gedoe met die 500 kilometer. Dus het is soms.
15: Maar kloppen dan die ZZP'ers ook voor juridisch advies omtrent dit soort zaken bij jullie aan? Zijn ze er ook voor bij jullie?
17: Ja, juridisch is een zwaar woord. Ze vragen ons wel om fiscaal advies vaak. En auto van de zaak is gewoon elke week minimaal één persoonlijke vraag wel waard bij ons collectief. Ze vragen zich wel af van wat kan ik nou het beste doen? Wanneer is dat omslagpunt bereikt? Wanneer is een auto van de zaak voordeliger? Wanneer privé? En wanneer kan ik maar beter niet die 500 kilometer registratie doen? Want als je die 500 kilometer wilt bewijzen, moet je ook een sluitende ritregistratie hebben.
16: En wanneer is het nou sluitend voor de Belastingdienst? Want ik kan het zelf sluitend vinden. Maar...
17: Ja, precies. Ja, ja, ja. Het sluitend is als je voor de 500 kilometer wil bewijzen, dat elke rit die je maakt moet je vastleggen. Dus beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Zakelijk, zowel privé, het hele jaar door. Nou, dan kan je allerlei handige dingen in je auto bouwen om dat vast te leggen. Maar heel veel mensen hebben gewoon een Excel-sheetje of een klapblokkie. Vergeten dat natuurlijk.
16: Maar elke rit dus?
17: Elke rit is een sluitende. En dat moet je bijhouden als je wilt bewijzen dat je maar maximaal 500 kilometer hebt gereden. Voor het bewijzen of je zakelijk of privé ritten maakt voor die privéauto, dan hoeft dat niet per se. Maar als je wil bewijzen dat je maar 500 kilometer hebt gereden, moet je echt die sluitende administratie bijhouden. Ja.
15: Nou, je had het net al even over het omslagpunt.
17: Ja.
15: Dat is precies de vraag die we ook hebben gesteld aan ondernemers aan de pomp.
17: Ja.
15: En ZZP'ers. En we hebben hen de vraag voorgelegd, wanneer is volgens jou het omslagpunt bereikt dat je beter een auto privé kunt gaan rijden? Laten we even gaan luisteren.
19: Zakelijke rijders aan de pomp.
12: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt. Maar bij mij ligt vooral de vraag bij de bijtelling. Toen er de elektrische auto's in de 4% bijtelling kwamen, hebben we de stap genomen om een elektrische auto op de zaak te zetten. Maar toen die looptijd afgelopen was na 4 jaar en we toch wel weer naar een ander gingen kijken, waren de bijtellingsregels aangepast en werd het ineens een stuk duurder om hem op de zaak te zetten. En toen zijn we weer privé gaan rijden.
13: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rijd nu te weinig kilometers per jaar. Maar zodra het rond 20.000 kilometer per jaar zou zijn, zou ik het interessanter vinden vanwege de kosten van benzine en de onderhoud van de auto.
20: Ja, ik rijd nu zo'n 10.000 kilometer per jaar. Dus ik denk dat het op dit moment niet voor mij interessant is.
13: Ja, ik heb dat als ZZP'er wel overwogen. Maar ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder. En die zei dat ik te weinig kilometers zou maken. Omdat het daardoor niet gunstig voor mij zou zijn om hem zakelijk te gaan rijden. Dus dat ik gewoon privé moest rijden. En dan dat mijn kilometers niet voldoende waren.
21: Het omslagpunt voor een auto zakelijk of privé rijden. Nou, je ziet hem staan. Hij is prachtig. Ik heb hem pas een week of vier. En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had. Ik was heel erg aan gehecht. Maar de onderhoudskosten liepen echt de spuigaten uit. En daar kwam ik me heel weinig van terugvorderen. En toen heeft mijn accountant gezegd van, het wordt tijd dat je gewoon een nieuwe auto aanschaft. En daarmee werd meteen ook de keuze makkelijk om zakelijk te gaan rijden. Ik had een groot probleem met de bijtellingskosten. Want dat is ook behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren.
11: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak. En mijn boekhouder mag het lekker uitzoeken allemaal. Daar betaal ik hem ook voor. Dus voor mij is het helemaal geen issue.
12: Nou, even op verschillende antwoorden. Maar dan zijn we uiteraard heel benieuwd naar jouw officiële antwoord op de vraag.
17: Ja, er is eigenlijk geen officieel antwoord mogelijk op die vraag. Omdat het zo afhankelijk is wat het omslagpunt is. Wat voor auto je rijdt. Hoeveel bijtelling je betaalt. Hoeveel privé je rijdt. Hoeveel zakelijk. Wat voor brandstof je zelf rijdt. Of je elektrisch is. Want als je elektrische auto rijdt, betaal je bijvoorbeeld iets minder bijtelling. Ik rijd zelf dan zo'n Volvo. Zo'n Volvo die 100.000 euro heeft gekost. Ja, dat was 6-7 jaar geleden. Als je daar bijtelling over betaalt, is het een enorm bedrag. Maar ik heb hem voor minder dan de helft gekocht. Daar betaal ik dan weer geen bijtelling over. Dus als je toch een stelregel moet pakken, dan is het omslagpunt in kilometers bij een gemiddelde auto ongeveer 15.000 kilometer. Waarbij je dan moet nagaan denken van, zal ik er nou zakelijk of privé?
22: 15.000 kilometer zakelijk.
17: Per jaar. Kilometers. Ja, zakelijke kilometers. En als je kijkt naar de cataloguswaarde van een auto. Ja, als een auto duurder is dan van 25.000, 30.000 euro. Dan moet je goed gaan rekenen of de bijtelling niet te hoog wordt.
12: Ja.
17: Het is wel zo dat je bijtelling gemaximaliseerd is tot het bedrag van de werkelijke autokosten. Dus als je bijvoorbeeld een auto van 100.000 euro rijdt en 22% bijtelling betaalt, 22.000. Maar de werkelijke kosten van onderhoud, brandstof en afschrijving is bijvoorbeeld 15.000. Dan betaal je maar 15.000 euro bijtelling in plaats van die 22.000. Okay. Dan is het wel vaak zo bij duurdere auto's. De voordelen die je hebt aan aftrekposten zijn vaak gelijk aan de nadelen die je hebt aan bijtelling.
12: Ja.
17: Dus per saldo komt er dan vaak op nul neer. Maar als je dan lekker dat bonnetje van die 3000 onderhoud van bijvoorbeeld een auto kunt boeken in de zaak, voelt toch wel een stuk fijner dan dat je het privé moet betalen. Terwijl het indirect betaal je het gewoon privé.
12: Ja, het is puur een gevoelskwestie. In principe jezelf een beetje in de maling, maar.
17: Ja, maar goed.
12: Het voelt beter.
17: Ja, als ik stiekem wat voor mijn vrouw koop, dan doe ik het ook stiekem van mijn zakelijke rekening courant. Ziet ze ook niet dat het van de privé rekening gaat. Nee, voelt toch wat fijner.
12: Ja. Ik ben benieuwd of je deze podcast gaat luisteren.
17: Ik hoop het niet. Ik heb wat gekocht.
12: Als we even naar de Belastingdienst gaan. Want die is natuurlijk wat dat betreft een grote politieagent in deze.
17: Absoluut.
12: Stel, er komt een controle. Waar kijkt de Belastingdienst nou als eerste naar? Als het gaat om autokosten.
17: Ja, nee, de Belastingdienst die kijkt naar de bonnetjes. Of je die goed gesplitst hebt. Die kijkt naar of je een auto wel of niet voor de bijtelling hebt aangemerkt. Of je het juiste bedrag hebt genomen. Want mensen die willen nog wel eens

0: Ja, tanken, laden.
1: Oké, en wat is nou volgens jou de beste manier om die autokosten overzichtelijk en foutloos te houden?
0: Ja, overzichtelijk en foutloos is door een boekhoudpakket aan te schaffen, waarbij je dan zeg maar de onderhoud, wegenbelasting, standaard laat boeken. Dus dat komt vaak elke maand terug. Dus dat gaat gewoon automatisch. En dan bijvoorbeeld een brandstofpas te gebruiken om uiteindelijk dan elke maand lekker een overzicht te hebben in één keer in de factuur. Die bijvoorbeeld of om de week of net hoe je het instelt. Ja. Waarbij die wordt geïncasseerd van je rekening. Waarbij je weet dat het factuurtje in een administratie of een online omgeving wordt bewaard. Dan ben je eigenlijk al snel klaar.
1: Ja, precies. Parkeerkosten staan erin,
0: je laadkosten, eventueel wassen, tanken, dat staat allemaal op één bon.
1: Ja.
0: Nou, je wegenbelasting gaat via de Belastingdienst, dat is gewoon elke maand in incasso. Je verzekering via de verzekeringsmaatschappij is elke maand in incasso. En dan ben je klaar. Hoef je nergens meer naar om te kijken. En dat je hopelijk weinig onderhoud, maar dat is misschien één keer per jaar een onderhoudsbonnetje. Die betaal je gewoon handmatig en die stuur je naar je boekhouder.
1: Daar krijg je ook netjes een factuur van.
0: Inderdaad. Maar vaak het gerommel begint bij die losse bonnetjes van net de koelvloeistof op of de ruitenwisser vloeistof. En dan haal je bij de Action weer een paar van die kannen van dat spul. En dan vergeet je weer het bonnetje.
1: Ja, precies. Ja. Hey, en als je ZZP'er nou nog één belangrijke tip mee mag geven. Wat zou het zijn?
0: Houd overzicht in je administratie. Dat is één ding wat zeker is. Maar denk vooral goed na voordat je een auto op de zaak zet. Als je een startende ondernemer bent, misschien kun je beter maar eerst je privéauto gewoon lekker zakelijk gaan rijden. En ga pas je auto echt zakelijk rijden als je echt zeker weet dat je voor lange termijn aan het ondernemen bent of gaat ondernemen. Want een auto van de zaak weer naar privé brengen is gewoon een heel gedoe. En als je eenmaal die auto zakelijk rijdt, zorg dan dat je je administratie op orde hebt. En dat je wat rust hebt in je hoofd als het gaat om het doen van je administratieve bezigheden. Ja. Dat geeft gewoon rust. Je moet administratief geen gedoe hebben.
2: Nee. Martijn Pennekamp, dank voor het delen van je kennis.
0: Graag gedaan.
2: Ik denk dat heel veel luisteraars hier hun voordeel mee kunnen doen.
3: En wij zelf ook al.
2: Wij zelf ook al, nou, dat bleek aan het begin al. En
0: jullie komen erachter dat check niet aftrekbaar is.
2: Nee. Nou, we doen heel lang niet meer naar rooksignalen. Nee, maar dat hebben we wel een tijdje gedaan inderdaad. Ik wil graag iedere ZZP'er ook verwijzen naar de platform van jou. Ikwordzzp'er.nl.
0: Ja.
2: Willen ze meer informatie hebben en op weg worden geholpen met starten van hun onderneming.
0: Dus, top, dankjewel.
2: Dankjewel voor je komst.
0: Super.
2: Nou, we hebben weer veel besproken vandaag. Verkeersboetes, dalende autoverkopen, oliemaatschappijen die EV-rijders gaan betalen voor thuisladen. En natuurlijk het interessante verhaal van Martijn Pennekamp over fiscale valkuilen bij autokosten. Nou, zo kun je in ieder geval weer goed op weg.
3: Met MKB Brandstof.
2: Met MKB Brandstof, zeker. Laat ons vooral weten wat je van de podcast vindt. Daar zijn we heel benieuwd naar. En ook horen we graag aan welke onderwerpen we volgens jou aandacht zouden moeten besteden. En dat kan allemaal via vraag@mkb-brandstof.nl. En vergeet ook vooral niet je te abonneren op deze podcast. Dan krijg je iedere maand een seintje dat er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is in jouw favoriete podcast app. Maar in ieder geval dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.
4: Deze podcast wordt je aangeboden door MKB Brandstof. Dat is pas handig.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
5: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

is jouw hele business. Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van markteffecten opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
2: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. I've got